doet ik bedstjer, hoeska, biet, krekt of brul of twien. Ik ga nee wieten, dat is omke, wopke, zijn familie hier.

je krijgt, nou dan verdom ik het om mij. En de vrouw je koelde alle je rachie. Dus liet ze leven om kebopke samen deer. Hij wie in het lijst ons zijn marij, vrij wat in de schieterij. Maar nu is die

alle jaren nog er eens in een keer zien. Wat leidt er daar nou rustig, zei dus mooie Katrien. Zo onschuldig krijgt als wie het een ben. Als hij er hield zijn leven nemen kweer nog dien. Maar grutter soeplap, grutter smeerlap, meesken had er nebestien. Maar doe raas de jelle sjouk, dat is net weer. En raam dus mooie Katrien voor dadelijk zien het hier. En jelle skopt en omkes joet die hol op de wek een handje mij. En doe weet die niet in een sammer een hele vjochtpartij. Meesken help, hij docht me deer op omkes joet. En hij plofte op zijn grutte hege hoed. Die weduwe was een skoltsa plot onder omkes zijn grauw god. En de stem

Johan, omke zou ik stekken bij van de heavy poer. Maar jelle sippels, die gaf mij de flessen kleer. Zei omke prioris en doe wie de ruzie oer. Omke zei, mijn hoed is plat, maar oor zit goed beslijn. En doe toch we mij een waar uus wopke op boerenwijn. En doe gongen wij op stap voor op ronsjoerd. Op zijn kop die grutte platte hege hoed. En we hinden dadelijk west ieder maar net een herbersteen. Want doet sjoerd dat zich rapper ho, we keep je drees nog hier. Ja, dat liek het mij goed als hij reden kei. Maar dan maakt die zwopke ek nog een keer mee. Nou, wij wienen gauw beret. Omke waard van de wijn nou zet. En die scoorde wij.

boeren bleuren. Maar omkes zei wij met verfot, dus wat maar in de groen. Wij gaan wij verder op kaslijn, geen al een keer roem. En wij gongen weer op stap voor op Ronsjoerd. En die stapte nou al aan de goede voet. Hield al achter in de riegelen, daar zong liedse reden. Kei je langs al onkel op kan leven, hij leven vrij en blij. Jan en Godse slipte rustig op een wijn. En nu reis die Ruan al aardig op zijn eind. Doe je niet eens zo lang ik get, ja ik betenk me wel wat let. Maar die zonke

dat ze zei, ja, daar help je bliksem om. Wij met waarom, want omke wopke mat ik mij. Dus beginnen wij maar weg van voor wij hoor. Want als de baas van Spulder zelfs net eens bij is, nou, dat vind ik van geen donder ons aan hele begrafenis. Dus wij gingen werven om naar de kastlijn. En we smeten omke wopke op een lijn. Voordat we gingen, masten wij de man nog een pislokje sa. En toen gingen we tegen Fleuren, waarom het kerkhof da. Doet wij daar wien, masten we eerst een slag in troon. En dus kopten we omke wopke in de grond. Lange get zijn uit, ik meen, nu is de voorstelling

0: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
1: Dit is het nieuws. Ik ben Sander Verschoor. Het Belgische OM eist 5 jaar cel tegen de Nederlandse advocaat Sam Polat, die ervan wordt verdacht 3 maal processen verbaal door te hebben gespeeld aan drugsbaron Floor Bressers. Tegen Bressers zelf, beschouwd als een van Europa's grootste cocaïnehandelaren, werd de maximumstraf van 20 jaar geëist. Polat ontkent alle beschuldigingen. De Europese satelliet Flex, een apparaat van 400 kilo ter grootte van een wasmachine, wordt vanuit Zuid-Amerika door ruimtevaartorganisatie ESA gelanceerd. Flex meet het licht dat planten uitstralen om droogte en stress vroegtijdig te detecteren en helpt wetenschappers beter inschatten hoeveel CO2 planten kunnen opnemen. Tegelijkertijd lanceert ESA een tweede satelliet voor zeemetingen. De Ghanese drugswaakhond Nakok heeft afgelopen weekend 3 mogelijke handlangers van drugscrimineel Jos L., ook bekend als Bolle Jos, gearresteerd. Onder hen zou de Amsterdammer Desmond C. zijn, die eerder werd gelinkt aan een cocaïnevangst van 11.000 kilo in Antwerpen. De arrestaties volgen op een inbeslagname van bijna 4.000 kilo cocaïne in de Franse haven Duinkerke. Een belangrijke Saoedische oliepijpleiding van 1200 kilometer, de East-West Pipeline, is vrijdag bij een droneaanval geraakt en blijft mogelijk 3 tot 5 weken buiten gebruik. Tegelijkertijd namen Houthi-rebellen de eilanden Groot Hennis en Klein Hennis in de Rode Zee in, waarmee zij controle over cruciale scheepvaartroutes nastreven. En dan het weer. Vannacht is het overwegend droog, met eerst in het noorden en midden plaatselijk nog wat regen. De minimumtemperatuur ligt dan rond 16 graden. Overdag begint bewolkt, later volgt op steeds meer plaatsen de zon. De temperatuur ligt rond 21 graden in het noorden tot 27 in het zuiden. En tot zover het nieuws.

nieuws uit Noordwest-Friesland vind je op omroepzeeland.nl en in de Omroep Zeeland app. De streekomroep voor Noordwest-Friesland.

beste muziekmix. Voor Noordwest-Friesland. De lekkerste muziekmix. 107.5 en 106.2 FM.

om het veld zal u zich keer. Doet de jiske oversblazen, reek en leert de lucht bewazen. Henk je blauw kan tussen beide, stie de koning van de gruide, razend op zijn hekkepeel. Lang uitzicht de vierde heer.

Us bevrijen van de waan. Net de slepen van een pauw op het boaskeer eerder blauw. Zonder toffen, zonder kroon, simpel gleed, profeten brunner.

0: is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
1: Dit is het nieuws, ik ben Sander Verschoor. Het Belgische OM eist 5 jaar cel tegen de Nederlandse advocaat Sam Polat, die ervan wordt verdacht 3 maal processen verbaal door te hebben gespeeld aan drugsbaron Floor Bressers. Tegen Bressers zelf, beschouwd als een van Europa's grootste cocaïnehandelaren, werd de maximumstraf van 20 jaar geëist. Polat ontkent alle beschuldigingen. De Europese satelliet Flex, een apparaat van 400 kilo ter grootte van een wasmachine, wordt vanuit Zuid-Amerika door ruimtevaartorganisatie ESA gelanceerd. Flex meet het licht dat planten uitstralen om droogte en stress vroegtijdig te detecteren en helpt wetenschappers beter inschatten hoeveel CO2 planten kunnen opnemen. Tegelijkertijd lanceert ESA een tweede satelliet voor zeemetingen. De Ghanese drugswaakhond Nakok heeft afgelopen weekend 3 mogelijke handlangers van drugscrimineel Jos L., ook bekend als Bolle Jos, gearresteerd. Onder hen zou de Amsterdammer Desmond C. zijn, die eerder werd gelinkt aan een cocaïnevangst van 11.000 kilo in Antwerpen. De arrestaties volgen op een inbeslagname van bijna 4.000 kilo cocaïne in de Franse haven Duinkerke. Een belangrijke Saoedische oliepijpleiding van 1200 kilometer, de East-West Pipeline, is vrijdag bij een droneaanval geraakt en blijft mogelijk 3 tot 5 weken buiten gebruik. Tegelijkertijd namen Houthi-rebellen de eilanden Groot Hennis en Klein Hennis in de Rode Zee in, waarmee zij controle over cruciale scheepvaartroutes nastreven. En dan het weer. Vannacht is het overwegend droog, met eerst in het noorden en midden plaatselijk nog wat regen. De minimumtemperatuur ligt al rond 16 graden. Overdag begint bewolkt, later volgt op steeds meer plaatsen de zon. De temperatuur ligt rond 21 graden in het noorden tot 27 in het zuiden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Omroep Zilt non-stop.

als de oorlog komt en als ik dan moet schuilen, mag ik dan bij jou? Als er een clubje komt waar ik niet bij wil horen, mag ik dan bij jou? Als er een regel komt waar ik niet aan voldoen kan, mag ik dan bij jou? En als ik iets moet zijn

Dit is Omroep Zilt non-stop. De perfecte muziekmix voor Noordwest-Friesland.

0: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
1: Dit is het nieuws. Ik ben Sander Verschoor. Het Belgische OM eist 5 jaar cel tegen de Nederlandse advocaat Sam Polat, die ervan wordt verdacht 3 maal processen verbaal door te hebben gespeeld aan drugsbaron Floor Bressers. Tegen Bressers zelf, beschouwd als een van Europa's grootste cocaïnehandelaren, werd de maximumstraf van 20 jaar geëist. Polat ontkent alle beschuldigingen. De Europese satelliet Flex, een apparaat van 400 kilo ter grootte van een wasmachine, wordt vanuit Zuid-Amerika door ruimtevaartorganisatie ESA gelanceerd. Flex meet het licht dat planten uitstralen om droogte en stress vroegtijdig te detecteren en helpt wetenschappers beter inschatten hoeveel CO2 planten kunnen opnemen. Tegelijkertijd lanceert ESA een tweede satelliet voor zeemetingen. De Ghanese drugswaakhond Nakok heeft afgelopen weekend 3 mogelijke handlangers van drugscrimineel Jos L., ook bekend als Bolle Jos, gearresteerd. Onder hen zou de Amsterdammer Desmond C. zijn, die eerder werd gelinkt aan een cocaïnevangst van 11.000 kilo in Antwerpen. De arrestaties volgen op een inbeslagname van bijna 4.000 kilo cocaïne in de Franse haven Duinkerke. Een belangrijke Saoedische oliepijpleiding van 1200 kilometer, de East-West Pipeline, is vrijdag bij een droneaanval geraakt en blijft mogelijk 3 tot 5 weken buiten gebruik. Tegelijkertijd namen Houthi-rebellen de eilanden Groot Hennis en Klein Hennis in de Rode Zee in, waarmee zij controle over cruciale scheepvaartroutes nastreven. En dan het weer. Vannacht is het overwegend droog, met eerst in het noorden en midden plaatselijk nog wat regen. De minimumtemperatuur ligt dan rond 16 graden. Overdag begint bewolkt, later volgt op steeds meer plaatsen de zon. De temperatuur ligt rond 21 graden in het noorden tot 27 in het zuiden. En tot zover het nieuws.

0: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
1: Dadelijk Friesland van de Moor.
2: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
3: Zes uur, Michel Koenen met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Trump is weer teruggefloten door de rechter. De regering Trump wil graag strengere regels invoeren voor stemmen per post. Maar het Amerikaanse Hoge Rechtshof is het eens met de uitspraak van een lagere rechter. Trump die hoopte de strengere regels in te voeren voor de tussentijdse verkiezingen, de midterms, in november. Veel democraten die stemmen namelijk per post. Het vertrouwen in de landelijke politiek is iets hoger dan vorig jaar op Prinsjesdag. Dat blijkt uit onderzoek van Ipsos INO. 3 jaar geleden was het kabinet Rutte 4 een paar maanden voor Prinsjesdag gevallen en had nog maar 33% van de bevolking een beetje tot veel vertrouwen in de landelijke politiek. Vorig jaar, na de val van het kabinet Schoof, was het nog maar 29%. En nu, ruim een half jaar na het aantreden van kabinet Jetten, is het vertrouwen 36%. Veel mensen noemen bijvoorbeeld de aanloop van het kabinet naar Prinsjesdag rommelig. Zo was er veel gedoe over de begroting. De 51-jarige Alfredo Gulu, die overleed kort nadat hij door de politie was aangehouden, reed niet op een gestolen fatbike rond. Dat bevestigt de politie aan NRC. Agenten die waren aan het controleren na een melding van een gestolen fatbike. Het OM zegt dat de man er vandoor ging na een controle. En tijdens de aanhouding werd hij onwel en overleed. En de Europese ruimtevaartorganisatie ESA heeft een satelliet gelanceerd. Aan boord is apparatuur die kan meten of planten last hebben van de droogte. Er kan worden gezien hoeveel licht planten geven. Als dat minder wordt, dan is dat bijvoorbeeld een teken van stress. En de missie moet kennis opleveren over de gezondheid van bossen, akkers en andere groene gebieden. Het weer dan nog, lokaal wat nevel of mist. Vanochtend eerst wat wolkenvelden. In de middag dan op veel plaatsen zonnig bij 22 tot 28 graden. 'S Avonds dan wordt het overal bewolkt en is er ook kans op buien met lokaal een klap onweer. Dit was het NOS Journaal.
1: Deze hele weekend bij Omroep Friesland.
2: De hits, de ondertinkers en het gevoel van doen.
1: De wieken van de jaren 80.
2: Friesland van de Moor.
1: My Erik zei.

0: Ja, wat mij betreft zetten we deze plaat gewoon op loop vijken en dan komen we voor een paar woorden wel waarom.
1: Het is bloot een heerlijke plaat.
0: Ja, dat zeker.
2: Goeiemorgen.
3: Dit is Friesland van de Moorn.
2: Van Saison Jochen.
3: Maar Erik Seijens.
4: Dat is een voorrecht en een las. Anders kun je het eigenlijk niet zeggen. Het is een groot voorrecht en wij zijn er trots op. We proberen het in stand te houden. Maar iedereen zal begrijpen dat het niet zo makkelijk is om dit soort gebouwen te onderhouden.
0: Historische boetenpleten. Die ben van particuliere eigenaars haast net meer te onderhouden, omdat er festival regels van binnen. Hier staat een meer oor in dit programma. Ik denk over de huisdokter van Makkum. Die maakt hem zorgen over medicijnresten in het riool.
5: Ik ben me terdege bewust van dat medicijnen belastend kunnen zijn voor het milieu. Maar welke medicijnen meer of minder belastend zijn, daar heb ik eigenlijk geen weet van.
0: Ik had verhaal aasten. Goedemorgen en welkom bij Friesland van de Moorn. Het is tiestje 15 september 2026, maar ik een beetje de ethisch.
1: Ja, zeker.
0: Midden in de week van de 81.
1: Ja, hey, ik zit nog even een beetje bij die medicijn. Want die man zei, die medicijnresten die binnen dan belastend voor het milieu.
0: Ja.
1: Maar hoe belastend ben je dan voor u? Ik bedoel... Ja.
0: Ja.
1: Ja, nou, dat is even een vraag die bij mij even opkomt.
0: Dan is er even een zakje litten ook.
1: Maar even een zakje, ja.
0: Even bezinken.
1: Nou.
0: Alles klopt, Joe, trouwens, hè? Want dus is die juist trek. En toen is net om de beurt.
1: Ja, ik ben beter op mijn rooster, Sjen.
0: Wat
1: is dan automatisme. Gewoon 4 dagen in een week betiert. Ja. En dat is prima.
0: Maar de meeste mensen die vinden, mind je, de minste dij om dan een heel betiert wekker te vullen.
1: Ja.
0: En dan zit je direct nog en dan hoeft helemaal te werken.
1: Nee. Nou ja.
0: Wat voor dij hier is toch juist?
1: Ik ging best wel af. Ik ben het dan nog weer even in doen. Ja. Ik kan nog even de eetjes dicht houden. Maar ik ging juist een hele productieve dij. Want ja, ik ging niet eens een vrije dij waarvan ik het bestaan net wist. Dus ik ben lekker rond sausen en fietsen en alles west. Dus ik heb me prima vermaken, eerlijk zijn.
0: Dat is toch ongelooflijk?
1: Ja, zeker.
0: Ja. Ik zou dat Jilke trouwens, die zit alweer een koffieplaat in.
1: Oh, nou al. Woon je nu de 81, hè?
0: Zeker.
1: Ah, mooi.
0: En Jaap Tjalkje, die binnenwekker. En André, die stuurt ook goeiemorgen.
1: Ja.
0: Lekker een koffieplaat. Dus die zet ik op de list.
1: Ja, zeker. En een lange list.
0: Een lange list?
1: Ja. Dus dan wordt het goed harken. Dus dan ben ik een soort mensen die het even wat insturen voor zelfs. En dus zeiden ze het al, Erit. We kenden net omheen de tredde tientje van september. En dat betje het Prinsjesdij.
0: Prins Sindai.
1: Ja, we kennen wel wat van Prins draaien. Hey. Hebben we nou mooi in je listen? Ik hier een 80.
0: Ja, dat is net alsof Prins...
1: Ja. Maar
0: het huis die muziek uitbracht, die man natuurlijk.
1: Nee. Nou, maar eens even zien. Maar de inhoud van Prinsjesdij, ja, die is al vier wij uitlekt. Dus het is vooral een game van wat voor hoedjes hebben meesten op en wat voor kleren hebben ze aan. En de stille tocht voor de man die het omkwam in Amsterdam rint uit op geweldje in de plisje.
2: Jochen Hoeren.
3: Omroep Friesland.
2: Friesland van de Moorn.
0: Het is vrij warm, Joert. De bijna afwisseling van zinnen en wolken. In de rin van de midden en joenen volg je er dan enkele buien. Gos zelfs mijn klap omwaart, denk er even om. De wind is matig en komt uit het zuidwesten. Temperatuur om de 22 graden heen.

0: Berlin Without en Like Flames.
1: Om het nog een oren.
2: Friesland van de Moor.
0: Het werd te ingewikkeld en te duur voor eigenaars om haar een historische boetenpleet onderhouden te kennen. Dat zijn de vereniging Particuliere Historische Buitenplaatsen. Komt benam terug het tannemende tal regels. Een van de boetenpleetsen die het lijst had van dat regelmoeras, dat is Vogelsangstaten in Vinkleester. Slagjouw Dennis Terpstra die praatte met de eigenaar, Freddy Dansenborg. Vertelt dat het gebouw al heel oud is.
3: Dit huis, Vogelsangstaten, is van 1648, dus dat staat hier al een enige tijd. En is sindsdien overgeërfd van de ene naar de andere familie. Maar nog steeds in particulier bezit.
4: Ja, in uw bezit dus. En het is een monumentaal pand. Hoe is het om dit te hebben?
3: Ja, dat is een voorrecht en een last. Anders kun je het eigenlijk niet zeggen. Het is een groot voorrecht en wij zijn er trots op. We proberen het in stand te houden. Maar iedereen zal begrijpen dat het niet zo makkelijk is om dit soort gebouwen te onderhouden.
4: Hoeveel werk is dat om het zo te houden?
3: Ja, u moet zo denken, alleen maar het buitenschilderwerk. Dan zit je al ongeveer op een ton aan kosten. Dus dat is niet eenvoudig.
4: En het wordt dus ook steeds ingewikkelder.
3: Ja, het gaat vooral om te veel aan regels die er zijn. Dat drijft de kosten nog eens een keertje extra op.
4: Hoe was het vroeger? Dan heeft u het ook zien veranderen qua regelgeving? Dat het lastiger werd, dat er meer regels kwamen?
3: Nou, je had natuurlijk altijd wel met regels te maken, maar die waren een stuk duidelijker. Waar het hier om gaat in Vinkklooster, met laatste problematiek, zijn de bomen. En dat klinkt raar, want we hebben het over monumenten. Maar Vogelsangstaten, het landgoed, is een complex monument.

0: Rijksmonument. En een complex rijksmonument wil zeggen dat het geheel monument is en ieder onderdeel een apart monument is. En ieder deel apart monument, dat wil zeggen dat het huis, maar ook daar die mooie potten die bij de ingang staan, en ook het zwanenhok wat daar staat, maar ook het park als zodanig een monument is.
1: Dat zijn allemaal losse monumenten binnen een monument eigenlijk.
0: Binnen het gehele complex. Ieder monument heeft ook een apart nummer en staat apart beschreven in het monumentenregister in Zeist. En daar komt ons probleem hier vandaan. Want de omgevingswet zegt dat als wij een boom willen kappen, en wij moeten bomen kappen, want de bomen vormen een gevaar voor de parkeerders, de auto's die hier staan. We hebben al twee keer gehad dat een tak op een auto gevallen is en door het dak een gat gemaakt heeft. Dus ja, die bomen moeten gekapt worden en daarvoor moet je een kapvergunning hebben. Dat is logisch, dat hadden we altijd. Dus dat doen we dan ook braaf. Maar dan krijgen we van de gemeente te horen, ja, maar er zijn ook nog andere wetten waar u aan moet voldoen, namelijk de monumentenwet. Nee, niet de monument. De omgevingswet, activiteiten, monumenten. Want alles is in de tijd in die omgevingswet gebracht. Dus wij moeten niet alleen maar een vergunning voor het kappen. Nee, we moeten een vergunning vragen, want het kappen van een boom is het vernietigen van een monument. En voor het vernietigen van uw monument, ja, dat klinkt toch heel logisch, moet je een omgevingsvergunning hebben.
1: Ja, de oplossing zou zijn het wat duidelijker maken. Misschien bepaalde regels schrappen. Maar u zei ook, ik zie dat niet gebeuren. Dus hoe zou dat dan opgelost kunnen worden?
0: Die moet gevonden worden bij de overheid, bij de gemeente. Als de ambtenaar bij de gemeente die over het bomenbeleid gaat en de ambtenaar die gaat over het monumentenlijst, als die goed communiceren, dan kunnen die zeggen, wij lossen dat wel op. Dat is een praktische oplossing bij een verkeerde wetgeving.
2: De media van de moor.
3: Fijke, het Nijsertoren Media.
4: Ja, de koetsen, het kofferke, de troonrede, de hoedjes. Alles, ja, Juwet zit in het teken van traditie. Prinsjesdijverzels, treden tientje van september. Ja, het is net een trofsneed Prinsjesdij. Want we hebben verzels voor het eerst een minderheidskabinet. En dat is heel spannend. Dat koest in de oorring, koest het tientje in. Een hele onrestige oorring naar deze dij. NOS, die zei ik al, zo niet chaotisch. De winst soort het waan om de begrutting. Het kabinet die wil bezuinigen op allerhande thema's. Daar wie de oppositie het net mee is. En ze maakten toch een meerderheidszin te vinden. Dus dat wordt nog een hele spannende dag. Wat dat betreft zal morgen bij de algemene beschouwing zal een spannende dag worden. Politici jongen als Juwet. Het zit Juwet vooral in het teken van de tradities vanzelfs. Maar wat ik al zei, de koetsen en dat rondreden. Dus dit wordt nog een hele spannende tijd voor het kabinet. Ja. Aan de andere kant, er zitten net een soort partijen op nieuwe verkiezingen te wachten. En dat weten de drie coalitiepartijen van het minderheidskabinet, ik. Dus daar kunnen ze misschien nog wat druk zetten.
3: Waar wit?
4: Het wordt een politieke spannende tijd in haar geval. Ja, en dan is een stille tocht voor Alfredo Gulu. Dat is de man die in Rotterdam bij een arrestatie verstoor. Die is juist uit de Haanroen. Meestal bezocht de ruten van het politiebureau in te smieten. En een politiemeester die ben bekogelen met zwier vuurwerk. De mobiele eenheid die waar het inzet. Maar vervolgens waar het ik die belaagd met zwier vuurwerk. De nijbesteden van Gulu, die kwam om. Bij een arrestatie in Rotterdam. Ze tochten dat hij op een stel een fatbike reed. Dat schijnt nog net zo te wijzen. Aan de andere kant, ja, hij wil hem net identificeren. Hij had hem heel wat verzet. Ik zie zijn aanhouding. En ja, dan in zijn geval mij de politie geweld te broeken. Maar ja, dat is deze man nou fataal worden. Onderzoek met hoe dit nou krijgt gien is. Of de politie fout handelen het, ja of nee. Er waren dus juist ermeezing die het mij die in een stille tocht die hier hun conclusie al lutsen. De familie, de nijbesteden hier nog vragen van jongens, doch het net, doet mij respect. Deze stille tocht, maar dus toch is het uit de hand aan. De oudste dochter, die wil dus, die zei ik al van die politiemeester, die moeten vervolgen worden. Maar goed, eerst maar onderzocht worden, hoe is dit correct voor hem?
3: Fijke, dank u wel. Ja, en dan is het tijd voor de koffieplaat.
4: De koffieplaat, ja. Jazeker.
3: En de eerste die is ik al instuurd. Ja. Jilke die had het ook al instuurd. En die had ook zijn beste verdiend, hè. Deze plaat die hij graag. Jerevold die had er al een paar keer had het bezocht om die onverenigd te krijgen.
4: Ja.
3: Ja, die moeten we misschien maar gewoon draaien.
4: Ja, ik zit al de hele tijd mijn Wii Rule van de Wii Papa Girl rappers in de hollen. Die het André onvrede. Oh. Ja, die zit mij nou de hele tijd. Dat wie ik zo'n heel leuk versje van Wii Rule. Nou ja, ik ben net beginnen te jong. Maar het binnen al je prachtige insturing.
3: Oh, ik dus, zul Mariet nog een koffieplaat insturen.
4: Ik nog.
3: Die Duivel Sint, denk ik.
4: Ja, inderdaad.
3: Ik vind het zo ontdachtig. Uit een album van een album met zwarte varside.
4: Ja.
3: Met een zekere BM Centraal. Ik.
4: In een instore Joshua Tree of
3: ja.
4: Zo.
3: Ja. Van een band uit Ierland.
4: Ja.
3: Nou goed. Ja. Maar hebben jij altijd wat is? Dat, een onbekende plaat natuurlijk.
4: Ja. Nou, misschien maar we daar even naar Shen.
3: Ja. Eerst die van Jelke maar.
4: Die is maar.
3: Hard and Alone, die is nou.

0: Hard Without en Alone.
1: Het is nog petit, maar
2: Iris Science
1: is al wekker.
2: No do nog.
1: Van Saizond Jochenoren.
2: Friesland van de Moor.
0: De huisdokter van Makkum, die maakt hem zwaar genoeg medicijnresten dit in het riool bedarien. Hij wil rekken horen met de schadelijke milieueffecten van de medicijn die er vastkroot. Maar de strenge ruglijn dat er aan houden moet, die steen dat net daar. Dus kindermedicijn, die binnen de reis net, zei de huisdokter Boudewijn Dierik uit Makkum.
3: In principe is elk medicijn wat op de verkeerde plek in het milieu komt, vervuilend, denk ik. Ja. Alleen de ene soort medicijn is nog meer vervuilend dan het andere. En in sommige gevallen weten we heel precies welke medicijnen dat zijn. En daar hebben we dan ook wel alternatieven voor. He, bijvoorbeeld diclofenac, wat heel veel wordt voorgeschreven, wat ook bij de drogisterij te verkrijgen is. Hoorden we een paar jaar geleden dat dat heel slecht is voor het oppervlaktewater. Nou, en daar zijn hele goede alternatieven voor. Dus we schrijven geen diclofenac meer voor, maar alleen naproxen.
4: Maar dus, dat geldt niet voor alle medicijnen?
3: Nee, dat is eigenlijk de uitzondering. Daarom noemde ik het ook. En bij heel veel medicijnen, weten we niet precies welk medicijn meer vervuilend is dan het andere medicijn. En B, weten we eigenlijk ook niet wat dan de alternatieven zouden zijn. Want als je bij de huisarts bent, mag je ervan uitgaan dat de huisarts medicijnen schrijft volgens de richtlijn. Mm-hmm. En dat hij niet een beetje zelf wat gaat lopen variëren. Dus het is voor ons ook best moeilijk om zomaar een alternatief voor te schrijven als dat niet in de richtlijn staat.
4: Waarom is dat moeilijk?
3: Omdat wij eigenlijk geacht worden ons aan de richtlijnen te houden. We hebben in de huisartsen, we werken wetenschappelijk onderbouwd. En we hebben van het huisartsengenootschap richtlijnen waarbij heel veel ziektebeelden eigenlijk goed onderbouwd staat wat wij zouden moeten doen. Mm-hmm. Ja, en dan kun je daar altijd van afwijken, maar dan moet je wel een goed onderbouwd verhaal hebben.
4: En weet u überhaupt van alle medicijnen of ze vervuilend zijn en of er een alternatief is?
3: Nee, dus ik ben me terdege bewust van dat medicijnen belastend kunnen zijn voor het milieu. Maar welke medicijnen meer of minder belastend zijn, daar heb ik eigenlijk geen weet van.
4: Wat vindt u daarvan?
3: Ja, jammer, want ik denk dat wij als huisartsen daar heel graag aan mee zouden willen werken om die belasting van het milieu te verminderen. Maar dan moeten we wel werkbare informatie krijgen. En niet de algemene informatie, let op, iets is milieubelast. Nee, dat zou er in de richtlijn moeten staan van u kunt voor dit medicijn kiezen, maar u kunt ook voor dat medicijn kiezen, wat net zo goed werkt, maar veel minder milieubelastend is. Ja, dan zouden we dat zeker doen.
4: En hoe zou dat er in de praktijk uit kunnen zien dan?
3: Nou, eigenlijk denk ik dat het zou het mooiste zijn als dat ook echt in onze standaarden staat, in onze richtlijnen. He, want daar proberen we ons zoveel mogelijk aan te houden. En dan zou het natuurlijk ook heel mooi zijn dat we in die keuzes begeleid worden in ons informatiesysteem, noemen we dat, hè, de computer. Die ons tips zou kunnen geven van, oké, je kunt dat medicijn voorschrijven, maar dit medicijn is minder milieubelastend.
4: En wat is uw inschatting? Hebben patiënten daar behoefte aan?
3: Ja, ik denk dat patiënten daar behoefte aan hebben tot op zekere hoogte. Dus ik denk dat primair patiënten goede zorg willen hebben. En de beste zorg. En daarnaast bij gelijke geschiktheid. Dan denk ik dat de behoefte groot is om vooral het minst milieubelastende medicijn te slikken.
4: Maar mensen zullen eerst vragen, werkt het?
3: Ja. Zeker. Ja.
4: En wat is uw ervaring daarmee, nou, bijvoorbeeld met de medicijnen waarvan u het dan wel weet?
3: Nou, bijvoorbeeld die diclofenac en naproxen, het zijn allebei ontstekingsremmende pijnstillers. En patiënten waren gewend dat wij diclofenac voorschreven. Toen in die transitiefase dat we alleen maar naproxen voorschreven, vond iedereen prima. Want dan zei ze, dit werkt net zo goed. Het staat ook in de richtlijn. Alleen het is veel minder belastend voor het milieu. Dus vindt het goed dat we dat voorschrijven. En ik heb niemand gehad die dat niet wilde.
0: De huisdokter van Makkum die vertelde dat dus. Hoe die medicijnresten in het riool. Tussen had ik een beetje de situatie op het spoor in de gaten. En dat het met de krijgen dat er een landelijke steuring is. En het had in geval van treinverkeer in Friesland. Ik zeg bijvoorbeeld tussen Leeuwarden en Haans dat er problemen op het spoor binnen. Maar ik als het van Leeuwarden naar het zuiden was, naar Jereveen en Steenwijk Meppel die kant op. Dan zoek ik even de reisplanner in de gaten horen. Want daar liet het ook wat onder hond te wijzen. Het komt kijk binnen in het. In onze rechterbox.
5: Yeah.
0: Er is iets onder hond op het spoor, maar meer weten we nog niet.
5: Dat zie ik je nog even.
0: Een landelijke steuring ligt het in elk geval.
1: Deze weken bij Omroep Friesland.
6: Maar de hele week in de quiz, de stem van Doel.
7: Goedenavond, dames en heren.
8: Doorgaan, jongens, doorgaan. Welke wordt het?
1: Maaitje Kommers op het blitse Omroep Friesland ethisch t-shirt.
8: Ik weet niet.
1: En de nostalgische Pac-Man sokken.
6: En kerst ook het zwaaihansje nog voor in de auto?
7: Kijk.
6: Die doen we er ik bij.
1: De wieken van de Jerm 80.
6: De hits, de ondertinkers en het gevoel van Doel.
5: dat smaakt.
7: Dit is Omroep Friesland.
9: 92.2 FM.
0: Het is Jalweson. Fijke, goeiemorgen.
10: Een goeiemorgen. Erit, door Zuidersnieuws krijgt al een landelijke steuring. Gingen er nou biedt treinverkeer en de zon in het noorden geen trein rijden troch die steuring. We zien je nog even uit wat er verder aan de hand is op het spoor. Dan Oornijs, een van de treininzittenden van het vleentuig dat juist de Delftstraat in Duitsland is een zo'n 50-jarige man uit de gemeente Zuidwest-Friesland. Je ziet met twee Amsterdammers van 23 en 58 hier in vleentuig. Net een van de inzittenden overleefde het ongeluk. Het vleentuig ging bij Hilversum de loft in en stwaarte haast een oerletter del bij Duitse Erkelens. Er werd onderzocht hoe het ongeluk gebeuren kon. Friesland moet investeren in langjarige relaties met Riek. Dat zei het burgemeester Voort van Oosten van Ljouwert juster bij de opening van een nieuw lobbykantoor in Den Haag. Lobbywerk is werk van de lange termijn, zei er.
11: Je kunt als je morgen iets wil hebben en je bedenkt het vandaag en je verwacht dat morgen het kabinet daarmee instemt, dan ben je echt te laat. Tenzij er een extreme actualiteit is. Dus je zult voor jezelf een strategie moeten ontwikkelen om die focus, zeg maar, die concreetheid hier in Den Haag verder te krijgen door te investeren in die relaties. En je moet dat heel lang volhouden, want dat is niet van vandaag op morgen. Dus een beetje geduld is ook nodig.
0: Ik heb wel een deputière.
10: Ja.
0: Dit Jutte Dijborg master is.
10: Ja.
0: Die gaat in de krant een keer omschreven als lobbybeest.
10: Lobbybeest? Ja. Oké, dan ben ik wel benijd waar dat.
0: Afine Fokkers, de burgemeester van Dervingen.
10: Oké. Ja. Dus die is goed ontlopen. Ja, nou, altijd goed toch om te lobbyen.
0: Misschien met die keerwerkje.
10: Ja, nou, Jervin is hier net van ik zien de top van economische belangrijke streken. Dus ik loop voort achter de Ronenstedt. Dus Jervin is hier al in elk geval in de top 4 en ik loop zelfs in de top 3 van economisch belangrijke regio's. Dus dat lobbywerk is toch echt wel ergens goed voor. Zie ik nou Piepke maar weer dwaan?
0: Nog fruit.
10: Bij een brand in een leegstaand winkelcentrum onder Antillenwei in Ljouwert had de brandwacht 3 benen uit het brandende gebouw hellen. De benen hier een reek binnenkrijgen en binnen controleerd door ambulancepersoneel. Op meerdere plakken kwam reek uit het gebouw, omdat de brandwacht eerst geen goed beeld hiervan werd de brand krijgt, zie het, waar het vaarzorg opschaalt naar grote brand. Er wordt nog onderzocht wat de rol van de benen bij het ontsteen van de brandwest had. Eerlhuizen is het eerste dorp in Nederland dat in alle streken een zogenaamde burgerreservefeest had. Zijn reservefeest kan ingrijpen bij een acute noodsituatie. Dat zei landelijk directeur Ralf van Vechten van de Burgerreserve.
12: Dat kan inderdaad een overstroming zijn of een oorlogsdaad. Maar het resultaat is vrijwel altijd hetzelfde. Dat mensen zonder water komen zitten, zonder stroom. Of ontheemd raken. En dat zijn eigenlijk de uitkomsten van ongeveer alle scenario's. En dat is waar we dus burgerreservisten op voorbereiden. Van hoe kan je dan jezelf in veiligheid brengen. Maar belangrijker nog, hoe kun je met elkaar ook je omgeving veilig houden. Of in veiligheid brengen.
10: Ja, Van Vechten werd het zelfs in Eerlehuizen. En alle 4 stritten in Sindorp hebben nou zo'n burgerreservist.
0: Oh.
10: Ik moest wel even denken aan die serie. Hier is toen Daar komen de schutters. Ik weet niet dat tijd het nog wat zei.
0: Nee, niet.
10: Dit is voordien tiert.
0: Ja.
10: Oké, dat speelde in de Tweede Wereldoorlog in Engeland. Zo'n kustplakje daar. En de bankdirecteur, wie dan ik, de plaatselijke commandant van dit soort reservisten. Dat ging er altijd vrij komisch aan ta.
0: Oh, je managers van alles.
10: Ja, precies.
0: Het is tijd voor het waarberucht Sibbele Waaier. Goeiemorgen.
13: Een hele goeie morgen.
0: Wat voor dij is het, Joert? Ja, Prinsjesdij, maar ik qua waarde natuurlijk.
13: Ja, nou, dat zal Joert genoeg nice komen. Nou, hoe het waar, is ik wel nice, want ik ben boeten doorkrijg. Ja, wat moet je zeggen, brotsig, het is zool, het is boeten, het is gewoon heel noffelijk waar. Het is weer rijstig, het is natuurlijk een geschiemer of tjuster, maar het is erg lekker boeten. De temperaturen lezen eigenlijk door de hele provincie. Ja, rond de 18, ik heb Akram 18, 12, Starm 18, Truien. Iets berecht hem ik en Leo het 18 fjouwer. Nou, het is eigenlijk een beetje van hetzelfde. Het is zwierbe, of nou, er hangt een soort lege bewolking. En we lezen eigenlijk in een zuidwestelijke streming. En we hebben te krijgen, je hoort mij vochtige, super wat tropische loft. Die lucht, die wordt je hoort nog wat opwarmen door de zinnen. Maar de vraag is even, hoeveel zin we krijgen? Want in de mantiet, dan hebben we toch een soort lege bewolking. En misschien dat er een enkel spotje valt, maar dat zal net een soort vaststellen. De buien, de wind die is matig uit het zuidwesten en heel wijde morgen daarin de temperaturen weer op naar zo'n 9 graden. Nou, daarvan mee je. dan verwacht je eigenlijk toch dat de zinnen eens even wat knipegen tastjes. En als dat wat slagert, dan rent die temperatuur samen maar op naar zo'n 22 graden. Want het is, ik zie ze wel eens in de warme lucht. En de wind die neemt ietsje stabiel, matig en misschien op het water even vrij krachtig uit het zuidwesten. Nou, dan is het eigenlijk in de midden en in de jontijd wachten op een paar buien. Ik heb op het stuit wel het idee dat de meer zware buien eerstelijk van onze provincie vallen. Maar het is dus was zo dat er in de rin van de, nou ik denk het eind van de midden, begin van de jong, enkele buien oorlogen kennen. Die buien die markeren eigenlijk een keldfront waar wij dan achter komen te zitten. En dat wordt het dus de naai wordt het minder warm of minder zacht. Maar in ieder geval, je hoort een grutpad van de dij. Is het droeg, maar letter op de dij een bui. En noffelijke temperaturen, maar zijn 22 graden. Zeker als de zin wat schijnt.
0: Of dan een mooie, hoe komt het dan? Is het ongenaam dan?
13: Morgen dan zitten we inderdaad in. Nee, dan zitten we, of is het net ongenaam, maar dan is het, zitten we aan de achterkant van het koufront wat oorkomt. We hebben morgen dan ik te krijgen met een afwisseling van zinnen. Ik buien en een wind die uit het west-noordwesten komt, die is matig en op het water soms vrij krachtig. Het is zo dat morgen de zinnen geregeld schijnt, maar zeker als er morgen een beetje een trog met buien, een strutje met buien overkomt, dan wordt het tijdelijk wat jestachtiger, maar wat nou en dan een stevig windje en een paar buien, maar letter in de midden loeken die buien weer fut. En dan hebben we gewoon een openbaar type, maar nou en dan zinnen. Temperaturen binnen morgen, nou ja, die komen morgen dus op een zandje 18 graden uit. Dus dat is, ja, dat is toch een graad of 4 frisser als jood. Dus morgen zinnen en wat buien en oude kwalling.
0: En de dagen daarna, hoe liep het dan?
13: Ja, nou eigenlijk is het zo dat we tongetje even een reg van hege druk. Dan probeert het de natuur weer even wat een stabilisatie erin te brengen. Nou, dat is heel tierlijk wijze, want in de rin van de dag dan kan er vanuit het westen weer meer bewolking komen en zonder op na een paar buien vallen kennen. De temperaturen liggen dan ik zou rond de 18 graden. En bij een matige, ontvrijkrachtige zuidwestenwind is dat nog helemaal net slecht, zeker wanneer de zin even schijnt. Dus op tongetje hebben ik een hele aardige dij, maar ik ken er vooral letter bij een bui vallen. Nou, en dan op vreedjogen, dan komen we onder invloed van een naaienstoring. Daar hebben we dan meer bewolking van en dan kennen van tijd tot tijd een beetje rein of een buiendel komen. Maar zaak als is, de positiviteit houden we erin. Tussen die perioden heb ik bij zinnen en ik heb het even van genietje bij een matige ontvrijkrachtige wind. Bloedt het dan, ik wil koel, maar zo'n zandje ont 18 graden. En eigenlijk is dat waarbeeld op sneu en ik zou we hebben dan een westelijke streming, maar een afwisseling van droge perioden zinnen, enkele buien en een zuidwestenwind bij temperaturen van 16 of 19 graden. Dus het is net min, maar we moeten van nou eind van de midden rekening houden met een paar buien.
0: Simmelen, dank u wel.
13: Ons straks.

0: Fijk, het is njochtje zondag geweest.
1: Ja.
0: Ach, toen baby succes is, dat is wat letter. De Joshua Tree is kijk uitgebracht, toch YouTube? Album, dat, nou, ze zit in de lift, zeg maar, de band.
1: Behoorlijk,
0: dan komt er een tour naar Amerika.
1: Ja.
0: En de ze na je opnames van noemers die het zo uitgebracht hebben.
1: Ja.
0: Ik wil interessante keerwerken.
1: Zie je op het album Rattle and Hum, wat daarna kwam.
0: Ja, dat wil ik toch hebben. Ja. Ik heel interessante keerwerken. B.B. King, dat wil ik eens een keer. When Love Comes to Town, komt er al, een bekend noemer. Bob Dylan, die had ik nog wat inspelen.
1: Ja, dat ben net de mensen.
0: Dat ben net de mensen. Ach, de critici die vonden het in die tijd net het beste album. Maar de uitsluitrekkers zijn van dat komt omdat het betocht niet als een soort plakboek in de vorm van een film. En het was gewoon als een Hollywood-productie.
1: Ja.
0: Dat wie het natuurlijk net. Maar er is één plaat, één uitviering. Ja, die vind ik fantastisch.
1: Trouwens, dat Rattle and Hum, die film, die heb ik met mijn broer gezien toen in de bioscoop hier in Ljouwert. Bij wie in de jinnige beziekers. En dus we kregen een persoonlijke begeleiding van personeel. En die zijn je moet in die twaalf won zitten gaan, want dan zit je hem helemaal perfect in het midden. En dan hebben we het loert het mooiste.
0: Nou, en dat, dus, dat klonk er ongeveer, zat
1: ja.

0: Ja, er zit toch aardig energie in die plaatwijken.
1: Dacht ik. Ja, heerlijk, die gospelusie.
2: Een gospelkoor erbij.
1: Fantastisch. Ja. En als die Bielen er dan ik nog bij, Sjurst. En Sjurst, ik vond dat zo'n het oefenen binnen en alles. Ah, dat is zo mooi.
0: En onverlegen terug, Mariet. Echt speciaal voor Dijfwijken.
1: Nou, die gedanken, Mariet.
3: Friesland van de Moon. In het archief.
0: Ik zei het juist al, we hadden de tent opzet in het archief. In de week van de jaren 80. Want er zijn heel wat pareltjes te vinden daar. We zijn nu in 88, om kijk te wijzen. De nieuwe Amerikaanse president Reagan die besluit in augustus van het jaar dat de neutronenbom.
1: Rustig.
0: Neutronenbom. Wat zei het?
1: Even diep ademhalen.
0: Ja. Neutronenbom. Precies. Goed. Nog produceren we het. Zien de vakbonden die hier de ontwikkeling daarvan stopzetten. Dat nee, besluit dat jouwt vrouwt wie de protesten. En heel dol als de NAVO dan ook nog 422 cruisraketten in West-Europa pleert ze vol. In Europa komt het daar grote demonstraties. Zij er in Bonn de grootste vredesdemonstratie van West-Duitsland. Maar 300.000 mensen. In Madrid protesteren zelfs 400.000 mensen. In Amsterdam binnen dat er op 21 november meer dan 400.000. Het had van de politiek ekken volgen, benam de Partij van de Arbeid, die komt in het spagaat.
4: Kruisraketten werden ze genoemd. Raketten met een kernbom die van hier tot helemaal naar Moskou konden. De NAVO wilde er op Nederlandse bodem 48 plaatsen, eind jaren 70. En links begon te morren. Waarom nog meer van die rotdingen? We konden moeder aarde toch al 6 keer opblazen. En waarom hopen dat de dreiging van die dingen zou verminderen door wapenoverleg van Oost en West? Die praten al sinds het jaar 0. Het had geen zin te wachten op de grootmachten. We moesten zelf iets doen, een vredesteken geven, eenzijdig ontwapenen, noem maar op. Daarmee begon een tijd waarin de politiek van alle dag ineens leek plaats te maken voor de hogere politiek van idealen en beginselen. In het voetspoor van het IKV liet zelfs de Partij van de Arbeid, van oudsher toch pragmatisch ingesteld, zich gaan in een bevlogen nee tegen de kruisraket. En in één moeite door in een algeheel nee tegen de zogeheten atoomtaken die het Nederlandse leger al had. Vanuit oppositiebanken tegenover het gehate kabinet van Acht, weliswaar, dus nogal makkelijk, tot niets verplichtend, maar een kniesoor die daarop lette. Tot 3 jaar later, 1981, een verkiezingsjaar. De PvdA mocht aanschuiven in een kabinet onder dezelfde gehate van Acht. En het nee tegen alle kernwapens in Nederland moest worden bijgesteld. 1 of 2 atoomtaken moesten toch maar blijven. En aan fractievoorzitter Wim Meijer kwam de eer toe om die boodschap te verkopen aan het grootste gehoor van vredesdemonstranten ooit op het Museumplein in Amsterdam.
5: Dit is de grootste demonstratie voor de vrede tot nu toe in Europa gehouden. Daar kan niemand meer omheen. Steeds meer maken wapens bedoeld om de kansen op oorlog te verkleinen, de wereld onveiliger. Dat is onaanvaardbaar, moreel en politiek. Daar komen we tegen op. Er moet een einde komen aan de bewapeningswedloop die al het leven op aarde bedreigt. De regering mag en kan niet overgaan tot plaatsing van nieuwe kernwapens in Nederland. Ook om dat te bereiken zijn wij in die regering gaan zitten. Met de Partij van de Arbeid in de regering komen de raketten ons land niet in.
0: Ja, rumoerige tijd. Prince die is op dat stuit dwanden. Die altijd dwanden met zijn albums natuurlijk. In dit geval onder het album Controversy. Heel een boodschap van de president, van Ronald Reagan. Dat vertaalde de nieuwe noemer dat hij nooit live spelen had, maar dat dus vol te vinden is op het album Controversy.

0: The Fine Young Cannibals and Suspicious Minds.
1: Goedemorgen. Dit is Friesland van de Moorn.
0: Mijn oude typemachine op de pakjedrager in de Friese scroer Geert Tegelaar op de fiets onderwijs naar Brussel. Waarsje, morgen dus, dan wil hij daar komen als vertegenwoordiger van Friesland op het internationaal poëziefestival. Poëziefestival. Onverslaggever Ben de Jager van streekomroep RTV NOF vertelt Tegelaar waarom hij dat hele eind fietsen wil, maar die typemachine achterop.
2: Ja, nou, ik mij altijd graag fietsen, dus ik dacht van nou, dan neem ik een paar dagen vrij. Dan ging ik op een fiets naar Brussel.
3: En is het, was er van verwacht eerst, is het zwaarder als dacht? Hoe beleefde dat nota?
2: Ja, nou, het is nog maar mijn tweede dag, dus ik kan misschien net het meeste verzezen, maar juist ging wat minder waar. Maar ja, dat jij er ook al hierbij.
3: En hoe zoest ja, deze tocht omschreeuwen willen?
2: Oeh, dat vind ik lastig, want ik ben nog net, wat ik al zei, nog net zo heel lang onderwijs. Maar ja, het is een beetje ontdekkingstocht. Ik zal aan naar poëziefestival. Dus nou ja, ik wil eigenlijk onderwijs en ik wil wat schreeuwen, wat ervaringen opdoen. En ik wil wat met de meesten in contact komen. Dus het is een beetje een ontdekkingstocht, ja.
3: En nou ja, de typemachine mij achterop.
2: Ja.
3: Nou ja, natuurlijk schreeuwt een heel soort, dus ja, op zich is dat logisch, maar je kan ook zeggen van ik doe het met laptopje.
2: Ja, nou, ik dacht van heel dat wat ik zei, ik wil eigenlijk wat met de meesten in contact komen. Dus ik denk, nou, dan is een typemachine is dan wel nou ja, een leuk attribuut om de meesten aan te vragen wat taal nou voor de meesten budget. En nou ja, wat er al genoeg respons komt, dan moet ik daar dat dan broek als input voor een gedicht.
3: En ja, tot nu toe een makje, of verneemt de voortjes al wat, of haast al wat last aan het zadel, hoe
2: ja, nee, maar het gaat goed. Ik ben het wel aardig gewend, maar ja, en het valt me tak qua waar. Ik ga redelijk, nou ja, wat ziet wie vader wie ik maar zei, dus ik hoef net heel eind in de wien. Ik ga nog niet eens van de morgen de Flevopolder horen, maar dat gaat wel aardig qua wien. Dus ik maak steeds dat het goed, ja, ik maak het misschien al klappie, maar het gaat best, ja.
3: En wat maakt het dat tachtigst van, ja, ik begin net met de OV of ik begin net met de auto, maar ik begin met de fiets.
2: Ja, nou ja, ik maak graag fietsen en de fiets is ook een hele mooie manier om nou ja, het landschap in die op te nemen, om jou in die op te nemen. Want hé, makkest, kist daar is wel wat meters maatje of kilometers. Ik beschik je aan 90-100 kilometer op een dag te doen. Maar als je dan alle indruk krijgt, dan ook wel mee als je in de auto zit. Of in de trein is dat toch heel los. En dat is een hele mooie, ja, ik zou haast zeggen, een leegdrompelige manier om ook met de meesten in contact te komen. Omdat ze dan, nou ja, relatief iepen best.
3: Kost ik nog iets wat de zijde staan van misschien doch ik wat dingen op wat ik dan broeken ken in bijgelijks mijn poëzie. Wist ik echt van plan om er nog wat mee te doen?
2: Ja, dat zeker. Hè? Dat, daarom haak ik de typemachine mee. Dus dan hier wil ik haast de meesten wat oorspreken. Ik had het nog net jeder dingen. Hey, juist, kwam dat net uit. Dus ja, het is een beetje experiment voor zelf. Misschien komt er ook wel helemaal niks uit. Nou ja, is dat ook een resultaat? En dekking misschien ook wel weer wat mee. Dus we shut wel.
1: De media van de morgen.
0: Feike, Erit, vertel. Dat klinkt vrij episch, het mediumshow.
4: Ja, denk erom.
0: Ja.
4: Nou komt ie. Dit kennen we al hier wel natuurlijk. Ja. I'm your daddy.
0: Ja.
4: Ja, maar Star Wars, daar wil het eind net wel hè. Ik heb hem toch even beroepen. Dit weer de bazijn uit Oentjerk trouwens. Want we hier niet krijgen hoe die kruisraketten, daar weer een soort protesten tjen. Alleen de Verenigde Staten, die hebben nou voor de eerste tijd jong dat ze hun wapens in de rondte beschikken.
0: Oh.
4: Ja, ze hebben zelfs de rondtemacht Space Force voor in lippen roppen. De wapens die vliegen in een baan om de aarde en ben bedoeld om de mieskippelijke street te verdienen onder vijandelijke acties. Ze zeiden de Verenigde Staten. Het is de eerste keer dus dat die onwijzigers bevestigen wordt. Er worden verder geen details over het soort wapens. Maar ze kunnen zowel offensief als defensief beroekt worden. Never Space Force farm je Rusland en China een potentiële bedreiging voor de Amerikaanse belangen in de ruimte. En zo'n die landen satellieten de ruimte insturen kennen, we er al onderzocht hoe ze die ik bewapen je kennen. En in jaartje 60 hebben de grootmachten het rondteverdrag tekenen. En daar stiet het in dat massavernederingswapens in een baan om de Ierde verbinden binnen. Maar Amerika heeft er dus kennelijk geen badkip aan. Dus ze hebben die wapens die draaien om ons heen in de rondte.
0: Hoe dat Spaceform uniform valt ik de dag te vertellen trouwens.
4: Oh, wat dan?
0: Nou, dat is dat plaatsje Sean heeft.
4: Nee.
0: Mijn enige historische context.
4: Oh nee.
0: Bepaalde associaties.
4: Oh jee.
0: Maar wat dan?
4: En dan net de jaren 80, maar de jaren 40.
0: Ja, de jaren 40 ongeveer.
4: Ja, ja, ja. Oké.
0: Okay. Nou goed.
4: Oei.
0: Daar hadden we het misschien nog horen. Nou. Het is haast 8 uur. Het zit het 8 uur, zeg ik. Haast zo'n uur. Tiet van het Nijs van de NOS. Dat komt erom.
5: Wij spelen je gitaar. En we timmeren je op de drums. Ex-jongen we als kliesters.
6: En al die muziek van Friske Groen komt bij elkaar in Noorderwien. Bij Omroep Friesland. Bij Willem de Vries.
7: En Noorderwien is oeral west hoe best. Alle werkdagen op de radio. Jongs versijzen ons zoom. Alle weken op televisie. Benam op de WZT Jong. En wanneer is maar worst op YouTube, Instagram, TikTok en Threads.
5: Noorderwien maakt het van Friesland één groot muzikaal dwarfsplein.
8: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
9: Bij BTN De Haas is het van 20 juli tot en met 31 augustus zomer in de tent. Ontvang bij elke €500 een lot voor een prachtige prijzenpot van €14.000. Vanaf €250 ontvangt u een gratis Bron voor Goed Boeren zonnebril. Broers naar btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas, Bron voor Goed Boeren.
8: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
1: Dit is Omroep Friesland.
5: Roerendijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
10: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. In het midden en noorden van Nederland rijden weinig tot geen treinen door een grote storing. Zo rijden er geen NS-treinen van en naar Zwolle en ook niet vanuit Amersfoort en Utrecht naar het oosten. Door de storing is ook een onbekend aantal overwegen geraakt, wat gevolgen heeft voor het wegverkeer. ProRail heeft nog geen idee waardoor de storing is ontstaan. Ook is nog onbekend hoe lang het duurt voordat de problemen zijn verholpen. Reizigers moeten rekening houden met veel vertraging en uitval van treinen. De drie mensen die zijn omgekomen bij de crash van een vliegtuigje in Duitsland kwamen alle drie uit Nederland. Het zijn een man van 57 uit Friesland en een man van 58 en een vrouw van 23 uit Amsterdam. Het onderzoek is nog volop gaande, zegt verslaggever Marjolein Hogevorst.
11: Wat we tot nu toe weten is dat de piloot nog contact heeft gehad met de Duitse luchtverkeersleiding om aan te geven dat hij last had van het slechte weer. Vervolgens zien we op radarbeelden dat het vliegtuig snel hoogte verliest en hier in het weiland neerstort.
10: Het vliegtuigje vertrok gisterochtend vanuit Hilversum. Blauwzoen heeft gisteravond in Amsterdam een concert gegeven waar het geluid zachter stond om gehoorschade te voorkomen. Het volume stond 10 decibel lager. Daardoor zijn oordopjes niet nodig. De initiatiefnemers willen iets doen tegen hard geluid bij optredens. Deze bezoekers waren enthousiast.
12: Ik vond het op sommige momenten nog best wel hard eigenlijk. Ik heb niet veel gemerkt dat het zachter was.
13: Ik vind dit concept fantastisch. Ik hoop dat ze overal die decibellen een flink stuk omlaag gooien.
10: De bedoeling is dat er een keurmerk komt voor zalen waar de muziek zachter staat dan normaal. Het weer. In het westen en noorden breekt de zon weinig door en kan wat motregen vallen. Daar wordt het 19 tot 22 graden. In het zuidoosten is het zomers met veel zon en 25 tot 28 graden. In de avond wordt het overal bewolkt met kans op buien, mogelijk met onweer. Dit was het NOS Journaal.
0: En als het niet fris nog van de morgen, dan hebben we toen medicijnresten. In het riool, wat mat we daarmee? En muziek komt direct aan van Frankie Goes to Hollywood.
5: Het is een hele wieken bij Omroep Friesland.
14: De hits, de ondenkers en het gevoel van doen.
5: De wieken van de jaren 80.
15: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
16: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
15: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
17: Wij als gezondheidsfondsen roepen op. Bescherm onze kinderen tegen roken, alcohol en ongezonde stress. Steun je dit? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.
18: Hey, hoi, ik ben van nummer 11 van de overkant. Ik vroeg me af, hoe vind ik nou de beste woonverzekering?
19: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij onderhandelen voor al onze leden de beste voorwaarden en een scherpe premie. Dus ook voor jou, sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
20: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien in Eva Besnieu, De Bevrijde Camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
19: Nu 10% korting op alle woonverzekeringen via eigenhuis.nl.
21: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
22: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
23: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
21: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
22: Ik denk achteraf dat ik samen met haar hulp had moeten zoeken.
24: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
1: Friesland van de Moor.
25: My Erit zei.

0: Het jongetje 84, Frankie Goes to Hollywood en Two Tribes.
1: Goeiemorgen.
2: Dit is Friesland van de Moorn.
3: Dat is een voorrecht en een last. Anders kun je het eigenlijk niet zeggen. Het is een groot voorrecht en wij zijn er trots op. We proberen het in stand te houden. Maar iedereen zal begrijpen dat het niet zo makkelijk is om dit soort gebouwen te onderhouden.
0: Historische boetenplaatsen die binnen voor particuliere eigenaars haast net meer te onderhouden, omdat er te veel regels voor binnen. Nee, daar staat meer hoor. Direct hoor de huisdokter van Makkum, die maakt hem zwaar genoeg medicijnresten in het riool.
4: Ik ben me te degen bewust van dat medicijnen belastend kunnen zijn voor het milieu. Maar welke medicijnen meer of minder belastend zijn, dat, nee, daar heb ik eigenlijk geen weet van.
0: Dat verhaal, Azen.
5: Ja.

0: Matig op het water zometeen vrij krachtig. De temperatuur rent op naar maximaal 22 graden. Morgen wordt een wisselvallige dag met een afwisseling van zinnen en enkele buien. De wind komt uit het westen en het noordwesten en is matig en vrij krachtig. Maar zondje rond 18 graden is het veelbaar frisser. Meer hoe het waar, oer een jaloer.
1: Het wordt te ingewikkeld en te duur voor particuliere eigenaars om haar historische boetenpleet onder haar te kennen. Dat zei de vereniging Particuliere Historische Buitenplaatsen. Het komt benam door het tanimental aantal regels. Een van de boetenplaatsen die het last had van dat regelmoras, dat is Vogelsang, staat in Vinkleester. Slagjouder Dennis Terpstra, die praat aan mij, de eigenaar Freddy Dansenburg.
2: Dit huis, Vogelsang Staten, is van 1648, dus dat staat hier al een enige tijd. En is sindsdien overgeërfd van de ene naar de andere familie. Maar nog steeds in particulier bezit.
3: Ja, in uw bezit dus. En het is een monumentaal pand. Hoe is het om dit te hebben?
2: Ja, dat is een voorrecht en een last. Anders kun je het eigenlijk niet zeggen. Het is een groot voorrecht en wij zijn er trots op. We proberen het in stand te houden. Maar iedereen zal begrijpen dat het niet zo makkelijk is om dit soort gebouwen te onderhouden.
3: Hoeveel werk is dat om het zo te houden?
2: Ja, je moet zo denken, alleen maar het buitenschilderwerk. Dan zit je al ongeveer op een ton aan kosten. Dus dat is niet eenvoudig.
3: En het wordt dus ook steeds ingewikkelder.
2: Ja, het gaat vooral om te veel aan regels die er zijn. Dat drijft de kosten nog eens een keertje extra op.
3: Hoe was het vroeger? Dan heeft u het ook zien veranderen qua regelgeving? Dat het lastiger werd, dat er meer regels kwamen?
2: Nou, je had natuurlijk altijd wel met regels te maken, maar die waren een stuk duidelijker. Waar het hier om gaat in Vinkklooster, met laatste problematiek, zijn de bomen. En dat klinkt raar, want we hebben het over monumenten. Maar Vogelsang Staten, het landgoed, is een complex monument, een rijksmonument. En een complex rijksmonument wil zeggen dat het geheel monument is en ieder onderdeel een apart monument is. En ieder deel apart monument, dat wil zeggen dat het huis, maar ook daar die mooie potten die bij de ingang staan, en ook het zwanenhok wat daar staat, maar ook het park als zodanig een monument is.
3: Dat zijn allemaal losse monumenten binnen een monument eigenlijk.
2: Binnen het gehele complex. Ieder monument heeft ook een apart nummer en staat apart beschreven in het monumentenregister in Zeist. En daar komt ons probleem hier vandaan. Want de omgevingswet zegt dat als wij een boom willen kappen, en wij moeten bomen kappen, want de bomen vormen een gevaar voor de parkeerders, de auto's die hier staan. We hebben al twee keer gehad dat een tak op een auto gevallen is en door het dak een gat gemaakt heeft. Dus ja, die bomen moeten gekapt worden en daarvoor moet je een kapvergunning hebben. Dat is logisch, dat hadden we altijd. Dus dat doen we dan ook braaf. Maar dan krijgen we van de gemeente te horen, ja, maar er zijn ook nog andere wetten waar u aan moet voldoen, namelijk de monumentenwet. Nee, niet de monument, de omgevingswet, activiteiten monumenten. Want alles is indertijd in die omgevingswet gebracht. Dus wij moeten niet alleen maar een vergunning voor het kappen. Nee, we moeten een vergunning vragen, want het kappen van een boom is het vernietigen van een monument. En voor het vernietigen van uw monument, ja, dat klinkt toch heel logisch, moet je een omgevingsvergunning hebben.
3: Ja, de oplossing zou zijn het wat duidelijker maken, misschien bepaalde regels schrappen. Maar u zei ook, ik zie dat niet gebeuren. Dus hoe zou dat dan opgelost kunnen worden?
2: Die moet gevonden worden bij de overheid, bij de gemeente. Als de ambtenaar bij de gemeente die over het bomenbeleid gaat en de ambtenaar die gaat over het monumentenlijst, als die goed communiceren, dan kunnen die zeggen, wij lossen dat wel op. Dat is een praktische oplossing bij een verkeerde wetgeving.
4: De media van de morgen.
1: En van het ene monument naar het andere monument, Fijke Wouden.
5: Dank u. Ik ben wat goed.

0: kip het onderhouden. Hier nog een brugje van Maarten trouwens. Ik herinner me de videoclip nog wel van dat veske van Frankie Goes to Hollywood. Ja, die week legendarisch. Reagan die vjocht het. Zien waar doe president in Rusland wie je? Ja, ik had even opzocht, Maarten, dat wie secretaris-generaal van de communistische partij Konstantin Tsjernenko doet steeds. En ja, die clip die wie fantastisch. Die schoot dan in een soort arena, schoot die 12 vrouwenlieders wrakselen bij elkaar. Uiteindelijk bemoeit het hele publiek hem ermee en rent het volslijn uit de hoorn. Maar ja, daar is het een wel naam bij maken. Frankie Goes to Hollywood.
1: Ja, dat is natuurlijk ook het hier dat de clips opkwamen, hè, in de ja, 84.
0: Zeker, ja. Dus dit weer een heel goed voorbeeld van dat een clip. Want je herinner je, noem maar haast nog meer om de clip als om noemer zelf.
1: Ja, ja,
0: dus
1: ja.
0: Dat, ja, video killed the radio star, maar het kan ik helpen bij een noemer. Ja, als de werkjouwers denken dat je christen, moslim of atheïst binnen, dan maak je minder kans op een sollicitatiegesprek. Dan denk ik, wat moet je dan wijzen? Maar het geldt, ik had je vrijwilligerswerk in het kerken doggen. En dat blijkt uit onderzoek in België. Het Nederlands Dijblad, dat schroot der oer. Een werkgever denkt, wat als hij dat meebrengt naar ons bedrijf? Als er dus een kruske op die profielfoto of een keppeltje of nou ja, in België is ik niet krijg nog een vrouw het dien kregen. Een islamitische vrouw, die wil je lesjaar op een squallen, maar de meeste net een hoofddoek, een holle doek dragen. Als dat dus op die cv stiert, dan maakt het minder kans om uitnodigd te worden voor een sollicitatiepeteer.
1: Oh.
0: Ja, de publiek in het onderzoek van de Universiteit Gent. En die onderzoekers die wonen heeft er helly hoe recruiters reageren op religieuze uitingen van sollicitanten. En dan hebben ze zo'n 108 fictieve kandidaten voorgesteld om 170 recruiters. En sollicitanten die als christen zien waren door de werkjouwer. Ja, dan maken er meer dan 100% minder kans om op partij te komen als kandidaten zonder uitsprutsen religieuze uitjoeging. Bij moslims wie dat 4,8. Ja, en voor atheïsten, dat is dan wel wat bijzonder, 6,4%.
1: Oh.
0: Ja.
1: Nou.
0: Ja, dan ben je nergens voor. Of tien. En dan maak ik dus ik minder. Dus ik weet net wat die mensen dan doen.
1: Ja, dan moest een soort.
0: Net niks is er.
1: Wist ik nooit volslijn neutraal, toch? Ik bedoelde.
0: Nee.
1: Hoe is die klaar? Is de Bitterhooier.
0: Precies.
1: Ja, nou.
0: Ja. Ja, maar in elk geval. Het is een Belgisch onderzoek. Dus meesten die televisieshow via Ziggo, die kennen het langer om de reclameblokken heen. Zonder dat de klanten daar vooral duidelijk iets op kregen. Binnen dus de mogelijkheden om die reclames van commerciële stewards trot te spelen. Zond in september wijzigen. De Telegraaf die schroot er dus hoe. Ze had ik gewoon een rotstreek van Ziggo. Het is dus bij RTL en Talpa stewards net langer mogelijk om reclames trot te spelen. Zolang de uitsturing nog rent. Bijvoorbeeld, als nu sturing al een kwartier ondergang is, dan kan je letteren inskekelen en dan kan je, nou, dat is een van de voordelen van hoe het zinwoordig al hier geert even zelfs. Maar dan denk je van, een reclameblok, ik speel even terug. Nee, vergeet het maar. Dus dat is net langer mogelijk, want televisieprogramma dus letter verder zijn wel, die moet die reclameblokken volslijn uitzetten. Alleen van die programma hielden Auron is, dan kan die reclames wel terugspeeld worden. Dus dan maar even wachten dat het hele programma Auron is.
1: Ik denk dat ik de oplossing heb.
0: En dat is?
1: En die oplossing die vinden we in de 81.
0: En dat is?
1: Staan er gewoon weer al die oude dingen die worden weer modern.
0: Ja.
1: Weer populair.
0: Ja.
1: De videorecorder.
0: De video? Ja, daar kan je dat ik opnemen.
1: Kon opnemen.
0: Trouwens, deze medioshow van die kerst, pas nadat het programma dien is, kan je ik terugspelen.
1: Ja, klopt.
0: Ja.
1: Ja.

0: muziek die je in 80 biedt toch een stukje dynamischer volgens mij. Kun je net vaststellen dat je nou nog iets hebt die iets van zo'n stukje drum erin fietsen?
1: Ja, dit weer voor mij de reden om dat hele album te keertjen, dit plaatje. Ja, fantastisch, heerlijk.
0: Paul Strak. Simon en The Obvious Child.
2: Dit is Friesland van de Moorn.
3: Huisdokters die weten net goed hoe ze voorkomen maar dat het milieu versmargen trog medicijnresten. Ze willen wel graag medicijn vastkroeven die minder belasten binnen van het milieu, maar ze weten net hoe. Ze kennen medicijn die binnenreist net. Dat zei de huisdokter Boudewijn Dierik uit Makkum.
4: In principe is elk medicijn wat op de verkeerde plek in het milieu komt vervuilend, denk ik. Ja. Alleen de ene soort medicijn is nog meer vervuilend dan het andere. En in sommige gevallen weten we heel precies welke medicijnen dat zijn. En daar hebben we dan ook wel alternatieven voor. Ja. He, bijvoorbeeld diclofenac, wat heel veel wordt voorgeschreven, wat ook bij de drogisterij te verkrijgen is. Ja. Hoorden we een paar jaar geleden dat heel slecht is voor het oppervlaktewater. Nou, en daar zijn hele goede alternatieven voor. Ja. Dus we schrijven geen diclofenac meer voor, maar alleen naproxen.
5: Maar dus, dat geldt niet voor alle medicijnen?
4: Nee, dat is eigenlijk de uitzondering. Daarom noemde ik het ook. En, ja. Maar heel veel medicijnen, A, weten we niet precies welk medicijn meer vervuilend is dan het andere medicijn. En B, weten we eigenlijk ook niet wat dan de alternatieven zouden zijn. Want als je bij de huisarts bent, mag je ervan uitgaan dat de huisarts medicijnen schrijft volgens de richtlijnen. Mm-hmm. En dat hij niet een beetje zelf wat gaat lopen variëren. Dus het is voor ons ook best moeilijk om zomaar een alternatief voor te schrijven als dat niet in de richtlijn staat.
5: Waarom is dat moeilijk?
4: Omdat wij eigenlijk geacht worden ons aan de richtlijnen te houden. We hebben in de huisartsen, ja. We werken wetenschappelijk onderbouwd. En we hebben van het huisartsengenootschap richtlijnen waarbij heel veel ziektebeeld eigenlijk goed onderbouwd staat wat wij zouden moeten doen. Mm-hmm. Ja, en dan kun je daar altijd van afwijken, maar dan moet je wel een goed onderbouwd verhaal hebben.
5: Mm-hmm. En weet u überhaupt van alle medicijnen of ze vervuilend zijn en of er een alternatief is?
4: Nee, dus ik ben me terdege bewust van dat medicijnen belastend kunnen zijn voor het milieu. Maar welke medicijnen meer of minder belastend zijn, daar heb ik eigenlijk geen weet van.
5: Wat vindt u daarvan?
4: Ja, jammer, want ik denk dat wij als huisartsen daar heel graag aan mee zouden willen werken om die belasting van het milieu te verminderen. Maar dan moeten we wel werkbare informatie krijgen. En niet de algemene informatie, let op, iets is milieubelast. Nee, dat zou er in de richtlijn moeten staan van, u kunt voor dit medicijn kiezen, maar u kunt ook voor dat medicijn kiezen, wat net zo goed werkt, maar veel minder milieubelastend is. Ja, dan zouden we dat zeker doen.
5: En hoe zou dat er in de praktijk uit kunnen zien dan?
4: Nou, eigenlijk denk ik dat het zou het mooiste zijn als dat ook echt in onze standaarden staat, in onze richtlijnen. He, want daar proberen we ons zoveel mogelijk aan te houden. En dan zou het natuurlijk ook heel mooi zijn dat we in die keuzes begeleid worden in ons informatiesysteem, noemen we dat, hè, de computer. Die ons tips zou kunnen geven van, oké, je kunt dat medicijn voorschrijven, maar dit medicijn is minder milieubelastend.
5: En wat is uw inschatting? Hebben patiënten daar behoefte aan?
4: Ja, ik denk dat patiënten daar behoefte aan hebben tot op zekere hoogte. Dus ik denk dat primair patiënten goede zorg willen hebben. En de beste zorg. En daarnaast bij gelijke geschiktheid. Dan denk ik dat de behoefte groot is om vooral het minst milieubelastende medicijn te vliegen.
5: Maar mensen zullen eerst vragen, werkt het?
4: Ja, ja. Zeker. Ja.
5: En wat is uw ervaring daarmee, nou, bijvoorbeeld met de medicijnen waarvan u het dan wel weet?
4: Nou, bijvoorbeeld die diclofenac en naproxen. Het zijn allebei ontstekingsremmende pijnstillers. En patiënten waren gewend dat wij diclofenac voorschreven. Toen in die transitiefase dat we alleen maar naproxen voorschreven, vond iedereen prima. Want dan zei dit werkt net zo goed. Het staat ook in de richtlijn. Alleen het is veel minder belastend voor het milieu. Dus vindt u het goed dat we dat voorschrijven? En ik heb niemand gehad die dat niet wilde.
0: Dat zei de huisdokter van Makkum over de medicijnresten in het riool.
6: Nou, de vakantie is voorbij. Het wordt al wat grieze boeken. En daar gaan er in de vol. En er begint nijsmakers ik nog.
7: Ja, Elze Wieke werd de leukste verhaal uit Friesland in de Nijsmakers podcast. Hij is elke tongje op Spotify en elke vreed op televisie.
6: Nijsmakers, het allerbeste excuus om die even deltie aan.
8: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
9: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
10: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
8: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
10: En nu denk ik, och man, als we hadden geweten dat de dood zo dichtbij was.
11: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
12: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster, waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster, met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf €32.000 en nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op dacia.nl.
13: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
14: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
13: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
14: Met een bouwgarantaannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
15: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
16: Start je dag zonder barst.
17: Opgelost. Autotaalglas.
2: Dit is Omroep Friesland.
18: 92.2 FM.
0: Het is Jalwachten. Fijke, goeiemorgen.
1: Een goeiemorgen. Troch een grutte sein- en wikselsteuring bij ProRail rieden er in het noorden en eerste van Friesland geen als minder trein. Treinverkeer richting het zuiden leidt hielendal stil. Op verskate stations zijn reizigers vast. Er worden bussen niet zet, maar dat is waarvoor vertraging. Het is net duidelijk hoe lang de steuring nog dwordt, maar NS jouwt hoor dat het de hele morgen dwordt je kan. Reizigers krijgen het advies om in het voorgoed naar de reisplanner te zien. Een van de treien inzittenden van het vliegtuig dat juist Delft waard in Duitsland is een zo'n 50-jarige man uit de gemeente Zuidwest-Friesland. Je ziet mij twee Amsterdammers, een vrouw van 23 en een 58-jarige man, in het vliegtuig. Net een van de inzittenden overleefde het ongeluk. Vliegtuig ging bij Hilversum de loft in en stuurde haast een oerletter Del bij Duitse Erkelens. Er werd onderzocht hoe het ongeluk gebeuren kon. Alleen nog jood nog, maar je boeren jaren uitrieden over het land, of beter, zijn injecteren in het land. En daarna is het weer dien voor dit jaar. Eens weer 31 augustus de laatste datum, maar vanwege de droogte is die deadline met 2 weken verlengd. Dat wil net zeggen dat alle boeren Joert de jarentank nog uit de score rieden, zei het landbouwspecialist Sjoerd Hofstee.
19: Ze hebben vaker sprutsen over het verlies van de derogage. En dat betekent dat de boeren minder droogdong op hun loon brengen maaien. Nou, dat betekent dus ook dat er over een heel jaar minder stront beschikbaar is om uit te rijden op haar eigen loon. Nou ja, de meeste boeren he, die benutten wat ze bedongen mooien, meest in de maaitijd of de betierde simmer.
1: Benny Tuinstra van Snits is met de Nederlandse volleybalmalje op pienlijke wijze onderuit gegaan in Servië. Oranje verleerde poolwedstrijd op het Europees kampioenschap in 4 sets. Nederland hier de eerste 2 poolwedstrijden, ik al verlengd. De komende 2 dagen speelt Nederland nog tegen Gastland Finland en tegen Estland. De beste vrouwenland van de pool gaan terug naar de volgende ronde.
0: Fijke, dank u wel.
2: Bouw- of metaalproject? Jouw staalspecialist in Zuidbroek. Snel geregeld, scherp geprijsd en vlot geleverd. Ga naar staaldigitaal.nl.
20: Werkcentrum Friesland is te vervragen op werk. Vragen die slaven net loet opstelst.
21: Hoe kom ik je waai?
20: Of in die tij wekker had.
22: Hoe kom ik aan het werk?
20: Vragen die toe in toekomst keer.
23: Waar kan ik van over werk leren?
20: Vragen die praktisch binnen.
24: Hoe vind ik personeel?
20: En vragen des alle dagen mij omrinst.
25: Hoe blauw ik zo in mijn werk?
20: Wat in vraag ik is? Werkcentrum Friesland werkt het vadij.
2: Staal zagen, boren of lassen? Ga naar staaldigitaal.nl.
26: Spektakel. De grootste, onbedekte stoffenmerk van Nederland. Slijm, 20 september in het WTC Expo in Ljouwert. De tagon is verkees. Zorg voor meer informatie op stoffenspektakel.nl.
27: Ondersteuning nodig bij certificering zoals ISO 9001, 14001 of VCA of hulp bij je verplichte RINE? Kijk op bald.nl voor praktisch advies en begeleiding van begin tot certificaat. Jouw partner uit Friesland, bald.nl.
28: De garage bij jou in de buurt. Haima, service en auto's. Is er voor Elsie.
3: Herman van der Moor.
4: Erit Seijens.
0: Het is voor jou, maar dit noem je al wel achten en azen. Dan hebben we een scherige verhaal nu de jaren 80. Maar eerst het waarberucht, mijn Sibbele Waaier. Goeiemorgen.
5: Een hele goeiemorgen.
0: En het is best wel ja, warm, zoek ze. Is dat misschien wat te oedreunen, omdat het warm is?
5: Ik ben het helemaal met de Ingers. Het is warm, boet. Ja, en ik ga even rond naar Juster. Juster morgen wordt er rond deze tijd op een soort plakken zon op 8 graden. En na oude nacht is het op de meeste plakken net kouder geweest dan een graad of zandje. Dat is een heel groot verschil. En eigenlijk leidt er een warme tekken over zijn op stuit. Als je naar boven schoost, het is een soort bewolking, een soort lege bewolking ging het er. En dat is eigenlijk een tekentje. Je hebt de verzwarende oude nacht, de temperatuur net daalt is. En hij zorgt er ik voor dat Joert maar de zinnen wel eens zien volgen. Want het, volgens de laatste beelden lijkt het er wel op dat die lege bewolking vrij hardnekkig is. En sterker nog, vooral in het noordwesten van de provincie, zo dat ik nog wel eens wat stoor aan Jan kennen. Dat is dat soort bij buienraden soms maar amper. Maar ja, we hebben een meidje met hele lege bewolking. En die ben soms wat aan lekkage onderhevig. Dus ja, het is Joert wel een goed verschil als je in het noorden bent of in het zuiden van Nederland. Maar fijn, de temperatuur is best prima. En als we mee je stel dat de zinnen het toch nog eens even ergens doorheen prikt, dan is samen 22 graden. We hebben een maatje met een zuidwestelijke wind. En het is eigenlijk wachten in deze warme lucht op een storing met buien. Nou, die buienactiviteit, daar ben het model dat ik maar druk maai. Want het is zo dat als de zinnen net al te volle schijnt, dan zal die opwarming wat zin vallen. En dan kent mij de buien, ik wil eens wat taf vallen. Maar ik hoor erop dat we letter in de mee, begin van de jongtijd, dat er enkele buien oorlogen. En die vormen dan de begrenzing van koolere lucht, waar we dan morning komen. Dus Joert warm, bewolkt en letterpartij enkele buien.
0: En dan op naar Monta, hoe komt dat dan?
5: Ja, nou morgen dan hebben we een heel hoog waartype. Dan in die warme tekken. Die is fort. We hebben morgen een open waartype. Dat wat precies. We hebben geregeld zinnen. We hebben bewolking. En er vallen buien. En zeker op het passage van een trog. Dat is eigenlijk eventjes een tijdelijke versterking van de buien. Maar koude lucht op hichten. Kan die buien even wat aannemen. En is het maar een matige, ontvrijkrachtige west-noordwestenwind. Is het aanmerkelijk frisser. Maar zo'n zandje en jongetje graden. Tenminste aanmerkelijk frisser. We hebben dan wind. De temperatuur is wat leger als jongen. Dus dat viel dan toch oorzaam. Een vereinde dij we het zeker net. Maar tussen de buien trog hebben we dus ik zinnen. Dus daar hebben we dan weer van geniertje.
0: De geniet.
5: En in de nacht. Ja. Wat zei ze?
0: Nee, dat moest dan toch in de nacht.
5: Ja, ja. Nou, en in de nachttemperaturen komen dan ik leeg uit op een halve ont 14 graden. Dus dan is dat ik wel een heel verschil met de oude rond de nacht.
0: En of we dan wat verder voor u zoggen? Beloof dan een beetje het waterdiepe gaan dat er nou in zit? Of komt er nog een verroering onder de komende dagen?
5: Nee, een grote verhoring net. Nee, we kunnen eigenlijk stellen dat de tongetje dan ben er zeker droge periode. En hebben een graad of 18 met een matige, ontvrijkrachtige zuidwestenwind. In de rest van de dag kende we wel een gebied met rijwetter of buien overkomen. Ik op vreed houden dat beeld. Dan heb ik een storing die in de buurt leidt. Die zwaar ik van wekselvalligheid. Mijn zinnen, rijn. Een periode marijn of enkele losse buien. Bij zandje ont 18 graden. En dan is het aan de frisse kant. Bij een matig ont vrijkrachtige westenwind. En als we dan stiekem ik al eens even show naar de eerste dag van het weekend. Nou, dan hebben we sneur en ik nog te krijgen met een westelijke streming. Bij in wolkenvelden en enkele buien met elkaar afwisselen. En zeker geen bij de dag krijgt de zin ik wat rondte. Omdat er toch wat hege druk invloed vanuit het zuidwesten probeert hem wat uit te breiden in ons gebied. Dat zou betekenen kennen dat dan de buiengiet wat aanneemt en dat het ik rustiger wordt. Dus de vooruitzichten ben net min, maar we hebben gewoon even te krijgen met een licht wisselvallige fase waarin na juur de temperatuur ik eventjes wat zakt. Maar ja, goed. Geniet je van de goede momenten die er genoeg binnen. Zo ik zou zeggen.
0: En de paraplu maar een beetje in oorslag houden, denk ik, hè?
5: De paraplu. Precies, de paraplu die heeft vanmorgen in het wat-westen van de provincie wellicht even nodig. Letter op het dij. Ik heb hem allemaal wel eens even bruiken moeten. En ja, dat jet ik bij de jest. Het is september, het kan prachtig wezen. En zo nou, dan is dit al een beetje jestig. Nou, dan moeten we maar voor lief nemen, denk ik.
3: Sibbele, dank u wel.
5: En noffelijke dag.
3: Frank, ik denk maar even in de situatie op het spoorje. En dan... Ja. We constateren al de binnenproblemen op het spoor in, ja. In het Noordnek. De ProRail die meldt dat het benam Utrecht is. Maar dus ik het dwan en het eerste, daar ben de trein uitvallen. Dus op zo'n plak helemaal geen treinverkeer. Dat komt onder andere terug veiligheidssystemen.
1: Ja.
3: Dat de steuring in is. Hoe lang dat precies doorheen wordt, dat is al je nog net duidelijk. En normaal is het advies dan om de reisplanner in de gaten te houden. Maar dan krijgen we echt nog een keer binnen dat die reisplanner plat leidt.
1: Die leid ik plat.
3: Ja.
1: Ach, jongens.
3: Dus,
1: nou.
3: Wat moet je dan?
1: Ja, want dat wordt inderdaad onrieden. Van show even goed naar de reisplanner. Had je trein nog riet, ja of nee? Maar ja, dat wordt dan wel een beetje dregen dan.
3: Nou ja, de website.
1: Trouwens, op het diekshok, nou, dat had ik versteerd. Op de A32 tussen Jereveen en Wolvengeerk hebben we wel beide kanten op. 6 kilometer en 3 kilometer file. Dus ik extra reistierd op de diek. Ja, ze zijn daar aan het werk op met de sneldiek. En vertraging dus op de A32 beide kanten op tussen Jereveen en Wolvengeer.

0: Maat misschien eerst de cd, die Before Cock Robin. Jochtje Zon, 80, denk er ongeveer. In de onbieding bij de Boek en Plaat, de ECI. Dit is The Promise You Made.
1: Goedemorgen.
2: Dit is Omroep Friesland.
1: Friesland van Holland.
0: Een groep fietsers die zullen Joert heel wat aanzwaaien. Ze fietsen een route bij Zwaaistiendel. Een route van 34 kilometer in dat. Maar die tochten willen Connexa, Stichting Procent NWF en het fietsersboen zinlitten hoe een eenvoudig gebaar als even wuiven. Want dat betreft de kind voor de mensen die hier zijn binnen. Eefke Zijlstra, die is van volwijzersorganisatie Connexa. Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Hey, ik zei al even in fietsen bij Zwaaistiendel. Ja. Dan denk ik dat een soort harkers nog denken, wat ben je dat krijgt eigenlijk, Zwaaistiendel?
3: Ja, Zwaaistiendel zijn eigenlijk een kleine herinnering aan het omkijken naar elkaar. We zijn heel van het individualiseren en hebben niet altijd oog voor de anderen. En de Zwaaistiendel is eigenlijk een stoeptegel die ons daaraan herinnert.
0: Dus op die stoeptegel is dit dan een symbool op of zo? Waarom je dat herkennen kunnen?
3: Klopt, er staat inderdaad een zwaaihandje op en een code om te scannen om te kijken wat de zwaaisteen verder inhoudt en wat het de stichting erachter. Dus het zwaaihandje is voornamelijk het symbool van de zwaaisteen.
0: En werkt het zo ook eigenlijk? Want ik heb ook wel eens dat ik dan iets onthouden wil. Dan lees ik een briefkadel op mijn bureau en op een gegeven moment zorg ik hem niet meer.
3: Ja, dat zou wel zonde zijn. Ja, we hebben wel een aantal mooie plekken in de Waadhoeken waar nu zwaaistenen liggen. En ja, dat zijn plekken waar je ook wel veel mensen kunt ontmoeten. Hè. Het zijn ook wel echt ontmoetingsplaatsen. Dus als je denkt van, hé, ik zie een zwaaisteen. Ga daar eens kijken wie je daar kunt ontmoeten of naar wie je kunt zwaaien bijvoorbeeld.
0: En waar maakt je dit gebruik van? Ben het bijvoorbeeld, ik weet nog van Jet iets als band, dat je dan wel, als je op de route naar Squallen rond, dat je dan wuift naar de mensen die bij de raam staan, de andere mensen vaak die ziet. Ja, waar maakt je gebruik van die stien?
3: Nou, het kan inderdaad bij seniorenwooncomplexen liggen, bij verzorgingshuizen, maar ook bij scholen, ook bij een leugenbankje in Riet bijvoorbeeld. De fysiopraktijk, het Want in Vraneker ook, die hebben allemaal gezegd, wij ondersteunen dit initiatief en wij willen graag mensen met elkaar in contact brengen. Dus die hebben zo'n steen aangekocht en doen mee met dit project.
0: En waarom is het zo wichtig eigenlijk dat die steen er binnen en dat er ik omdenken van het wuiven is?
3: Nou, je hoort toch wel dat bijna 50% van de volwassen inwoners van Nederland heeft te maken met gevoelens van eenzaamheid. En ik kom het in mijn werk heel veel tegen dat jong tot oud deze gevoelens toch ervaart. We kunnen daar met elkaar door een heel klein gebaar al iets aan doen. Door gewoon iemand te zien en echt even contact te maken. Dat is zo belangrijk voor de mensen en dat kan iemand zijn dag zoveel mooier maken.
0: Ja, nou denk ik niet dat je hem daar onderzoek net die in hebben per se. Hè? Maar heb je het gevoel dat we zien weer wat minder zwaaien, misschien wat minder bezig ben met de meeste moezinnen?
3: Ja, we zijn veel meer op onszelf bezig. Hè. We kijken veel op onze telefoon, ook al zijn we onderweg. Je bent in je eigen gedachten, soms met een koptelefoon op. Dat nodigt niet direct uit tot dat contact. Maar als je dan naar je voeten kijkt en je loopt op straat en je ziet toch ineens zo'n zwaaisteen, dan denk je misschien wel van ja, dit is misschien het moment om wel eens even de wereld in te kijken.
0: Ja, en wat kun je vertellen hoe je het? Want je hebt dus die route bij die zwaaisteendel. Ja. Wat zit er op de planning goed verder?
3: We starten in Vraneker, dan gaan we bij de Skoelen in het Paradieske. Dat is de binnentuin, daar gaan we een zwaaisteen onthullen. En van daaruit gaan we onder begeleiding van Henk van de Fietsersbond gaan we fietsen. En dan gaan we onder andere langs Menaam, Tjumarum, Dronriep, Sekspierum. Zo gaan we een rondje langs een aantal stenen maken. We kunnen ze niet allemaal fietsen, want dan is de afstand te groot. Maar op een aantal punten gebeurt ook iets leuks, wordt iets uitgereikt. In Riet wordt er ook geluncht. En het einde van de dag van de fietstocht, zo rond 3:30 verwachten we fietsers in Vraneker. En dan hebben we nog een kleine attentie voor alle deelnemers. We hopen een hele hoop mensen op de route te gaan zien.
0: Nou, een mooie tochtje ertussen. En heel veel mensen die doet bleed maken voor mij. Even wuiven.
3: Ja, het is een klein gebaar, maar het kan heel veel betekenen.
0: Eefke Zijlstra van Connexa. Dierentank.
1: Friesland van de Moon. In het archief.
0: Ja, intussen ben we omgekomen bij 15 september, Jochtje Zon 80. In de Leeuwte Kronte vinden we dit opvallende bericht.
4: Woonkrantenkoppen maakt ze die voort dadelijk nieuwsgierig. Dit is de zand. Plysje ziek het condoomdief op Vlielander boord. Dan denkst, waar stelt nou in de goede giet condooms? Het badde in jontje 87 op een boot naar Vlieland. Onder de oertocht ontdut de bemanning dat de condoomautomaat onboord hier op een brussen wie. Net alleen dat de condooms wie invoert, maar ook al het geld uit de automaat. De skiën zijn 6.000 goenen. Een flink bedrag voor die tijd. De kapitein nam het serieus en waarschuwde voor een dadelijk de Rijkspolitie. Wils de boot nog onderwijs wie, stappen 2 politiemensen aan boord om de zaak te onderzieken. De passagiers konden dus net samen van het schip aan. Tot de boot op Vlieland online, bleun de dwaren nog 10 minuten dicht. Eerst moest de politie het onderzoek aanmaatje. Maar de dieren waren net vol. En ze eindigen deze bijzondere zaak zonder oplossing. Geen arrestatie, geen bekentenis en geen condoombier.

0: Dan heb ik wel even een commons miskijkt, feiken.
1: Wat nou dan?
0: In het archiefstukje voor de veerboot.
1: Ja.
0: Een condomen die je activeert.
1: Ja.
0: Ja, dan past deze natuurlijk bij.
1: De Lambo!
0: Ja!
1: Ja! Ja, fantastisch. Ja, dat is hier mooi geweest. Ja.
2: De media van de morgen.
1: Kijk, ja, die maakt vinder ik verzels. Ja, voor op de kranten gaat het eind alleen maar hoe Prinsjesdij verzels. Generalen voor de koninklijke tour op de Telegraaf. Dan ben ze met de Hindersond oefening verzels. NRC meldt, premier schrok zich kapot van conceptbegroting. Ja, ze hebben dus de conceptbegroting ingezien bij die kranten. En ja, daar kwam VVD-minister Eelco Heijn van Financiën, die kwam daarmee. En de andere partijen D66 en CDA, die voelen dat fjesten te rjochts. Ja, toen is er behoorlijk skipperen natuurlijk tussen de coalitiepartners om toch dan begroting te komen bij de Elsen hier in fine koeën. Ja, dan was de oppositie ik nog het sjoertje, dus ja, er gebeurt weer van alles. Ja, verduurzaming stagneert, is een van die zaken werd ontwerken wordt. Dat de regering net maar extra maatregelen komt, zodat het PBL, het planbureau voor de leefomjouwing, de plan voor een groene meerskip somber in en bloot Nederland nog lang afhankelijk van import van fossiele energie. Het AD had ik de laatste stresstest, dus de test met de hinders op het strand. Even zien, dan Trouw, ruime steun voor hogere vermogensbelasting, ook bij VVD-aanhang. VVD wil de hypotheekrente aftrek behouden en vermogensbelasting niet verhogen. En de achterban van de partij denkt daar genuanceerder over. Dus dat het Trouw dus. Nou, en de Volkskrant die het fjouwer nije Kamerleden hebben ze al in hun mooie uitdassing op de foto zet. Ja, toch wel aardig wat hoedjesmateriaal weer te zien, Kenke alvast melden. Dus ja, dan heel wat oors. Ja, ik hoop haast net dat meestal nou een maasbrachtje zit. Het is een beetje
0: de tijd voor. Nee,
1: ja, sorry. Het is weer zo'n verhaal. De Wien Grutte High Rocks toernooi in China waard holden. En atleten Joanna Wietzrek, die het won bij de vrouwje. Maar onder de wedstrijd kregen ze een diarreeaanval. Maar ze is gewoon trok hier.
0: Oh.
1: Ja. Om het even heel plat te zeggen. Het ronde biedt een schontendel. Maar ze giet trok. En aan de ene kant ze is een beetje van, nou goed, het is een trotszetter. Het is een echte sporter. Die gaat voor alles, die gaat dwars alles heen. En ja, die wil gewoon winnen. Maar dan ben ik meestal die zegt, ja maar hou even. Ze toont geen respect voor oren. Want je High Rocks, dit is een internationale fitnesscompetitie. En dan maar stikjes draven. En al je krachtoefeningen dwaan. Ja. De apparaten die ze dan broekst. Ja, die rekken het Elsen in de zon.
0: Ja.
1: Dus.
0: Dit zal net even ontsmet worden, denk ik.
1: Nou ja, dat doen ze. Daar doen ze wel hun best voor. Bij de organisatie.
0: Hun stjonkende best.
1: Hun stjonkende best. Ja. Dus, maar ja, die meestal zeg ik. Ja, bij High Rocks, dan ben ik gewoon toiletten. En dan ben huskes. En dan krijg ik gewoon 40 in West Bleuwe. Het maakt me niet uit of je aan de winnende hand bent of niet, zei het een van de orde deelnemers. Maar ja, ze vregen hen dus wel af van, ja, wat zijn nou de risico's voor de hygiëne bij zo'n evenement? En de organisatie zei, ja, de belutsen zones die zijn voortdadelijks afgesloten en reinigd. En ja, materiaal dat al te smarig wie dat is vervangen of verthellen. Dus ja, de overkoepelende High Rocks World kwam ik nog maar even verklaring. We vragen onze atleten om zichzelf tot het uiterste te pushen. Soms zullen
0: ze... Ja, soms ben je net al het pushen.
1: Pushen. Push it. Ik werd een mooie. Ik weet niet, komt hij hier in 80? Nou. Maar in elk geval, soms zullen ze verder gaan dan zelfs wij voor mogelijk hielden. Die moed, veerkracht en weigering om op te geven zijn precies wat topsporters zo buitengewoon maakt. Het is onze verantwoordelijkheid om hen het juiste kader en de juiste grenzen te bieden waarbinnen zij op hun best kunnen strijden, presteren en zichzelf kunnen uiten. Nou, zelf hier de Australische sporter op Instagram een foto maken u het ziekenhuis bij het wij. Hen naar de wedstrijd. Winnen is winnen. Maar ja, doe al die kritiek losbarsten, het ze die post maar even weer vertellen.
0: Ja, dat snap ik.
1: Ja.
0: Ja, nou, het is wel een moment dat nooit even verhaal, denk ik.
1: Ja, precies.
0: Ja.
1: Nou, Dan, we blijven bij de sport. Want de nieuwe spielersbus van SVV Scheveningen. Dat is net een straf om daarnaar te zien. De Fjordtour, het Reuzenrad, de Pier, het Koerhuis, Vetsjes Jering, de Oude Tjerke, een logger en het standbeeld van de Scheveningse vissersvrouw. Die staan al hier op die bus. Die hebben een mooie nieuwe spielersbus gekregen. Zo zou stinken dat het een omzet is voor Panorama Mesdag anno 2020. Maar het is hier echt hele mooie afbeeldingen op. Stier ik nog de tekst. Kom op, schollekoppen. Dat is de naam die ze hunzelf jouwen. Maar de spelers die zijn er heel blij mee. Dat is een kikken bus. Laat ik het zo zeggen. Het is een bus waar je niet omheen kan. Het vervult me met trots. Ik heb me er meteen naast laten fotograferen. Zei die een van die spelers. Ja, winder.
0: Ik ben nog aan het herstellen.
1: Ja, doe best nog.
0: Van die High Rock verhaal. Ik moet even op adem komen.
1: Ja, die deal nemen ze
0: zeker. Even luchten. Dat ik heb heel verstandig.
2: Krijg je allemaal in de mail?
3: Hij is vergees en hij is super actueel.
4: De nieuwsbrief van Omroep Friesland.
5: Eén keer in de week het belangrijkste nieuws. En als bonus
6: nieuwsgierige programma en online tips van de Omroep.
3: Scroll die nou in omroepfriesland.nl/nieuwsbrief.
7: Voor een nieuwe Citroën. Heima, service en auto's. Is er voor Elsingen.
8: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
9: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft Steenhuizen Keukens uit Leeuwarden alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
10: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
8: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
11: Dit is Omroep Friesland.
12: 24 uur in Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
13: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. Door een storing is het treinverkeer in grote delen van Nederland ontregeld. Volgens spoorbeheerder ProRail zijn vooral trajecten van en naar het noorden en oosten uitgevallen. Oorzaak is een sectiestoring, zegt deze woordvoerder van ProRail.
14: Dat wil dus eigenlijk aangeven dat ons treinbeveiligingssysteem aangeeft dat er ergens een trein rijdt waar dat niet zo is. Vanuit veiligheidsoverwegingen sluiten dan bijvoorbeeld ook de overwegen. Maar kunnen wij alleen nog maar stapvoets of helemaal niet rijden? En zeker op zoveel plekken tegelijk is het dan dus eigenlijk niet mogelijk om veilig treinverkeer op te starten.
13: Het is nog niet bekend hoe lang de storing gaat duren. Het vertrouwen in de landelijke politiek is iets hoger dan vorig jaar op Prinsjesdag. Dat blijkt uit onderzoek van Ipsos INO. Vorig jaar, na de val van kabinet Schoof, was het vertrouwen 29%. Nu is dat 36%. Veel mensen noemen bijvoorbeeld de aanloop naar Prinsjesdag rommelig. De regering Trump mag bij tussentijdse verkiezingen in de VS in november geen strengere regels invoeren voor stemmen per post. Een rechter stak eerder al een stokje voor. Het Amerikaanse Hoge Rechtshof laat weten dat die uitspraak blijft staan. Poststemmen wordt relatief veel gebruikt door mensen die op Democraten stemmen. De Amerikaanse versie van De Verraders is opnieuw in de prijzen gevallen bij de Emmy Awards. Het van oorsprong Nederlandse format won in de categorie Beste Reality Competitieprogramma. De presentator bedankte de kijkers.
15: The audience is so amazing. It is so diverse and it's just incredible the way you all get together and watch the show together. That is so beautiful that a show about treachery and betrayal brings people together.
13: The Traitors, zoals het programma in de VS heet, won de voorgaande 2 jaar ook al een Emmy Award. Het weer. In het westen en noorden breekt de zon vandaag weinig door en kan wat motregen vallen. Daar wordt het 19 tot 22 graden. In het zuidoosten is het zomers met veel zon en 25 tot 28 graden. In de avond wordt het overal bewolkt met kans op buien, mogelijk met onweer. Dit was het NOS Journaal.
0: De takkomst van de Altheidskamer in Wolvergeer is dit feit. Daar hebben we het aas nodig, Friesland van de Moorn. Verder spelen we De Stem van Doe. Daar hebben we prijzen te winnen, 84 prijzen. En muziekcontrole. Ja, Fijker, die hier te horen. En als je het wil hebben, dan moet je hem draaien.
2: Push it real good.
16: Bij Omroep Friesland.
17: De hits, de ondenkers en het gevoel van Doe.
16: De wieken van de jaren 80.
18: Pijn. Pijn beïnvloedt je dag, je werk, je beweging en hoe je je voelt. Maar je staat er niet alleen voor. Expeditie Pijn helpt inwoners van Groningen, Friesland en Drenthe hoe je anders met pijn om kunt gaan. Kijk op expeditiepijn.nl. Expeditie Pijn. Begrijp pijn. Ontdek wat helpt.
19: Bij BTN De Haas is het van 20 juli tot en met 31 augustus zomer in de tent. Ontvang bij elke €500 een lot voor een prachtige prijzenpot van €14.000. Vanaf €250 ontvangt u een gratis Bron voor Goed Boeren zonnebril. Broers naar btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas, Bron voor Goed Boeren.
18: Expeditie Pijn is mede mogelijk gemaakt door het UMCG, Dreant en Frisius MC.
11: Friesland van de Moor.
20: My Eritz.

0: wie dat mij push it in de week van de jaren 80 bij Omroep Friesland.
1: Ja, Erik Doedraaid is dit noemen een onderdeel van het Hyrox verhaal. Die deal neemt er mij diarree. Ik heb er nog een voor en dat sluit Jerik wel een beetje bij om. De politie Oost-Friesland die is van Sint-Wurgen op Instagram.
0: Ja.
1: Beziek het contact te krijgen met mensen vanzelfs. En die heeft dus ik een vragenronde. Ik kan mensen vragen stellen. En een van die vragen is, wat is jullie grappigste verhaal van een oproep die jullie hebben gekregen? Nou, ze hebben een heel soort grappige verhaal. Maar hier springt eruit in een dixie in slaap vallen. Dat deze daarna weggetild wordt en overgebracht wordt naar een dixie opslagplaats en dat je daar dan wakker wordt en de politie belt omdat je geen flauw idee hebt waar je bent.
0: Maar dit is in Friesland gebeurd?
1: Ja, dit is kennelijk in Friesland gebeurd.
0: Het zal je
1: wel komen.
0: We moeten dus contact met die politie nemen, omdat dat verhaal uit te jaren. Dat zullen we net helemaal vertellen worden.
2: Dit is Friesland van de Moorn.
3: My Erit Seijens.
0: De takkomst van de oud-hitskamer in Wolvergeer is dit vaai. Daar hebben we het aangesnoerd in Friesland van de Moorn. Het bestuur dat had onder leden vaststeld dat de stichting hem zelfs hieronder opheffen maat. Wat erachter zit, dat is aangesnoerd in Friesland van de Moorn. Nou, Jelven Nurgenen hebben we nog contact met onze collega Onno Valkena. Want het is goed vanzelfs.
1: Prinsjesdij.
0: Een dij vol tradities. En een van die tradities, dat is Onno intussen zelfs in Den Haag. Dan wat aasnoer. En is er nog een verhaal van die net relateert binnen ons smarige ding die we net bij Maasbrochtje?
1: Nou ja, diezelfde politie, die kreeg ik nog vragen over. Waarom bedien je me? Ik wil eens zonder verlachting.
0: Ja.
1: Ze zei, ja, dat is buurzik automatisch. Dat hebben meer auto's in Burg. En ja, dan vergeten we dat in de haastige omstandigheden. Vergeten we dat wel eens. Dus ja, dat kan gebeuren vanzelfs. Nou, dat wil je nog even een stukje van Instagram. Maar er is inderdaad meer nice. Een spandoek mij Hub Hamas, dat is no nog tastien. Maar zaakkundigen vinden dat het oorsmaat. En er is niet onder hand bij AI. En dat is de president van de Verenigde Staten en China.
2: Dit is Friesland van de Moorn.
0: Het is eerst tijd voor het waarberucht in het kwart. En dat komt van Sibbele Waaier.
4: Goeiemorgen. Joot heerst het vooral in de mantie de bewolking, maar mogelijk een spatje rein. In de midden mogelijk een glimp van de zinnen, maar let erop dat daar enkele buien. De zuidwestenwind is matig, op het water somtijds vrij krachtig. De temperatuur rent op naar maximaal 22 graden. Morgen wordt een wisselvallige dag met een afwisseling van zinnen en enkele buien. De wind komt uit het westen en het noordwesten is matig en vrij krachtig. Maar zonnetje tot 18 graden is het veelbaar frisser. Meer hoe het waar, oer een jaloer.
0: De oud-hitskamer van Wolvergeer dreigt hem zelfs op te heffen. Het treikoppig bestuur doet dat vaststel onder leden die ter na een week besluiten matten. Kees Bonnema is de voorzitter van het bestuur van de oud-hitskamer. Goedemorgen.
5: Goedemorgen.
0: Het klinkt als een drastische stap. Waarom kom je maar dit vaststel?
5: Ja, omdat wij als bestuur net meer te beloven hadden dat we op deze manier verder gaan kennen.
0: En op deze manier, wat winnen de probleem dan krijgt twee MC Norin?
5: Ja, de probleem die ik meervoudig, het gaat om gebrek aan financiën, gebrek aan vrijwilligers, gebrek aan bestuursleden, en dus aan nijen meesken. En zo langzamerhand groeit dat is boven de hollen. En nu stellen we de leden voor om er maar mee te stoppen.
0: En hoe is Safia Kom dan, dat je nou dit besluit nom hebben?
5: Ja, dit is natuurlijk net van je wordt op morgen dit besluit. De auditkamer besteedt zo'n 80 jaar inmiddels. En

0: gebouw dat de gemeente dan dus verhuurt. Ja, en alles aan bijl kwam er. En het net fine kennen van nieuwe bestuursleden. Had het zittende bestuurs zijn. Nou, wij willen net langer terug. Nee. We zitten er al in, ons volle jaren in. En door we het, de leden het vaststellen om. Wij door het leden het vaststellen om het stopje. Maar het is net meer dan vaststellen, uiteindelijk beslissen de leden.
1: En als die leden dan besluiten dat er altijd iets kemer, dat die opheft wordt, hoe keert het dan verder?
0: Ja, dat steert in onze statuten. Dan bieden we in eerste instantie onze collectie aan de gemeente. Nou, de gemeente heeft al zijn van, daar komen we, als het zover komt, dan komen we daarvoor. En dan halen die de stukken eruit waarvan zij denken dat het vooral voor de gemeente Westerling werd van belang is.
1: Ja, maar dan verlies je wel wat natuurlijk, want de gemeente kan een paar roer nemen, maar net alles wat je hem door.
0: Nee, lang niet alles. Ik bedoel, er is 80 jaar spul verzamelen en er is mooi spul bij. En ze kennen het allemaal. Nee, maar stip je ook in het nieuwe collegeakkoord wel iets over dat ze van de toekomst wel een soort museum aan willen. Meer richt op deze gemeente. En misschien, is dat een reden dat ze nooit zeggen, ja, we moeten bepaalde spullen wel bewaren.
1: En is er ook nog een bepaald uitwaai? Want goed, de leden die moeten instemmen met een voorstel, of ze moeten een alternatief bieden dan, denk ik. Maar is er een alternatief?
0: Nou ja, het alternatief zou zijn dat er een aantal leden zeggen van of dat er een nieuw bestuur komt hier. We proberen je wel, maar ja, daar heb ik op zich een hele rol in. De rest van het bestuur en net alleen nog het bestuur. En waar ik mensen benaderen die zitten al 40 jaar met deze club te bemoeien. En die zit op een gegeven moment, denk ik, ja, van waar doe ik het nog op een gegeven moment? Nou, en dat gevoel en alles mij ook van, dan maakt het dat we zeggen van, dit is je manier om verder te gaan.
1: Maar dat is best, dat is onder onderstreep best een trieste constatering eigenlijk. Want je het toch een wichtig werk, volgens mij kun je dat wel verstellen. Maar je zegt eigenlijk van, ja, het houdt nog op.
0: Ja, zij is het. Ja. Ik ken daar verder net van zitten.
1: Nee.
0: Zij is het gewoon, ja.
1: Ja. Dat is een triest, maar ja, het is de realiteit.
0: Het is de realiteit van Joert. En er is natuurlijk de leden beslissen, dat maakt goed duidelijk wijzen. Wij net, maar dit bestuur had was zijn van aan het eind van dit jaar, en we zijn al lange terug, ik had verzoek van de gemeente. Dit bestuur houdt aan het eind van dit jaar op.
1: Kees Bonnema, de voorzitter van de Oud-Hietskamer in Wolverkeer. Een soort succes en tierentank van jouw tuinluchting nou.
0: Nou, graag hier. Fijn dat je weet.
2: Media van de Moor.
1: En dat brengt dus bij Fijke Wouda. Met Nijsjesdoren Media.
3: Jazeker. Ja, demonstranten die toon nou aan de Satrië met de klimaatmars in Amsterdam een spandoek met Hup Hamas. Hamas is nature defending itself. Hup Hamas. Dat stier er compleet op dat spandoek. Wat Hamas dan mij het klimaat te krijgen heeft, weet ik net. Maar die link lees ik net voor het dadelijks. Maar het IBM ministerie zei dat het nou nog tastien is. Er wordt net echt oproepen ta geweld. Hoewel, want je Hamas een beetje kennen, die besteden van geweld. Dat hebben we ondervinden kent verzels. En meerdere politici die ran mij om die mars, of in die mars. En die vindt ik waardeloos. Dat is onder andere Volt-fractievoorzitter Laurens Dassen. Hij zegt, die vond het dus ik net echt ken. En strafrechtadvocaat Richard van der Weijden, die zei ik vind het dubieus dat een klimaatbeweging zich hiervoor leent. En de demonstratie ging toch helemaal niet over Palestina. En die Palestina, pro-Palestina demonstrant, die ging dus heel tijd een stap verder. En ja, de mat is nou ik ingrepen worden, zeggen meerdere zaakkundigen. Jan Brouwer, die is hoogleraar algemene rechtswetenschap, die zei ik van, met Hup Hamas moedig je in feite een terroristische organisatie aan, wat je zou kunnen zien als een oproep tot geweld. Wat mij betreft zou het OM gewoon tot vervolging kunnen overgaan. En ja, er zijn meerdere mensen die dat zeggen. En het zorgde ik voor onrest. Want ja, het al de deelnemers om die tocht al zeggen van, ja, dit is waardeloos en dit jit te vier. Ja, dan wat je er misschien toch wat ontwaan. Dus er wordt nou ik nijtocht over wetjouwing om dit stranger om te pakken. Nou, dan geven we AI, Erit. AI. Kerstel Sisse. Want er weer een heel soort.

0: Wat om te dwaan, de topman van Amerikaanse AI-bedrouwen, die zegt dat ja, we moeten de ontwikkeling vertragen. Want ja, het gaat net de goede kant op, want nog even, een AI neemt alles hoe. En dan, ja, dan ben wij het bokje, om het maar even quattro de bocht te zeggen. Maar nu zeggen de Chinese president Xi en de Amerikaanse president Trump, die zeggen van ja, dat is bangmakerij.
1: Hmm.
0: Van die, ja.
1: Ja, ja.
0: Ja. Dus ja, ze zijn in het weekend zijn die topmolie, die zijn dus dat de sector te snel groeit om de veiligheid nog waarborgen te kennen. En ze zo'n AI agents uit haar zelf cyberonvallen uitvieren kennen. En ja, ik die oren, meestal die topmeesten die zijn ik van ja, we moeten wel even een rem erop opzetten. Alleen nog, ja, de Chinese autoriteiten die zeggen van ah, het valt al je wel wat ta. Maar er moet wel een balans tussen ontwikkeling en veiligheid komen.
1: Ja, ja,
0: ja. Aan de andere kant binnen China en Amerika, ben mij mijn koor in een ja, wet erin.
1: Ja.
0: Ben ze gingende om ja, want ja, de belang ben groot voor zelfs. Maar hey, je kan de vrouw controleren, kan je haast zeggen.
1: Het is zelfs zo, hè, dat China is het wel onbekend dat ze een soort goed kopiëren.
0: Ja.
1: De Chinese chatbots, als die een beetje trof regest,
0: ja.
1: Regest van. Als verlegers van wegkomst wij en te waar bismakken.
0: Ja.
1: Op een gegeven moment, als ze me langer nog poest, dan vertellen ze dat ze eigenlijk dat Amerikaanse model ben. Maar horen we het? Kopieerd.
0: Ja, kopieerd.
1: Ja.
0: Ja. Maar ja, goed, dat doen ze wel goed.
1: Ja, dat doen ze zeker goed.
0: Ja.
1: Dat doen ze knap. We kunnen nog wat op Hand Nijs ben kijken.
0: En dat is?
1: Nou, we hadden de situatie wat sporen iets in de gaten van de bollen.
0: Zeker. Ja.
1: Nou, krijgen we binnen. Dus. De storing op het spoor komt door sabotage. Tenminste, dat meldt ProRail. De storing die dinsdagochtend is ontstaan op het spoor in Midden-Nederland. En nou ja, goed, er werd Noord Nederland ik het les van had.
0: Yeah.
1: Is veroorzaakt door sabotage, meldt ProRail. Volgens de spoorbeheerder zijn op meerdere plekken op het spoor materialen aangetroffen die daar bewust zijn neergelegd.
0: Ach, wat dat sucks nou dan?
1: Ja, nou goed, de conclusie wie al, de trein riede net.
0: Nee.
1: En de reisplanner die leidt er echt uit.
0: Ja.
1: Morgen moest, denk ik, even een alternatief ziekje als maar de trein moest.
0: Nou, en ging dan net over de A32 richting het zuiden. Want die stier het ik vol. Tussen Wolvegeer en Jereveen. Of in de omkrieten van Wolvegeer, mag ze. Dan vooral richting het zuiden stier het dus ik vol daar. Dus ja, denk daar al even om. Dus ja, waar nou naar het zuiden wil, die had wel een beetje een probleem.
1: Dus zoek ik een brechtje maar eens naar deze plaat. Maar dat doe ik maar net. Walk like an Egyptian.

0: The Bengals en Walk Like an Egyptian. Het is drok op het spoor. Of eigenlijk is het net drok op het spoor, want het treinde hier net. Maar het is ook drok op de dikkenfijken.
1: Ja, want ik heb niet gekregen, bij Versimmel, dat het verkeer dat de A230 richting het zuiden, dat stilstiert. Het is gekregen onsom. Het verkeer dat richting het noorden wil, tussen Steenwijk Noord en Jerveen Zuid, 8 kilometer file, haast een kwartier extra rijstiert. Dan op de A-Zoon richting Grains, daar stiert het tussen Merum en De Lierke, stiert 4 kilometer file. En ik zie dat het Jerveen Den Oever, de A-Zoon, de Oosterdijk dus, tussen de Aurit Zurg en de Breesandiek, daar stiert ik 12 kilometer file. Ik heb het idee dat daar even een brug hier stiert. Dat aan wel weer verholpen is. Maar richting Grains stiert het verst. En ik richting Jerveen uit het Zuidenwij op de A230 stiert het ik verst.
0: Dan komt hij tussen staan nog ik meer informatie binnen wat er nou op het spoor onderhoorn is.
1: Nou,
0: ProRail die meldt intussen dat het met de kraaien had dat er buizen op het spoorlijn binnen op verschillende plakken niet loon. En trots de buizen te plezen. Slaat dat systeem in de storing?
1: Want, ja, begoed ik. Dat is begoed. Die trein daar doorheen. Dan
0: nou ja,
1: een probleem.
0: Precies. Het kan nog even door, denk ik, voordat die trein weer opstaat binnen.
1: Ja. De stem van
0: Doe. Het is zomerminuten voor Jel van Jochen. En het is tijd voor de stem van Doe. Dat is de prijzen winnen. Prijzen uit de jaren 80. De Pac-Man sokken. Die lees hier. Ik zal eens even naar links. Een hele pakket met prijzen leidt hier. Het wijfhondje zit er ook nog in. En een jaren 80 t-shirt. En Liekeljuster is de opdracht. Aasen is al een stem. Een stem uit de jaren 80. En de vraag is, van waar is die stem? Moeilijker is het net. Als je wist van waar deze stem is, stuur dan een brug in de 0620-4-9-9-9-9-9 of de omroep app. En als het goed, dan maak een stokkons op dat prijzenpakket. Dus, waar is dit?
2: De stem van Doe.
3: Zeker is pas als getekend is. Dus ik kan zeggen dat allerlei dingen zijn het over eens.
0: Nou, dat mag toch te dwangwezen. Nog één keer.
2: De stem van Doe.
3: Zeker is pas als getekend is. Dus ik kan zeggen dat allerlei dingen zijn het over eens.
0: Ja, in ieder geval dat de dichters uit de jaren 80. Dat ken ik al steeds.
1: Iedere voordeel heeft zijn nadeel.
0: Dat idee.

0: René Vroger weer dat. En alles kan een mens gelukkig maken. We zijn op zoek naar de stem van Doe. Verneem de stemmen de 84. Om daar de vraag, waar is dit? Als dat anders het wist, dan mag je het even opsturen naar 0620-4-9-9-9-9-9. Of de omroep app. En ik heb mooie 84 prijzen maar winnen. Waar is dit?
1: De stem van Doe.
2: Zeker is pas als getekend is. Dus ik kan zeggen dat allerlei dingen zijn we het over eens.
0: Ja, dat wist vast wel. Maar ik je hield, je gaat pas horen als je het door hebt.
3: 2 jaar lang volgen Friesland ook het wonderlijke libben en de felle strijd om het bestaan van de ecologische boer Gjalt en zijn partner Leonne. De druk rent zo heeg op dat de eind van de borkerij in zicht komt.
4: De hele strekking om uit die beknelling bij te komen.
3: Hey Joka, deel 2. Dit weekend in Friesland ook.
5: Man, ze hebben nou een mooie actiebevel eraf. Leeftijdskorting. Wat laag je nou? Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt het een hele mooie korting. En bedankt, hè?
6: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het komt voor dat u verdient.
7: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
8: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
9: Koffie en thee smaken nog lekkerder met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
10: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien in Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
11: Hey, Remo!
9: Ontdek de voordelen van zacht water op remowaterontharders.nl.
12: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Feest mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat, meer dan elektra.
13: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
14: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
13: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
14: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
13: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
14: Oké, ga ik op letten.
13: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
14: Doe ik.
13: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
15: Dit is Omroep Friesland.
16: 92.2 FM.
0: Een minuut over 11:00 is het. Fijke, goeiemorgen.
17: Een goeiemorgen. De grutte sein- en wikselsteuring die de treinverkeer in het noorden en eerste van Nieuw-Zeeland momenteel voor een grutpaard stilheid, komt even spoorbeheerder ProRail terug sabotage. Op meerdere trajecten bij Buizendellijn werd terug de beveiliging ingriept. Het treinverkeer richting het zuiden leidt hielendal stil. Op verschillende stations staan reizigers vast. Er worden bussen niet zet, maar dat zorgt voor vertraging. Het is net duidelijk hoe lang de steuring nog wordt, maar NS jouwt gewoon dat het de hele morgen worden kan. Reizigers die krijgen advies om in het voor goed naar de reisplannen te zien, maar die website leidt er toch de drukte deels uit. De volsijne gemeenterie van West-Stellingwerf roept burgemeester en wethouders op om bij provincie en Riek om te trunnen op maatwerk per gebied als het gaat om stikstofmaatregels. Bovendien moeten de gevolgen van zulke maatregels voor de boerensector in kaart gebracht worden. De Riek kan bij de oproep naar het enkele boeren met trekkers naar het gemeentehuis komen en insprutsen onder de Rietsvergadering. Een van die boeren weer Richard de Groot uit Oud-Lemmer.
18: Ik wil niet de generatie zijn die op ons erf het licht uit moet doen. Niet omdat we slecht hebben geboerd, niet omdat wij regels hebben overtreden, niet omdat wij de natuur hebben verwaarloosd, maar omdat de overheid tijdens het spel opnieuw de regels verandert. Daarom vraag ik aan u als gemeenteraad, kijk niet alleen naar modellen, normen en beleidsbrieven. Kijk naar wat er werkelijk gebeurt op onze bedrijven en in onze weilanden. Laat het niet zo ver komen dat bij ons en vele andere boerengezinnen definitief het licht uitgaat. Dank u wel.
17: Een van de drie inzittenden van het vliegtuig dat juster Delstwarte in Duitsland is een 57-jarige man uit de gemeente Zuidwest-Friesland. Hij zit met twee Amsterdammers, een vrouw van 23 jaar en een 58-jarige man, in het vliegtuig. Net een van de inzittenden overleefde het ongeluk. Vliegtuig heeft Hilversum de loft in en Stwarte haast een oerletter Del bij het Duitse Erkelens. Er werd onderzocht hoe het ongeluk gebeuren kon. Het wordt te ingewikkeld en te duur voor particuliere eigenaars om historische buitenplaatsen te onderhouden. Dat zei de vereniging Particuliere Historische Buitenplaatsen. Dat komt benammen door een toenemend aantal regels. Bij Vogelsang staat in Vinkleester Bigelix als ze voor het kappen van een BM om een kapvergunning net genoeg. Dat zei eigenaar Freddy Dansenburg.
11: Die bomen moeten gekapt worden en daarvoor moet je een kapvergunning hebben. Dat is logisch, dat hadden we altijd. Dus dat doen we dan ook braaf. Maar dan krijgen we van de gemeente te horen, ja, maar er zijn ook nog andere wetten waar u aan moet voldoen, namelijk de monumentenwet. Nee, niet de monument, de omgevingswet, activiteiten monumenten.
17: Kastje muur, denk ik.
0: Fijke, dank u wel.
19: November, 30 jaar kunstmaand Ameland. Op 40 plekken ontmoet je internationale kunst. Is er muziek? Zijn er films, rondleidingen en verhalen die je meenemen? Laat je verrassen en vier ons jubileum mee. Kijk op kunstmaandameland.com.
20: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
21: Voor een nieuwe Opel, Heijmen, service en auto's. Is de Far Elsen hier?
22: Jouw mooiste momenten verdienen het om vastgelegd te worden. Maak ze tastbaar met Fotofabriek. Van unieke fotoboeken tot prachtige wanddecoratie. Fotofabriek. Herinneringen die blijven bestaan.
23: Friesland van de Moor.
24: Erit Science.
0: Een heel soort insturingen voor de stem van Does, joh. Daar zit heel vaak het goede antwoord bij. Misschien Hesto, ik wil het goede antwoord. Dan zoek ik maar even die telefoon in de gaten horen. Maar eerst die voor het waarbrugt, mijn Sibbele Waaier. Goeiemorgen.
25: Een hele goeiemorgen.
0: En het is best wel ja, warm, zoek ze. Is dat misschien wat te oedreunen, omdat het warm is?
25: Ik ben helemaal met die Ingers. Het is warm. Ja, en ik ga even waarom naar juster. Juster morgen wordt rond deze tijd op een soort plakken zon rond 8 graden. En na oude nacht is het op de meeste plakken net kouder geweest dan een graad of zandje. Dat is een heel groot verschil. En eigenlijk leidt er een warme tekken door eens heen op stuit. Als je naar boven schoost, het is een soort bewolking, een soort lege bewolking ging het er. En dat is eigenlijk een tekkentje. Je hebt de verzwarende oude nacht, de temperatuur net daalt is. En hij zwaarde er ik voor dat Joert maar de zinnen wel eens schijnvallig kan. Want het, volgens de laatste beelden leek het er wel op dat die lege bewolking vrij hardnekkig is. En sterker nog, vooral in het noordwesten van de provincie, zo dat ik nog wel eens wat stoor aan Jan kennen. Dat is dat soort bij buienraden soms maar amper. Maar ja, we hebben een meidje met hele lege bewolking. En die ben soms wat aan lekkage onderhevig. Dus het is Joert wel een goed verschil als je in het noorden bent of in het zuiden van Nederland. Maar fijn, de temperatuur is best prima. En als we mee je stel dat de zinnen het toch nog eens even ergens doorheen prikt, dan is samen 22 graden. We hebben maar zien met een zuidwestelijke wind. En het is eigenlijk wachten in deze warme lucht op een storing met buien. Nou, die buienactiviteit, de modellen dat ik maar druk maai, want het is zo dat als de zinnen net al te volle schijnt, dan zal die opwarming wat schijn vallen. En dan kent mij de buien, ik wil eens wat taf vallen. Maar ik hoor erop dat we letter in de meeje, begin van de jontijd, dat er enkele buien oorloeken. En die vormen dan de begrenzing van koudere lucht, waar we dan morgen komen. Dus Joert, warm, bewolkt en letter per dag enkele buien.
0: En dan op naar Monta, hoe komt dat dan?
25: Ja, nou morgen dan hebben we een heel hoog waartype. Dan in die warme tekken, die is fort. We hebben morgen een open waartype. Dat wat precies. We hebben geregeld zinnen. We hebben bewolking en er vallen buien. En zeker op het passage van een trog. Dat is eigenlijk eventjes een tijdelijke versterking van de buien. Maar koude lucht op hichte. Kan die buien even wat aannemen. En is het maar een matige, ontvrijkrachtige west-noordwestenwind, is het aanmerkelijk frisser, maar zo'n zandje en jongetje graden, tenminste aanmerkelijk frisser, we hebben dan wind, de temperatuur is wat leger als jongetje, dus dat viel dan toch oorzaam. Een vereinde dij wordt het zeker net, maar tussen de buien trog hebben dus ik zin, dus daar hebben we dan weer van geniertje. En in de nacht. Wat zei ze?
0: Nee, dat moest dan toch in de nacht.
25: Ja, ja. Nou, en in de nachttemperaturen komen dan ik leger uit op een halve ont 14 graden. Dus dan is dat ik wel een heel verschil met de oude nacht.
0: En of we dan wat verder voor u zoggen? Beloven dan een beetje het waterdiepe houden dat we nou in zitten? Of komt er nog een verroering onder de komende dagen?
25: Nee, een grote verroering net. Nee, we kunnen eigenlijk stellen dat de tongetje dan, ben er zeker droge perioden. En hebben een graad of 18 bij een matig ontvrijkrachtige zuidwestenwind. In de rest van de dag kende we wel een gebied met rijwetter of buien overkomen. Ik op vreed houden dat beeld. Dan heb ik een storing die in de buurt leidt. Die zorgt ik van wekselvalligheid. Mijn zinnen, rijn. Een periode marijn of enkele losse buien bij zandje ont 18 graden. En dan is het aan de frisse kant bij een matig ont vrijkrachtige westenwind. En nou, dan stiekem ik al eens even show naar de eerste dij van het weekend. Nou, dan hebben we sneur ik nog te krijgen met een westelijke streming. Bij in wolkenvelden en enkele buien met elkaar afwisselen. En zeker geen de wijde dij krijgt de zin ik wat rondte, omdat er toch wat hege druk invloed vanuit het zuidwesten probeert hem wat uit te breiden in ons gebied. Dat zou betekenen kennen dat dan de buiengiet wat aanneemt en dat het ik rustiger wordt. Dus de vooruitzichten ben net min, maar we hebben gewoon even te krijgen met een licht wisselvallige fase waarin na juur de temperatuur ik eventjes wat zakt. Maar ja, goed. Geniet je van de goede momenten die er genoeg binnen. Zo ik zou zeggen.
0: En de paraplu maar een beetje in oorslag houden, denk ik. Hè?
25: De paraplu. Precies, de paraplu die heeft vanmorgen in het wat westen van de provincie wellicht even nodig. En let op het dij. Ik heb hem allemaal wel eens even bruken moeten. En ja, dat jet ik bij de jest. Het is september, het kan prachtig wezen. En zo nou en dan is dit al een beetje jestig. Nou, dan moeten we maar voor lief nemen, denk ik.
0: Sibbele, dank u wel.
25: En noffelijke dag.

0: Eric Clapton die het wat rustig rond, tenminste op dit nummer. My Wonderful Tonight. En het is nou zontje minuten voor Jorgenen. Tijd om eens even in Den Haag te jaren. Het is de tredde tijdje van september. Dat betekent dat de koning van de midje de tromreden voorlezen zal. En vertellen zal wat het kabinet van doel is te dwaan het komende jaar. Een tijd vol tradities, maar hinders van de koets. Een volle kenkerke schouwburg. En van de midje vanzelfs het ombieden van het kofferke. Maar de nieuwe rijksbegrutting van de minister van Financiën. En wat de jongere traditie, dat is het Ierlijkse Maasbrochtje van de treinwalke provincies in Den Haag. En politiek verslaghouder Onno Valkena, die is er eens altijd bij. Goedemorgen. Oh, ja, nou jij bent daar. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, dat Maasbrochtje, is dat net als iets in het Escherpaleis?
1: Ja, dat weer ontnota in het Escherpaleis. Ja, dat is vanzelfs een locatie, maar in Frieske Link. Want de verneemde keuster Maurits Escher is Benne in Ljouwert. Maar de provincie Friesland, die organiseert dit hier. En zou voor een oren locatie kiezen, een liedzaantje verderop. En dat is de Poelgri Studio. Poelgri is een oorde kunstenaarssociëteit. Uit een jongetje in de eeuw. Ik mij hele duidelijke noordelijke link. Neffens commissaris van de koning Arno Brok. Want die Alma Tadema uit Dronriep, wie je lid. De oprichter Mesdag, dat wie een Grijnser. En Vincent van Gogh, wie ik lid. En die had ja, in zijn jonge jaren ik een skofke te houden in Drenthe. Dus ja, dan ben je heel veel slang.
0: En hoe zit dat eruit dan, als zo'n maasbrochtje daar?
1: Nou, het is vooral een moeting van kamerleden en senatoren, maar bestuurders uit de provincies Friesland, Grijnsland en Drenthe. Friesland is er eer maar begon, wanneer Grijnsland en Drenthe hangen daarbij ontsletten. Ja, en zo'n tijd organiseer je de provincies het omste beurt. Friesland is dit hier bij gastheer. Ja, het zullen daarom samen kennen dat er dit hier weer zoekerbollen is van de onwijzigen. Ja, en die bijeenkomst we traditioneel afsletten bij een groepsfoto. Hier vaar het monumentale gebouw. Ja, en op die groepsfoto zit dan mogelijk ik wat van politiek protest. Want hier voor het gebouw steen de grote spandoeken. Tjin de plan om in Grijnsland een nieuwe kerncentrale te bouwen.
0: En dan had het al even nog zoekerballen, maar ik wil het bloot net bij in de Bukkelin. Het geestelijk voer in de rek wel, volgens mij, hè?
1: Nou, en let dat maar oer aan onze commissaris van de Kening, Arno Brok. Die hoort ik wel eens een preek van de leek. Hij jouwt de kamerleden mij wat voor onderwerpen dit hier van bijzonder belang binnen. Het week is wel een beetje een preek voor eigen parochie. Want hij onderstreken het belang van de noordelijke geerwerking. Daar moeten we vooral mij toch geen zuiter. Ik naar de verkiezingsvertakken hier. En het is wel bijzonder dat hij dat zuit. Want Vlini hier had ik op een bepaald zuid onjoen. Van ja, die noordelijke lobby die weer wat ontevreden hoor. En Friesland zoe ik meer op eigen mannenboer dwamotten. Maar Joet wilde vooral uitstrelen. Ja, we moeten maar. Ik verst hoorde en Geerwerkje Bloe op die onderwerpen dat ken. Nou, ik had ik al een paar keer mijn leden schoen. Wat mij het meest opvoel via Marieke Vellinga van D66. Mij een watje op een hollen. Dat zie ik nog net jaren schoen. En ik mij een bijzonder jasje aan. Op dat jasje binnen skriezen te schen. Heel subtiel. Ja, daarmee was ze vanzelfs onderstreken. Hoe belangrijk die nationale vogel de skriers is. En dat actieplan van de skriers, dat vooral ik uitviert wil de mat. En dat ze de kruidenvogels heel belangrijk vindt.
0: Nou, als het kabinet een meerderheid haalt, dan kennen de plan. Dus de onreden en de miljoenennota uitviert worden vanzelfs. Maar hoe komt dat eigenlijk dit hier?
1: Nou ja, dit kabinet had vanzelfs maar 66 zitten in de Tweede Kamer. Ja, en dat betekent dat je continu op ziek moet naar politieke stiepen van oppositiepartijen als pro JA21, ChristenUnie, SP, BBB. Ja, dat klinkt heel democratisch, maar het maakt het politiek spannender en onvoorspelbaarder. Jesse Klaver van Pro had al omgejoen dat er het kabinet net samen als Stiepje Siel. Sinds Stiepje had een prijs. Maar hetzelfde geldt ik van rechtse partijen die dezelfde vraag krijgen. Ik zei, vreeg je een prijs. Nou, dat betekent dat die miljoenennota van Joet is net een definitieve rijksbegrutting. Het is meer ja, een soort van conceptbegrutting of werkdocument.
0: En weten we nou eigenlijk al die nieuwe rijksbegrutting, wat dat voor invloed heeft op de keerkracht van mensen met een middeninkomen?
1: Nou ja, energie is duur op het heden. Het zal nog duurder worden. Hetzelfde geldt voor de badskippen. En elke dag ik van de ziektekostenverzekering. Nou zat de kabinetsplan om de no hinnen lezen. Zullen een soort meesken een beetje in keerkracht inleveren. Het gaat net om hele grote bedragen, maar wel een peertziende procent. Nou ja, de vakbond die zeggen dat ik. Het FNV komt daarom bij een stevige lingenees van 4,5%. Ja, dat is nevens de boen nedig om de keerkracht in stand te houden. En ik kom meesken mijn werk een goede beleving. Liening te jaan vaart werk dat ze doggen.
0: Oh nou, dat loost dat voor uw volging dat je hoort. Tieren dank.
1: Kleer.
0: Het is tiet, Fijke. Was heeft hier een water woonhaard. De stem van Doe. Wil jij dat fragment kijk voorbij komen?
2: Ja.
0: Nou, dit...
2: Hij is niet in te pakken kregen, want ja. Er moest nog aardig wat bilans, want er waren aardig wat insturingen.
0: Het is eigenlijk toch wel... Er zit een enkeling bij die toch wel een alternatief antwoord voelen.
2: Oh.
0: Maar eigenlijk iedereen een goed.
2: Ja, toch?
0: Maar
2: is aardig bekend.
0: Laten we even jaren. Misschien wat meer jaren litten van de opjeften. Misschien... Dat er dan maar nog meer mensen een beltje rinkelen kent.
3: Zeker is pas als getekend is. Dus ik kan zeggen dat allerlei dingen zijn we het over eens. We houden ons een paar kleine dingetjes. En die kleine dingetjes zijn privé aangelegenheden thuis.
4: De bedoeling is dat je over 2 weken gaat tekenen bij Barcelona.
3: Ja, de bedoeling is dat je over een week of twee die kant op gaat.
0: Ja, en Donnie hier dat ik hoort. Dus dat prijzenpakket met die Pac-Man sokken erin, met je 80 t-shirt en met het wijfhoontje erin, dat komt in kont op Donnie. En morgen spelen we weer de stem van Doe vanzelfs.

0: Level 42 en Heaven in My Hands. En we krijgen een berichtje van Jan. Die stuurt, waar wie het nou, die stem? Ik net een miljard. Die, Cruijff?
1: Ja, Johan Cruijff.
0: Johan Cruijff.
1: JC.
0: Ja.
1: Ja.
2: De media van de morgen.
0: JC, dat in Jeremy Clarkson wezen.
1: Ja, Jesus Christ.
0: Jesus Christ.
1: Ken ik nog.
0: Ja. En vooral die Johan Cruijff.
1: Ja. Ik wil de Messias. Nee, even zien. Het Fries Dagblad. Heb je voor mij lezen. Veenweide boeren in De Delen staan voor herverkaveling. In de veengrijde polders in het gebied Aldeboren. De Delen giet de ompak van de Baimdaling, Delgong. En de CO2 ziet een nieuwe fase in. Er komt een regeling voor compensatie in groen of yield. Om het neemde gebiedsproces aan goed eind te brengen. Toonsje met je, dan is er in Akkrum een informatie gekomen voor de groeneigenaren in het zuidelijke deel van het gebied. En dan wordt er een update doen op het Werringrichtingsgebied. En ja, de kranten zet voorop ik nog. Ooit had Friesland het beste lokale spoornet. Hoe Friesland het grootste regionale vervoersnetwerk in Nederland kreeg. En weer verloren. Nou, en dan al je tram die verbinden alle dwarpen en alles met elkaar. En ja, uiteindelijk hadden de auto en de bus het woen. Wils de bussen eigenlijk net beter winnen als die trams. Maar ja, vooruitgang kan je net zien.
0: Als de rest doet die even weer vervier.
1: Ja.
0: Er komt heel veel meer informatie binnen. Hè? De buizen op het spoor binnen de lijn.
1: Ja.
0: Dat liep op sabotage. Ben je tussen een paar plakken bekend worden waar dat goed voen is. Friesland zit er net bij op dit stuit.
1: Nee, maar we hebben wel les van.
0: We hebben wel les van vanzelfs.
1: Zeker.
0: En ProRail meldt intussen dat wat het mogelijk is, wat het kan, wordt de zinsregeling weer oppakt.
1: Nou, dit hoop je dat het. Ja, want het is. Ja, vorige week is die staking om. Maar ja, dat weet je van tevoren natuurlijk. Hè?
0: Ja.
1: En, ja, dit is even onverwachts. Dan ging ik naar de Leeuwarden kranten. Ja, looneis FNV, 5,5% en €80. Invoeren nieuwe technologie moet in goede banen worden geleid. Dus dat ben even de leerende eerste. Nou ja, we zeggen Joert Schembi, Prinses Dij, hoe wat dat geld überhaupt voor is. Ja, en hoe gaat het nog verder met de ruïne van Vijverzaten? Ja, herenboerderij Vijverzaten in Jelsum viel eind augustus ten prooi aan een vlammenzee. En daar heb je een rijksmonument. En ja, er is een soort verlenging, maar er is ik nog een soort oranjebleun.
0: Oh.
1: En dat wie ik, omdat ja, de Rijksdienst voor cultureel erfgoed, die waard voortendadelijks ik alarmeerd. En die had ik online bij politie en brandwacht van, wat kunnen we doen om ze volle mogelijk te bewaren? En ik de dagen daarna, want wie is het warm en alles voor zijn.
0: Ja.
1: Dus ja, ze hebben dus ik onder de brand nog bezocht om ze volle mogelijk te redden. En dat verliep heel goed, zeiden ze bij die Rijksdienst. Er staat nog voldoende overeind om de status te handhaven.
0: Oh.
1: Dus we hopen dat het ooit, ja, het is afhankelijk van de eigenaar wat er nou mee gebeurt. Hè, of het in oude luister hersteld wordt of net.
0: Ja.
1: Maar ja, dan maar we dat nog even nou wachtje. Maar nou, de eerste tekenen zullen er goed uit.
0: Nou, dat is op zichzelf goed nice. Arjen Overmaat,
3: Aasten.
0: Ja, nodig voor.
3: Zeker, ik zal het blitse en hyperkoele Jere 80 prijspakket van Omroep Friesland erbij pakken. Dan kijk dat aan zo'n fotje aan in de stem van Doe, hou ik. Ja, en die wiekje van de Jere 80, jongen, wat een geweldige muziek zit te kleren. Dus loflijke muziek bij de koffie is sowieso.
0: Nou, dat belooft er wat. Van nodig voor, Aasten. Het is nooit iets voor. Het is dat ik echt zijn. Het is nodig. Tiet voor koffie. Dat we daarop horen. Mooi is het Harmier en is Fijke Drek weer. Een overgedij. Doei.
4: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. De grote treinstoring in Nederland is veroorzaakt door sabotage. Dat meldt ProRail. Er zijn spullen gevonden die bewust op het spoor zijn neergelegd, zegt een woordvoerder.
5: Ja, het zijn buizen. Daar willen we verder ook niet al te veel over aangeven. Maar doordat die buizen vast zijn gemaakt aan het spoor, kunnen wij in ieder geval zien dat de opzet in het spel is. En ontstaan dus ook deze storingen.
6: Alle werkdagen tussen Kantolven en Nieuwenhoorn.
7: Ja, in ieder geval Wolkom of iets dergelijks. Hè?
8: En op Sneur om 8 en Tollevoeren.
6: Nou in Friesland.
8: Ja, daar ben ik wel blij om, jongen. Maar Nijs, dat telt.
6: Sport die Libbet.
9: Promotie, dat is ook promotie.
8: En het waar het rol komt.
10: Dat komt dan even op, dat scoot voorbij en daarna komt de zinnen er weer bij.
6: En muziek die stoïerder wordt.
8: Hier bij Omroep Friesland.
6: Nou in Friesland.
11: Hey Raymond!
12: Je geniet van stralend sanitair. Met een Raymond waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op raymondwaterontharders.nl.
13: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
14: Hey,
12: ontdek de voordelen van zacht water op raymondwaterontharders.nl.
11: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
14: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot €3.500. Of private lease vanaf €259 per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.

0: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
1: Dit is het nieuws. Ik ben Sander Verschoor. Het Belgische OM eist 5 jaar cel tegen de Nederlandse advocaat Sam Polat, die ervan wordt verdacht 3 maal processen verbaal door te hebben gespeeld aan drugsbaron Floor Bressers. Tegen Bressers zelf, beschouwd als een van Europa's grootste cocaïnehandelaren, werd de maximumstraf van 20 jaar geëist. Polat ontkent alle beschuldigingen. De Europese satelliet Flex, een apparaat van 400 kilo ter grootte van een wasmachine, wordt vanuit Zuid-Amerika door ruimtevaartorganisatie ESA gelanceerd. Flex meet het licht dat planten uitstralen om droogte en stress vroegtijdig te detecteren en helpt wetenschappers beter inschatten hoeveel CO2 planten kunnen opnemen. Tegelijkertijd lanceert ESA een tweede satelliet voor zeemetingen. De Ghanese drugswaakhond Nakok heeft afgelopen weekend 3 mogelijke handlangers van drugscrimineel Jos L., ook bekend als Bolle Jos, gearresteerd. Onder hen zou de Amsterdammer Desmond C. zijn, die eerder werd gelinkt aan een cocaïnevangst van 11.000 kilo in Antwerpen. De arrestaties volgen op een inbeslagname van bijna 4.000 kilo cocaïne in de Franse haven Duinkerke. Een belangrijke Saoedische oliepijpleiding van 1200 kilometer, de East-West Pipeline, is vrijdag bij een droneaanval geraakt en blijft mogelijk 3 tot 5 weken buiten gebruik. Tegelijkertijd namen Houthi-rebellen de eilanden Groot Hennis en Klein Hennis in de Rode Zee in, waarmee zij controle over cruciale scheepvaartroutes nastreven. En dan het weer. Vannacht is het overwegend droog, met eerst in het noorden en midden plaatselijk nog wat regen. De minimumtemperatuur ligt dan rond 16 graden. Overdag begint bewolkt, later volgt op steeds meer plaatsen de zon. De temperatuur ligt rond 21 graden in het noorden tot 27 in het zuiden. En tot zover het nieuws.
2: Jonge of startende ondernemers, let op. Ben je op zoek naar een mooi kantoor of productiehal? Die vind je in het Multifunctioneel Bedrijvencentrum aan de A31 te Drolrijp. Starten met een lage huurprijs en easy in, easy out. Kijk op mfbc.nl. MFBC, daar start je mee.
3: Gaat u schilderen, behangen of sausen? Kom naar de verfwinkel Roosma in Franeker. Sinds 1965 het vertrouwde adres voor doe-het-zelvers en professionals. Topmerken en deskundig advies voor elke klus. Maak van uw huis een thuis. Bezoek ons vandaag of kijk op deverfwinkelroosma.nl.
4: Voor de aftrap, wachtend op dat startschot aan het begin van de werkdag. Niets mooiers dan een team dat er als eenheid staat. In kleding die indruk maakt. Huta Sport, de kledingspecialist voor sportend en werkend Nederland. Hutasport.nl, alles voor het team.

0: Iedere dag een slaapfeestje? Dan ben je bij Van der Velde Slaapcomfort in Winsum aan het juiste adres. Een veelzijdige en overzichtelijke collectie met volop keuze in matrassen, boksprings, hoofdkussens, dekbedden, bedtextiel en meer. Van der Velde, het adres voor liefhebbers van een goede nachtrust. Kijk op beddoloog.nl.
1: Als trotse sponsor van diverse kaatsers, verenigingen en scholen wenst Auto Cinico u een schitterend kaatsseizoen toe. Vergeet u niet tijdens een bezoek aan de kaatsstad van Friesland een proefrit te maken in de nummer 1 plug-in hybride van Nederland. Zoals de kaatskoning Tjisse Steenstra het zou zeggen.
2: Para Link & Co. Guiana Cinico.
3: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
4: Dit is het nieuws. Ik ben Sander Verschoor. Het Belgische OM eist 5 jaar cel tegen de Nederlandse advocaat Sam Polat, die ervan wordt verdacht 3 maal processen verbaal door te hebben gespeeld aan drugsbaron Floor Bressers. Tegen Bressers zelf, beschouwd als een van Europa's grootste cocaïnehandelaren, werd de maximumstraf van 20 jaar geëist. Polat ontkent alle beschuldigingen. De Europese satelliet Flex, een apparaat van 400 kilo ter grootte van een wasmachine, wordt vanuit Zuid-Amerika door ruimtevaartorganisatie ESA gelanceerd. Flex meet het licht dat planten uitstralen om droogte en stress vroegtijdig te detecteren en helpt wetenschappers beter inschatten hoeveel CO2 planten kunnen opnemen. Tegelijkertijd lanceert ESA een tweede satelliet voor zeemetingen. De Ghanese drugswaakhond Nakok heeft afgelopen weekend 3 mogelijke handlangers van drugscrimineel Jos L., ook bekend als Bolle Jos, gearresteerd. Onder hen zou de Amsterdammer Desmond C. zijn, die eerder werd gelinkt aan een cocaïnevangst van 11.000 kilo in Antwerpen. De arrestaties volgen op een inbeslagname van bijna 4.000 kilo cocaïne in de Franse haven Duinkerke. Een belangrijke Saoedische oliepijpleiding van 1200 kilometer, de East-West Pipeline, is vrijdag bij een droneaanval geraakt en blijft mogelijk 3 tot 5 weken buiten gebruik. Tegelijkertijd namen Houthi-rebellen de eilanden Groot Hennish en Klein Hennish in de Rode Zee in, waarmee zij controle over cruciale scheepvaartroutes nastreven. En dan het weer. Vannacht is het overwegend droog, met eerst in het noorden en midden plaatselijk nog wat regen. De minimumtemperatuur ligt dan rond 16 graden. Overdag begint bewolkt, later volgt op steeds meer plaatsen de zon. De temperatuur ligt rond 21 graden in het noorden tot 27 in het zuiden. En tot zover het nieuws.
5: Garage Art Terpstra is een begrip in mijn naam en omstreken. In onze garage beschikken wij over de meest moderne apparatuur. En dat voor alle merken auto's en bedrijfsauto's. Of het nu gaat om onderhoud, reparatie of schade, onze goed opgeleide monteurs staan voor u klaar. Bij garagebedrijf Art Terpstra in mijn naam krijgen u en uw auto de aandacht die het verdient.
6: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
3: Dit is Omroep Zilt non-stop.

lekkerste muziekmix voor Noordwest-Friesland. Omroep Lille. 107.5 en

0: leukste muziek uit je eigen regio. Dit is Omroep Zilt Non-Stop. Omroep Zilt.
1: Expert, de elektronica-winkel voor beeld- en geluidsapparatuur, computers, telefoons, witgoed, keukenapparatuur en een uitgebreid assortiment aan huishoudelijke elektrische apparaten. Expert Meijergroep staat klaar met deskundig advies, aantrekkelijke prijzen en een prima service. U vindt ons in Franeker, Harlingen, Sint-Anneparochie, Bolsward en Berlikum.
2: Gaat u schilderen, behangen of sausen? Kom naar de verfwinkel Roosma in Franeker. Sinds 1965 het vertrouwde adres voor doe-het-zelvers en professionals. Topmerken en deskundig advies voor elke klus. Maak van uw huis een thuis. Bezoek ons vandaag of kijk op deverfwinkelroosma.nl.
0: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
3: Dit is het nieuws, ik ben Sander Verschoor. Het Belgische OM eist 5 jaar cel tegen de Nederlandse advocaat Sam Polat, die ervan wordt verdacht 3 maal processen verbaal door te hebben gespeeld aan drugsbaron Floor Bressers. Tegen Bressers zelf, beschouwd als een van Europa's grootste cocaïnehandelaren, werd de maximumstraf van 20 jaar geëist. Polat ontkent alle beschuldigingen. De Europese satelliet Flex, een apparaat van 400 kilo ter grootte van een wasmachine, wordt vanuit Zuid-Amerika door ruimtevaartorganisatie ESA gelanceerd. Flex meet het licht dat planten uitstralen om droogte en stress vroegtijdig te detecteren en helpt wetenschappers beter inschatten hoeveel CO2 planten kunnen opnemen. Tegelijkertijd lanceert ESA een tweede satelliet voor zeemetingen. De Ghanese drugswaakhond Nakok heeft afgelopen weekend 3 mogelijke handlangers van drugscrimineel Jos L., ook bekend als Bolle Jos, gearresteerd. Onder hen zou de Amsterdammer Desmond C. zijn, die eerder werd gelinkt aan een cocaïnevangst van 11.000 kilo in Antwerpen. De arrestaties volgen op een inbeslagname van bijna 4.000 kilo cocaïne in de Franse haven Duinkerke. Een belangrijke Saoedische oliepijpleiding van 1200 kilometer, de East-West Pipeline, is vrijdag bij een droneaanval geraakt en blijft mogelijk 3 tot 5 weken buiten gebruik. Tegelijkertijd namen Houthi-rebellen de eilanden Groot Hennish en Klein Hennish in de Rode Zee in, waarmee zij controle over cruciale scheepvaartroutes nastreven. En dan het weer. Vannacht is het overwegend droog, met eerst in het noorden en midden plaatselijk nog wat regen. De minimumtemperatuur ligt dan rond 16 graden. Overdag begint bewolkt, later volgt op steeds meer plaatsen de zon. De temperatuur ligt rond 21 graden in het noorden tot 27 in het zuiden. En tot zover het nieuws.
4: Jonge of startende ondernemers, let op. Ben je op zoek naar een mooi kantoor of productiehal? Die vind je in een multifunctioneel bedrijvencentrum aan de A31 te Drongrijp. Starten met een lage huurprijs en easy in, easy out. Kijk op mfbc.nl. MFBC. Daar start je mee.
5: Voor de aftrap, wachtend op dat startschot aan het begin van de werkdag. Niets mooiers dan een team dat er als eenheid staat. In kleding die indruk maakt. Mutasport, de kledingspecialist voor sportend en werkend Nederland. Mutasport.nl. Alles voor het team.
0: Dit is Omroep Zilt Non-Stop.

0: Iedere dag een slaapfeestje? Dan ben je bij Van der Velde Slaapcomfort in Winsum aan het juiste adres. Een veelzijdige en overzichtelijke collectie met volop keuze in matrassen, boxsprings, hoofdkussens, dekbedden, bedtextiel en meer. Van der Velde, het adres voor liefhebbers van een goede nachtrust. Kijk op bedderloog.nl.
1: Als trotse sponsor van diverse kaatsers, verenigingen en scholen wenst Auto Cinico u een schitterend kaatsseizoen toe. Vergeet u niet tijdens een bezoek aan de kaatsstad van Friesland een proefrit te maken in de nummer 1 plug-in hybride van Nederland. Zoals de kaatskoning Tjisse Steenstra het zou zeggen.
2: Para Link & Co. Guiana Cinico.
3: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
4: Fotofabriek. Van unieke fotoboeken tot prachtige wanddecoratie. Fotofabriek. Herinneringen die blijven bestaan.
5: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
6: Wat een naaie show! Heima, service en auto's, is er voor Elsen hier.
5: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
7: Dit is Omroep Friesland.
8: 24 uur Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
9: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Activisten hebben de Lange Voorhout, een straat in het centrum van Den Haag, beklad met rode verf. Dat gebeurde op de route waar vanmiddag de koning langs rijdt voor Prinsjesdag. Enkele mensen zijn opgepakt en riepen bij hun arrestatie dat ze van Extinction Rebellion waren. Vannacht heeft de politie in Den Haag de verkeersmaatregelen voor Prinsjesdag eerder laten ingaan. Dat was vanwege een mogelijk protest door boeren. Er waren signalen dat zij met trekkers naar het centrum wilden komen. Wat voor signalen dat waren, wil de politie niet zeggen. NS is voorzichtig begonnen de dienstregeling weer op te starten na de sabotageacties van vanochtend. De verwachting is wel dat de dienstregeling nog de hele dag last heeft van de acties. Ondertussen doet de politie nog op meerdere plekken onderzoek. De storing is volgens ProRail veroorzaakt door sabotage. Op meerdere plekken zijn namelijk buizen vastgemaakt aan het spoor. Bij Steenwijk heeft dat geleid tot een aanrijding met een trein. Daarbij zijn geen gewonden gevallen. Het is nog niet duidelijk wie er achter de sabotageactie zit. De politie doet onder meer onderzoek in Gelderland, Overijssel en Utrecht. Op beelden is te zien hoe er in Veenendaal lange buizen worden afgevoerd van zeker 1,5 meter. De Russische ambassadeur in Denemarken is op het matje geroepen vanwege een incident gisteren. Een Deense helikopter werd beschoten met lichtkogels door een Russisch fregat. Het toestel wilde foto's maken van het schip in internationale wateren. En de wedstrijd om de Europese Supercup wordt volgend jaar gespeeld in de Johan Cruijff Arena. Dat hebben voetbalbonden UEFA en KNVB bekendgemaakt. De Supercup gaat tussen de winnaars van de Champions League en de Europa League. En is volgend jaar op 11 augustus in Amsterdam dus. Het weer in het westen en noorden wolkenvelden en lokaal een bui. Daar wordt het zo'n 22 graden. In de rest van het land is het zonnig en zomers warm. Met lokaal in Limburg 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Het is Prinsjesdag, oer een goed oer, zal koning Willem-Alexander de troonrede uitspreken. Politiek verslagjouwer Onno Valkenaar is erbij in Den Haag. Viert er dadelijk het warme sibbelen en het is vanzelfs de wieken van de jaren 80. Met dadelijk Nijs uit de periode en muziek van Nick Kershaw.
11: Het is een hele wieken bij Omroep Friesland.
12: De hits, de ontdekkers en het gevoel van doen.
11: De wieken van de jaren 80.
6: Voor een naaie jeep, Heimer, service en auto is de Van Elsen hier.
13: Goed nieuws! Scootmobiel Friesland is nu ook premium dealer van 2- en 3-wiel vooraan fietsen. De fietsen zijn zowel met als zonder elektrische ondersteuning te verkrijgen, zodat u in beweging blijft. Bezoek de showroom van Scootmobiel Friesland in Sint-Nicolaasga voor een proefrit. De koffie staat klaar.
14: Noi Friesland.
15: Jacob Stelwaag.

0: Muziek uit de jaren 80 vanzelfs, want dat draaien we de hele week in. Dus week van de jaren 80 bij Omroep Friesland. Wie dit? Nick Kershaw en The Riddle.
1: Van Tolve woont hier in Oren.
2: Nooi Friesland.
0: Goedemiddag, dit is Nooi Friesland met editie van Tuesday 15 september. Het is Prinsjesdag, horen goed horen, zal koning Willem-Alexander de troonrede spreken. Politiek verslaghouder Onno Valkenaar die is er al bij in Den Haag.
3: Wij gaan vreten middag, de stikken al de troon aan. Dus een dreig weekend hoor, maar een hoop trotspitten van de begruttings. En ik ben heel benieuwd wat de koning droeg te zeggen had.
0: En een sabotageactie op het spoor zorgde voor grote probleem bij de dienstregeling. Trein reed een urenlang net, maar in Friesland liken de urenlijn starten van. Nou eerst het waarbedoeld in kwats bij Sibbele Waaier. Een goeie middag.
4: Een goeie middag. Van de middag is de nice bewolking nou nog rond te verzinnen schien. Daarbij bloedt het eerst nog droeg. Eind van de middag en jong valt er enkele buien. De temperatuur rint op naar 21 en 22 graden. Is die te matig, soms vrij krachtige zuidwestenwind. Vannacht zakt de temperatuur naar minimaal 11 graden, waarbij de buienkans later in de nacht wat toeneemt. Morgen krijgen we een aanwisseling van zinnen, stapelwolken en een paar buien. Is die te matig en matwestenwind, met temperaturen van zandje om 18 graden. Meer hoe het waar, hoor een jaloeren.
1: Oort in oren,
2: Nooi Friesland.
5: Omroep Friesland.
0: Ja, het ken jij, is net ontgien wezen. Het is Joost Prinsjesdij. Voor ongeveer een uur zal koning Willem-Alexander de troonrede uitspreken. En daarin jouwt hij om dat de wichtigste plan van het kabinet voor komend hier binnen. In Den Haag is EQ's verslagjouwer Onno Valkenaar. Onno, een goeie middag.
6: Ja, goeie middag, Jacob.
0: Ja, rint de spanning al wat op in Den Haag?
6: Ik sta hier nu in een persvak, maar ik sta 30 oren collega's bij de ingang van de Koninklijke Schouwburg. Ik heb zin dat er al aardig wat prominenten en kamerleden en leden van het corps diplomatiek al hier naar binnen gingen. Ja, in afwachting van de koninklijke familie die hier aankomt. Koning Willem-Alexander, koningin Maxima. Die komen onder een van een grote stoet. Nou, die stoet is al in beweging. En die krijgt al een koninklijke kapel in actieschoenen en jert. En ja, dit is toch wel een orenprinsjesdag als oors. Want oorpremier Balkenende, die kwam hier sinest. Ik sinest, ik even voor de camera's deel. En hij zei van ja, het is politiek ingewikkeld. Want er zijn drie partijen maar in een kabinet. Die hangen hier meer er iets. Dus die moeten stiepen ziek je bij oren als ze problemen oplossen was wollen. Maar ja, dat is nu een keer de politieke realiteit. Dat voor mij te maaitje naar.
0: Ja, en een pad van een plan is voor zelfs al uitlekt. Waar moeten we nou echt op letten aan?
6: Nou, bij Jeddere troonreders is wel de binnen Wuddensprutsen elke regio telt. Dus de investerings die het Riek docht, die zullen tenaai eerlijke verdeeld worden over alle regio's van Nederland. En daarbij wordt wel heel bot schoen naar hoe komt het met de infrastructuur. Want minister Karmans van Infrastructuur en Wettensteert had er vissen te min geld voor. Dat wordt naar alle gedachten het net bekendmaken. Maar ja, kamerleden die letten daar wel heel bot op. Want ja, daar maakt je ze haar en ik zwaar genoeg.
0: Ja, en op Prinsjesdij, het is bijzaak misschien, maar het is vaak ook een kwestie van schoen en schoen worden en schen. Hoe is het nou daar met de outfits en de hoedjes?
6: Ja, van Frolie wordt verwacht dat ze een watje opdoggen. Dat hield ik voor de twee Friese debutantes op Prinsjesdij. Het gaat dan om Marieke Vellinga uit Boersum. Ja, die had een watje op, maar die maakte ik een soort van beskierend statement met wat ze aan had. Want ze had een jaske aan met skriezen erop. Ik kom even om te gaan hoe wichtig ze de skriers en de grijdevogels vindt. En ik, Lucienne Boelsma, die had een heel beskierend statement maken in de vorm van een hingerke mij daarop, de Friese dikke kaart. Nou ja, dat is natuurlijk weer een verwijzing naar de problemen die er binnen mij het onderhoort van dikken en bregen.
3: Dat is prachtig waar. Leuke sfeer, wat was er meer?
7: Ja, de vrouw mij, met de hoed op.
3: Ja, ze ziet er prachtig uit. Dus ik ben heel vies en heel gerust. Dat ze mooi is. Zeker.
7: Maar dit doet ik nog om politiek en om de troonreden.
3: Ja, nou ja, wij gaan vreten middag, de stikken al de troon aan. Dus een dreig weekend hoor, maar een hoop trotspitten van de begruttings. En ik ben heel benieuwd wat de koning droeg te zeggen had.
7: Ja. En zie je vooral om pletten als het gaat om de belangen van Friesland?
3: Nou, ik denk dat wij op het merk van infrastructuur gewoon nog een hele grote opjef te hebben. Dus daar ben ik vooral mooi aan het zien. En ik ben heel erg benieuwd naar de deelwetjouwing op het merk van stikstof.
7: infrastructuur, dat je het al gauw ik hoor, wrakken brengen.
3: Ja, en daar hebben wij er nogal wat van.
7: En volgens mij heb je een bijzonder jasje aan.
8: Ja, dat klopt. Ik heb skriezen op mijn jasje. Dat is, ja.
7: Speciaal voor deze gelegenheid.
8: Speciaal voor deze gelegenheid had een kunstenares, Hikke en Toyn op Schiemens Eeg, die had voor mij op een jasje dat ik al hier, die had dat upcycled van mij. En zij had daar skriezen op drukt. En ik dacht, ja, ik heb natuurlijk de portefeuille natuur, ik heb wetter en ik ben van Friesland. En wat is nou meer Friesland als een skriers?
7: Dat is dus ik een politiek statement.
8: Nou ja, het is echt misschien gewoon heel mooi, een beetje aandacht voor het midden, voor dus mooie natuur, voor de skriezen. We hebben juist natuurlijk van kunnen lezen dat het heel goed ging is, maar de skriezen deze simmen. Dus ik dacht, ja, mooi signaal hoor.
7: Volgens mij is dit ik jouw eerste Prinsjesdag in functie.
9: Ja, dat klopt. Ja, het is een bijzondere dag, Joet. Ja.
7: En hoe vaak haal je een hoed op?
9: Ik ga er nooit in mijn leven een hoed op halen. Toen trouwde ik ook een sluier op, maar dit is de eerste keer. En we zijn correct even naar de MBO.

0: met Friesland, daarom heb ik een Frieskaartje, maar telt voor alle regio's, dat die er net bekooid uit komen.
1: Hapte moet de hoop. Ja, dit is geen standaard blauwe blazer, dit jongen.
2: Nee, ik denk ik doe het even wat originele zon. Ik heb van een kledingmerk uit Amsterdam, Martanje, dat heb ik een pak om wat makken is van gerecycled dekberengoed. Dus nou, ik vind het zelf wel mooi uitzien. Het is vooral duurzaam. Dus dat is, past goed bij u natuurlijk als pro.
1: Dwarzame moorden.
2: Dwarzame moorden, ja, klopt.
1: Hoe komt het mij de keerkracht van de gewone man en vrouw van meeske mij midden in komen?
2: Ja, daar moet ik me grote zorgen over. Wat we zeggen is dat het kabinet waarschijnlijk een heel soort geld uitloeken zal van vermogenden, van bedrijven, maar een heel soort gewone mensen met de rekening van. En dat vinden wij net eerlijk. En daar gaan wij ook heel graag mooi het kabinet over in debat en importeren. En dat zullen natuurlijk de komende dagen een plak vinden.
3: Ja, je hebt Maarten Goudswaard van de jaar 21, Marieke Vellinga van D66, Lucienne Bolsma van het CDA en de laatste weer dus had de moeder hoop van Pro. Van de Moon naar het traditionele Maasbrochtje. Ja, Onno, nog even waarom hij die inhoud. Wat hebben we aan verwacht van die troonrede?
4: Nou, wat uitlekt is dat de minister van Financiën, Heijnen, die had eerder een brief schreven naar alle politieke partijen. En die brief werd wel omschreven als een soort van liefdesbrief. Zo van, beste Kamerleden, wij willen heel graag met je geerwerkje om al uw plan. Ja, en dat is nedig ik. Want ja, het kabinet had maar een minderheid van de zitten. 66 van de 150, om krek te wijzen. En ja, er zult dus heel stevig polderen we de motten, wolder een meerderheid te helden wijzen van alle plan. Op dit moment rieden er een aantal zwarte bussen voor. Daar zitten dan Kamerleden in. Dat had te maken met de beveiliging. Die komen dan van Utrecht van de Kamer wussen hierheen gebracht. En na de troonrede ik weer ophellen. En ik zeg, ik kan hier weer vrouwelijke Kamerleden naar boeten komen. Maar moet ik zeggen, heel creatieve creaties ophollen. Nieuwe watjes of watjes die speciaal voor de gelegenheid maken binnen. Maar ja, dit duurt natuurlijk om de politiek, om de plan. Maar ik verwacht je dus, ik in die troonrede, ja, wel wat verbindende woorden en wat verbindende teksten. Maar ja, dat is wat dit kabinet nodig had. Dat is misschien ik wel wat dit Longen nodig had om toch deze tijd heen te komen. En op het moment dat ik dit vertel, gaf ik het zicht op Femke Wiersma in een roze creatie. Ik maak een roze hoed op, maak haar partner onderhoorn. Ik zei, stapt u in een van die bussen die het maken. Dit reist hier om de parlementariërs veilig en droeg van het Van de Kermengebouw naar de Koninklijke Schouwburg te brengen. Ja, op dit moment is het wat dringend bij de ingang om een heel soort gasten tagliek van verschillende kanten. Ik zeg nou, Marieke Vellinga, onhoorn van haar partner Wietse Vellinga, strak in het pak, strik voor. Zij had hem mijn nommen, want ja, zei ze, zonder hem hier ik het net opred, mij de huishouding en het warm eten voor de band. Dus die waardering was ze op deze wijze blikkenlitten. En ja, het is op dit stuit, begint het hier, hield niet dronken te worden. Mijn oren werden, ja, de kening is in ontocht, de troonrede is in ontocht. En het is mooi waar in Den Haag.
3: Dat is ook een net onbelangrijk ding. Verslagjouwer Onno Valkenaar in Den Haag, daar dus naast de troonrede beginnen zal.
5: Nooi Friesland Media Oershoch.
3: Kijk, wel bestink om in de orde media.
6: Ja, goeie met je Jacob. Ik zou dat over gelegenheid ik die meest creëerse outfit onderlutsen heeft. Dus ja.
3: Nou, ik heb een vester in die in, want het Fries is er wel.
6: Ja, ik heb een beetje kwam met de kwade maukes. ja, een roedel Afrikaanse wilde hoen die heeft een recordreis van 4000 kilometer door Zambia volbracht. Het wie een nevens wetenschappers de grootste afstand eer die verslijn is van een Afrikaans landzoogdier dat op ziek is naar een partner. Dan hebben we wat vroeger.
3: Ja.
6: Ja. Dus treien reuien uit dezelfde roedel die binnen ja, zigzagend door Zambia kuieren. Ze hier een roedel tevens Tienkom bekend. Want maar ja, die binnen mijn vergelijkbare tocht wie ze begon. Maar die moesten ophouden, want een van die hondjes die kwam vast te zitten in een illegale strik.
3: Ach.
6: Dus dat is dan wel weer heel sneu verzels. Ja, Afrikaanse wilde honden die binnen vrij zeldzaam. Er binnen maar 6000 van. En die leven in hechte roedels. En ja, ze matten dus. Ze kennen hun net voorplantje binnen dezelfde roedel. Waarin ze bijna binnen. Dus ja, ze 12 draaien binnen, dan met zijn voet en dan met zijn partner zien te vinden. En dan maak je dus 4000 kilometer voor draven.
3: Ja.
6: Afrika. Nou, jouw die te doen aan. Ja, dan is de jonge Française Melissa, die kwam er bij tafel achter dat haar gezicht als tatoeage op de

0: lichaam aan van lichaam van minstens 20 onbekende mensen stiert.
1: Hoe dan?
0: Nou ja, ze biedt af al. Ze zeggen hier, zei ze aan hollen op de jerm van hier die ze net koeën. Ik had wat tijd nodig om te beseffen dat mijn gezicht daar getatoeëerd stond. Het was een surrealistisch moment. Zoiets verwacht je natuurlijk niet. Ik schrok er een beetje van. Ja, dat kan ik me voorstellen. Dus ja, hoe kent dus zoiets? Ja, ze is dus op sociale media actief en plaatst daar ik foto's van haarzelf. En ja, een paar van die foto's die binnen op Pinterest bedarren. En ja, tatoeëerders die hellen daar dus foto's van al om inspiratie op te dwaan. Ja, ze heeft dus door de Jitten Henne ontdutsen dat ze minimaal 20 verschillende tatoeages op Instagram heeft ze dan sjoen. Dat ze dus bij mensen op het lichaam stiert. Dit zijn nog maar de voorbeelden die ik zelf heb gevonden. Franse kranten die het vregen een advocaat van kensucks legaal. Nou, tatoeëerders mogen de afbeelding van niemand nabootsen, maar enkel als die persoon daar toestemming voor gegeven heeft, zei een advocaat. Zodra iemand herkenbaar is, geldt het portretrecht. Nou, ik heb de foto's jongen. Het is gewoon hetzelfde. Dus Melissa die kan ook naar de rechtbank stappen om te voorkomen dat haar gezicht vaker uitlien wordt. Maar ze kan ik een skeervergoeding krijgen.
2: Zoek zij zelf even een kersje omdat het portretrecht schijnt is.
0: Precies. Dus ja, en dan is ik nog het fenomeen fantoomfielen. Dat kerst misschien wel. Ik zie het zelf ik wel eens. Dan denk je van, nou, het ene moment dan riet het verkeer verder. En nu zit er dan een file. Hoe kan dat? Het is net een ongeluk gebeurd. Nee, het. Nou, op een Amerikaanse snelweg hebben ze dat nou fast line. Dan kerst je in dat, ja, de rieden auto's die rieden gewoon keurig. En een van die auto's die tikt, krijg even de rem aan. Maar die auto daarachter, die moet erop reageren. Die moet er weer wat verder remmen.
2: En dan is het niet eens.
0: En dan die voorste auto, die riet er weer verder. Maar daarachter ontstiert dus een fantoomfile. Zo heet dat. En dat hebben ze nou eindelijk op Biel Fast Line. Ja, hoe kan ik ze voorkomen?
2: Net remmen.
0: Dat zou je zeggen. Maar ik kan nog afstand horen. Net onnodig het remje. En ja, nee, afstand al wat staren geriest weer. Staren gewoon weer oploeken. En dan kan je dus voorkomen dat een snelheidsverschil uitgroeit aan kilometers lange file.
2: Oké, Fijke Wouda. Dank u wel.
0: Graag gedaan.
2: Ah, ja, daar wacht ik nog even.
0: De weer.
2: Het is op dit stuit 9 minuten voor de Alvien. Een sabotage is op het spoor zorgen voor grote problemen met de zinsregeling. Treinen die een oerenlang net weer het haast naar de muziek van Cool and the Gang.

0: Cool and the Gang, dat wie Ladies Night. Toch een grote steuring is het treinverkeer in Grotterpatten van Nederland van de Moorn ontregeld. Nevens ProRail giet het om sabotage, de lijnen buizen op de rails.
1: Doordat die buizen vast zijn gemaakt aan het spoor, kunnen wij in ieder geval zien dat de opzet in het spel is. En we zijn met mannenmacht nu ter plaatse om dat zo spoedig mogelijk op te sporen, de politie op de hoogte te brengen en het te verhelpen.
2: Vanuit veiligheidsoverwegingen sluiten dan bijvoorbeeld ook de overwegen, maar kunnen wij alleen nog maar stapvoets of helemaal niet rijden. En zeker op zoveel plekken tegelijk is het dan dus eigenlijk niet mogelijk om veilig treinverkeer op te starten.
3: Ik ben met de bus naar hier toe gekomen om eigenlijk mijn zus te ontmoeten. Want we willen naar Den Helder naar een oud-tante te bezoeken. Nee, dat zit er voorlopig niet in.
4: Maar de bedoeling is dat ik met mijn oudste broer straks naar Prinsjesdag ga.
5: Ja, maar gaat u dat nog halen?
4: Ja, dat is de vraag.
0: Ja, dat is voor een heel soort mensen de vraag, ben ik bang. In de Rif van de Moorn kwamen treinverkeer staarde gewoon weer ambitie op gang. Dat is voornamelijk verslaghouder Geke Leenstra op het station van het Jereveen.
6: Waar moet u heen?
7: Naar Zwolle.
6: Dat komt goed uit, ja, daar gaat de trein nog wel naartoe. Wist u er vanaf dat er een treinstoring was?
7: Nee.
6: Dus eigenlijk heeft u geluk?
7: Eigenlijk wel, ik zag het net op het bord, dus ja. Ik kom er wel.
6: Gelukkig maar.
7: Ja, gelukkig.
6: Dank je. Steenwijk. Goedemorgen, Jere. Ik wil wel vragen waar jullie naartoe gaan.
8: We gaan naar Leeuwarden, naar school.
6: Zo te zien, rijden jullie trein gewoon?
8: Ja, ja klopt.
9: Wij hebben geluk vandaag nog. Wij hebben geluk.
6: Wisten jullie ervan dat er een storing was?
9: Ja, ik las het vanochtend. Maar ja, goed. Het is voor mij nu wel vrijwel een beetje redelijk opgelost. Mm-hmm. Dus, nou ja.
6: Dus op zich hebben jullie geluk?
9: Geluk bij een ongeluk. Dan maar.
6: Nou, succes op school vandaag.
8: Dankjewel.
6: Goedemorgen. Bedankt, hè. Waar moet u naartoe, meneer?
10: Ik moet naar Zwolle.
6: Dus u heeft geluk?
10: Ik heb geluk, ja. Dit is weer een trein die naar Zwolle rijdt.
6: Ja, dus. Hij komt er nu ook net aan.
10: Ja, dus ik ga instappen. En...
6: Goeie reis.
10: Ja, dankjewel.
0: Ja, Saved by the Bell, dat is een man. De trein die op dat tijd werd richting Zwolle vanuit het Jereveen. Eén trein is van de Moorn in de buurt van Stenwijk in Bossingkamer met materiaal op het spoor. Lid ProRail Witte onder de NOS. Bij Stenwijk riedt alleen een trein die uit richting Friesland komt of richting Friesland gaan. Het is nog net duidelijk of er meesten verwoond raken binnen bij die botsing. Je hebt van de Moorn weer een direct probleem tussen Leeuwarden en Haashaven en Leeuwarden en Meppel. Het probleem tussen Leeuwarden en Haashieren net met de sabotageactie te krijgen trouwens. Nou, Sipke de Hoop, die is lector weerbaarheid en veiligheid. En Erik Enema praat met je in onderwijs met hem over dit onderwerp. Het is ACL Wien, dadelijk het regionale nieuws in het kwad. Met Timmy Jepke Meijer in Noord-Friesland.
11: Nou, de vakantie is voorbij. Het wordt al wat griezenboeken. En daar ging er in de vol. En er begint nieuws maken ze ik nog.
12: Ja, Elze Wieke werd de leukste verhaal uit Friesland in de Nijsmakers podcast. Hij is elke tongetje op Spotify en elke vreed op televisie.
11: Nijsmakers, het allerbeste excuus om die even deltie aan.

0: De eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor de gratis brochure. Of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
0: Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE Plus aan.
2: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
3: Autotaalglas zit echt overal.
4: Opgelost. Autotaalglas.
5: Wij als gezondheidsfondsen roepen op om de gezondheid van alle kinderen op één te zetten. Ben je het hiermee eens? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.
6: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster, waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster. Met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf €32.000 en nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op Dacia.nl.
7: Dit is Omroep Friesland.
8: 92.2 FM.
9: Het is nou Jelwien. Het regionaal aan de eind met Timo Jepkema. Een goeie middje.
10: Goeie middje. Nevers ProRail binnen op zo'n 20 plakken in Uusland materialen op het spoorlijn. Op de meeste plakken binnen buizen om het spoor vastmaken. De trogrien direct in Friesland van de Moon haast geen trein. De oorzaak binnen vermoedelijke sabotageacties. De NS start intussen de changeregeling weer op. Tussen Ljouwt en Steenwijk kunnen we treinen rijden, maar bij Glieks tussen Zwolle en Amersfoort nog net. Hoe lang dat nog wordt is onduidelijk. Nevers de politie binnen erin Friesland ontnota geen objecten op het spoor voen. Actiegroepen like als Extinction Rebellion en boerenprotestgroep Agractie zijn ze niet van de actie te wieten. De Hartietskamer in Wolvegeer dreigt hem zelfs op te heffen. Het strijdkoppige bestuur docht het vaststel onder lijden. Voorzitter Kees Bolma leidt uit waarom ze dat doggen.
11: Het gaat om gebrek aan financiën, gebrek aan vrijwilligers, gebrek aan bestuursleden, dus aan nieuwe mensen. En zo langzamerhand groeit dat is boven de hollen. En nu stellen we de leden voor om er maar mee te stoppen.
10: De leden nemen tak om week een besluit. Bolma leidt uit hoe het vierde giet mochten de leden akkoord gaan.
11: Ja, dat staat in onze statuten. Dan bieden we in eerste instantie onze collectie aan de gemeente. Nou, de gemeente gaat al zijn van de komen, als het zover komt, dan komen we ervoor. En dan hellen die de stuk eruit waarvan zij denken dat het vooral voor de gemeente West-Tellen werd van belang is.
10: Bij ROC Vierda in Snits hebben het jood een landelijke uitstalling op banen in zwaar en wolwezen in 2040. Friesland had daarmee de primeur. Beziekers kunnen zien hokken naar banen en taken er in de takkomst komen kennen. De uitstalling liet ik zien hoe het werkje leren en zwaar de komende jaren verorie kennen. En een groep fietsers zullen jood heel wat hand omheen steken, want ze fietsen een route bij Zwaai Stiendel. Net dat ze daar keren matten, maar ze brengen een groet. Het gaat om een route van 34 kilometer. Eefke Sielstra van Wolwezensorganisatie Connexa leidt uit wat Zwaai Stien binnen.
12: Zwaai Stien zijn eigenlijk een kleine herinnering aan het omkijken naar elkaar. En we zijn heel van het individualiseren en hebben niet altijd oog voor de anderen. En de Zwaai Stien is eigenlijk een stoptegel die ons daaraan herinnert.
10: Giet om een geerwerking met het fietsersboen om zien te litten hoe eenvoudig een gebaar als wuiven betjutte kin vaar onder oren inzames. Ons afvier.
9: Timo, dank u wel. Dadelijk het waard, mijn sibbele oer. Oorle minuut.
13: Friesen steen op en geer me lekker zitten. Kom naar Burgen voor een steen op stoel.
14: EasySit.nl, dan zit hij al goed.
15: Voor een vertrouwde occasion. Heima, service en auto is er voor Elsenien.
14: Kom naar EasySit in Burgum. Nou, ontzoon 150 euro kwatting op jouw oude stoel of bank. EasySit.nl, dan zit hij al goed.
16: Wie Visser plant in Lippenhuizen, tussen het Jerreveen en Drachten, vindt de mooiste en grutste selectie bjem en planten van het noorden. En alles kan uit Varrie leveren worden. Bezoek je uw kwekerij of shop voor meer info op visserplant.nl.
17: Werkcentrum Friesland is te vervragen op werk. Vragen die slaven net loet opstelst.
18: Hoe kom ik je waai?
17: Of in die tij wekker had.
19: Hoe kom ik aan het werk?
17: Vragen die toet in toekomst keer.
20: Waar kan ik van werk leren?
17: Vragen die praktisch binnen.
21: Hoe vind ik personeel?
17: En vragen dest alle dagen mij omrinst.
22: Hoe blauw ik zo in mijn werk?
17: Wat in vraag ik is? Werkcentrum Friesland werk het vadij.
23: Bouw of metaalproject? Jouw staalspecialist in Zuidbroek. Snel geregeld, scherp geprijsd en vlot geleverd. Ga naar staaldigitaal.nl.
24: Stoffenspektakel. De grootste, onderdekte stoffenmerk van Nederland. Slijm, 20 september in het WTC Expo in Ljouwert. De tagon is verkees. Zorg voor meer informatie op stoffenspektakel.nl.
23: Staal zagen, boren of lassen? Ga naar staaldigitaal.nl.
25: Noe Friesland.
26: Jacob Stelwagen.

0: In het historische Karmelkleester van Drachten komen appartementen. Daardoor Aasmeer. Hoe is het waarbedocht? Sibbele Waaier, een goeie metje.
1: Goeie metje.
0: Nou, ik zeg hem, Jelbert Tolven nog even moeten in dat parkeerterrein. Het zijn aardig vrolijk uit.
1: Ja, dat kan je stellen. Dat is een juiste constatering.
0: Ja.
1: En een noffelijke temperatuur erbij.
0: Ik nog.
1: Ja, ja, dat wie van mijn betiet. Nou ja, ik wie bij het krieken van een dijboeten. En nou, het wie, nadat het juiste morgen fris wie, wie het vanmorgen warm, het wie vanmorgen futtendrek, zandje rond 18 graden. En dat wie, een beeld wie allemaal lege bewolking, dat werkte als een warme teken in de nacht. En nou, ik moet zeggen, vanmorgen betiet, kwam er al gauw wat squaren in het zuiden van de provincie. En nou, gingen wij de morgen is de lucht meer diep trokken, we produceren meer kansen kreeg. De temperatuur ben daarom al opgegaan op Schielgen is 20 graden. Het bestaat hem in 20 treien. In Kwaaien weer 20,6 de waarde. Maar zijn noffelijk waar. Iets brengt hem 22 graden. En in Bakkeveen en Halderwijk weet ik al 22,6. Ja, we lezen op stuit in warme lucht. Eigenlijk in tropische lucht. En ja, het is, je hoort in het zuiden volle warme regeren. Maar omdat de zin er nou wat bij komt, vermeer je de temperatuur toch nog naar zo'n 22 graden. En steekt er op stuit een zwak ontmatige zuid-zuidwestenwind op het water. Dat is sterker matig, want vrij krachtig. En dan is het wachten op een gebied met buien. Die bericht dus aan het eind van de middag in de jontijd. En dat is eigenlijk de voorbode van wat koeler waar. Dus de dag is naar droog, een jong op je buien. En dan kwalt het van de jong en vannacht wat af.
0: En die buien, vinden we dat mogelijk nog?
1: Ja. Morgen dan komen we in een hele orenstreming terug. We hebben nu een zuidelijk ongeveer morgen vanuit het westen. Maar in westen wat westenwind hebben we een waartype met zinnen. Maar ik regel buien, zeker wanneer er een trog overkomt. Een trog, dat is eigenlijk een, nou ja, wat kjelt in de bobbeloft. Dat jouwt vaak meer buien. En nou ja, dat trog heeft morgen een koelere dij bij een matig en vrij krachtige west-noordwestenwind. En een temperatuur ja, van zo'n 18 of zandje 18 graden, ja, dan doen we een lits joske uit. Maar moeten we zeker genieten wanneer de zin is schijnt.
0: Ja, ik heb met een lits joske onderaan.
1: Ja, eigenlijk is dat was ja.
0: En de dagen daarna, hoe zorgt die dus?
1: Ja, nou, eigenlijk is het zo dat we op tongetje, dan hebben we in het begin eerst nog wat zinnen, droge perioden en enkele bui. In de rind van de dij, in de midden, komt er weer een buienstoring op je zou. En dat jouwt een paar pittige buien. Ik periode met rijnwetter, dat is wat verschil. Dat het rijnt dan hersenskofke rijn en buien met wat losse buien. Dat komt op je sta. Temperatuur leidt dan wel rond de 18 graden. En is hier een stevige, matige, ontvrij krachtige, misschien op het water wel een krachtige zuidwestenwind. Nou, op vreed horen we de wisselvallig, Rick. Hebben we na je storing te pakken, dan hebben we bewolking, valt van tijd tot tijd rein of een bui. Maar ben er natuurlijk ook wat droge perioden. En bij een matig en vrij krachtige westenwind hebben we ik best zo'n zandje rond 18 graden. En eigenlijk is het op sneeuw en ik. We hebben westelijke streming, maar nog altijd een wolkenveld en enkele buien. Met was is het dat er een hege drukgebied heel langzaam wat belangstelling koestert voor u om jou. Dat zo wijzen kennen dat het na je sneeuwen of sneeuwen wat beter wordt. Maar ik hoor erop dat het de komende dagen wisselvallig bloed. Zeker tot in mijn sneeuwen.
0: Oké, okay, Sibbele, dank je wel. En een noffelijke middag.
1: Ja, hetzelfde.

0: Gruppe Duinstra maak je de 84 noerzetting van België van het goede doel en neemde dat heitel aan. In het historische Karmelkleester van Drachten komen nou appartementen. Je hebt iets, wie een activiteitscentrum waar de culturele evenementen houden, met ook high teas en bruiloften. En door dat ophouden zonder eerst appartementen in komen verorderen. Dat project kwam net van de grond, vertelt wethouder Piet Fortuyn van de gemeente Smengeloon.
1: Het vorige plan wie dat het voor de mensen ouderen zou worden. Waarom is dat net van de grond gaan?
2: Ja, er is Perielina een initiatief was. Hè. Die zei van ik wil het ik herontwikkelen. Maar ja, die kreeg het net helemaal financieel van de kant af. Dus ja, dat slag er net. Maar ja, deze ondernemer die had goede plannen en goede onderbouwing.
1: Peter Haan, u bent projectontwikkelaar. Ja, een klooster. Hoe kom je terecht bij een klooster?
3: Ja, dat is een bijzonder verhaal. Wij hadden een ander vastgoedproject in Lelystad. En daar via gezamenlijke relaties kwam er eigenlijk bij de toenmalige eigenaar uit. Die vastgelopen waren in de ontwikkeling eigenlijk met de kerk in Workum. Maar daar begon het eigenlijk mee. Gedurende het gesprek kwam eigenlijk... we hebben nog een project, het klooster. En toen ben ik hier naartoe gereden. Alleen eigenlijk. En toen liep ik hier. Ja, toen was ik eigenlijk verkocht.
1: Ja, en dan loopt u hier door het klooster heen. Zijn woningen dan het eerste wat in u opkomt?
3: Het eerste wat in me opkwam is, wat een mooi pand. En wat kunnen we hiermee doen om het te behouden? En ik wist dat er een zorgbestemming op zat. En dat was niet lonend. Dan is eigenlijk logisch, het volgende stap is woningen. En dat hebben we eigenlijk dan met Cocon uit Rotterdam, onze huisarchitect, verder uitgewerkt.
1: Ja, mensen in de omgeving zijn best wel bang dat de historische waarde verloren zal gaan. Wat kunt u zeggen tegen deze mensen?
3: Deze mensen hebben eigenlijk de meeste, tenminste in de nabije omgeving hebben we gesproken. Ook met de inloopavond die we hebben gehad. We hebben nu 3 gehad. En daar hebben we eigenlijk gewoon aangegeven dat wij het huidige klooster aan de buitenkant houden zoals het is. Alleen dan met een bepaalde renovatiewerkzaamheden. De tuinen gaan we opknappen, maar de oorspronkelijke situatie blijft zoals die is. En dus ook het uiteindelijke historie blijft behouden. En aan de binnenkant worden mooie woningen gemaakt.
1: Henk Middelkoop, u bent de architect. Ja, waar hou je rekening mee als je een klooster gaat opnieuw indelen?
4: Ja, wat de grootste uitdaging is in een klooster is eigenlijk een gebouw met heel veel kleine cellen, waar in dit geval de nonnen woonden. En er zit een rondgang in een klooster. Bijna elk klooster heeft dat wat eigenlijk alles verbindt. En het is de kunst om daar weer woningen in te maken. En wat eigenlijk hier de moeilijkste afweging was, van gaan we de rondgang gebruiken om toe te voegen aan de woning, of houden we de rondgang er ook in? Mm-hmm. Uiteindelijk een hele goede keuze. We gaan de rondgang in de woningen doen. En dan moet je eigenlijk een nieuwe rondgang maken om toch de woningen te bereiken. En dat doen we hier in de binnenplaats. Dus je ziet aan de overkant een verlaagd dak. Dat gaan we iets verhogen. Er komen nieuwe deuren. Heel netjes passen we die in de bestaande gevels. En dat zijn dan eigenlijk de toegangsdeuren naar de woningen. En dan hebben de mensen in de woning een stukje van die oude rondgang. En daar zit ook de sfeer en de kwaliteit van zo'n klooster.
1: Ja, en dan hebben we nog een hele grote tuin hierachter natuurlijk. Ja. Daar komt nieuwbouw. Hoe gaat dat eruit zien?
4: De nieuwbouw is eigenlijk een voortzetting van het klooster. Als we naar dit klooster kijken, het stuk hier achter ons is uit 1936. Dan is er een stuk uit de jaren 50. Het stuk daar is uit de jaren 60. Dat waren ook de hoogtijdagen van het klooster. Dus men breidde dat steeds verder uit. Overigens allemaal volgens tekeningen uit de jaren 30. Dus men had aan het begin het hele klooster al uitgetekend. En wat we eigenlijk doen is, we zeggen nou, we gaan het klooster nog een keer uitbreiden. Bijna in dezelfde stijl, maar dan wel met moderne materialen. Moderne detaillering, maar wel gewoon bakstenen en dakpannen. Dus we zoeken niet het contrast. We willen dat het heel erg hetzelfde blijft. Dat was ook het verzoek van de buurt. De buurt zei, we moeten participeren. Hebben we heel zorgvuldig gedaan. En de buurt zei, ja, we willen eigenlijk wel dat het bij elkaar past. We willen niet opeens een modern gebouw in de kloostertuin. Dus dat hebben wij ook heel serieus genomen. Dus als je straks in het nieuwe gedeelte staat, dan heb je eigenlijk ook weer een rondgang. Je hebt ook weer een kloostertuin. Maar je hebt wel een open verbinding met de echte tuin.
5: Piet van het Gouden EK van Jorritje 88.
6: Wat een schitterend doelpunt.
5: Ja. En de val van de muren in Berlijn.
6: Mr. Gorbachev, tear down this wall.
7: De wieken van de jaren 80 bij Omroep Friesland.
5: De hits, de oortinkers en het gevoel van doel.
0: Ja, deze week is in de jaren 80 dus centraal bij Omroep Friesland. Net de muziek, maar het Nijs, zowel internationaal, nationaal als Fries Nijs. Met de krantenijs, reclamespots en televisietunes. En dit oorlog komen we uit bij het Nijsuitje 89. De Wolfeerts vragen het zich met voor een Nijprobleem. Smog, dat komt door de industrie en het verkeer. En milieuminister Nijpels kundigt maatregels aan.
8: De industrie en de auto, kortom onze welvaart, laat deze zomer duidelijk zijn schaduwkant zien. De smog. Grote boosdoeners, de zware industrie en het verkeer. Milieuminister Nijpels kondigt stappen aan.
9: De derde maatregel zou kunnen zijn alleen nog maar vrachtverkeer toelaten. En een vierde mogelijke maatregel zou kunnen zijn een totaal verbod.
8: Maar tot twee keer toe worden we gered door een sterke wind. En blijft alles bij het oude. De industrie blijft draaien en geen auto gaat aan de kant. Maar er wordt wel een ambitieus scenario opgesteld voor de toekomst. Want dat de smog een blijvende bedreiging gaat vormen, is wel zeker.
0: Ja, Nijsuit, de jaren 80 dus. Zit in de weekend van de jaren 80 bij Omroep Friesland. Maar het gaat net alleen nog met Nijs van Doel. We draaien ik de hele weekend muziek uit de jaren 80. Saars Disse. En die is van ABBA.
7: De weekend van de jaren 80.
5: De hits, de oordinkers en het gevoel van Doel.

0: Muziek van ABBA, wie dat? En Under Attack. Boeren binnen vermiddelen mij een groep landbouwvoertuigen naar de rotonde van de N353. Bij de N353 bij orde bekeerpkom om te protesteren. Op de locatie binnen meerdere trekkers onwijzig. Tijdens het protest ben ik twee baan in brandstutsen. En dat zorgt voor reekontwikkeling in de omkrieten. De voertuigen staan op de rotonde, maar het verkeer kan er wel gewoon bij del. De tweedehands zwaarden die het eindvlinier in Sleert en Balkon Dutsen binnen hebben nou een plakje gekregen in het museum Sleert. Een pad van de Sudden Wiel in het museum, een oorpad wat voen op de schouders van het oude stedhoes in Balk. Dat had lang toch dat het om replica's ging, maar het dier blieken dat het toch echte originele Sudden binnen. Binnen heel grutte Sudden, haast 12 meter grut, die het broed waren, trok speciale soldaten, die het dubbele soldij kregen. Het museum in Sleert had nou, na het Nationaal Militair Museum, de grootste collectie van deze Twahans Sudden. Collectiebewaarder Birgit IJzer is tegenwies bij de expositie. Over de weekend weer de Ierpeningen, die het museum een speciaal tintjongen.
1: En wij hebben speciaal om te vieren dat de zwaarden nu hangen een zwaardvechtdemonstratie georganiseerd. De Wapenkunstacademie uit Rijswijk is hier met twee man om echt als kunst te laten zien hoe dat ging in de 80-jarige oorlog, dat zwaardvechten.
2: En de zwaarden zijn een tijdje geleden al ontdekt. Wat is er in de afgelopen maanden gebeurd richting de expositie?
1: Ze zijn gerepareerd, gerestaureerd en geconserveerd. En er is verder onderzoek gedaan om te achterhalen hoe oud de zwaarden nu precies zijn, waar ze gemaakt zijn. Dus met name naar het staal is gekeken, waar komen ze vandaan. We hebben nog geen uitslagen alleen, dat is jammer.
2: En hoe bepalen jullie van hoe kunnen we deze nou het beste laten zien?
1: Dat doen we in overleg met de conservatoren, met de deskundigen van het Nationaal Militair Museum in Soesterberg. En we hebben natuurlijk een vormgever die ook meedenkt. En die heeft ook verzonnen dat ze het mooist tot hun recht komen tegen een koningsblauwe wand. Het blauw van de stad Sloten hebben we gekozen.
2: En op een gegeven moment was die ruimte af. Wat voor reactie hadden jullie als personeel toen jullie voor het eerst binnenkwamen?
1: Eerlijk? Wow, in your face.
2: Leg uit.
1: Nou, ze komen op je af. Op het moment dat je binnenkomt in het museum en het is zo uitgelicht dat je door alle kleine deurtjes, hoekjes heen gelijk die zwaarden ziet hangen.
2: Indrukwekkend.
1: Zeker.
3: Hoi, ik ben Oscar Termors en ik ben hier namens de Wapenkunstacademie Rijswijk.
2: Oscar, je gaat hier zo een demonstratie geven. Wat houdt dat precies in?
3: Nou, ik ga eigenlijk laten zien hoe die tweehandswaarden, zoals die ook die originelen uit de 16e eeuw in het museum in Sloten liggen, hoe die in die tijd gebruikt zouden zijn. En daarvoor heb ik dus een uitrusting, een zwaard en een beschermingsuitrusting van uit de 16e eeuw aan. En dan laat ik dat zo meteen met mijn partner Mila, die dus moderne sportkleding waar we normaal in oefenen aan heeft. En gaan we een beetje laten zien hoe je nou met zo'n tweehandswaard omgaat en tegen wat voor soort wapens je in de 16e eeuw zou kunnen komen te staan, hoe je daar dan mee omgaat.
2: Want waarvoor werd dit precies gebruikt?
3: Nou, dit is echt een slagzwaard. Dit is een zwaard dat in de oorlog gebruikt werd, in veldslagen. En een van de dingen die het erg goed doet, is natuurlijk ruimte creëren. Je kan dus, als je omringd bent door vijanden, kun je zorgen dat die mensen wel twee keer nadenken voordat ze bij je in de buurt komen. Je kan ook wel eens op een schip hiermee vechten, daar werd wel voor gebruikt. Je kan het niet gebruiken om echt op een blok met pikeniers af te rennen en ze open te breken. Dat eindigt slecht. Dat zeggen mensen wel eens, maar dat hebben we geprobeerd, dat gaat niet. Maar voor heel veel andere dingen kun je dat wel gebruiken. En eigenlijk voor een eenheid soldaten in het Staatse leger had je een paar, een stuk of vier soldaten vaak met zo'n tweehandswaard in die tijd.
2: En wat zijn nou de uitdagingen in het gebruik van zo'n zwaard?
3: Nou ja, in eerste instantie moet je er heel veel op trainen om te zorgen dat je niet geblesseerd raakt. Zo'n zwaard is 3 kilo, dat valt hartstikke mee. Maar als je hem gaat rondzwaaien, dan gaat dat gewicht wel zwaarder voelen. Dus als je niet specifiek de juiste techniek gebruikt, dan is de kans op blessures vrij groot. Dus je probeert je kracht op te bouwen, je uithoudingsvermogen. En als dat goed zit, dan kun je hem dus vrij snel en vrij elegant hanteren.
2: Hoe bijzonder is het nou voor jou om hier te staan vandaag?
3: Nou, ik vind dat heel bijzonder, want die vondst van die tweehandswaarden, dat was echt een grote gebeurtenis. Het is heel zeldzaam dat je 12 zwaarden die echt bij elkaar lijken te horen op één plek vindt. En om dan hier te zijn en dan uit te mogen leggen hoe je zo'n ding dan ook zou gebruiken, dat is natuurlijk heel bijzonder. Dat vind ik heel gaaf.
0: Dat wie Oscar Termors van de Wapenkunstacademie in Rijswijk.
4: Azen bij Omroep Friesland.
0: Het programma Goeiemidje, mij Diana de Groot. Dus een goeiemidje.
4: Ja, goeiemidje Jacob.
0: Wat is zo dadelijk voor dus?
4: Leuke zaken. Oer de 89 jaren.
0: 84.
4: 84. Nou, begint lekker. Rebolje, die groep die is in 1980 oprichten. Ze besteden in tussen al 23 jaar net meer. Maar er is komende sneeuw een Rebolje Archief Day.
0: Oh.
4: En mensen weer oproepen om alles wat ze nog thuislissen hebben oer Rebolje, om dat vooral erin te brengen. Waarom en hoe en wat, dat juist van de middie in Goeiemiddie. We hebben de Friese vlaggen, maar die komt in de studio, Joert. En we hebben dadelijk DJ Auke Veenstra. En die ging in de jaren 80, draaide die in discotheek Katrebra en ik op een soort orenplakken. En dat wie ik de tijd dat ze oorgongen van de LP naar de CD. En daar had hij een hilarisch verhaal over.
0: Oké, ik ben heel benieuwd.
4: Ja. Daar zie ik een leuke discoplaat bij trouwens. Een leuke jaren 80 discoplaat.
0: Oké, 0520, jou en Jochen, Jochen, Ian, Jochen, Jochen, of via de omroep heb Diana een soort willen vermitten.
4: Dank u wel.
0: Dit vier nou in Friesland met de editie van TSD, 15 september 2026. We winnen weer morgen om 12 woorden, graag tot dan. En voor nou nog een noffelijke middenvierder. Dag.
5: Omroep Friesland.
6: 12.2 FM.
5: Alles wat er spielt.

0: eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
0: Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
2: Man, ze hebben nou een mooie actie bevestigd.
3: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
4: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. De Verenigde Staten hebben voor het eerst bevestigd dat ze over ruimtewapens beschikken. Volgens de Amerikaanse luchtmacht zijn die bedoeld om Amerikaanse troepen te beschermen en kunnen ze zowel defensief als offensief worden ingezet. Details over de wapens en wanneer ze in gebruik zijn genomen blijven geheim. Een Russisch fregat heeft gisteren voor de kust van Denemarken twee lichtkogels afgevuurd op een Deense militaire helikopter. De projectielen misten het toestel op korte afstand. De Deense minister noemt het incident ernstig en onaanvaardbaar en heeft de Russische ambassadeur ontboden. Op 5 plekken in Gelderland zijn materialen op het spoor gevonden. Het gaat om Barneveld, Twello, Brummen, Putten en Lunteren. De politie onderzoekt de vondsten. ProRail meldde eerder dat op meerdere plaatsen in Nederland buizen aan het spoor waren bevestigd. Daardoor viel op verschillende trajecten het treinverkeer stil. De AIVD ondersteunt de politie bij het onderzoek naar de sabotage. En de Amerikaanse krijgsmacht kampt door de oorlog in Iran met tekorten aan munitie. Volgens een rapport aan het congres hebben de aanvallen tot en met juni bijna 29 miljard euro aan munitie gekost. En zijn er knelpunten ontstaan bij de productie en bevoorrading. President Trump beweerde eerder dat er geen tekorten waren. Dan het weer. Vanmiddag schijnt op veel plaatsen de zon. In het noorden en noordwesten is het bewolkt en later ook in het westen. Het blijft vrijwel overal droog. Er waait een matige zuidwestenwind en de middagtemperatuur is zo'n 20 tot 26 graden. Lokaal in het zuiden kan het kwik zelfs oplopen naar 27 of 28 graden. En tot zover het nieuws.
5: Jonge of startende ondernemers, let op. Ben je op zoek naar een mooi kantoor of productiehal? Die vind je in het Multifunctioneel Bedrijvencentrum aan de A31 te Drolrijp. Starten met een lage huurprijs en easy in, easy out. Kijk op mfbc.nl. MFBC, daar start je mee.
6: Garage Art Terpstra is een begrip in mijn naam en omstreken. In onze garage beschikken wij over de meest moderne apparatuur. En dat voor alle merken auto's en bedrijfsauto's. Of het nu gaat om onderhoud, reparatie of schade, onze goed opgeleide monteurs staan voor u klaar. Bij garagebedrijf Art Terpstra in mijn naam krijgen u en uw auto de aandacht die het verdient.
7: Gaat u schilderen, behangen of sausen? Kom naar de verfwinkel Roosma in Franeker. Sinds 1965 het vertrouwde adres voor doe-het-zelvers en professionals. Topmerken en deskundig advies voor elke klus. Maak van uw huis een thuis. Bezoek ons vandaag of kijk op deverfwinkelroosma.nl.
3: Dit is Omroep Zilt non-stop.

beste muziekmix. Voor Noordwest-Friesland. De lekkerste muziekmix. 107.5 en 106.2 FM.

0: Als trotse sponsor van diverse kaatsers, verenigingen en scholen wenst Auto Cinico u een schitterend kaatsseizoen toe. Vergeet u niet tijdens een bezoek aan de Kaatsstad van Friesland een proefrit te maken in de nummer 1 plug-in hybride van Nederland. Zoals de kaatskoning Tjisse Steenstra het zou zeggen:
1: Para Link & Co, Guillaume Cinico.
2: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
3: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
4: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. De politie heeft bij Arnhem, Heijen en Ulft 3800 kilo zwaar illegaal vuurwerk in beslag genomen en 7 mensen aangehouden. Ze worden verdacht van invoer en grootschalige handel in illegaal vuurwerk en witwassen. Ook zijn gegevensdragers en €30.000 contant geld in beslag genomen. De Europese Supercup wordt volgend jaar gespeeld in de Johan Cruijff Arena in Amsterdam. Het duel tussen de winnaars van de Champions League en Europa League staat gepland voor woensdag 11 augustus. Het is de eerste keer dat Nederland de Europese Supercup organiseert. De Verenigde Staten hebben voor het eerst bevestigd dat ze over ruimtewapens beschikken. Volgens de Amerikaanse luchtmacht zijn die bedoeld om Amerikaanse troepen te beschermen en kunnen ze zowel defensief als offensief worden ingezet. Details over de wapens en wanneer ze in gebruik zijn genomen blijven geheim. Op 5 plekken in Gelderland zijn materialen op het spoor gevonden. Het gaat om Barneveld, Twello, Brummen, Putten en Lunteren. De politie onderzoekt de vondsten. ProRail meldde eerder dat op meerdere plaatsen in Nederland buizen aan het spoor waren bevestigd. Daardoor viel op verschillende trajecten het treinverkeer stil. De AIVD ondersteunt de politie bij het onderzoek naar de sabotage. Dan het weer. Vanmiddag schijnt op veel plaatsen de zon. In het noorden en noordwesten is het bewolkt en later ook in het westen. Het blijft vrijwel overal droog. Er waait een matige zuidwestenwind en de middagtemperatuur is zo'n 20 tot 26 graden. Lokaal in het zuiden kan het kwik zelfs oplopen naar 27 of 28 graden. En tot zover het nieuws.
5: Iedere dag een slaapfeestje? Dan ben je bij Van der Velde Slaapcomfort in Winsum aan het juiste adres. Een veelzijdige en overzichtelijke collectie met volop keuze in matrassen, boksprings, hoofdkussens, dekbedden, bedtextiel en meer. Van der Velde, het adres voor liefhebbers van een goede nachtrust. Kijk op beddoloog.nl.
3: Dit is Omroep Zilt Non-Stop.

non-stop de lekkerste muziek. Dit is Omroep Zilt non-stop. De perfecte muziekmix voor Noordwest-Friesland.

0: Gaat u schilderen, behangen of sausen? Kom naar de verfwinkel Roosma in Franeker. Sinds 1965 het vertrouwde adres voor doe-het-zelvers en professionals. Topmerken en deskundig advies voor elke klus. Maak van uw huis een thuis. Bezoek ons vandaag of kijk op deverfwinkelroosma.nl.
1: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
2: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Farmers Defence Force sluit niet uit dat boeren achter de spoorsabotage van vanochtend zitten. Volgens de boerenorganisatie coördineert de landelijke actiegroep geen acties, maar bereiden regionale groepen wel acties voor. Op 27 plekken was materiaal op het spoor gelegd, waardoor het treinverkeer werd verstoord. Ook zijn vandaag op verschillende plekken brandjes langs doorgaande wegen en snelwegen gemeld, mogelijk onderdeel van de boerenacties. Het gebiedsverbod voor een bewoner van een woning in Overasselt wordt met 3 maanden verlengd. Bij die woning werd begin september een 51-jarige beveiliger doodgeschoten en raakte 2 agenten gewond. De burgemeester hoopt met het verbod bij te dragen aan het herstel van rust en veiligheid in het dorp. De politie heeft bij Arnhem, Heijen en Ulft 3800 kilo zwaar illegaal vuurwerk in beslag genomen en 7 mensen aangehouden. Ze worden verdacht van invoer en grootschalige handel in illegaal vuurwerk en witwassen. Ook zijn gegevensdragers en €30.000 contant geld in beslag genomen. De Verenigde Staten hebben voor het eerst bevestigd dat ze over ruimtewapens beschikken. Volgens de Amerikaanse luchtmacht zijn die bedoeld om Amerikaanse troepen te beschermen en kunnen ze zowel defensief als offensief worden ingezet. Details over de wapens en wanneer ze in gebruik zijn genomen blijven geheim. Dan het weer. Vanmiddag schijnt op veel plaatsen de zon. In het noorden en noordwesten is het bewolkt en later ook in het westen. Het blijft vrijwel overal droog. Er waait een matige zuidwestenwind en de middagtemperatuur is zo'n 20 tot 26 graden. Lokaal in het zuiden kan het kwik zelfs oplopen naar 27 of 28 graden. En tot zover het nieuws.
3: Garage Art Terpstra is een begrip in de naam en omstreken. In onze garage beschikken wij over de meest moderne apparatuur. En dat voor alle merken auto's en bedrijfsauto's. Of het nu gaat om onderhoud, reparatie of schade, onze goed opgeleide monteurs staan voor u klaar. Bij garagebedrijf Art Terpstra in mijn naam krijgen u en uw auto de aandacht die het verdient.
4: Expert, de elektronica-winkel voor beeld- en geluidsapparatuur, computers, telefoons, witgoed, keukenapparatuur en een uitgebreid assortiment aan huishoudelijke elektrische apparaten. Expert Meijergroep staat klaar met deskundig advies, aantrekkelijke prijzen en een prima service. U vindt ons in Franeker, Harlingen, Sint-Anne-Parochie, Bolsward en Berlikum.
1: De leukste muziek uit je eigen regio. Dit is Streekmuziek Non-Stop.

prachtige zinnen. Het skade maakt het, want het zuster haar donker lucht oerjaalt onder de mannen. Lieke als ik mij oerjaal woon vandaag. En het is goed om bij te geren binnen als lucht en donker. Als eb en vloed.

Het is een beetje jazzy was je ding. Vind je het leuk als ik misschien een liedje voor je zing? De tonen die ik hoorde waren zuiver en puur. Je was een engel, fan vanaf het allereerste uur. En toen een afterparty dansen tot de nieuwe dag. Was aangebroken man, ik wist niet wat ik zag. Zoveel schoonheid, niet normaal en als vogels zo vrij. Je fluistert in mijn oor, slaap je vanavond?

ogen zijn de lampen, ja de poorten tot de ziel. De jouwe die is prachtig, of klinkt dat soms debiel? Geen afterparties meer, nee die tijd is nu geweest. 2 dagen kapot, als ik maar even heb gefeest. Maar altijd weer die lach, als ik terugdenk aan weleer. En ik kijk ook naar de toekomst, want gelukkig komt er meer. Nu zoveel jaren later, nog steeds blij als ik je zie. En in de verte hoor ik weer, die mooie melodie.

dus vergeet dat skoft. Dat we mij een snijdend wut, us gelika zocht, dat us lok ombrocht, het gehut omhut. Verliet mij net, verliet mij net.

0: immer troch. Ik lang je net meer als in skaat te wijzen, als in stap te wijzen, in tocht te wijzen. Verlit mij net, verlit mij net, verlit mij net, verlit mij net.
1: Altijd dichtbij, met muziek en informatie uit je eigen regio.

0: Iedere dag een slaapfeestje? Dan ben je bij Van der Velde Slaapcomfort in Winsum aan het juiste adres. Een veelzijdige en overzichtelijke collectie met volop keuze in matrassen, boksprings, hoofdkussens, dekbedden, bedtextiel en meer. Van der Velde, het adres voor liefhebbers van een goede nachtrust. Kijk op beddoloog.nl.
1: Als trotse sponsor van diverse kaatsers, verenigingen en scholen wenst Auto Cinico u een schitterend kaatsseizoen toe. Vergeet u niet tijdens een bezoek aan de kaatsstad van Friesland een proefrit te maken in de nummer 1 plug-in hybride van Nederland. Zoals de kaatskoning Tjisse Steenstra uit zou zeggen:
2: Para Link & Co, Guillaume Cinico.
3: Voor de aftrap, wachtend op dat startschot aan het begin van de werkdag, niets mooiers dan een team dat er als eenheid staat. In kleding die indruk maakt. Muta Sport, de kledingspecialist voor sportend en werkend Nederland. Mutasport.nl. Alles voor het team.
4: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
5: Ton.
6: 24 uur in Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
7: 4 uur, Suzanne de Vries met het NOS-journaal. Minister Heijnen van Financiën heeft aan de Tweede Kamer het koffertje met de miljoenennota aangeboden. De begroting voor volgend jaar. Heijnen zei dat het een begroting is met een opgave voor iedereen. De wereld verandert snel, zei hij, en de veiligheid staat onder druk. En daarom pleit hij voor meer samenwerking. De begroting is niet in beton gegoten. De handrem moet volgens hem van de economie af. Investeringen zijn nodig en ondernemers moeten kunnen doorgroeien. Dat betekent minder regeldruk, geen trage vergunningsverlening en het aanpakken van het volle stroomnet. Daarvoor zijn hervormingen nodig in de sociale zekerheid en zorg. Maar die voorzieningen moeten wel betaalbaar en toegankelijk blijven, zei Heijnen. Bij een zoekactie in een recreatieplas bij Arnhem is een lichaam gevonden. Vrienden van zanger Ben Sanders zeggen tegen de Telegraaf dat het om Sanders gaat. Sinds vanochtend werd er al gezocht naar de zanger. Hij brak door in 2011 toen hij het eerste seizoen van The Voice of Holland won. Later kwam hij enkele keren in opspraak. Zo werd hij veroordeeld voor mishandeling en was hij lid van de verboden motorclub Satudara. Begin dit jaar werd bekend dat hij kampte met financiële tegenslagen en een slechte gezondheid. De politie heeft nog niet officieel bevestigd dat het gevonden lichaam van de 43-jarige Sanders is. Premier Jette heeft gereageerd op de sabotage aan het spoor. De premier noemt de acties ontwrichtend en levensgevaarlijk. Vanochtend werden op zo'n 30 plaatsen op het spoor buizen en andere voorwerpen gevonden. Het ontregelde het treinverkeer in een groot deel van het land. Het is onduidelijk wie erachter zit en of er een verband is met andere protesten. Vanmiddag werden op verschillende plekken langs wegen hooibalen in brand gestoken. De verantwoordelijkheid voor de branden is niet opgeëist, maar boerenorganisatie Farmers Defence Force had eerder al gezegd dat boeren actie zouden gaan voeren. Het weer, grote verschillen in het land. In het westen en noorden is het bewolkt. In de rest van het land zonnig en zomers. Met temperaturen tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Ja, Prinsjesdag, je hoort Verzeils. Suus, politiek verslagjouwer Onno Valkenaar is in Den Haag. Zien de verhaal juist dadelijk. Jeroen de Wijs.
9: Dit is de hele wieken bij Omroep Friesland.
10: De hits, de ontdekkers en het gevoel van doen.
9: De wieken van de jaren 80.
11: Jouw mooiste momenten verdienen het om vastgelegd te worden. Maak ze tastbaar met Fotofabriek. Van unieke fotoboeken tot prachtige wanddecoratie. Fotofabriek. Herinneringen die blijven bestaan.
12: Werkcentrum Friesland is te vervragen op werk. Vragen die slaven net loet opstelst.
13: Hoe kom ik je waai?
12: Of in die tij wekker houdt.
14: Hoe kom ik aan het werk?
12: Vragen die toet in toekomst keer.
15: Waar kan ik van uw werk leren?
12: Vragen die praktisch binnen.
16: Hoe vind ik personeel?
12: En vragen dest alle dagen mij omrinst.
17: Hoe blauw ik zo in mijn werk?
12: Wat in vraag ik is? Werkcentrum Friesland werkt het vadij.
18: Ondersteuning nodig bij certificering zoals ISO 9001, 14001 of VCA? Of hulp bij je verplichte RINE? Kijk op BALT.nl voor praktisch advies en begeleiding van begin tot certificaat. Jouw partner uit Friesland, BALT.nl.
19: Onderwijs.
20: Mai Erik Enema.

0: Gutierrez, maar je bent de nieuws. Power of Love. Nou, tragisch is het eigenlijk dat hij gewoon helemaal doof is. Dus geen muziek meer, maar je kent de binnenhit, 84, The Power of Love.
1: Van Fjouwer ons wijs.
0: Onderwijs.
1: Mai Erik Enema.
0: Het is zowat 8 minuten oer Fjouweren. Van harte welkom bij Onderwijs. Dit is het 15 september 2020. Dit detail dat treinverkeer van morgen net op gang kwam door sabotageacties. De middel van protoplakken buizen op het spoorlijn.
2: Doordat die buizen vast zijn gemaakt aan het spoor, kunnen wij in ieder geval zien dat de opzet in het spel is. En we zijn met mannenmacht nu ter plaatse om dat zo spoedig mogelijk op te sporen. De politie op de hoogte te brengen en het te verhelpen.
0: Tegen tijd dat bekend werd dat er lang om let appartementen gebouwd worden in het Karmelkleester in Drachten.
3: De oorspronkelijke situatie blijft zoals die is. En dus ook het uiteindelijke historie blijft behouden. En aan de binnenkant worden er mooie woningen gemaakt.
0: En het is daar dat het vader Hans Swudden, die Einvliedendier in Sleert en Balkon dus binnen, dan een plakje krijgen in het museum Sleert.
4: Nou, dit is echt een slagzwaard. Dit is een zwaard dat in de oorlog gebruikt werd, in veldslagen. En een van de dingen die het erg goed doet, is natuurlijk ruimte creëren. Je kan dus, als je omringd bent door vijanden, kun je zorgen dat die mensen wel twee keer nadenken voordat ze bij je in de buurt komen.
0: Ja, daar winnen die Swudden dus ooit voor. Nou, op deze TZ Bivider, maar onderwijs ons huis door het huis, zodat dat elke werkdag het geval is. Muziek, nee, zijn achtergrond in dit programma. En dadelijk onder oren omtinken van het probleem dat Lietse bierbrouwers ervaren. De kosten worden zo heeg dat de bierbrouwers misschien wel in gevaar komen. Maar eerst, het waren het kwad. De Simpele Waaier, een hele goede middag.
5: Een hele goede middag. Van de middag is er nog een afwisseling van wolkenvelden en wat zinnen. En luxe temperaturen van 12, 23 graden. In de jong kan er enkele buien vallen. De zuidwestenwind is matig en vrij krachtig. De temperatuur leidt dus nog om de 22 graden. Die zakt vannacht naar zijn alle 12 graden. Morgen zitten we in een orenluchtsoort. Dus een afwisseling van zinnen, stapelwolken en een paar buien. Maar maximaal zonnetje tot 18 graden. En een vrij krachtige west met westenwind is het duidelijk frisser. Meer hoe het waar.
0: Ja, nu is tussen Haan in de richting van de oppositie. Dat wie een van de boodschappen van koning Willem Alexander van de Midden is in troonrede. Ja, minder iets keer ken voor zelfs net een soort oors. Want ja, maar 66 van de 150 zitten in het Warenkeermuk. Hij is op alle terreinen help nodig om on meerderheden te komen. In Den Haag is nog altijd Fries verslaghouder Anno Valkenaar. Anno, goeiemiddag.
6: Ja, goeiemiddag.
0: Ja, is de rest alweer een beetje weromkeerd daar in politiek Den Haag?
6: Nou, de dokter die had hem verpleegd van de koninklijke Schouwburg naar het Tweede Kamergebouw. Premier Rob Jetten die had niet eens gekregen een tuinluchting op de kabinetsplan. Ja, en nu is premier die had fans. Voordat hij onderscode in de tijdelijke tv-studio, winnen er aardig wat jongeren die hem op de foto wonen. Nou, dat zilde man deugd waan dat een deal van de jonge kiezers verduusje in hem had. Ja, nou de oppositie nog.
0: Ja, daar hing het toch een soort van hoor. Hey, even waarom naar die troonrede, wat voelde hij daarin op?
6: Nou, in het vaste plak de uitstutsenhongen, de oproep ter geerwerking en riddelijkens en de oproep om maaienwaarde problemen van Litloan op te lossen. Ja, dat is een uitstutsenhongen in de richting van alle politieke partijen, maar ook in de richting van vakbonden, werkjouwers, boeren, legere oerheden als provincies en gemeentes. En de toppen die je planuut verbindt en dat wie je van een beetje, daar wie van een beetje wel waardering voor in Den Haag. Ik bij de Sint-Wurgers uit Friesland.
0: Ja, want hoe vinden de reacties van de Friese Sint-Wurgers daar in Den Haag?
6: Nou ja, dat gemeentes en provincies neemd worden, dat die sjoen worden. Ik de wetterskippen die worden sjoen, die worden dan in ieder zin neemd. Dus je worden neemd, dat is net hoe belangrijk is zo'n troonreden. Het is onder andere dan ik een zinsje van, ja, we waren alle Nederlanders nedig. We hebben Myanmar in een koninkrijk. Ja, meesken als senator Auke van der Goort van OPNL en ik, uw commissaris van de koning, Arno Brok, die vinden dat mooie teksten.
7: Een heel orentoon als vriendin. Een opbouwende, constructieve, lesbare toon met de democratie voorop steekt. En dat de democratie meer is dan de meerderheid plus Ian, maar dat we naar een harkje maten en et cetera. Dus dat vind ik grote winst. Ik dat er geerwerken worden met mij gemeenten en provincies en wetterschippen.
6: Krijgt dit minder iets kabinet het varen waar op deze manier?
7: De intenties binnen goed. En ik heb ik al loeren gehad van de tweede kamer. Wij moeten net wachten op het kabinet, maar er moeten zelfs met initiatieven komen om op een positieve manier dit land verder te brengen.
6: Het werd infrastructuur, voel ik, en achterstongen op onderhoud, maar er waren net concrete projecten neemt.
7: Nee. Vorig jaar wel. Dat is echt het verschil met dit hier. Maar net alles kent dat geliet. Dat waar het wel zijn.
6: Wat voel je op in deze troonreden?
8: Ja, het krijgt toch wel een wat oren tekst, maar ik eerlijk gezegd. Wat hingebloot is toch de zin van de koning. De toekomst wacht niet op achterblijvers. Echt de verbinding die lang wordt naar de provincies. Dat er verlet is van provinciale inzet bij tal van vraagstukken die te binnen. Dus ja, dat voelt mij wel op, mag ik eerlijk zeggen.
6: Jij in de troonrede, ik een vol zin in het papiamento, ja. Maar net in het Fries.
8: Nee, maar ik, dat is positief. Jowiet, wij werken heel nog flageer mooi de beste eilanden. Dat er alle jaren nou een nationaal oelis komt, mooi de fjouwe land, is denk ik goed. Dat er omdenken is voor het papiament in het Koninkrijk, dat is echt positief. Dat bepleiten wij echt vanuit Friesland. Alleen nog maar praten over ons Riekstaal, de tweede Riekstaal van Nederland, is aardig. Maar het is nog volle mooier op de oren talen in ons Koninkrijk. En dat is het papiamento ook. Die had een liquidere status, mooi het Friesk. Daarin kunnen we echt maatschappelijk opbouwen. En kunnen we echt een soort van elkaar leren. En dat maakt de discussie eerlijk zijn in Den Haag, die net per definitie altijd gevoel had bij wat taal van ons budget als dragen van de identiteit, vind ik een positieve ontwikkeling.
0: Zou je commissaris Brok dus als een eerste reactie op de troonrede die het familie tot de koning uitsprutsen waard, de voorjarige senator Auke van der Goort, onder Valkenaar in Den Haag. Als het dan vregen stond, Brok, wat is jou, bij jou hing je in bleun in die troonrede? Dan zei hij, de toekomst wacht niet op achterblijvers, dat wie in uitspraak van de koning, die familie die je. Wat is jij eigenlijk het meeste bijbleun in die troonrede?
6: Nou, de infrastructuur is ik neemt en het achterstallig onderhoud. Ja, dat is natuurlijk prachtig. Maar je dat Jurgen Leij de politieke vertaling daarvan in de miljoenennota, in de Rijksbegrutting. Ja, er komt er overal miljard bij. En voor achterstanden in de regio gaat het dan om 300 miljoen. Nou, had je dan weten dat er een achterstand leidt van tientallen miljarden, dan zit er nog wel een behoorlijk gat tussen. Werkjouwers, de transportsector had er ik al op reageerd. Ja, het is mooi dat er wat ondien wordt, maar de opjeften en de problemen weer volle grutter als wat het kabinet op dit moment van doel is om te dwalen. Ja, en op dit moment, we weten ik nog net eerst van waar die oral miljard dan bedaard. Want ja, minister Karremans van Infrastructuur en Wettersteert, die is nog heel tijd om het bestuderen en om het op een lijn studeren op zijn herprioritering, dat hij dat neemt. Ja, en dat nijs. Dermij komt er pas in oktober naar boeten.
0: Ja, en dan zal ik natuurlijk weer een verbinding als de Lelylijn. We hebben natuurlijk al die dan ontdekt. Hadden we het hebben over de infrastructurele projecten in het noorden. Had dat nog wel in de plan zit.
6: Bij Geleaks, maar je kan ook denken om de bregen van Schoelenborg. Ja, de omwijnen van Schoelenborg, die hadden

0: zei of zelfs een fantastische carrière, maar je bent de hoe. Dit weer is je solo carrière. Pete Townsend, jij is aan Face the Face.
1: Dit is Omroep Friesland.
0: Onderwijs. De brouwersorganisatie Nederlandse Brouwers is een petitie startend in de verheging van de belasting op bier. Dat heeft de organisatie bekendmaken. Kind af van natuurlijk, geen oren naar je Prinsjesdag. Uit wat nu bekend is, wacht de biersector een opeenstapeling van lastenverzwaringen, indexering van de bieraccijns, een hogere heffing op water en afschaffing van het kleinbrouwerstarief. Nou, dat is een eerste waarschuwing van de Lietse brouwers. Zeker de Lietse brouwers, die worden daar toch getroffen. Sipko Dodinga is van Tjerke Bier in de Jester Wierum. Goeiemiddag.
2: Goeiemiddag.
0: Bij wie ziet je hem zwaar eigenlijk vooral uit?
2: U zorg bezit eruit dat de accijns in Nederland op bier die is al hartstikke heeg. Het is 8 keer zo heeg als in Duitsland. En dan is het in Nederland nog uitsplitst op nota tussen een leeg tarief en een heeg tarief. Het lege tarief dat is op dit stuit inclusief de BTW. Want de BTW geeft ik nog eens een keer hoe de accijns heen.
0: Uh-huh.
2: Op dit stuit is de BTW, of de accijns inclusief de BTW voor het lege tarief is 44 cent per liter. En voor Lietse, dat is van Grutte Brouwerijen. En van Lietse Brouwerijen is het 49 cent. Dan zoen je zegt, oké, dat maakt het net een hele soort uit.
0: Nee.
2: Oké, dat is toch het 10%. En dat is natuurlijk wat wij onder klanten berekening hadden. De klanten, of dat nou de horeca is of de winkels, die zetten dan nog een keer een factor op vanzelfs. Met even zinnen zei gewoon. Dus die factor die geeft natuurlijk ik nog een keer de accijns zinnen. Dus het is een behoorlijke verheging. En daarnaast, dit wordt een hele protte brouwerijen. Het lege tarief dat dit over brouwerijen die meer als 200.000 hectoliter per jaar maakt. En er zijn in Nederland 850 brouwerijen. En er zijn er maar 8 grutten die onder het hege tarief vallen. En de rest is alle keer, ja, dat bent van de Lietzer brouwerijen zelfs, ja. Wij binnen. Dus het rekent wel een hele

0: grote brouwerijen.
1: En er komt nog eens bij dat de bierconsumptie door Aron hier nog heel iets aan het aannemen is, hè?
0: Dat klopt. En dat komt door de accijnsverheging. En het accijns die is heeg in Nederland. Maar het is meer een bewustwording van alcoholgebruik, wat dat naar onderen brengt. En dat is absoluut net zozeer de accijnsverheging. Dus bij accijnsverhegingen bereik je net wat je bereik je wollen. Nee. En wij zijn als Lietse brouwerij. En ja, wij zijn van de kwaliteitsbieren, de mooie bieren, maatje. En daar drink je net zien van op miljoen. Dat is gewoon genietje van een mooi flesje bier of 12 flesjes bier. Dus maar de accijnsverheging bereik je net dat er minder van dronken wordt.
1: Nee. De budget had dat Lietse brouwerij in Aarsus de Holle net meer op een wetterhark. Is dat wat je hem verwacht ziet?
0: Nou ja, Lietse brouwerijen hebben het al verschrikkelijk zwier en het wordt zwitter. Ik zit dan natuurlijk met Cisse direct van die accijns, maar de btw-verheging van 44 naar 49 cent, dat we dan al een keer omvallen. Maar het is één stap van de verskate stappen die er al een keer in oor zitten te komen. Het wetter wordt jutter, de kosten die gingen gigantisch omheen. Dus alles boppen op elkaar. Met het lippenmuziek wordt zwier en nog zwitter maken.
1: Ja. Nou, Cesium, ik in de petitie die het in Den Haag onweer is. Sjongend naar de Duitse situatie. Ja, de regering in Duitsland heeft volle meer eeg voor de Duitse biercultuur. Hebben wij zo'n biercultuur in Nederland eigenlijk dan net?
0: Nou ja, wij hadden natuurlijk wel de grootste brouwerij van de brood.
1: Dat boek ze, meneer Heineken en mevrouw Heineken enzovoort, ja.
0: Dus dat is duidelijk. We hebben zeker een biercultuur, maar het stiepje, waarom had die accijns zo heen geweest? Waarom had mensen zo volle betelling van een mooi glasje bier werd ze van genieten? Dat klopt, in Duitsland is het 8 keer zo leeg.
1: Ja, dat is dus net de situatie in Nederland. Sterker nog, het werd aarsens dus volle duurder. Wat wil je concreet van het kabinet?
0: Nou, we willen om te beginnen natuurlijk zo volle mogelijk vermijden dat de kosten van de Lietse brouwerijen nog meer omheen gaan. En één stap daarvan is, want naast deze verheging van dat de Lietse brouwerijen het hele tarief straks betelling mappen, wat één stapje is, ben er ik plannen dat de accijns straks indexeerd wordt. Dus dat betekent dat elk jaar gaat het accijnsbedrag mooi de indexering nog een keer omheen en nog een keer omheen.
1: Ja.
0: En dan keert de BTW nog een keer doorheen.
1: Ja.
0: Het wordt duurder en duurder. En de kosten die gaan omheen. De personeelskosten die gaan omheen. Dus het wordt iets moeilijk maken.
1: Ja, dat zult dus voor een aantal brouwerijen wel de einde budgetten.
0: Ja, zeker de binnenbrouwerijen die zitten het wetter al onder lippen. Die hebben het al een keer moeilijk. En vanzelfs tussen de 850 die dit rekent, daar binnen zeker een peer bij die dit krijgt door de ronde helpt.
1: Ja, je had het van je eigen brouwerij, Tjerke Bier?
0: Ja. Dus brouwerij Tjerke Bier. Ja, ik zal net direct zeggen dat wij daarom omvallen, maar voor u hield ik dat het wordt zwitter en het wordt nog moeilijker.
1: Ja.
0: Dat is gewoon, ja. Het is net een makkelijke markt.
1: Het is helder. We zullen afwachten hoe het valt daar in Den Haag en hoe ze reageren. Voor dit moment, dankjewel. Ja. En als je dan praat over bier, dan ga je zo'n vestelijke game draaien. Ik ben House Martens en Happy Hour hier in Oenderwijs.

0: dames en heren.
1: Doorgaan, jongens, doorgaan. Welke wordt het?
2: Maaitje, kom eens op het blitse Omroep Friesland ethisch t-shirt.
3: Ik weet niet.
2: En de nostalgische Pac-Man sokken.
4: En kerst ook het zwaaihansje nog voor in de auto? Die doen we er ik bij.
2: De wieken van de Jern 80.
4: De hits, de onontinkers en het gevoel van doe. Dat smaakt.
5: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
6: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
7: Bij Transavia weten we, aan boord moet je kinderen een beetje bezighouden. Daar hebben wij iets op bedacht. Alsjeblieft.
8: Mama, een kleurplaat!
7: Gewoon vliegen, een beetje bijzonder maken. Niet normaal, gewoon Transavia.
9: Verlaag je energierekening met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
10: Mama!
11: Kijk nou, je zit naast papa.
7: Boek je vlucht en reserveer je stoel tijdelijk voor maar 1 euro op transavia.com. Niet normaal, gewoon Transavia.
9: Hey, Remon! Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
12: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Feest mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat. Meer dan elektra.
13: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
14: ANWB helpt Nederland op weg met je auto verkopen zonder gehammes. Want met onze autoverkoopservice kun je hem altijd in de buurt inleveren, dankzij de ruim 50 inleverlocaties. Ga naar anwb.nl/autoverkopen. ANWB en gaan.
15: Dit is Omroep Friesland.
16: 92.2 FM.
17: Het is exact jouw 74 cent. Wat het Frieske Nijs op dit tijd is.
18: Jacob Stelwagen, een goeie meetje.
19: Een goeie meetje. Uitstel of uitstel van de stikstofoompak is onverantwoord. Dat zei de koning in de troonrede op Prinsjesdag. Het minderheidskabinet presenteerde in juni de stikstofoompak. Een aantal partijen wil dat plan van Romy of Hildal van tafel. De laatste periode protesteerden boeren tegen het plan. De koning zei dat het kabinet continu importeert bloed met boeren en provincies over het stikstofplan en dat er een soort deal beschikbaar is om boeren te helpen bij het ompassen van harde bedrijf. Meer over dit onderwerp neemt vier woorden in dit programma. Een verbod op vetbankjeleuwen checkt het volle traag. Dat schuwen burgemeester en wethouders. In steden als Amsterdam en Enschede binnen patten van de binnenstad wil afsluiten voor vetbikes. Het college wies erop dat de Presentun en een grutpad van de binnenstad al voetgangersgebied binnen. Fietsen en vetbikes mij daar onderdrieden en dat ken ik al op Hoornhavende worden. Jeleuwen binnen vierde gin specifieke gebieden dat meer probleem binnen mij vetbikes als op oren plakken. Bij ROC Verda in Snitsie bedoelt een landelijke uitstalling over baan in Zwark en Wolwijzen in 2040. Friesland had ermee de primeur. Beschikkers kunnen zien hoe er nieuwe baan en taken er in de toekomst komen kennen. De uitstalling direct zien hoe het werken, leren en Zwark de komende jaren voor je kennen. En de feestwieken van Dolsterhuizen had een vervelend stutje gekregen. Bij het opbreken van de feesttenten zei de organisatie dat een aantal elektriciteitskabels stelden wie. Dat meldt RTV Spannenburg. Op kabel en beelden krijgt net een sjen wat er dieren had, zei het in Sloothaak van de organisatie. Of de dieren speciaal voor die kabels kwamen is net duidelijk. In dezelfde nacht zonen een wettersportbedrijf en een schipswerf in de buurt echt troffen wijzen op dieverij, muntautomaten minder Iepenbrutsen en leeghellen.
17: Nou, je feest dus daar in de naasleep van het feest in Dolsterhuizen. Dank u wel, Jacob. Dadelijk, vanzelfs, het waar, maar Sibylle Waaier.
20: Stoffenspektakel. De grootste, onbedekte stoffenmerk van Nederland. Slijm, 20 september in het WTC Expo in Ljouwert. De tagon is vergees. Zorg voor meer informatie op stoffenspektakel.nl.
21: Bouw of metaalproject? Jouw staalspecialist in Zuidbroek. Snel geregeld, scherp geprijsd en vlot geleverd. Ga naar staaldigitaal.nl.
22: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar 9,95 op vitepro.nl.
21: Staal zagen, boren of lassen? Ga naar staaldigitaal.nl.
0: Schoorsteenvegen Friesland in de Westerijn. Die maakt ze juist kwastien vakkundig en secuur skin. Ik heb hier een soort ondervinding met pelletkachel onderhoud. Zorg voor uw voordelige tarieven op schoorsteenvegenfriesland.nl.
3: Kom je met ouderwets genieten op de laatste sneeuw van september op het Flyo-feest in Hardwanne? Meer info over de boerenoptocht en het muziek- en feestprogramma op flyo.frl.
10: Onderwijs.
16: Mai Erik Enema.
23: Alles wat te spelen. Omroep Friesland.
17: Ja, sabotage op het spoor. Dat wie het nee, is eigenlijk voor een morgen. Dat wie best een zaak, maar een soort gevolgen, vertraging, trein die het uitvonden. Wat zit erachter? Dat is een sabotage. En waar zit erachter deze sabotage? Nou, een antwoord daarop is net zo makkelijk. Jan, ik praat eraan zijn volgende. Maar Sipke de Hoop, hij is komende oktober wordt hij lector weerbaarheid en veiligheid door een NHL-stenden. Verhaal is dadelijk, hier in de Wijs. Maar eerst het waar, Sipke Waaier, een hele goeie midje.
24: Een goeie midje. Ja.
17: Nou, het bent toch temperatuur dat je eigenlijk Simmerdijs al wie is bij wijze van joh, hè?
24: Ik bedoel maar.
17: Ja.
24: En dat begon vanmorgen.
17: Ja.
24: Ja, staat boeten door. En dan eigenlijk een warme tekken. Het weer bewolkt, het weer fut dadelijk als zandje en 18 graden. En het wachtje weer op zinnen.
17: En die kaam, hè?
24: En die kaam.
17: Ja, ja. En ja. Wat voor temperatuur bracht dat joh maai en maai?
24: Nou, ik zal je vertellen. Akram 23 en heel. Riauwe 23 fjouwer. Kwaaijem 22,8, ondanks de wind, wel ongenaam. Isbrechten 22 fjouwer. Op het water weer zijn 20, nou zijn we 21 graden. En Jereveen 24 graden. Maar ik nog een melding van een halo. Een halo is vaak een teken dat er een soort vocht in de boppenloft zit. En meestal komt er dan binnen 12 of 24 oren een front oor.
17: Ja.
24: Nou is een goede vraag.
17: Komt-ie?
24: Ja. Nou, we kunnen stellen dat op stuit de bewolking wat toeneemt. Hege bewolking. En daar komt vanuit het westen een storing onze kant op. Ik heb net het idee dat het een zwier buiengeweld wordt. Maar in de jong kan er enkele buien vallen. En dat is eigenlijk de inleiding tot een koeler watertype, wat dus dan staat te wachten. Dus het is nu wachten op de buien. En de Zwitserse buien, als ik het zo vallen op het eerste van Nederland. En wij zullen daar wat van maai krijgen, maar dat zal... het is een oorkwalling.
17: Ja, nou, maar die 23 graden van Joord leven een beetje op u staan. Stel ik me zo voor, dus morgen wordt het een stukje koeler?
24: Ja, morgen dan, ik zei het Joord al, dat de temperatuur een jasje uit... En wij Joske aan.
17: Mm-hmm.
24: Want morgen hebben we een westelijke wind. West tot matwest. Joort gingen we ongeveer van de lucht uit het zuiden. En nu uit het westen morgen. Betekent mij een combinatie van een stevige wind. Nou en dan buien. Dat het aanmerkelijk frisser is. Maar een graad of zandje, achtje. En natuurlijk schiet de zin ik nou en dan. En dan moeten we er even bij wijzen.
17: Ja.
24: Maar in ieder geval, het is een hele oren streming. Heel oors.
17: En is dat ik het beeld voor de dagen denai dan, Zule?
24: Ja, eigenlijk wel. Op tongensje dan hebben we eerst wat droge perioden, maar wat zinnen. In de rin van de dag komt er weer een buienstoring onze kant op. Dat betekent weer een toenemende kans op wat weerdigheid. En ik een stevige zuidwestenwind, misschien op het water wel krachtig. En ik ben met temperaturen van zandje 18 graden in dat gewoon frisser. En op vreed en sneeuw kunnen we er eigenlijk wel bij pakken. Horen we dat wat? We hebben een westelijke streming, maar uiten trog is even een buienstoring of een gebied marijn wat overkomt. En de temperaturen, die zullen het weekend op sneeuw zeker geen ze weer een graadje omheen richting de 19 graden. Maar eigenlijk is het zo dat we na de warmte van juster en joert, na een paar buien en jon, een paar wisselvallige dagen krijgen, muiten trogzinnen, buien en soms een stevige wind. En wellicht dat het na sneeuw of snijn stabieler wordt, maar op na noffelijk september waar, maar dat zullen we even afwachten.
17: Dat zullen we afwachten. Oké, dank u wel, Sibbele.
24: Ja, graag weer.

0: Ja, in de stemmer in de jaren 80. De Friese samba juist. Ja, in de jaren 80 die stierde de hele week centraal hier bij Omroep Friesland. Net lindig, de muziek, zoals je krijgt juist. Maar ik het Nijs, zowel internationaal, nationaal. En ik het Friese Nijs. Reclamespots en televisietunes. Komen door eerst streek nog wat door. En krantenijs. In de layout de kranten van 15 september 1989 stier het volgende berucht.
1: Want we nou uit Friesland van nou sjuggen, dan liek het haast vanzelfsprekend dat uw staal een plak had op squallen. Maar dat wie al in jaren 80 hel dan net zo wis. In september 1989 ziet er een opvallend bericht in de kranten. De lerarenopleiding van de Noordelijke Hege Skwalle in Ljouwert zette de opleiding ta docent Friesk voor een eer stil. De reden? De wie gewoon haast geen belangstelling meer. Sterker nog, voor de eerste graadse opleiding hie hem net één kandidaat ommeld. Voor de tweede graadse opleiding wien ter maar treien. Dat wie vissen te min om een stuurtje draaiende te houden. Het Nijs sloeg in als een bom. Want als er hier nieuwe docenten komen, waar jouw dan letter nog Friese les? De directeur van de faculteit zei doen dat het net alleen een probleem van de opleiding wie, maar een teken dat het Friese in het voortzet onderwijs heel iets minder belangrijk waard. Dus dat jij de correcte vak wie, net een soort omtinken van wie. Gelukkig waard de studie net voortendadelijk skrost. De waard besletten om het een nieuwe letter nog eens te besiekje. Maar daarvoor wie wel stiepen van de oerhiet nedig, zei de directeur. Oors zoet wel eens het begin van de einwijze kennen.
2: De stem van Doe.
0: Ja, want we hebben een quiz. De hele week lang. De stem van Doe is de stem van een man of een vrouw die het in de jaren 80 vaak die en wie in sale, in radio, televisie, denk ik wel. Nou ja, de vraag is: waar is hier? Nou, ik zult hier de stem hier litten.
2: De stem van Doe.
3: Want het is vandaag voor Heerenveen, voor Friesland, voor heel schaatsminnend Nederland een historische dag. Voor het eerst in de geschiedenis van de schaatssport komt er en is er gekomen deze overdekte schaatssporthal.
0: Schaatssporthal. Nou ja, prachtig natuurlijk, zou wat het doen onkundigen. Maar waar jij is, hier, het is net zo vreselijk ingewikkeld, denk ik. Ik denk dat je stem wel herkend hebt. Kom erop maar die oplossing. 0620-4-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9 een Pac-Man sokken winnen. Dan kun je een vintage Omroep Friesland 84 t-shirt winnen. En als de televisie nog... Oh, als je dat gekke Hansie daar, dat kun je op de achterhoed van de auto plakken. Ik vertelde juist al, ik zie er ooit eens wat hoe je dat verbinden wie in de auto. Zulke Hansies, zulke zwaai-Hansies. Maar dat is net heel dol het geval. Op het achterhoed maar dat ding wel. En dat is het leukste natuurlijk om een derde op te plakken. Dan zwuist dus naar de dingen die het achter die riet. Altijd eerst dat Hansie dat had. Als de goede oplossing hierin levert van waar die stem wie en Geertsie zegt van dat wordt de winnaar. Dat bepaalt Geertsie hoor. Dan krijg je het pakket Tasjoerd. Dus kom erop maar die antwoord. Welke stem jij rest? Vertel het maar. 0620 jou en Jochen. Of roep de app van Omroep Friesland. Dit is Matchbox. The Midnight Dynamo. Jullie noemen wijs.

0: ze waren opgerucht in Jontje Jan Santig. Hier een dikke hit in Jontje in de jaren 80. En dat is de titel, Midnight Dynamos, ja, van de Britse rockabilly band Matchbox. Onderwijs.
1: My Erik Ellema.
0: Het is kwartier voor vier. Sabotage op het spoor. Het is het treinverkeer in Midden- en Noord-Nederland. Slim moet regelen rekken. Terug buizen die het op het spoor vers maken weer. Net terug rekken het veiligheidssysteem in de waar. Dat systeem toch dat er een trein op het spoor reed. En dus waren alle sign op reed zetten. Ja, waar zit er achter deze sabotage? Een antwoord op die vraag is er nog altijd net. Maar we kennen het wel even wat heffen zelfs. En dat ken ik wel wat breder zijn. En dan zullen we naar de veiligheid en de weerbaarheid van de maatschappij. Dr. Sipke de Hoop werd in oktober inaugureerd als lector weerbaarheid en veiligheid van NHL Stand. En hij is nou aan de telefoon. Een hele goeie met je.
2: Ja, goeie met je.
0: Ja, die sabotage op het spoor, je hoort. Ja, Pinsjes daar, dat kan haast geen tafel wijzen. Hoe zorg je dan?
2: Ja, ik denk dat er elke dag per de ondag komt dat er zo'n stroomstoring is. Maar we zijn natuurlijk wel vaker gewend dat er wat misgaat op spoor. Dus ja, als het op Pinsjes rijdt, dan zal het wel wat extra ondag krijgen inderdaad. Dus ja. Maar ja, wat erachter zit, weet ik natuurlijk ook net. Het kende boeren werd, dat het speculeerd werd. Maar ja, daar ben ik een prut sabotageacties van Rusland, tegenwoordig in Europa. En dit zou er heel goed bij passen. Ja. Heel vaak worden transportroutes saboteerd.
0: Maar dat gebeurt dan meestal op digitaal. Op een manier, die ben gewoon buizen die op het spoor deadline binnen. Daar zitten de Russen er net achter, zoek ze zo.
2: Ja, nee, dit ben ik net, het meest logische. Dit lijkt me toch wel iets amateuristisch. Een digitale verstoring, dat jouw natuurlijk volle meer problemen nog. Dit werkt ook druk genoeg. Maar ja, wat ken wel, hè. Rusland maakt het vaak een broek van jongeren, kwetsbare jongeren om ze te recruteren net voor dingen. Dus het kennen natuurlijk best dat er niet staandelijke actoren zijn, we dan altijd mooie broek binnen om dit soort dingen te doen. Ja, dat is een beetje speculeren op dit moment. Maar ja, dat past er misschien bij. Ja, ik weet het ook net. Het is ook wel gevaarlijk natuurlijk. Hè. Dus ik weet net dat de boeren staat om binnen om dat te doen.
0: Okay. Nou ja, dat zal dan op den duur wel duidelijker waar je achter zit. Het liep in elk geval vol. Lijkt het eens een coördineerde actie. Omdat het op een heel soort plak, maar zeker strittig het geval hier.
2: Ja.
0: Dat suggereert een organisatie.
2: Dat suggereert inderdaad een organisatie, ja. Dus in die zin, de boeren zijn goed georganiseerd. Maar Rusland zoert ik dwang in. Ik ken er heel lang mee speculeren, maar dit net.
0: Nee, dat is er net. Het jouwt wol om hoe kwetsbaar we eigenlijk weer binnen. Want dan is de peer buizen op spoor en de trein riet niet meer.
2: Ja, nou ja, dat zul je in de winter ook wel eens zien. Als het te heet is op spoor of het is te kort op het spoor, dan hebben we ook al een probleem. Maar Nederland is natuurlijk een heel kwetsbaar land op allerlei fronten. He, als ze treffen willen, hè, we gaan strategische ligging, we zijn een groot handelsland, we gaan een centrale rol net achterland voor de internationale handel. Want er straks, als er militair materieel of worst case Amerikaanse militairen onvoed worden, maar dat is goed als vuur in Nederlandse haven, zal je net achterland aan naar de oostflank. Dus we hebben gewoon een logistiek, we hebben een belangrijk knooppunt. Ja, en digitaal, zij stel, we zijn natuurlijk een zeer gedigitaliseerd land. Mm-hmm. Dus we zijn enorm kwetsbaar. Hè. We hebben natuurlijk een snelle, betrouwbare internet. Infrastructuur, we gaan prutten, datacenters, onze verbindingen op zee zijn cruciaal voor financiële transacties. We hebben op alle mogelijke fronten onderwaterinfrastructuur, met stroomverbindingen en datakabels. Dus ja, het is al je vrij kwetsbaar en het is al je al in kaart gebracht, door Rusland en oren vijand van Europa. Dus ik ben heel makkelijk. Net alleen nog terug Rusland of Oorland, maar ik terug georganiseerde mist. We zijn heel makkelijk te treffen digitaal.
0: Ja, en dan ben je als lector, weerbaarheid en veiligheid. Nou, werk aan de winkel, zo gaat ze zo.
2: Ja, zeker, zeker. Dat is een mooie uitdaging.
0: Ja,
2: ik ben natuurlijk onderdeel van de veiligheidscampus in Assen. En daar hebben we eigenlijk een soort samenwerkingsverband van de universiteit in Grijns, NHL Stand en DC Terra en de gemeente en de provincie en veiligheidsregio's en de veiligheidsactoren. Dus samen proberen we inderdaad Nederland een beetje meer weerbaar te krijgen.
0: Ja, wat is dan de belangrijkste, de opdracht snap ik al, maar wat is de eerste oplossing eigenlijk die je daarvoor ontdragen kan? Want we binnen, hier schetsen dat heel helder, vreselijk kwetsbaar. Er hoeft maar dat te gebeuren en de boel light plat. Hoe veren je dat, Jim?
2: Nou, het is ontzettend ingewikkeld, omdat het is natuurlijk een kwestie van dat er, als het echt misgaat, dat je op verschillende fronten weer aan omvallen. Dus het had al je neveneffecten. Dus als toen natuurlijk de elektriciteitsrekkers in Nederland, om maar zo te nemen, dan had je het betalingssysteem had een probleem, de gezondheidszorg had een probleem. De mensen komen vast, ze zitten in liften, de rolluiken gaan automatisch naar beneden. Er gebeurt van alles. Hè. De ging geen voedselbevoorrading nu plaatsvinden misschien. Dus je kreeg een heel verschillende dingen tegelijk. En daar moet je dus op oefenen. Je begint natuurlijk met bewustzijn. Nederland is echt al, de crisisorganisatie, ben al heel druk bezig. De waterschappen ben bezig. Want nu ben ik kwetsbaar op het gebied van waterkeringen en dieken en zo. Ja. Dat kan ook heel makkelijk saboteerd worden. Dus de ziekenhuizen ben al bezig. Dus eigenlijk alle organisaties in Nederland die het van belang bezig. Die ben echt al wel bezig met crisisplannen. Maar uiteindelijk, het belangrijkste is denk ik dat bewustzijn dat het toch ook over de hele samenleving gespreid worden moet. Hè? Dus als je bijvoorbeeld naar Spanje zegt, daar ben het tiental miljoenen huishoudens troffen daar in Spanje en Portugal door die stroomstoring.
0: Die stroomstoring, ja.
2: Ja maar die ben daar relatief goed uitkwam. En dat had eigenlijk gewoon een beetje dat de meesten daar eigenlijk al een brandstof in de tank te steren in een aantal gebieden. En ze hebben al een rugzakje klaarsteen. Want je bent al gewend dat er vaak een stroomstoring binnen en echt een prutte natuurbrand. Dus je bent al best voorbereid eigenlijk.
0: Beter als wij.
2: En ze hebben contant geld op zak en ze hebben een radio, et cetera. En dat is eigenlijk... Ja, dat ben ding, daar ben we in Nederland nog lang net zo mee bezig. Nee. En als het vergelijk is met Berlijn, daar heb je ook een grote stroomstoring. Dan met hetzelfde probleem, digitale betalingssysteem werkt niet meer. Met 15 liften, de verkeersjochten niet in het net, al dat soort dingen. Maar dan zegt hij dat de meesten volle meer kwetsbaar winnen dan in Spanje. Omdat ze volle minder voorbereid winnen.
0: Ja, we kunnen wat leren van de Spanjaarden. Wat dat onbelangrijk is, wat bewustwijzen onbelangrijk is.
2: Ja, nou ja, vooral dat je, dus je moet eigenlijk mentaal, maar je eigenlijk even neiging van wat zou er gebeuren kunnen, dat als er een stroomstoring plaatsvindt, of zoals in Limburg, dat de helft van Limburg onder wetten zit, ja. Dus al dat soort dingen kan gebeuren, en ik toch bewuste sabotageacties zou dat kunnen. En daar moet je eigenlijk goed over nadenken van hoe doe ik dat met mijn gezin, hoe doe ik dat met mijn familie, kan ik ze nog bereiken, op wat voor manieren zou dat kennen, waar kan ik helpen in mijn eigen stritten, waar ben ik kwetsbaar.
0: Ja.
2: Dus dat is juist echt dat in Spanje weer eigenlijk net vol aan de hoorn, omdat meestal al heel veel neem kan erom zuggen. Terwijl het in Berlijn een behoorlijk percentage van de mensen in Berlijn die voelden zich enorm kwetsbaar en die hingen geen sociaal netwerk. Dus het is inderdaad belangrijk, denk ik, en dat stel ik ook op mijn werk als lector met mijn onderzoeksgroep om te zien van ik heb een beweging om op gang krijgen in de samenleving. En dat begint in je eigen gezin, maar in je eigen strijd en in je eigen wijk. Van ken je plannen, meisje, om dat mensen samen na te denken van geef ik lezen mijn kwaliteiten en vaardigheden en wat kunnen we samen doen in worst case scenario's.
0: Ja. Nou, misschien weer de sabotageactie op het spoor wat dat betreft en een nieuwe wake-up call als het gaat om jezelf te redden. Sipke Hoop, dank je wel van je verhaal.
1: Omroep Friesland. Televisietip.
0: Daar kan vier woorden bij weer, maar het Frieske Nijs in Friesland Joer beelden van zelfs ik van Prinsjesdag met wij bij uw verslagjaar en uw cameraman Wien. De nou is het tijd voor het Wabeljocht, maar Sipke Sibbele Waaier. En dan is die tijd voor heer. En dan wordt natuurlijk weten wat er in heer zit. Nou, Willem, die kan vier verliezen als je in Kempen uit Friesland voor de leefde. Therema Joken, geniet hij van het leven in uw provincie.
3: Ik keek op een datingsite. Eigenlijk was ik helemaal niet meer van plan om te daten. En toen zag ik een vreemde man met een hoed op en een prachtige hond. En toen dacht ik, ik geef hem even een likeie. Maar we waren geen lid of zo. En toen heeft hij helemaal moeite gedaan om met mij in contact te komen. Hij vond het ook gelijk leuk. En nou ja, 4 jaar nu bij al.
4: Ja, hè?
3: Ja.
4: In het Friese land.
3: Nou, prachtig hier.
0: Ja, dat is het natuurlijk sowieso. Nou, het is de zin Irene Heer, die ze leefde. En ik los ik bij Adinda, die is mij haar haakpatroon, de vrouw veroverd. Het is al de zin in Heer, dus dadelijk, nu is op televisie. Ik is de radio, ik gewoon hoor horen. Die is mooie muziek, hier in 80. Ik is dit nummer van Christopher Cross. Dit is Sailing. MUZIEK

0: op Friesland.
1: 92.2 FM.
0: Alles wat er spielt.
2: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Feest mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat. Meer dan elektra.
3: Een donornier redde Aman zijn leven. Maar elk jaar komt voor 200 nierpatiënten die hulp te laat. Help levens redden en maak van een punt een komma. Geef aan de collectant of op nierstichting.nl.
4: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
5: De lekkerste vis bestel je op vislovers.nl, recht uit de zee. Vandaag besteld, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Vislovers. Verse vis, morgen in huis.
6: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
7: Hallo, eet smakelijk voor straks.
6: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
5: Ga voor gezond. Ga voor vis. Bestel de lekkerste vis op vislovers.nl.
6: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
8: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed.
9: Volido.
10: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
11: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
12: Dit is Omroep Friesland.
0: 24 uur Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
13: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Raad van State is kritisch over de begroting die minister Heijnen van Financiën vanmiddag heeft gepresenteerd in de Tweede Kamer. Het kabinet zegt dat werken moet lonen, maar alle plannen waar extra geld voor wordt gereserveerd worden betaald door de belasting op werken te verhogen, zegt het belangrijkste adviesorgaan van de regering. Werkende mensen betalen 5,8 miljard euro van de 6 miljard euro aan lastenverzwaringen, terwijl de lasten voor bedrijven en vermogenden juist iets omlaag gaan. Premier Jetten heeft gereageerd op de sabotage aan het spoor. De premier noemt de acties ontwrichtend en levensgevaarlijk. Vanochtend werden op zo'n 30 plekken op het spoor buizen en andere voorwerpen gevonden. Het ontregelde het treinverkeer in een groot deel van het land. Het is onduidelijk wie erachter zit en of er een verband is met andere protesten. Vanmiddag werden op verschillende plaatsen langs wegen hooibalen in brand gestoken. Bij een zoekactie in een recreatieplas bij Arnhem is een lichaam gevonden. Vrienden van zanger Ben Sanders zeggen tegen de Telegraaf dat het om Sanders gaat. Sinds vanochtend werd al gezocht naar de zanger. Hij brak door in 2011 toen hij het eerste seizoen won van The Voice of Holland. Later kwam hij enkele keren in opspraak. Zo werd hij veroordeeld voor mishandeling en was hij lid van de verboden motorclub Satudara. Bij een protest voor LHBTI-rechten in de Turkse stad Istanbul zijn zeker 150 mensen opgepakt. Ze demonstreerden tegen de invallen van afgelopen weekend bij LHBTI-organisaties. Toen werden 26 mensen in Istanbul aangehouden en nog eens 21 mensen in de hoofdstad Ankara. Ook werden websites en sociale media-accounts van die organisaties en LHBTI'ers geblokkeerd. Dan het weer. Op veel plaatsen is het droog. Aan zee steeds meer bewolking. Daar kan het vanavond gaan regenen. Later vanavond en vannacht in het oosten kans op een bui. Morgen meer buien en tussendoor zon. Het wordt dan ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
14: Gedoog in Houderwijk. Een nijbouwplan. Zorg ervoor dat er nogal zinstelde meerdingen binnen in het dorp. Wemat die nijwerdingen komen. Komt jullie in de rieën? Praat er dadelijk over. Maar uw verslaghouder ter plaatse, Laurens Looyinga.
0: Dit is de hele wieken bij Omroep Friesland.
14: De hits, de ondenkers en het gevoel van doen.
0: De wieken van de jaren 80.
15: Als kapper of kapster ben je altijd bezig om mensen blij te maken met hun haar. Maar heb je wel eens gedacht aan de mensen die geen haar hebben? Wij van Frans Copal Haarwerken bieden jou de ultieme baan om diepgang te vinden in het vak en mensen weer gelukkig te maken. Bel ons of kom langs bij Frans Copal Haarwerken.
16: Voor jouw nieuwe bedrijfsauto. Heimer, service en auto's is er voor Elsing.
9: Amai, Erik Enema.

0: is al zo'n 64 actief in de popmuziek in Engeland. Elvin Stardust, ja, dat is maar zin hit in 84. Doen we Pretend.
1: Van Fjouwer ons wijs.
0: Ons wijs.
1: Mai Erik Enema.
0: Welkom bij de twaalf van deze aflevering van Onderwijs. Op deze Tuesday 15 september. Het is vanzelfs Prinsjesdag, je hoort. En dan is bij de troonrede. De dag van de troonrede en de miljoenennota, de omwiering daarvan. Senator Auken van der Goort van de OPNL. Ze is maar de geerdruk in de regionale partijen. Die merkt wel een verschil op mij, de troonrede van Vlindier.
2: Een heel orentoon als Vlindier. Een opbouwende, constructieve, lesbare toon. Met de democratie voorop steert.
0: Zei Auken van der Goort. Dus senator, hoe de troonrede en ik, commissaris van de Kening in Friesland, Arno Brok. Nou, die reageert eigenlijk wel positief op de troonrede.
3: Wat hingen bloot is toch de zin van de Kening. De toekomst wacht niet op achterblijvers.
0: En het is zeker dat er grote problemen binnen op het spoor in Nederland. Door sabotageacties, vermoord direct al. Wat er achter die sabotage zit, is nog altijd net bekend. Maar het speculeren is vanzelfs al wel begonnen. Lector Weerberhiet en Veiligheid van de NHL Stenden, Sipke de Hoop, het zien de dag erdoor.
4: Het kan de boeren wijzen dat het speculeerd wordt. Maar ja, er zijn ook een grote sabotageacties van Rusland. Tegenwoordig in Europa. En dit zou direct heel goed bij passen.
0: Zijn Sipke de Hoop. Nou, op deze dag hebben we er nog een uur lang bij muziek. Nee, zijn achtergrond in onderwijs. Dadelijk onder oren omtinkend vaart het ingewikkelde thema's eigenlijk in de politiek. Dus ik joot op Prinses Die het stikstofdossier. Zullen we het dadelijk weer hebben? Dit is al even van onderwijs dus. Maar eerst zelfs het waren in het kwad. Sibbele Waaier, een goeie middje.
5: Een hele goeie middje. Van de middje is er nog eens afwisseling van wolkenvelden en wat zinnen. En luxe temperaturen van 12, 23 graden. In de jong kan er enkele buien vallen. De zuidwestenwind is matig en vrij krachtig. De temperatuur leidt dus nog om de 22 graden. Die zakt vannacht naar zijn 12 graden. Morgen zitten we in een orenluchtsoort. Er is een afwisseling van zinnen, stapelwolken en een paar buien. Maar maximaal zonnetje tot 18 graden. En een vrij krachtige west met westenwind is het duidelijk frisser. Meer hoor het waar.
0: Een van de kutte politieke thema's in ons land, al jaren, dat is het stikstofdossier. En kreeg vanmiddag in de troonrede een prominente rol. Koning Willem-Alexander zei er het volgende door.
6: Een onderwerp dat Nederland nu al jarenlang gijzelt, is de stikstofaanpak. Het is hoog tijd die impasse te doorbreken. Voor de vergunningverlening, die dringend weer op gang moet komen, zodat er ruimte komt voor huizen, bedrijven en wegen. Voor het herstel van de natuur, een betere waterkwaliteit en een betrouwbare watervoorziening. En niet in de laatste plaats voor de Nederlandse boeren. Die verdienen duidelijkheid en een toekomstperspectief. Eind juni presenteerde het kabinet een breed pakket aan oplossingen om de stikstofuitstoot flink terug te dringen. De bijbehorende voorstellen komen vanaf dit najaar naar u toe. De industrie, de sector verkeer en vervoer en de veehouderij moeten elk hun deel doen. Maar de directe pijn en onzekerheid worden begrijpelijkerwijs het meest gevoeld in boerengezinnen rond kwetsbare natuurgebieden. En daarom trekt het kabinet veel geld uit om hen te ondersteunen. Bij de verdere invulling en verbetering van de plannen zal het kabinet blijven luisteren en alle belangen goed blijven wegen. In goed overleg met de boeren zelf en met de provincies. Maar opnieuw afstel of uitstel zou onverantwoord zijn. Natuurherstel schept ruimte voor een rekenkundige ondergrens, dus een stikstofnorm, waarmee Nederland weer vooruit kan. Inclusief de landbouwsector zelf. En daarop is het vizier gericht.
0: Zij koning Willem-Alexander is vanmiddag in de troonrede. Het kabinet wil dus terugpakken als het om stikstof gaat. Praten met boeren en provincies is mogelijk, maar de plan moet wel uitgevoerd worden. Uw verslagjaar Onno Valkenaar vroeg verschillende fractievoorzitters in de Tweede Kamer, maar hij had een reactie op de woorden van de koning en de plannen van het kabinet. Te beginnen met Harry Bontebal van het CDA.
7: Ik denk dat het een van de grote thema's is van het kabinet. En naast defensie, naast het investeren in de nieuwe economie, het hervormen, is zeker stikstof ook een groot thema. En ik vind het heel belangrijk dat de koning daar ook aandacht aan besteedt. En niet alleen naar de noodzaak om Nederland van het stikstofslot af te halen, maar ook zeker alle boerengezinnen die dit raakt. En dat we een kabinet willen zien dat naast deze boeren ook gaat staan en gaat helpen om de omslag te maken.
8: En geen verder uitstel, nu wel doorpakken.
7: Ja, maar dat is ook wat dit kabinet wil. En ik denk dat heel Nederland wil dat we doorgaan. Tegelijkertijd heeft de koning ook gezegd namens het kabinet. Dit gaan we wel samen met al deze partijen, met de sector ook samen doen. En dat is denk ik een heel belangrijk signaal. Dus de stikstofbrief gaat worden uitgewerkt. Maar er is ruimte voor verbetering. En dat gebeurt samen met de partijen uit de sector. En dat is denk ik een hele belangrijke uitspraak van dit kabinet.
8: Het kabinet wil ook doorpakken op stikstof. Veel aandacht voor stikstof en boeren in deze troonrede.
9: Ja, ik snap ook dat het kabinet daarop door wil pakken. Want heel veel boeren zitten in onzekerheid. Maar de manier waarop het kabinet dat nu kiest, dat is niet onze manier. Ik zie bijvoorbeeld de zones die er zijn. Die zijn erg groot, zonder onderbouwing waarvan ik denk, dat is nou helderheid voor die boer. Ik wil dat jonge boeren toekomst hebben. Maar ook daarover hebben we een handreiking gedaan naar het kabinet. En we zijn benieuwd wat ze doen. Maar tot nu toe is dat nog een beetje stug.
8: Er ligt ook een brandbrief bijvoorbeeld van extensieve biologische boeren. Ja. Die zeggen van wij komen ook in de knel met deze regels.
9: Heeft u heel terecht punten. Mijn collega Pieter Grimwis heeft hier ook volop aandacht voor gevraagd. Dus we zien het bij de extensieve boeren. Die eigenlijk niet meer kunnen voldoen aan wat het kabinet nu vraagt. We zien het op de Waddeneilanden. Waar de stikstofuitstoot echt niet alleen van de boeren komt. Sterker nog, dat komt van een andere omgeving. Dus welke invloed heb je er dan op? Nou, als beleid niet logisch is, dan moet je het aanpassen. En niet stug doorgaan. Dus daar zullen het kabinet zeker die strijd gaan aan.
8: Want zoals de stikstofbrief er nu is, u wilt graag aanpassingen.
10: Nou, die stikstofbrief die er nu ligt, die biedt geen enkel toekomstperspectief. Het Planbureau voor de Leefomgeving heeft dat ook al bevestigd. Ja, dat biedt geen oplossing. Het biedt zelfs geen oplossing voor de vergunningverlening. Ja,
8: dus het moet heel anders.
10: Het moet echt anders. En de komende dagen in het debat zal ik daar ook een aantal punten aanstippen waar wij vinden dat er nu het eerst op bewogen moet worden.
8: Ja, en anders dan steunt de BBB en de grootste BBB-fractie in de Senaat dit kabinet niet?
10: Nou nee, dan wordt het voor mij onmogelijk uitlegbaar dat wij het beleid van dit kabinet steunen.
8: Dat is zo'n generieke maatregel die ook boven de markt zweeft. 5% koeien weg, 10% koeien weg.
10: Ja, kijk, de eerste gedachte van een heel aantal boeren was van, nou, als ik maar buiten een zone zit van 1 kilometer, dan gaat mij niets gebeuren. Maar op alle informatieavonden die er in het land gehouden zijn, dat is echt een heel goed initiatief van de organisaties, is duidelijk geworden dat het iedere boer raakt. En of dat nou al een hele extensieve boer is, een biologische boer, een gangbare boer, dat maakt allemaal niet uit. Zelfs de akkerbouwers worden hier doorgeraakt.
8: Ja, wat een stevig politiek gevecht.
10: Ja, er wordt echt de komende maanden een heel gevecht om dit weer op het goede spoor zien te krijgen.
0: Dat zei Henk Vermeer, hij is Kamerlid van het BBB. En daarvoor je nog Mirjam Bikker van de ChristenUnie.

In dit programma ontdekken van de wenningbouwplannen die er binnen in Houlerwiek, het Houlerveld, hebben het dan over. Er is nogal wat facetje in. Het college houdt toch vol vers aan die plannen. Daar praat ik maar eens verslagjouwer der te plaatsen. Dat is Laurens Looyinga naar de muziek van de Alan Parsons Project.

0: Don't Answer Me. Ja, dat is de, van de Alan Parsons Project. Van die typische jaren 80 muziek. En dit is het natuurlijk, die draaien we de hele keer bij Omroep Friesland op de radio. Onderwijs. Ja, van jongens wil de gemeente hier van Instellingwerf een definitief besluit nemen over het plan Houderveld. Dat is een nieuwe wenwijk in de gemeente, of in het dorp Houderwijk. Het gaat om 26 nieuwe wenningen. Het is best een goed verhaal. We praten daarover met Laurens Looyinga. Hij is correspondent in onderoren Instellingwerf. Laurens, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Ja, er is al lang werken om deze plan van die nieuwe wenwijk in Houderwijk. Al een paar hier eigenlijk al, hè?
1: Ja, al in 2023 nam het college een soort principebesluit. Dat betekent dan dat je eigenlijk tegen de projectontwikkelaar zegt: ga maar door met de plannen, we zien op dit moment geen bezwaar. En dat voorkomt dat projectontwikkelaars heel veel kosten maken voor een plan wat uiteindelijk wordt afgeserveerd. Dus die zijn gewoon verder gegaan met het plan. En dat ligt er nu.
0: Ja. We praten inderdaad over 26 wenningen in een gebied dat nog een agrarische bestemming heeft. Er is in het dorp redelijk wat verzet in deze plan. 18 zienswijzen bij de gemeente, bij het college inzinnen. Waar zit dat verzet vooral?
1: Nou, het zijn vooral mensen die eromheen wonen. En die dus eigenlijk uitkijken nu op een leeg agrarisch perceel. Wat natuurlijk wel prettig is.
0: Vrij uitzicht, ja.
1: En straks staan daar dus al die woningen. En zij vinden eigenlijk dat zij belazerd worden. Omdat er ooit door iemand van de gemeente zou zijn gezegd dat er nooit gebouwd zou worden. Maar ja, ligt dat vast? En waar vind je dat dan, zo'n afspraak? En is dat dan voor de eeuwigheid? En ze noemen het ook een historisch belangrijke locatie. Daar kun je ook over discussiëren. Maar hoe dan ook, het college die gaat gewoon door met dit plan. En als ik de gemeenteraad zo inschat, denkt de raad daar niet heel veel anders over.
0: Nee,
1: misschien enkele oppositiepartijen, maar voor de rest.
0: Ja, waarom wil dit college van Instellingwerf dit nijbouwplan des te graag in Houderwijk?
1: Nou, eigenlijk wil gewoon elke gemeente op dit moment de Friesland bouwen. Dat zijn die drie woorden die je steeds achter elkaar hoort, al een paar jaar lang. En op het moment dat je dan de kans hebt om zo'n project te realiseren, dan omarm je dat. In feite lopen de meeste gemeentebesturen natuurlijk achter projectontwikkelaars aan. Dan komt een plan binnen en je moet ja of nee daarover zeggen. En past het een beetje in de lijn van wat je wilt als gemeente. In dit geval ook met de omvang van Halderwijk en de behoeften. Dan doe je dit. Kijk, in Halderwijk speelde nog een ander plan. Hè. Er was een plan Halderwijk Noord. En dat zegt al waar het ongeveer lag. Dat was een plan dat ging uit van meer woningen. Dat was ook in 2023. Daarvan zei de gemeente, het college toen, van dit wordt ons veel te groot voor Halderwijk. Dat doen we niet. Tegelijkertijd kwam dus dit plan binnen voor iets kleinschaliger. Maar vergeet niet dat er een locatie Hummel is in Halderwijk waar ook al 50 woningen komen. Kortom opgeteld was dit precies ongeveer de balans waar de college voor op zoek was voor het dorp Halderwijk op basis van vraag. En met het andere plan zijn ze nooit verder gegaan. Nou, daar ligt ook met name de kritiek van de omwonenden. Die vinden dat niet op een goede manier die beide plannen tegen elkaar zijn afgeweken, gebogen. En die zeggen dus ook van, ga dat alsnog doen. Dus zij hopen eigenlijk op uitstel vanavond dat de raad geen besluit neemt en alsnog de tijd neemt om beide locaties te onderzoeken, omdat zij het idee hebben dat die andere locatie veel minder overlast veroorzaakt voor de omgeving.
0: Ja, maar die inschatting is dat de RIA in meerderheid John Akkoord die een zelf maakt voorstel van het college van WW om die 26 huizen daar in Houderveld in Houderwijk te bouwen.
1: Ja, goed, 2 weken geleden was er een commissievergadering. Enkele oppositiepartijen, Oost-Stelling was Belang, die hebben niet eens een vraag gesteld daar. En uit de rest van de opmerkingen van vooral de collegepartijen kon je wel opmaken dat zij niet op dit moment reden zien om op de rem te trappen. Het plan is 3 jaar in ontwikkeling. Ga je nu kijken naar een andere locatie, Halderwijk Noord, dan ben je weer 3 jaar verder, gebeurt er gewoon helemaal niks. Dus dat is echt niet de route die voor de hand ligt.
0: Okay.

Nou, bestelt Jeroen Auwaertsie voor dit moment. Laurens Nooyenga, dank u wel voor die verhaal. Ja. Deze dame die is net zo lang, Lien. Stoorn? Dat is toch een heel smeeschool van Bonnie Tyler.

0: misschien kun je de clip nog herinneren bij dit versje van Bonnie Tyler. Total Eclipse of the Heart, wapperende gewaden, reek, kasteel, niks van je shorts, maar van wie. Een prachtig hit, uit 84. Ja, ze kreeg liet mijn stem, ja, die in 84 heel vaak die herren wie, hè. En de vraag om je wie, waar jaren we derde? Nou, er kwamen een heel soort antwoorden binnen, de meesten wie naar ik begoed. En dit is nog even jaren.
1: Beste mensen, vriezen, dat weet u allemaal, ontdooien pas echt als het vriest. Dat weet u van de Elfstedentocht. En iedereen begrijpt nu wel dat we hier in deze provincie nu helemaal op temperatuur zijn gekomen vandaag. Want het is vandaag voor Heerenveen, voor Friesland, voor heel schaatsminnend Nederland een historische dag. Voor het eerst in de geschiedenis van de schaatssport komt er en is er gekomen deze overdekte schaatssporthal, die aan alle eisen voldoet. Een baan die voldoet aan nationale eisen en aan de eisen die onder andere bij de wereldkampioenschappen worden gesteld. Gisteren was er al een primeur. Onze eigen Hilbert van der Duim heeft hier een nieuw werelduurrecord gereden. Dat belooft wat voor de toekomst. Misschien worden alle records op schaatsgebied hier in Heerenveen wel gebroken. En thans met het drukken op een rode knop verklaar ik officieel dit stadion voor geopend.
0: Ja, nou, dat mag wel duidelijk wijzen waar dit weer. Het hier van zelfs Hans Wiegel en Jannie Wiensma uit Damwaard. En die een van de mensen die dat goed redt hier. Dokreis de Pries, Jannie, Lokwenske, Dermai. En morgen hebben we weer een stem. Kist wel rieren. Waar is de gest die zijn stem die in 84 heel vaak die hebben weer. Het Priesenpakket gaat naar Damwaard, naar Jannie Wiensma. Dank je wel, Ayafet Maidwan.
2: Nou, de vakantie is voorbij, het wordt al wat griezenboeken en daar ging er in de vol. En er begint nice maken, zeg ik nog.
3: Ja, Elze Wieke werd de leukste verhaal uit Friesland in de Nijsmakers podcast. Hij is elke tongje op Spotify en elke vreed op televisie.
2: Nijsmakers, het allerbeste excuus om die even deltie aan.
4: Al 100 jaar helpt Stiel mensen om sterk werk te leveren in de natuur.
5: Van het bos tot in de tuin.
4: Zagen.
5: Snoeien.
4: Blazen.
5: Maaien.
4: Meer maaien.
5: En nog meer maaien.
4: Met onze accusystemen werk je krachtig, stil en zonder gedoe.
5: Tuinier als een pro. Met de accusystemen van Stiel.
4: Stiel. Sterk werk.
6: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.

0: Leveringvuurwerken.nl.
1: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
2: Kijk uit met die stoel, zo krijg je krassen.
3: Nee, niet met deze beschermdopjes. Van Scratch No More. Deze werken echt. En jarenlang.
4: Bescherm ook uw vloer met de beschermdopjes die echt werken. Van Scratch No More. Kijk en bestel op geenkrassenmeer.nl.
1: Met een bouwgarantieaannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker. Met Bouwgarant.
5: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen, Beter Leven.
6: Dit is Omroep Friesland.
7: 92.2 FM.
8: Ja, dit kreeg Jelvis Huizenwest even een oesjog van het Nijs van de Citizie. Jacob Stelwagen, Jacob, een goeiemiddag.
9: Een goeiemiddag. Een uitstutse haan in de richting van de oppositie. Dat wie een van de badschippen van koning Willem-Alexander vanmiddag is in troonrede. Het minderheidsregeer kent zich net volgers, want met 66 van de 150 zitten, als op alle terrein helpt nodig om aan meerderheden te komen. Wat voelt commissaris van de koning Arno Brok op onder troonrede?
10: Wat hingen bleeft is toch de zin van de koning: de toekomst wacht niet op achterblijvers. Echt de verbinding die lang wordt naar de provincies. Dat er verlet is van provinciale inzet bij tal van vraagstukken die te binnen. Dus ja, dat voelt mij wel op, mag ik eerlijk zeggen.
9: Toch een grote steuring is het treinverkeer in Guttepatten van Nederland van de Moon ontregelen. Nevens ProRail gaat het om sabotage. De lijnen buizen op de rails.
11: Doordat die buizen vast zijn gemaakt aan het spoor, kunnen wij in ieder geval zien dat de opzet in het spel is. En we zijn met mannenmacht nu ter plaatse om dat zo spoedig mogelijk op te sporen. De politie op de hoogte te brengen en het te verhelpen.
12: Vanuit veiligheidsoverwegingen sluiten dan bijvoorbeeld ook de overwegen. Maar kunnen wij alleen nog maar stapvoets of helemaal niet rijden? En zeker op zoveel plekken tegelijk is het dan dus eigenlijk niet mogelijk om veilig treinverkeer op te starten.
9: In de Rin van de Moor kwam het treinverkeer stadig onwerp op gang, maar nog net oeral. Eén trein is van de Moor in de buurt van Schenwijk in botsing kwam met materiaal op het spoor. Dat liet ProRail weten onder NOS. De oortijdskamer die Wolvergeer dreigt hem zelfs op te heffen. Het treienkoppige bestuur docht het vaststel onder leden. Voorzitter Kees Bonema legt uit waarom ze dat dogen.
13: Het gaat om gebrek aan financiën, gebrek aan vrijwilligers, gebrek aan bestuursleden en dus aan nieuwe mensen. En zo langzamerhand groeit dat dus boven de hollen. En nu stellen we de leden voor om er maar mee te stoppen.
9: Ja, en die leden nemen tak om wieken een besluit. Bonema leidt u toe het verder gaat, mochten die leden akkoord gaan.
13: Ja, dat staat in onze statuten. Dan bieden we in eerste instantie onze collectie aan, de gemeente. Nou, de gemeente had al zijn van, daar komen we, als het zover komt, dan komen we daarvoor. En dan halen die de stukken eruit waarvan zij denken dat het vooral voor de gemeente Westerling weer van belang is.
9: In het historische Karmelklooster van Drachten komen nu appartementen. Hertie zit een activiteitencentrum waar de culturele evenementen houden, maar ook high-tees en bruloften. Door dat ophouden zonder appartementen inkomen voor dementerende ouderen. Maar dat project kwam net van de groen. Projectontwikkelder Peter de Haan wil benamen met orde karakter behouden.
14: De oorspronkelijke situatie blijft zoals die is. En dus ook het uiteindelijke historie blijft behouden. En aan de binnenkant worden er mooie woningen gemaakt.
9: Onze vier meer Nijs op omroepfriesland.nl en in de Omroep-app.
8: Dank u wel, Jacob. En Friesland Nijs is ik nog de Shen, als dat voorst op televisie, in Friesland, Joerts.
15: Werkcentrum Friesland is te vervragen op werk. Vragen die slaven net loet opstelst.
16: Hoe kom ik je wooi?
15: Of in die tij wekker houdt.
17: Hoe kom ik aan het werk?
15: Vragen die toe in toekomst keer.
18: Waar kan ik van over werk leren?
15: Vragen die praktisch binnen.
19: Hoe vind ik personeel?
15: En vragen des alle dagen mij omrinst.
20: Hoe blauw ik zo in mijn werk?
15: Wat die vraag ik is? Werkcentrum Friesland werkt het vandaag.
16: ondersteuning nodig bij certificering zoals ISO 9001, 14001 of VCA? Of hulp bij je verplichte RINE? Kijk op Balt.nl voor praktisch advies en begeleiding van begin tot certificaat. Jouw partner uit Friesland. Balt.nl.
17: Spektakel. De grootste, bedekte stoffenmerk van Nederland. Slijm. 20 september in het WTC Expo in Ljouwert. De tagline is vergees. Zorg voor meer informatie op stoffenspektakel.nl.
19: Onderwijs. My Erik Enema.
21: Alles wat te spelen. Omroep Friesland.
22: De Friese schrijver en podcastmaker Gabriella Terpstra die heeft een beursvlieger van het Nederlandse Letterenfonds. Ze zal een nieuwe Friestalige verhalenbundel, Marci. En dat is best wel iets wat je even winnen mag als een beurs. Nou, dat verhaal, dat juist dadelijk. Maar eerst het waar, ja, Sibylle Weijer, een hele goede middag. Maar eerst het waar, Sibylle Weijer, een hele goede middag.
23: Een goede middag. Nou, we kunnen stellen dat op stuit de bewolking wat toeneemt, hege bewolking. En ja, daar komt vanuit het westen een storing onze kant op. Ik heb net het idee dat het een zwaar buiengeweld wordt, maar in de jong kan er enkele buien vallen. En dat is eigenlijk de inleiding tot een koeler waartype, wat dus dan staat te wachten. Dus het is nou wachten op de buien. En de zwiste buien, als ik het zou vallen op het eerste van Nederland. En wij zullen daar wat van maai krijgen, maar het zal... Nou ja, het is een oorkwalling.
22: Ja, nou maar die trein van de graden van Joort leven een beetje op u staan. Stel ik me zo voor, dus morgen wordt het een stukje koeler?
23: Ja, morgen dan, ik zei het Joort al, dat de temperatuur een jasje uit... En wij Joske aan.
22: Mm-hmm.
23: Want morgen hebben we een westelijke wind, west tot matwest. Joort gingen we ongeveer van de lucht uit het zuiden en nu uit het westen morgen. Betekent mij een combinatie van een stevige wind, nou en dan buien, dat het aanmerkelijk frisser is, maar een graad of zandje, achtje. En natuurlijk schiet de zin ik nou en dan. En dan moeten we er even bij wijzen.
22: Ja.
23: Maar in ieder geval, het is een hele orenstreming. Heel oors.
22: En is dat ik het beeld van de dagen denai dan, Sibylle?
23: Ja, eigenlijk wel. Op tongensje dan hebben we eerst wat droge perioden. Maar wat zinnen. In de rest van de dag komt er weer een buienstoring onze kant op. Dat betekent weer een toenemende kans op wat weerdigheid. En ik een stevige zuidwestenwind. Misschien op het water wel krachtig. En ik ben met temperaturen van zandje 18 graden. Is dat gewoon ja, frisser. En op vreed en sneu kunnen we er eigenlijk wel bij pakken. Horen we dat wat? We hebben een westelijke streming. Maar Utentrog is even een buienstoring. Om een gebied Marijn wat overkomt. En de temperaturen, ja, die zullen in het weekend op sneu. Zeker gaan ze weer een graadje omheen. Richting de 19 graden. Maar eigenlijk is het zo dat we na de warmte van juster en joert, na een paar buien en jon, een PF wisselvallige dagen krijgen, muten, trochzinnen, buien en soms een stevige wind. En wellicht dat het na sneuren of snijen stabieler wordt, maar op na noffelijk september waar. Maar dat zal we even afwachten.
22: Dat zullen we afwachten. Oké, okay, dank u wel, Sibylle.
23: Ja, graag gedaan.
19: Het slotstuk van Onderwijs.
22: Kijk, er is een bijzonder verhaal in de Universiteitsbibliotheek van Utrecht. Utrecht, zeggen sommige mensen ook wel. Is een ongeveer zandje 100 jaar oud fragment van de Odyssee ontdutsen. Het is een stukje perkament. Het is maar een heel stukje perkament, maar 8 centimeter van kleuren. Dat waard ondertussen toch een man die het onderzoek die in de collectie antieke manuscripten van de universiteit. Het is de Odyssee, dus ja, misschien is de film show van Christopher Nolan. Dit is een van de beroemdste verhalen in de Griekse mythologie. Maar op dit stukje perkament, just dus een fragment uit de Odyssee. Dat is wel heel bijzonder natuurlijk. En ook griezelijke art, zandje 100 jaar oud. Het is zo dat de Universiteit van Utrecht die collectie met het stukje inpaste. Van Sander Jelien Kochtet van een Duitse wetenschapper. De meeste manuscripten wien alles onderzocht, maar een liedsdeel daarvan, daar is dus net een show. Nee, dit is bij. Nou, de onderzoeker die dit ontdus, die zegt voortaan dadelijk dat het uit de Odyssee kwam. Het komt uit de 3e of 4e eeuw na Christus. Het is het oudste stukje tekst dat ze er hebben in de bibliotheek van Utrecht. Nou ja, en maar de film. De Odyssey in de achterhol is het natuurlijk iets wat good nice is. En ik wel heel bijzonder natuurlijk, sowieso. En ik dacht, daar zit misschien wel een plaat bij. Ja, dat is niet zo makkelijk, hè. Iets met oude boeken, iets met Griekenland misschien wel. Iets met Homerus, die de Odyssee schreun heeft.
0: Ik ben mode wer razend benijd west maar komst. Het hoed is net een plaat uit de jaren 80 te wezen. Ik al zit de hele week in de jaren 80 sferen. Maar als je een plaat hebt waarvan stinkt, dat past eigenlijk heel erg mooi. Die past heel erg mooi bij het verhaal van het Sontje 100 jaar oude stiekje Odyssee dat ze ondertussen hebben in Utrecht. Dan ben ik heel benijd west maar komst. 06 20 4 9 9 9 9 of broek de app van Omroep Friesland. En de leukste suggestie die je binnenkomt, die draaien we. Rijn, wat is de aflevering van onderwijs?

0: Ja, man, zo vind ik verstandig. Maar spieren toch altijd? Oktober komt er in Nederland. Ja, ik vind de mooiste stem. De Britse popmuziek misschien wel. Vind ik dan. Paul Carrick, ja, dat is I Need You. Onderwijs.
1: My Erik Enema.
0: De Friese schrijver en podcastmaker Gabrielle Terpstra krijgt een schrijversbeurs van het Nederlandse Letterenfonds. Maar de beurs is onder slag, maar een nieuwe Friestalige verhalenbondel. De nieuwe bondel wordt dan het tweede prozaboek in elk geval van Terpstra. Haar roman Gelder verschijnde in 2024, de vorige jaar. Werd nomineerd voor de Rink van de Veldenprijs. En daarvoor heeft zich al eens een keer een dichtbondel uitgebracht. En Gabrielle is nu aan de telefoon. Dag Gabrielle.
2: Hallo, Erik.
0: Hoi. Hey, ja, lokwensje denk ik, want zo'n beurs krijgt net samen, die ik meer.
2: Nee, ik ben echt heel blij, maar.
0: Wat is er al even dwan, man?
2: Nou, ik ga een heel plan schreeuwen, matten. 1500 woorden ongeveer.
0: Ja.
2: Over mezelf, waar ik ben als schreeuwer, hoe ik mijn carrière als schreeuwer zag. En ik over de inhoud en thematiek van het Night Schreeuwen boek. En daarnaast moest ik mijn oorboek opsturen om beoordeel je te laten toch een strenge jury.
0: Ja, dat is Geller.
2: Ja, dat is Geller.
0: Ja. Hey, het is het Nederlands Letterenfonds, maar door Maas dus in het Fries boek schreeuwen.
2: Ja, en ik in het papiament, snappers me.
0: Oké. Okay.
2: Als ik het goed ga, het is zeg maar alles wat in de Nederland valt. Dus ik, de Friese taal, dat gelukkig ik mij voor uw Friese schreeuwers.
0: Ja, dat is wel mooi natuurlijk om te heren. Hey. Ja. En hoeveel krijg je dan als dan beurs krijgt?
2: Ja, de krijgt voor 2 jaar 15.000 euro. En als dan bijvoorbeeld 3 jaar Rodost of jou, dan krijg je 30.000. Maar ik ga 15.000 krijgen.
0: Oké, okay, dus dan mag je misschien 2 jaar
2: schreeuwen. Maar ja.
0: Hey, en wat voor verhalenbondel wordt het?
2: Het wordt een hele spannende verhalenbondel. Want ik wil meer richten op horror en volkverhalen. En dan een beetje op een moderne manier. Want we hebben natuurlijk een hele rieke volkverhalentraditie in Friesland.
0: Ja.
2: Alleen nog, nou ja, is dat vooral ouder werk. En ik vind dat heel mooi om nou een beetje daarin te doeken en daar een eigen draai aan te gaan.
0: Maar is dan moderne horror en moderne mythen?
2: Vooral moderne horror.
0: Oké.
2: Okay. Dat als het,
0: Urban legends, zit dat erin, Bien?
2: Ja, zeker. Ja, dat is een van mijn wichtigste inspiratiebronnen.
0: Ja. Ja.
2: Urban legends ben ik echt gek op.
0: Ja, nou, er ben er een heel soort van. Ik in Friesland, dus gisteren aan de bak. Actisaier, heeft al wat in de hol, heeft misschien al wat lezen, of net?
2: Ja, ik heb al ongeveer 12 verhalen op kleur. En ik ga heel zat in hollen. Ik ga elke dag wel steeds van, oh ja, dat ken er in en dat. En ja, nou moet ik nog even aan de schreeuwtafel zitten, ik even zelfs.
0: Ja. Wat vregen dat discipline dan?
2: Ja, heel soort. Ja, bij name discipline, ja, want het betinken, dat gaat altijd wel vanzelf. Maar ja, dan met er werken worden.
0: Ja, en de discipline, en dan maar selecteren. Wat broek ik wel, wat broek ik net. Dat is dat helemaal linnig? Of heeft dan ik meestal om die heren die het probeert zoals lezen?
2: Ik ga vanzelf uit jou rijden, die het dus uit jou. Maar die shot ik heel bond mij naar de inhoud, als ik ergens mij zit of zo.
0: Ja.
2: Maar in het voorste part dacht ik alles zelf. En dat zag ik wel van of ik iets wil of net mooi vind. Ja. En dan liet ik het luisteren. En dan komt er vanzelf eigenlijk nog een redactie erin.
0: Ja, precies. Maar hij is wel iets van een klankboord die het mij, denken mij.
2: Ja, klopt.
0: Hey, wanneer we de boeken lezen?
2: Nou, ik ga als doel om het komend jaar oktober, eind oktober. Dus rond Halloween of zo.
0: Ja, ik wil correct zeggen, Halloween, dat is geen tafel, hè?
2: Ja. Nee. Nou, dus of komt hier of het hier ernaar. Maar hier mattenslagje.
0: Hartstikke benijd. Ik ben heel erg benijd. Hij staat een titel in de hol of net?
2: Nou ja, ik dacht iets als Bonkrak, omdat dat mij als band heel bot inspireren had. Wist wel die Bonkrak dingen die altijd op Omroep Friesland.
0: Ja, zeker. Ik heb wel dingen van inspressen. Bonkraak, budget en skelet. Dus dat past al wel heel mooi bij de horror die zo ringen.
2: Nou, dus nou is een van mijn eerste inspiratiebron in het leven.
0: In elk geval mijn stem dan.
2: Ja, inderdaad.
0: Hey, Gabrielle, ik ben heel erg benieuwd naar zo'n komst. Ik wens jullie daar alle succes mee. En ik wens je een hele fijne dag nog eventjes.
2: Ja, hetzelfde.
0: Oké, dankjewel.
2: Oké, mooi.
0: Hoi. Ik heb de Terpstra hier gehad. Ze zullen zo'n slag met een horrorboek. Friese gehoord hoor. Nou, oké, dat was weer hoor. De Rolling Stones.

die in de jaren 80 nog lekker maaien. De Rolling Stones, ja, dus dan start me up. Trouwens, in de weekend van de jaren 80 kom ik bij een tv-programma uit in 1980. Want nee, is het programma Nederland Muziekland. Dat moet eigenlijk een beetje tjengasjan om het succesvolle programma Op Volle Toeren van de Tros. Nou, bij het programma van Veronica, jouw de Nederlandse sensatie, de Nederpoprage eigenlijk, een podium op tv. Het werd in het begin presenteerd door Erik de Zwart, later door Giel van Praag. Optredens minder dan bigeliks van Toontje Lager, Doe Maar, de Frank Boeijengroep, Het Goede Doel, al die bands zitten in die Nederpop in de jaren 80 grut waren. Maar ja, waar live spelen? Nee, natuurlijk net. Alles waard playbacked. Maar de tune van Op Volle Toeren van Nederland Muziekland natuurlijk, dat klonk zo.

0: slotsteek van Onderwaarts.
1: Ja, zo klonk dat dus. Op volle toeren. Nou ja, dan het besluit eigenlijk van dit programma. Het slotsteek. Ik heb er een verhaal van. Ik dacht, daar zit wel een plaat in. En die we bij me tinken kennen. En gelukkig toch niet meteen het verhaal. Van een stukje perkament dat ze voen hebben in de Universiteitsbibliotheek van Utrecht. Het is Sontje 100 jaar oud. Een hele stukje, 8 centimeter. En daarin zit een passage, een stukje van de Odyssee van Homerus. Griekse mythologie dus. Hoe staat al die tijd, hoe de Hollesjen kennen hebben. Dat is voor mij een volstrekt raadsel. En daarin Utrecht al heel een dal. Dus nou, daar komen we later misschien nog wel eens een keer op. Het plaat die erbij heet. Ja, wie een aardige wat suggesties. Paperlace, Dreams at Ten a Penny. Tamme Metzler, dat is een origineel. Die heb ik haast nooit meer. The Book of Love van Gavin James, zei Petra Boersma. Odyssey, dat wie inderdaad ook is, ik ooit in zo'n discoband. Going Back to My Roots, zei Teun Woudwijk, hoe die wil draaid hebben. Even zien, wat kreeg van meer binnen. Alan Parsons Project, Old and Wise. Peter Boersma, komt ik maar die suggestie. Who Pays the Ferryman, van Janusz Markopoulos, zei Marit Zwart. En Aukje Heeres, die komt bij Bringing Back the Good Times van The Love Affair. Gary Laborde, zei Midi Erik, dit is ik. The Old Book, de official music video. Wat rijden we niet? Het zei me helemaal niks. We zijn het boek schreeuwen, begint bij kennis van het alfabet, het ABC en dus ABC, maar The Book of the Look of Love. Ah, Rendernauta. Die komt maar die suggestie. Nou, ik vind het al heel prachtig. Maar ja, je wist hoe het werkt. Je kan maar hier draaien en dat is goed.
0: Het slotsteek van Onderwijs.
1: En dat is iemand die het Andries je binnenbracht. Hij zei het goeie. Tja, dat is wel wat. Het is net wat ik echt mooi vind, maar Trojan Horse van Luf, die past wel heel goed. En dan hebben we inderdaad een onderdeel van de Odyssee. Jazeker. En dan draaien we die toch in jontje 78. Luf! Dit is Trojan Horse. Ik bedank jullie voor het hartje, voor het insturen, mij denken, het bijpraten, onderwijs in de mooie wereld voor jou roeren, dadelijk Noorderwien. Ik wens je nog een

0: Twa FM.
1: Alles wat er spielt.
2: Als de jong valt op Friesland, gaan de lichten aan in de huizen. De stritten worden stil.
3: Waarom er Friesland gaat terug? Alle dagen. Twa FM.
2: Die soundtrack van de jong.
3: De jong van Friesland.
4: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: Zoekt een relatie. Perfectionistisch. Mentaal kwetsbaar.
6: Cookies weten alles van uw klanten. Vindt u dat zelf normaal? Check of uw cookiebeleid voldoet aan de regels. Lees de richtlijnen op autoriteitpersoonsgegevens.nl/cookies.
4: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
7: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
8: Wat dacht je van Japan?
9: NRV. Of de Andes, Machu Picchu en dan de Amazone. Nee, de Big Five spotten in het Kruger. Of toch orang-oetang zien in de jungle.
8: Lieverd, wie gaat het allemaal voor ons regelen?
9: NRV. Bestemming al gekozen of nog geen idee? NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
7: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE Plus aan.
10: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
11: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Italië verlengt de grenscontroles voor reizigers uit Spanje met 15 dagen. De controles gelden voor mensen die per boot of vliegtuig vanuit Spanje naar Italië reizen. Volgens het Italiaanse ministerie van Binnenlandse Zaken zijn er risico's voor de binnenlandse veiligheid en bestaat er een mogelijke dreiging van terroristische infiltratie. Minister Heijnen van Financiën wil de handrem van de Nederlandse economie halen. Bij het aanbieden van de miljoenennota vandaag zei hij dat regeldruk, trage vergunningverlening en het volle stroomnet de economische groei belemmeren. Volgens Heijnen loopt Nederland op meerdere fronten vast en is groei nodig om het land vooruit te brengen. NAVO-gevechtsvliegtuigen hebben vannacht een drone neergeschoten boven Litouwen. Volgens de Litouwse luchtmacht kwam de drone uit Belarus, maar is nog onduidelijk of die Russisch of Oekraïens was. De wrakstukken worden nog onderzocht. Het is voor het eerst dat een drone in het Litouwse luchtruim is neergehaald. De drone was waarschijnlijk met explosieven geladen. Koning Willem-Alexander heeft gemeenten in de troonrede opgeroepen solidair te zijn met Ter Apel en andere plaatsen waar asielzoekers worden opgevangen. Hij waarschuwde ook voor de toenemende polarisatie rond asielopvang en zei dat mensen die zich zorgen maken over hun omgeving daardoor minder worden gehoord. Dan het weer. Vanavond neemt de bewolking toe en valt vooral in het westen wat lichte regen. In het oosten kunnen stevige regen- en onweersbuien ontstaan. Vannacht, vooral in het oosten en zuidoosten, kans op stevige buien en lokaal veel regen. En dat koelt dan af naar 12 tot 15 graden. Morgen wisselvallig en 17 tot 19 graden. En tot zover het nieuws.
12: Als trotse sponsor van diverse kaatsers, verenigingen en scholen wenst Auto Cinico u een schitterend kaatsseizoen toe. Vergeet u niet tijdens een bezoek aan de Kaatstad van Friesland een proefrit te maken in de nummer 1 plug-in hybride van Nederland. Zoals de kaatskoning Tjisse Steenstra het zou zeggen.
13: Para Link & Co. Guillaume Cinico.
14: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
10: Dit is Omroep Zilt non-stop.

nieuws uit Noordwest-Friesland vind je op omroepzeelt.nl en in de Omroep Zeelt app. De streekomroep voor Noordwest-Friesland.

0: Jonge of startende ondernemers, let op. Ben je op zoek naar een mooi kantoor of productiehal? Die vind je in een multifunctioneel bedrijvencentrum aan de A31 te Drongrijp. Starten met een lage huurprijs en easy in, easy out. Kijk op mfbc.nl. MFBC, daar start je mee.
1: Gaat u schilderen, behangen of sausen? Kom naar de verfwinkel Roosma in Franeker. Sinds 1965 het vertrouwde adres voor doe-het-zelvers en professionals. Topmerken en deskundig advies voor elke klus. Maak van uw huis een thuis. Bezoek ons vandaag of kijk op deverfwinkelroosma.nl.
2: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
3: Goedenavond, ik ben Hans van der Heijden. Het kabinet heeft de Tweede Kamer 4 scenario's voorgelegd voor de toekomst van box 3, de belasting op vermogensinkomsten. Afhankelijk van de gekozen richting kan de schatkist tot en met 2035 bijna 20 miljard euro mislopen. Bijvoorbeeld als het huidige wetsvoorstel sneuvelt en er per 2030 een vermogenswinstbelasting wordt ingevoerd. De Noorse politie deed een inval bij telecombedrijf Telenor in Oslo vanwege vermeende medeplichtigheid aan misdaden tegen de menselijkheid in Myanmar. Na de militaire coup in 2021 deelde dochteronderneming Telenor Myanmar Ltd. met meer dan 18 miljoen klanten klantgegevens met het militaire regime. Gegevens van zeker 1253 telefoons werden verzameld. Italië verlengt de grenscontroles voor reizigers uit Spanje met 15 dagen. De controles gelden voor mensen die per boot of vliegtuig vanuit Spanje naar Italië reizen. Volgens het Italiaanse ministerie van Binnenlandse Zaken zijn er risico's voor de binnenlandse veiligheid en bestaat er een mogelijke dreiging van terroristische infiltratie. NAVO-gevechtsvliegtuigen hebben vannacht een drone neergeschoten boven Litouwen. Volgens de Litouwse luchtmacht kwam de drone vanuit Belarus, maar is nog onduidelijk of die Russisch of Oekraïens was. De wrakstukken worden nog onderzocht. Het is voor het eerst dat een drone in het Litouwse luchtruim is neergehaald. De drone was waarschijnlijk met explosieven geladen. En dan nog het weer. Vanavond neemt de bewolking toe en in het westen kan af en toe wat lichte regen vallen. In het oosten kunnen later op de avond plaatselijk stevige regen- en onweersbuien ontstaan. De wind gaat uit het westen waaien en is zwak tot matig van kracht. Koud is het zeker niet. Aan het eind van de avond is het 16 tot 19 graden. En tot zover het nieuws.
4: Garage Art Terpstra is een begrip in mijn naam en omstreken. In onze garage beschikken wij over de meest moderne apparatuur. En dat voor alle merken auto's en bedrijfsauto's. Of het nu gaat om onderhoud, reparatie of schade, onze goed opgeleide monteurs staan voor u klaar. Bij garagebedrijf Art Terpstra in mijn naam krijgen u en uw auto de aandacht die het verdient.
5: Expert, de elektronica-winkel voor beeld- en geluidsapparatuur, computers, telefoons, witgoed, keukenapparatuur en een uitgebreid assortiment aan huishoudelijke elektrische apparaten. Expert Meijergroep staat klaar met deskundig advies, aantrekkelijke prijzen en een prima service. U vindt ons in Franeker, Harlingen, Sint-Anne-Parochie, Bolsward en Berlikum.
2: Op Shuffle.

0: hele goede avond. Welkom terug bij een nieuwe uitzending van Op Shuffle. Uitzending 24 op 15 september 2026. En we begonnen trouwens met Don't Get Me Wrong van de Pretenders. Vandaag heb ik Menno Hoogveen weer een leuk programma op de planning staan. Dus we gaan maar gelijk beginnen aan Achter de Noten.
1: Op Shuffle. Achter de Noten.
0: Achter de Noten. Dus leer met mij mee over wat een nummer nou betekent en wat er zich achter de schermen heeft afgespeeld. Dit is dus Achter de Noten. En deze keer starten we met Achter de Noten met een nummer van Journey. Dat gaat over een koppel dat vastzit in een patroon van ruzie maken. Ze doen elkaar pijn, maar kunnen elkaar, of we kunnen niet zonder elkaar. En ondanks al die pijn en het egoïsme... gooit het stel uiteindelijk hun trots opzij om de relatie te redden. Who's crying now is niet bedoeld als leedvermaak, maar als een retorische vraag. Het laat zien dat in zo'n pijnlijke situatie uiteindelijk beide partners verdriet hebben, ongeacht wie de ruzie begon of dacht te winnen. Who's crying now staat trouwens ook op hetzelfde album als dat van hun grootste hit ooit, Don't Stop Believing. Maar ja, daar gaan we nu niet naar luisteren. Dit is Journey met Who's Crying Now?

dat was Journey met Who's Crying Now in Achter de Noten van Op Shuffle. En we maken nu een sprong naar een heel andere genre. Wat rustiger en kalmerend. Maar het nummer heeft ook met de liefde te maken, net zoals Who's Crying Now van Journey. Bette Midler veroverde in 1979 de wereld met haar prachtige nummer The Rose. Maar waar gaat deze klassieker nou echt over? Nou, heel simpel gezegd, over de moed om lief te hebben. De tekst vergelijkt de liefde met een zaadje. In de winter ligt het diep onder de sneeuw, koud en onzichtbaar. Maar als in het voorjaar de zon weer gaat schijnen, groeit er een prachtige roos uit. De boodschap die Bette ons meegeeft is heel mooi. Wees niet bang om gekwetst te worden. Want als je je hart gesloten houdt uit angst voor verdriet, mis je ook alle mooie dingen in het leven. Een lied vol hoop en troost, dat na al die jaren nog steeds recht je hart binnenkomt. Dit is Bette Midler met The Rose.

lotsbestemming, de dood en de onverwoestbare band tussen de bandleden. Dit was Queen met Made in Heaven. Het is het 15e en laatste studioalbum van Queen, uitgebracht in 1995 en 4 jaar na het overlijden van Freddie Mercury in 91. In Mercury's laatste jaar nam hij nog zoveel mogelijk vocalen op. Zo zei hij tegen de band, schrijf materiaal voor me, ik zing het wel en dan doen jullie ermee wat je wilt. Het gelijknamige nummer, oorspronkelijk afkomstig van Freddie's soloalbum Mr. Bad Guy uit 1985, werd na zijn dood opnieuw door Queen van een nieuw instrumentale begeleiding voorzien. Het bezinkt het idee dat iemands lot vooraf bepaald is, dus Made in Heaven. Het album voelt als een muzikaal testament en een definitief afscheid, waarin thema's als sterfelijkheid, hoop en herinnering centraal staan. Maar ja, het is alweer bijna tijd voor Menno's tip. Maar voordat we daar naartoe gaan, eerst nog even een heerlijke klassieker. We gaan even lekker de herfstsfeer in, want volgende week, woensdag, luidt het herfstseizoen namelijk in. En wat hoort bij herfst? Nou, lekkere jazz.

0: Shuffle. Menno's tip. Omroep
1: Zeeland. En ja, mijn tip van deze week. Een nummer dat begin dit jaar is uitgebracht in februari. En er zit eigenlijk niet echt een reden bij dat ik deze heb uitgekozen. Ik vind het gewoon, ja, lekker klinken. En het is trouwens ook hun eerste nummer dat ze hebben uitgebracht als band. En wat scoren ze hoog hiermee. Ik keek ook even op de streamingdienst Spotify. En ik zag dat ze nu al op bijna 500 miljoen streams zitten met het nummer. En 32 miljoen maandelijkse luisteraars hebben. En voor zo'n kort bestaande band vind ik dat eigenlijk nog best veel. Maar ook terecht. De band bestaat uit 3 mannen. Ethan, Chen en Aviv. Ze waren hiervoor vooral bezig met nummers schrijven en produceren voor andere artiesten. Maar ja, nu zijn ze dus zelf een band begonnen. En zoals ik al zei, is dit hun eerste nummer van de band. En het nummer gaat eigenlijk over iemand die je heel aantrekkelijk vindt. Waarvan je ook weet dat het waarschijnlijk niks serieus gaat worden. Een beetje dat je ergens wel weet hoe het zit, maar er toch in mee wil gaan. En blijkbaar vonden heel veel mensen het ook lekker klinken. Want hij ging al snel naar nummer 1 op de Spotify Global Viral 50. En daardoor dachten sommige mensen zelfs dat Temper City misschien een AI-band was. Maar nee hoor, ze bestaan echt. Dit is Self-Aware.

0: Juffel met Menno Hogeveen. Raar, maar waar.
1: En dat was John Mayer met Slow Dancing in a Burning Room. Maar ja, daar zijn we weer met Raar maar waar. En wat ik vertel is misschien vreemd, maar is zeker waar. Zoals dat mensen vreemde angsten kunnen hebben. Zo kwam ik erachter dat er iets bestaat dat anatideafobie, moeilijk woord, wordt genoemd. En dan vraag je je zeker af, wat in vredesnaam is dat? Nou, een goede vraag. Dat is een intense, onbehagelijke angst dat je ergens op de een of andere manier constant in de gaten wordt gehouden door een, en hier komt het, een eend. Deze briljante term werd ooit bedacht door cartoonist Gary Larson in zijn strip The Far Side. Het gaat er niet om dat je plotseling wordt aangevallen wordt door een eend, maar puur om die snavelachtige psychologische paranoia dat zo'n geveerde beest vanuit een bosje of een flatgebouw aan de overkant schaamteloos je hele leven zit te beoordelen. Even simpel gezegd. En ja, en bij zo'n paranoïde gevoel hoort natuurlijk maar één perfecte plaat. Dit is Rockwell met Somebody's Watching Me.

0: deze week in de muziekgeschiedenis.
1: En ja, deze week in de muziekgeschiedenis. Wat gebeurde er deze week in de muziekwereld? Nou, gisteren op 14 september zou Amy Winehouse jarig zijn geweest. Amy werd geboren op 14 september 1983 in Londen. Een stem die eigenlijk veel te vroeg stilviel, maar die nog altijd herkenbaar is vanaf de eerste paar noten. Met haar rauwe, soulvolle stem en haar geheel eigen stijl groeide ze uit tot een van de meest bijzondere artiesten van haar generatie. Juist op haar verjaardag werd in 2014 een bijzondere herinnering aan Amy onthuld. In Camden Town, de wijk waar ze zo sterk mee verbonden was, werd een levensgroot bronzen standbeeld van haar onthuld. En dat gebeurde op 14 september 2014, precies op de dag waarop Amy 31 jaar zou zijn geworden. Het beeld staat in Stables Market in Camden en werd gemaakt door kunstenaar Scott Eaton. Het is eigenlijk heel passend dat juist Camden de plek werd voor dit eerbetoon. Amy hield van Camden en de wijk speelde een belangrijke rol in haar leven en carrière. Het standbeeld laat haar zien zoals velen haar herinneren. Met haar kenmerkende kapsel, hoge hakken en een roos in haar haar. Dus vandaag, 15 september, kijken we even terug naar gisteren. Een dag waarop we Amy Winehouse haar verjaardag zouden hebben gevierd. En 43 jaar zou ze zijn geworden nu. Maar haar muziek is gelukkig nog altijd hier. Amy Winehouse, een stem die we nooit vergeten. Dit is Back to Black.

Winehouse met Back to Black. En we gaan terug naar 20 september 1973. De Amerikaanse singer-songwriter Jim Crooke staat op het absolute hoogtepunt van zijn succes. Hij heeft net een concert gegeven in Louisiana en stapt vermoeid in een klein chartervliegtuig. Maar het gaat gruwelijk mis. Direct na de start raakt het toestel de top van een boom. Jim Crooke overleed ter plekke. Hij is dan pas 30 jaar oud. Het nummer dat we nu gaan draaien schreef hij al jaren eerder voor zijn ongeboren zoontje Adrian. Het gaat over het feit dat je de tijd niet kunt vasthouden. Hoe pijnlijk profetisch bleek de tekst te zijn toen het na zijn dood alsnog een gigantische nummer 1 hit werd. Dit is Jim Crooke met het prachtige, tijdloze Time in a Bottle.

Jim Krook met Time in a Bottle in Op Shuffle bij de muziekgeschiedenis op Omroep Zilt. En we gaan terug naar het najaar van 1999, want aanstaande zaterdag 19 september is het 27 jaar geleden waarin de countrymuziek definitief de popwereld veroverde. En dat was te danken aan drie vrouwen uit Texas. Met hun album Fly kregen ze iets voor elkaar wat nog nooit eerder een countrygroep was gelukt. Ze debuteerden vanuit het niets op nummer 1 in de Amerikaanse Billboard 200. De hele wereld viel als een blok voor hun herkenbare sound, hun ijzersterke harmonieën en die heerlijke, authentieke banjo. Hoewel de band tegenwoordig als de Chicks door het leven gaat, brengt dit specifieke nummer ons direct terug naar het geluid van de late jaren 90. Een ode aan de vrijheid, aan het verlangen om te ontsnappen aan de waanzin van alle dag en weg te dromen bij de horizon. Dit zijn de Dixie Chicks met Cowboy Take Me Away.

Dit waren de Chicks met Cowboy Take Me Away. Soms is de beste popmuziek een psychologische strijd met jezelf. En dat hoor je perfect in de megahit waarmee John Wade in 1984 de Amerikaanse hitlijsten bestormde. Hij zat destijds in een emotionele rollercoaster. Vers gescheiden, verhuisde naar New York en gevangen tussen het verleden en het heden. Zelfs zei hij daar later over, er speelden op dat moment relaties met behoorlijk wat verschillende vrouwen in mijn leven. En al die verwarrende emoties kwamen destijds, tijdens het schrijven, ineens tegelijk bovendrijven. Het fascinerende is dat psychologische ontkennen in de tekst. Hij zingt letterlijk I can lie to myself. De titel is weliswaar Missing You, maar in het refrein bezweert hij met alles wat hij in zich heeft dat hij haar niet mist. Maar hoe harder hij het schreeuwt, hoe minder je hem gelooft. Het is de ultieme song over een gebroken hart dat weigert toe te geven dat het pijn doet. Maar ja, ook aan dit komt een eind. Dit was uitzending 24 van Op Shuffle op Omroep Zeeland. Volgende week ben ik er weer met uitzending 25. En natuurlijk op een dinsdag van 7 tot 8. Dit is John Wade met Missing You. En tot volgende week.

0: Voor de aftrap, wachtend op dat startschot aan het begin van de werkdag. Niets mooiers dan een team dat er als eenheid staat. In kleding die indruk maakt. Muta Sport, de kledingspecialist voor sportend en werkend Nederland. Mutasport.nl, alles voor het team.
1: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
2: Goedenavond, ik ben Hans van der Heijden. Boerenactivisten worden mogelijk verantwoordelijk gehouden voor spoorwegmeldingen op Prinsjesdag. In online boerengroepen werd vooraf gesproken over vergaande acties, waaronder het vastmaken van buizen aan rails. ProRail registreerde 35 storingen door voorwerpen op de rails. Bij Steenwijk reed een trein tegen een voorwerp. Agractie en Farmers Defence Force ontkennen betrokkenheid. Een Britse onderzoekscommissie concludeert dat het Countess of Chester ziekenhuis op alle niveaus heeft gefaald bij de bescherming van baby's. De dood van zeker 2 baby's, vermoord door verpleegkundige Lucy Ledby, had voorkomen kunnen worden. De rechter bekritiseert ook de jarenlange behandeling van ouders als verwerpelijk. Het kabinet heeft de Tweede Kamer 4 scenario's voorgelegd voor de toekomst van box 3, de belasting op vermogensinkomsten. Afhankelijk van de gekozen richting kan de schatkist tot en met 2035 bijna 20 miljard euro mislopen. Bijvoorbeeld als het huidige wetsvoorstel sneuvelt en er per 2030 een vermogenswinstbelasting wordt ingevoerd. Italië verlengt de grenscontroles voor reizigers uit Spanje met 15 dagen. De controles gelden voor mensen die per boot of vliegtuig vanuit Spanje naar Italië reizen. Volgens het Italiaanse ministerie van Binnenlandse Zaken zijn er risico's voor de binnenlandse veiligheid en bestaat er een mogelijke dreiging van terroristische infiltratie. En dan nog het weer. Vanavond neemt de bewolking toe en in het westen kan af en toe wat lichte regen vallen. In het oosten kunnen later op de avond plaatselijk stevige regen- en onweersbuien ontstaan. De wind gaat uit het westen waaien en is zwak tot matig van kracht. Koud is het zeker niet. Aan het eind van de avond is het 16 tot 19 graden. En tot zover het nieuws.
3: Als trotse sponsor van diverse kaatsers, verenigingen en scholen wenst Auto Cinico u een schitterend kaatsseizoen toe. Vergeet u niet tijdens een bezoek aan de Kaatstad van Friesland een proefrit te maken in de nummer 1 plug-in hybride van Nederland. Zoals de kaatskoning Tjisse Steenstra het zou zeggen.
4: Para Link & Co. Guillaume Cinico.
5: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.

dan tot eentje besluit. Pak stel mij bij de arm en kijk stel mij weer aan. En zei dat bist als mijn echte beeldse man. Ja, dat bist als

맞은 별 내 우주의 놈 또 다른 세상을 만들어주는 girl 너는 내 별이자 나의 우주니까 지금 이 시련도 결국엔

0: Iedere dag een slaapfeestje? Dan ben je bij Van der Velde Slaapcomfort in Winsum aan het juiste adres. Een veelzijdige en overzichtelijke collectie met volop keuze in matrassen, boksprings, hoofdkussens, dekbedden, bedtextiel en meer. Van der Velde, het adres voor liefhebbers van een goede nachtrust. Kijk op beddoloog.nl.
1: Gaat u schilderen, behangen of sausen? Kom naar de verfwinkel Roosma in Franeker. Sinds 1965 het vertrouwde adres voor doe-het-zelvers en professionals. Topmerken en deskundig advies voor elke klus. Maak van uw huis een thuis. Bezoek ons vandaag of kijk op deverfwinkelroosma.nl.
2: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
3: Goedenavond, ik ben Hans van der Heijden. OpenAI werkt samen met concurrent Anthropic, maker van AI-assistent Claude en Google DeepMind aan veiligheid rondom kunstmatige intelligentie. Chris Lehane, hoofdbeleid bij OpenAI, maakte dinsdag bekend dat dit overleg al weken loopt. De bedrijven werken aan een zelfregulerende instantie, gebaseerd op een voorstel van Google-onderzoeker Demis Hassabis, naar model van de Financial Industry Regulatory Authority. Een federale rechtbank in Washington verbiedt het Kennedy Center opnieuw om de naam van Donald Trump op de gevel te plaatsen of het bijbehorende plein naar hem te vernoemen. Democratisch congreslid Joyce Beatty vroeg om dit verbod. Het bestuur besloot in augustus alsnog tot hernoeming, maar de rechter acht dit in strijd met een eerdere uitspraak. Voor hernoeming is toestemming van het congres vereist. Boerenactivisten worden mogelijk verantwoordelijk gehouden voor spoorwegmeldingen op Prinsjesdag. In online boerengroepen werd vooraf gesproken over vergaande acties, waaronder het vastmaken van buizen aan rails. ProRail registreerde 35 storingen door voorwerpen op de rails. Bij Steenwijk reed een trein tegen een voorwerp. Agractie en Farmers Defence Force ontkennen betrokkenheid. Het kabinet heeft de Tweede Kamer 4 scenario's voorgelegd voor de toekomst van Box 3, de belasting op vermogensinkomsten. Afhankelijk van de gekozen richting kan de schatkist tot en met 2035 bijna 20 miljard euro mislopen. Bijvoorbeeld als het huidige wetsvoorstel sneuvelt en er per 2030 een vermogenswinstbelasting wordt ingevoerd. En dan nog het weer. Vanavond neemt de bewolking toe en in het westen kan af en toe wat lichte regen vallen. In het oosten kunnen later op de avond plaatselijk stevige regen- en onweersbuien ontstaan. De wind gaat uit het westen waaien en is zwak tot matig van kracht. Koud is het zeker niet. Aan het eind van de avond is het 16 tot 19 graden. En tot zover het nieuws.
2: Dit is Rompin' Stompin'. Met Ronnie Pietersma en Nienke Kramer.

0: leuke tijd.
1: Ja. Welkom bij Romp en Stampen.
0: Welkom to Romp en Stampen.
1: Daar ben je Omroep Zilt.
0: Helemaal.
1: Wat koeler, hè?
0: Het begint een beetje af te koelen deze
1: warme
0: zomer.
1: Ja, af te koelen. Heerlijk. En veel water.
0: Ja, zeker.
1: Ik ben zo blij. Ik sta constant op dat balkon te douchen.
0: Nee, ja. Lijkt me niet heel warm nu.
1: Nee, maar dan ga ik wel spinden.
0: Oh, okay. Ja, we gaan richting de herfst, hè?
1: Ja, zeker. Ja. Zullen we zo beginnen met... Wat is het met de herfst trouwens?
0: Nou, ik wou zeggen, in de herfst heb je inderdaad veel spinnen. Ook kruisspinnen, maar ook zwarte weduwen.
1: Ja,
0: niet
1: precies.
0: Hier, hoop ik.
1: Ja, nou, laten we de show dan beginnen daarmee.
0: Lijkt me een goed plan.
1: Link Ray en de Rayman.
0: Black Widow.

0: Kevin Funny.
1: Zo hé, de fantastische Link Ray.
0: Link Ray en de Rayman.
1: Jee.
0: De Indianen. Ja, dat is wat het daar is, hè?
1: Ja, dat weet ik.
0: Ja, precies. Ja. Met die Black Widow.
1: Het gaat dan een beetje richting Halloween bijna.
0: Ja, maar dan kom je toch wel een beetje onder het spel, hè?
1: Ga je toverspreuken doen?
0: Nee, ik ben geen tita tover.
1: Het is waar.
0: Nou ja, zeg.
1: Maar misschien dat de Blue Cats wel een toverspreukje uit kunnen.
0: Ja, Kerstman was Spell on You. Het originele is trouwens van...
1: Johnny Otis.
0: Ja, Johnny Otis. Grote held.
1: Jee.
0: Maar dit is de Blue Cats.

0: Monica Sam. Oh nee, niet.
1: Nee. Ray Price.
0: Ray Price is het met You Got Me Under Your Spell Again.
1: Oh, is het weer zo ver?
0: Ja. Ja, precies. Ja,
1: nou, beter dan gehypnotiseerd.
0: Ja,
1: of
0: ja,
1: niet?
0: Nou, eigenlijk bijna hetzelfde, hè?
1: Oh, zo.
0: Of is het niet zo?
1: Nee, volgens mij zijn het twee verschillende dingen.
0: Oh ja?
1: Ja.
0: Oh.
1: Luister maar naar Terry Nolan.

0: you got. Gotta give me what you got. Oh yes, oh yes.
1: Oh, Julia Lee. Oh, zij is fantastisch.
2: Gotta give me what you got.
1: Ja, ja,
2: dat geef het aan mij.
1: Ja, dat, ja, dus geen voodoo dingen en spels. En,
2: nee, nee. Gewoon vragen.
1: En niet hypnotiseren en dingen, nee.
2: Het enige wat ze nog even moet zeggen is, alsjeblieft.
1: Alsjeblieft, ja, dan heb je de bedoeling wel.
2: Ja?
1: Nou, dearest darling.

0: zo zie je maar weer, daden zeggen meer dan woorden.
1: Ja, oh, dat zou ik krijgen op een plaat.
0: Maar mooi, hè? It ain't what you say, it's what you do.
1: Precies, ja, dat.
0: Dat.
1: En dan,
0: wees het voorbeeld.
1: Ja,
0: zo, dan hebben we genoeg gestichtelijke dingen.
1: En die jongens van de Duels, die schreeuwen dan een haar toe van... wait up, baby. Wait up. We komen eraan.

0: Is dat in Detroit dan?
1: Weet ik niet. Nee. Ik zat te denken, een Detroit Doll, een Leeuwarden Liefje.
0: Ja, precies. Mark Lee Allen en de Driver Brothers. Met Detroit Doll, dus ja. Detroit. Detroit.
1: Een Leeuwarden versie met Leeuwarden Liefje.
0: Nou, veel auto's worden daar trouwens wel gemaakt. In Detroit,
1: in Detroit, ja. Zeker.
0: Wat is het?
1: Hey, hier is de agenda. Hey, we starten meteen met de Wieners. Want geen agenda zonder Wieners.
0: Ja, pion.
1: En die staan donderdag de 17e in Bladel. Dat is Brabant, denk ik.
0: Toch wel, hè?
1: Ja, en daar spelen ze Happy Days. Dus dat misschien de serie Happy Days? Ik weet het niet.
0: Happy Days, ja.
1: Kan allemaal. We gaan donderdag beginnen ook met een festival in Engeland, in Skegness. Duurt tot en met zondag en dat is de Ted Stomp nummer 14, editie 14. Matchbox, Sandy Ford en Flying Saucers, Jets, Gene Vincent, Jack Black featuring Cliff Edmonds. Nou, nog een heleboel meer.
0: Teddy Boy Festival.
1: Teddy Boy Festival. Ja. Dan vrijdag de 18e is er gratis toegang in muziekcafé Scooters hier in Leeuwarden. Vierde Leeuwarden zeg ik maar, in Leeuwarden. Daar staat het Don Diego Trio uit Italia.
0: Ja, daar zijn de ruikerskwartier, hè?
1: Ja.
0: Ja, ja, maar ik denk wel dat nog even.
1: Ja, dat is heel goed. Dan gaan we naar Zeeland, naar Domburg. Daar begint vrijdag ook een festival. Het duurt ook tot en met zondag, net als in Skegness. En dan in Domburg op verschillende locaties. Along Comes Mary, Daddy to the Rescue, Lynn and the Rattleshakes. Nou, nog een heleboel meer. Ze hebben het niet echt een naam gegeven. Maar, Jazz by the Sea.
0: Ah,
1: ja, staat er nog heel klein achter.
0: Dat is iets. In ieder geval wat anders dan Music by the Sea.
1: Ja, want dit is Jazz by the Sea. even kijken, we gaan denderen door. Vrijdag de 18e in Hengelo in Muziekcafé De Cactus. Ja. Daar staan de Blue Cats uit Groot-Brittannië.
0: Die we net draaiden.
1: Ja. Dan vrijdag de 18e begint nog weer een festival in Skegness. Teddy Boy Festival was niet genoeg. De Jives and Stroll Club Weekender. Met onder andere Mark Keely's Good Rocking Tonight, Danny Reno's Red Hot Rocking Rip Chords. Ja, dat weet ik ook niet. Midnight Stuff, et cetera. Dus dat is ook een grote. Dus je kunt naar twee tegelijk in Skegness als je wil. Zaterdag de 19e in Oude Pekela. De American Day and Rockers Festival. Allemaal lekkere oude auto's, denk ik. Bands.
0: In Pekela, ja, dat denk ik wel.
1: Ja. Het is in ieder geval te vinden op de A-stroom.
0: Mooi dorp, trouwens, hoor.
1: Ja?
0: Of is het stad?
1: Nou, nee, hij heeft geen stad.
0: Prachtig.
1: Ja.
0: Jan Pelleboel kwam dat toch, hè?
1: Ik heb geen idee. We blijven bij zaterdag de 19e. Althans, nou ja, we waren begonnen bij 18e. We gaan nu naar zaterdag 19e. In Amsterdam, in Malumelo. American Beat Club.
0: Ja, dat is in de Lijnbaansgracht.
1: Dat klopt. Ja. Highball and Daddies uit Mexico en DJ Van der Meulen.
0: Ja, die Highball and Daddies die waren dus voor afgelopen vrijdag in Scooters.
1: Oh, ja, die gaan gewoon lekker door naar Amsterdam. Ja. En dan nog twee te gaan. Zaterdag 19e in Kampen. HR de Moonshiners. Daar heb je de Hillbilly Shakespeare met The Wieners Play. Daar zijn ze weer. The Wieners Play, Hank Williams. En je zei dat ze daar een heel album van hadden gemaakt,
0: ja,
1: toch?
0: Ja, dat hebben ze opgenomen, ja. En dat is volgens mij van een DVD. Is dat van een video-opnames. Ja.
1: En de allerlaatste op zaterdag. We zijn nog steeds de 19e. Wolvega uit Linde Festival. En daar staat Bogie in de Longhorn.
0: In de Longhorn, ja.
1: In de Longhorn.
0: Hey, doe wat.
1: Doe wat.

0: Nou, we zijn er even van onder de indruk.
1: Ja, absoluut.
0: Of van onder de toverspreuk. Ja, dat
1: zal het wel. Ja, en ze spelen ons als een fool. Hè?
0: Nou, dat, ja.
1: Ja, doe maar.
0: Ja, mag ik hem zeggen? Ja, de cello's, Under Your Spell, 57.
1: En daarvoor?
0: Hadden we de Faye Wilson en de J.O.'s. Ja, en die zei, Playing Me for a Fool.
1: Ga gelijk door. Johnny Horton en Big Sandy achter elkaar aan.
0: Woehoe.
1: Ja, maar die Johnny Horton, die zit ook al onder de spel.
0: Oeh.
1: Bij de Broken Hearted Gypsy. Oeh.

0: Ik snap er ook niks van, hoor.
1: Nee, ik ook niet.
0: Nee.
1: Hey, Robert Williams, neem eens even een nieuwe platenman. God, door u zitten maar te wachten hier. Al die optredens. Natuurlijk fantastisch mooi. En Danny van Big Sin in his Flybride. Boys, er moet een nieuwe plaat komen.
0: Zou leuk zijn.
1: Ja, absoluut. Hey, we gaan naar Mercy G. Walton.
0: Ja, die heeft een nummer. Dat heet Romp and Stomp Blues.
1: Dat is een Romp and Stomp Blues. En dat komt door de Mystery natuurlijk. Ja, daar rijd je van in de waal.
0: Ja, dus maar, gooien we maar gewoon onze eigen naam erin.
1: Ja, maar Mercy G. Walton, daar hebben we straks even over in 2 uur.
0: Is helemaal goed.
1: All right.

0: Mrs. Houndog.
1: Ja. Big Mama Thornton.
0: Oh, Big Mama Thornton.
1: Ja, ja, ze zei zelf al hoe het heette.
0: Praat voor jezelf, ja.
1: Dat is ook.
0: Nee, het was terecht dat ze dat zei. We gaan door met de Drifters. Fools Fall in Love. Ja, dan ben je ook een fool. Dan ben je natuurlijk een fool. En daarna Santa Clark met de fool.

0: I'm David Penn.
1: Santa Claus.
2: Ja, als we het over liedjes met Fools hebben, dan kun je eigenlijk niet om deze heen. De Fool.
1: De Fool, absoluut. Maar, een beetje last van de pitch control. Ze ging wat sneller en dat had ik vorige week ook al. En zo net gebeurde er ook al iets. Hé, we gaan eruit.
2: Ja.
1: Eerst nog even wat huishoudelijke mededelingen. Als je de uitzending terug wil luisteren, kan dat via
2: de website of de app van Omroep Zilt.
1: En voor de volledige uitzending kun je het beluisteren op de Mixcloud Ron en Nienke.
2: En op YouTube.
1: Ja, en dan is het meestal net even wat langer daar.
2: Ja, dan laten we de liedjes helemaal uitdraaien.
1: Ja, precies. Ja. Op het einde dan, hè?
2: Ja, precies. Ja. Het allerlaatste nummer hebben we dan.
1: We gaan zo naar twee uur Sun Records natuurlijk.
2: Yay.
1: Ja, ja, ja, ja.
2: Woehoe.
1: En, maar we gaan eruit met Roy Orbison.
2: Ja, en
1: die er ooit ook begon natuurlijk. Ja.
2: Precies. Ja. Maar niet één nummer, maar twee nummers van Roy Orbison.
1: Absoluut. En ja, dit is in het kader. Nou, dat is privé. Dat is gewoon privé.
2: Ja, dat is ter nagedachtenis aan een dierbaar.
1: Ja, nee, precies.
2: Laten we
1: daar. En dat gaat bij ons alle twee op.
2: Ja, gaat voor ons alle twee.
1: Ja, precies. Nog meer informatie.
2: Nou ja, we draaien eerst Dream Baby.
1: Ja, en die andere is
2: 62. En daarna In Dreams uit 63.
1: En dan eindigen we, dan gaan we ermee uit met Johnny Otis. En is ook Stardust
2: uit 51.
1: Ja. Zullen we dat doen?
2: Ja.
1: Oké, here we go. Tot zometeen naar het nieuws. En
2: doei.
1: Rampen stoppen.

0: is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
1: Goedenavond, ik ben Hans van der Heijden. Salaris- en HR-platform UForce berekende dat deeltijdwerkers die 24 tot 32 uur per week werken tegen het minimumloon er netto €5,16 tot €11,83 per maand op achteruit gaan door Prinsjesdagplannen. Dit komt door veranderingen in de arbeidskorting. Fulltimers van 40 uur gaan er juist €17,17 op vooruit. Iran gebruikt spionagesoftware genaamd Chosen Brick om gevoelige informatie te stelen van critici van het regime die in het westen wonen. De AIVD, de Amerikaanse FBI en het Britse NCSC waarschuwen hiervoor. Via sociale media winnen Iraanse cyberactoren het vertrouwen van dissidenten, activisten en journalisten, waarna ze hen verleiden een bestand te downloaden. Dit geeft het regime volledige controle over het apparaat, inclusief toegang tot contactpersonen, e-mails en sociale media-accounts. OpenAI werkt samen met concurrent Anthropic, maker van AI-assistent Claude, en Google DeepMind aan veiligheid rondom kunstmatige intelligentie. Chris Lehane, hoofdbeleid bij OpenAI, maakte dinsdag bekend dat dit overleg al weken loopt. De bedrijven werken aan een zelfregulerende instantie, gebaseerd op een voorstel van Google-onderzoeker Demis Hassabis, naar model van de Financial Industry Regulatory Authority. Boerenactivisten worden mogelijk verantwoordelijk gehouden voor spoorwegmeldingen op Prinsjesdag. In online boerengroepen werd vooraf gesproken over vergaande acties, waaronder het vastmaken van buizen aan rails. ProRail registreerde 35 storingen door voorwerpen op de rails. Bij Steenwijk reed een trein tegen een voorwerp. Agractie en Farmers Defence Force ontkennen betrokkenheid. En dan nog het weer. Vanavond neemt de bewolking toe en in het westen kan af en toe wat lichte regen vallen. In het oosten kunnen later op de avond plaatselijk stevige regen- en onweersbuien ontstaan. De wind gaat uit het westen waaien en is zwak tot matig van kracht. Koud is het zeker niet. Aan het eind van de avond is het 16 tot 19 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Rompin Stompin. Met Ronnie Pietersma en Nienke Kramer.

0: Ja.
1: Kijk, jij kan gewoon veel harder dan wij. Maar ik word volgens mij verkouden of zo. Mijn neus zit helemaal dicht.
2: Oh, nou bedankt. Dus, dan steek je mij straks een beetje aan. En dan loop ik met zo'n blauwe neus. Oh nee, dat komt van de drank. Sorry.
1: Welkom terug. Rode neus, blauwe neus.
2: Welkom terug bij
1: je.
2: Welkom terug bij het tweede uur Rampen Stampen.
1: En welkom to the second hour of Rampen Stampen. As usual.
2: As usual.
1: Dedicated to Sun Records.
2: Ja, en de Memphis Recording Service.
1: En de Memphis Recording Service.
2: Het is de 76th anniversary of de Memphis Recording Service. Ja. Dus 76 jaar bestaan van de Memphis Recording Service. En tevens 74 anniversary of Sun Records. 74 jaar bestaan van Sun Records.
1: Nou, dat was weer een heleboel.
2: Nou, in ieder geval. Nee, we lopen echt wel op het einde van Union Avenue natuurlijk. Mm-hmm. Want we gaan over de plaatslabel Sun Records blijft wel bestaan.
1: Maar
2: we gaan naar een nieuwe studio toe. En we gaan van Union Avenue, of 706 Union Avenue, gaan we naar, hoe heet het daar ook alweer? Want dat zit niet in mijn geheugen gegript. Of Madison Avenue 693.
1: Ja, maar dat komt ook omdat we natuurlijk Brad Sutch zo vaak hebben aangekondigd met 706 Union.
2: Ja, dat is
1: dan zit dat in je geheugen gesleten, zeg maar.
2: Maar ja, maar wat schreven ze erover? Want de 706 Union kwam op een single uit, op de A-kant.
1: Ja.
2: En met
1: Low Outside op de flipside.
2: En ja, dat wordt toch wel iets verschrikkelijks zo beschreven. Hey.
1: Nou ja, dat het inderdaad niet echt een hele goede tribute is naar al die artiesten die daar hebben opgenomen. Ja, zoals Elvis en B.B. King en Howlin' Wolf en dat soort dingen. En ze zeggen dat het pianospel van Charlie Rich klinkt alsof het uit een lounge in Havana in 1950 komt. En dat
2: De Havana Club zit ook in Memphis. Dus daar hebben we het over. En dan nog.
1: Het wordt een beetje afgekraakt, terwijl ik het eigenlijk best wel een hele fijne plaat vind.
2: Nou, en dat niet alleen. Brad Sutch is al van 1950 op Union Avenue
1: te vinden, ja.
2: Want dat was hij kwam daar als Peewee, ging samenwerken met Slim Rhodes.
1: Precies.
2: 1950.
1: Ja.
2: Dus hij heeft ze allemaal meegemaakt. En dit is gewoon een eerbetoon aan de studio en alle artiesten. Je kan toch niet elke artiest kun je toch.
1: Natuurlijk niet. Het gaat in dit geval om het adres, vind ik. Dus wat gaan we lekker doen? Ja. 706 Union.
2: En gelijk erachteraan Low Outside. Want we draaien natuurlijk even de single.
1: De B-kant.
2: Ja, precies. De single.

0: Ja, twee instrumentalen is achter elkaar van Brad. Van Brad Sutter. Ja. Yay. En wij eren hem.
1: Zeker.
0: Absoluut. Ja. En trouwens in deze periode, dat is maandag 6 juli. Op de 6 juli 1959 heeft hij heel veel nummers opgenomen. Dus dat is...
1: Daar gaan we ook nog een aantal van...
0: Ja, tuurlijk. Ja, niet nu.
1: Niet nu, maar de komende tijd.
0: Ja, precies. Ja.
1: En weet je, ik vind het sowieso reetknap dat je een nummer kan maken wat wij al zo vaak gedraaid hebben. Dat gewoon nog steeds niet verveelt.
0: Nee.
1: Dat vind ik gewoon echt vet knap.
0: En dat vind ik ook. En ik hoop ook voor de luisteraars niet...
1: Nee, dat hoop ik ook
0: niet. Nee, maar dat weet je niet.
1: Misschien verveelt het hem wel.
0: Ja, oh god, dat nummer. Precies. Ja.
1: Nee, laten we dan met Jerry Lee Lewis gaan doen.
0: Ja, oude
1: die hebben we ook nooit.
0: Ja, maar die doet wel elke periode een ander nummer. Dit is hoogwaarschijnlijk, wanneer is het? Jij hebt een papiertje voor je neus liggen, maar... daar is hij.
1: Maar niet op volgorde.
0: Jawel.
1: Dit was 25 en 26 juli 1959.
0: Ja, misschien, hè?
1: Mijn neus gaat echt dicht zitten.
0: Misschien donderdag. Oh,
1: ja, of vrijdag. Is het opgenomen, maar het is pas in 1975 uitgebracht. Als we het hebben over Friday Night. En de andere, I'm the Guilty One, pas in 1983.
0: En de Guilty One, zit daar nog een verhaaltje bij?
1: Ja, ze noemen het een neglected classic. Maar ze weten niet wie het geschreven heeft.
0: Oh, dat is toch ook een pauze hier.
1: Ja.
0: En nou ja, Jack Clement en onze grote vriend, moet ik even bedenken, want die naam die blijft mij nooit niet bij, Bill Justice. Die worden al snel vervangen. Ernie Barton die is de techneut al aan het worden. En er is een nieuwe.
1: Ja.
0: Cecil.
1: Ja, of hoe je het uitspreekt is bij mij weer een beetje onduidelijk. Maar Scavy of Scave? Of
0: Scave.
1: Scave.
0: Ja, jongen.
1: Ik weet niet meer de panty.
0: Mooi Scave.
1: Maar ja, hij komt op daar.
0: Ja, hij was er al. Maar dan was hij eigenlijk bezig met de verkoop van de singles en dat soort dingen. Ja. En de promoties. Maar nou is hij dus echt
1: recording engineer.
0: Ja, ook. Ja, en nou, lekker in de techniek.
1: Ja.
0: Maar waarom dit niet een hit geworden is, die Friday Night, ik snap er echt helemaal niks van.
1: Nee, er staat hier, it may even been to country. Even for the country market. Ja, ik hoor het er niet in.
0: Country market?
1: Ja.
0: Maar Sun Records is toch gewoon een country market?
1: Nee.
0: Het is gewoon rock and roll, het birthplace of rock and roll. Dus wat nou, country. Maar die Friday Night is fantastisch. Down, cover up your freckles with some powder and some paint.

0: Ja, en dan hebben ze er ook. Zo is hij toch ook begonnen daar.
1: Dat is toch prima nummer?
0: Ja, dat vind ik dus ook. Wat nou?
1: Ja, nee, ja, het is op de plank blijven liggen tot 1983.
0: Nou, wie schreef dat eigenlijk?
1: Dat is onbekend. Ja, maar er zijn een aantal releases. Daar staat Audrey Mayhew en Carl Stewart.
0: Dat die het over hebben. Ja, genoemd. Staat op het label ook.
1: Ja, dus dan gaan we daar maar vanuit.
0: Ja, maar die gast die dit allemaal schrijft, die schrijft wel hele rare dingen soms. Oh, echt. Dan ga je die hele index bekijken en daar staan soms dingen bij. Oh, verschrikkelijk.
1: Ja, joh.
0: Tracy Pendarvis.
1: En de Swampers.
0: Ja, de Swampers. Geen datum?
1: Nee, maar wel hoogstwaarschijnlijk juni. In 1959.
0: En dan pakken we Beat It.
1: Just Beat It. Just Beat It.
0: Zo omschrijft hij dat zelf ook. Hè? Dat is wel heel grappig.
1: Ja, hij zegt ik was lekker Michael Jackson voor met die titel.
0: Mooi. Ja, ja. Fantastisch. Maar er kwam helaas Pindakaas pas uit in 1987. En It's Too Late.
1: It's Too Late.
0: Gelukkig hebben we daar de undubbed versie van gevonden. Gelukkig.
1: Zat er in de dubbed versie koortjes?
0: Wil je niet horen.
1: Oh, oké.
0: Nee, en ook allemaal toestanden erbij. De instrumenten. Maar het is. Was het nou de B-kant? Of de A-kant van de single? Want vorige week heb ik natuurlijk. Ja, It's Too Late is toch de...
1: Volgens mij is It's Too Late de B-kant.
0: De B-kant,
1: ja,
0: hè?
1: Ja, even hier aan te kijken.
0: Maar niet van wie dit, maar van wat ik vorige week dus draaide. Hé, wat een informatie. Heerlijk.

0: Ja, dat is totaal anders dan die Beatles, hè?
1: Ja. Heel anders.
0: Maar dat was, het was de A-kant van de eerste single.
1: Oh, toch wel.

0: Maar dan wel met ingedubde koortjes en dingen. Ben ik blij dat wij daar houden wij niet. Of tenminste, hou ik niet van. Jij
1: ik vind koortjes wel eens leuk, ja.
0: Oh ja,
1: dat geeft hij.
0: Nee, dat
1: niet alles hoeft hetzelfde.
0: Hé, Billy Lee.
1: Billy Riley.
0: Ja, die neemt nog 3 nummers op en die draait nou.
1: Ah, alle 3 in 1 keer.
0: In 1 keer. De eerste is Sweet William.
1: Dat klopt.
0: Is een traditional.
1: Is een traditional. Op de plank blijven liggen, wederom.
0: Ja.
1: Pas uitgebracht in 1974.
0: Ongelooflijk. Talk Me the Bottom.
1: Uitgebracht in 85.
0: Ja, en geschreven, want in het eerste uur hadden we natuurlijk de beste manier. Hoe heet die ook weer?
1: Mercy D. Walton.
0: Oh ja, die is het. En die schreef Doc Moriban.
1: Ja.
0: Ongelooflijk mooi ook.
1: Ja, heel
0: zijn,
1: mooi.
0: Ja, maar zijn uitvoering ook. Ja, het is echt fantastisch. En dan gaan we eruit met een instrumentaaltje. Dat doet hij dan samen met. Met Roland James.
1: En dat is Billy's Blues.
0: Billy's Blues, en het is echt fantastisch. Maar Billy blijft nog wel werken voor Sun Records. En waarschijnlijk ook nog wel voor Philips International, maar niet zo lang meer.
1: Nee. Oh. En hij neemt ook niks meer op verder.
0: Nee, voor hemzelf niet. Nee.
1: Voor hemzelf dan.
0: Nee, dus.
1: Je zei zo nu, dan komt hij nog eens voorbij in een koortje of zo.
0: Nou, dan speelt hij gitaar mee, ja. of bas. Ja. Dat is wel wat hij doet. Oké, waar gaan we heen? Sweet William, hè?
1: Sweet William, Dark Muddy Bottom en daarna Billy's Blues.
0: En dit is gewoon een demo zonder datum, maar wel in 1959.

0: Oh, wat staat daar een echo op, hè? Dat is die studio daar natuurlijk. De Union Avenue, dit is de klank. Dit is de klank van de studio. Fantastisch.
1: Ze deden net de deur dicht.
0: Ja, daar was ik klaar mee. En dat is ook daadwerkelijk zo.
1: Ja, dit was de laatste.
0: Want het duurt ook niet zo lang dat hij daar echt daadwerkelijk vertrekt.
1: Ja.
0: Nou ja. Ja, Billy Riley. Oh. Ja, die kwam op daar in 19... De eerste single was toch... de eerste opname Trouble Bound. Nee, Rockin' Baby. Ja, nou, daar gaan we verschil natuurlijk, maar die stem blijft altijd mooi. Oh, waar gaan we heen?
1: Wij gaan naar Northern... Ik kom er niet meer uit.
0: Northern.
1: Meneer die een Southern Rockabilly wouden zijn.
0: Ja, en eigenlijk kwam het een beetje doordat hij een nummer hoorde van, waar is dat andere blaadje?
1: Ja.
0: Daar. Want hij begon al heel vroeg te spelen.
1: Mm-hmm.
0: En totdat hij Jack Scott hoorde.
1: Jack Scott. Baby, She's Gone.
0: Ja, en later... werd hij ook fan van Carl Perkins en Elvis. Jonge Elvis
1: ja,
0: dan.
1: Ja, zeker. En toen wou hij ook graag een zuidelijke rockabilly worden.
0: En zijn originele naam is...
1: Johnny Pavlik. Maar dat klonk niet zo sexy. Dus hebben ze de Johnny Powers van gemaakt.
0: Ja, maar volgens mij is het... Ja, maar dat had een reden waarom hij de bijnaam gekregen heeft.
1: Ja?
0: Ja, zeker.
1: Oh, dat staat al vast in dit stukje. Ja, maar dat heb ik nog niet gelezen. Ja,
0: nee,
1: wel.
0: Ja, ik wel. Maar zijn officiële naam is natuurlijk veel langer. Want zijn officiële naam is...
1: John Leon Joseph Pavlik. Wat vol, man.
0: Maar is het Pools, denk je?
1: Dat zou me niet verbazen. Pools of Tsjechisch of iets dergelijks.
0: Maar Johnny Powers dus. En die kennen we allemaal van Rock Rock. En natuurlijk de fantastische Long Blonde Hair.
1: Mm-hmm.
0: En dat waren wel zijn rockabilly hits natuurlijk. Maar deze opnames bij Sun Records... Ja, fantastisch. Maar dat was maar één single kwam eruit. Eén single. En wel heel veel opnames verder. Dus welke doen we eigenlijk?
1: ja, dat is een goede vraag.
0: Ik ben helemaal in de war in één keer.
1: Wij beginnen met Debo's van woensdag 12 augustus 1959. En het eerste nummer is Me and My Rhythm Guitar. Is ook wederom om de plank blijven liggen tot 1986. En daarna Waiting for You. Dat is uitgebracht pas in 92.
0: En wie spelen er allemaal mee?
1: Nou, Brad Church.
0: Ja, tuurlijk.
1: James Van Eaton. Op drums.
0: Drums.
1: Ja, die zit er ook bijna altijd in. Billy Lee Riley, die doet baspartij. Charlie Rich, die gaat de piano doen. En dan hebben we nog een saxofonist, Martin Willis.
0: Ja, dit is woensdag 12 augustus 1959.

0: Ja, Johnny Powers. Of Johnny Pavlik.
1: Ja, hoe je ook wel noemt.
0: Nee, maar Johnny Pavlik is iets een originele naam. Nou, dan ga ik volgende week wel even uitleggen waar dan zijn artiestennaam vandaan komt.
1: Ja, een beetje benieuwd.
0: Best wel interessant. Waar gaan we heen? Mac zelf, hè?
1: Ja, Mac zelf. Hijzelf.
0: Willie Brown?
1: Ja, alternatieve take.
0: Gelukkig wel. Komt uit 2007.
1: En Love and Memories.
0: En dat is de tweede sessie en dan tevens de tweede take.
1: Ja.
0: En die kwam pas uit in 1986.
1: Ja, dat blijft even liggen allemaal.
0: Ja, en Roland James is hier op gitaar. Billy Lee Riley of? Jimmy Evans op de bas. Jimmy Wilson op de piano. Marty Wills.
1: Of Ace Cannon,
0: een grote naam. Okay.
1: Op de saxofoon.
0: Op de saxofoon. En Flux Holland. Op de drums. En Ernie Barton, weer de technicus.
1: En die zit achter de groep,
0: ja. En die doet het best goed. Waar gaan we heen?
1: Nou, Willie Brown heet het eerste nummer.
0: Willie Brown. En
1: dat is een soort Tom Dooley meets The Battle of New Orleans. Geen idee. Het gaat over een man die opgehangen wordt. Heel gezellig.
0: Net schoten er al iemand over Billy. Schoten ze allemaal neer. En nu hebben we dit.
1: En nu hebben we dat.
0: Dat is het antwoord natuurlijk daarop.
1: Misschien wel. Ja. En daarna gaan we naar Loving Memories.
0: En dit is zaterdag 15
1: augustus.
0: 15 augustus 1959. Mijzelf.

0: waar ben jij blij mee?
1: Nou, ik ben blij dat, dat ze de echo-knop weer teruggevonden hebben.
0: Ja.
1: Ja, want met alle respect naar Jack Clement en Bill Justice toe, die wouden dat niet, hè?
0: Nee.
1: Nee.
0: Maar het is terug.
1: Ja, gelukkig wel. Want dan klinkt het toch weer naar die studio, want de studio zelf had een klank. En dan die echo er een beetje op. Nou, een specifieke klank van Union Avenue.
0: Ja.
1: Waar gaan we heen? Oh, de eenzame opname van Fern Taylor. Dat is de laatste opname.
0: Eenzame
1: van,
0: opname. Ja, dit klinkt heel tragisch.
1: Nee, maar het is ook tevens zijn laatste opname van de sessie uit zaterdag 15 augustus 1959. Dus deze bleef nog over. En
0: dus daarom een eenzame opname.
1: Ja, Sweet and Easy to Love You, geschreven door
0: Roy Orbison.
1: Die we in het eerste uur al hadden. En,
0: twee keer zelfs.
1: En Roy Orbison is natuurlijk begonnen bij Sun Records. En wat hebben we allemaal weer? Ah, weer al die jongens.
0: Ja, we gaan zo niet eens weer opnoemen, want zij zijn gewoon weer dezelfde Mexicanten, moet je mij horen, muzikanten.
1: Ja, Charlie Rich is nu weer toegevoegd op de piano. Ja,
0: ja. En Jimmy Van Eaton, die gaat nu een keer drummen in plaats van gitaar spelen. Ja.
1: Hoogwaarschijnlijk is de producer en recording engineer. Nou, er staat als Sam Phillips, maar ik denk dat het Stan Kessler toch is.
0: En waarom denk je dat?
1: Nou, dat hoor ik aan mijn klank. En Sam was zelf te druk met de verhuizing en de nieuwe aanpassingen. In de nieuwe studio natuurlijk. In de Phillips studio.
0: Nou ja, de eenzame versie, ja. Opname van Sweet and Easy to Love.
1: En het is toch wel verschillend met die Roy Orbison, hè? Want wat was die barbershop doo-wop-achtige stijl, dat zit er niet meer in.
0: Nee, hij heeft een eigen versie van.
1: En wat was er nog meer? Want die Sun Index, dat klopt ook helemaal voor geen
0: nee, meter. Ja. Het is uitgekomen op single. En dit nummer stond op de A-kant. En dan Mystery Train in de versie van Further Taylor op de B-kant.
1: Of andersom.
0: Of andersom. Soms, ja, soms wisselen ze het ook.
1: Ja,
0: maar goed, ze zeggen dus van het is opgenomen op 15 augustus 1959. Maar het is uitgekomen op 16 juli.
1: Fantastisch!
0: Ja.
1: Hoe dan?
0: Hoe dan? Ja, ja.
1: Misschien een time traveler of zo.
0: Ja. Ja. Ja, of ze hebben gewoon toch weer wat verkeerd opgeschreven. Want dat melden we wel vaker. Die boekhouding is niet heel waterdicht.
1: Oh, dit pakt er niet vrolijk van. Maar
0: sweet and easy to love.
1: Ja, Fern Taylor.

0: Ik mag het niet zeggen, maar ik denk dat Roy zich omdraait.
1: Nou ja, het swingt niet zo heel erg of zo.
0: Nee, het swingt helemaal niet. Ja, het swingt helemaal niet.
1: Ik vind ook zelf de versie van Roy ook wel zo mooi.
0: Ja, met de Teen Kings, hè?
1: Ja,
0: ja, precies. Charlie Rich.
1: Ja.
0: En Charlie Rich. Ja, hier zit ook wel weer een verhaal aan. My Baby, Dan Legt Me.
1: Ja, fantastisch nummer.
0: Ja, absoluut. En deze versie komt dan uit. Pas uit in 1987.
1: Ja, demo is het.
0: Het is een demotake, ja. En ze weten dan niet wanneer het opgenomen is. Ergens tussen 1958 en 1962.
1: Maar?
0: In 1958 had hij daar al een andere demo van opgenomen.
1: Hij heeft meerdere versies.
0: Ja, maar daar zit hij dan helemaal alleen. Zonder band en toestand. Ja. Die is ook echt fantastisch.
1: Ja,
0: mooi.
1: Heel mooi.
0: Heel mooi. En ja, een instrumentaaltje van
1: Cloud Nine.
0: Dit is ook een demo. Mm-hmm. En die kwam pas uit in 1998.
1: En, nou ja, we horen Billy Lee Riley weer. James Van Eaton weer.
0: Ja, dat zijn ze allemaal weer. En,
1: ze zijn er allemaal weer.
0: Allemaal weer. En met die Cloud Nine. Die werd later gekopen door Bill Justice.
1: Bill Justice!
0: En daar zit de knurk.
1: De knurk?
0: Ja, daar zit de knurk in het verhaal. Want Bill Justice, die neemt het dan op.
1: 30 april 1959.
0: Dat klopt niet helemaal. Want eind maart is hij ontslagen. Dus goed. Maar ik denk dat het daar ergens op plank gelegen heeft. Maar dan weten we ook dat eigenlijk de uitvoering van Charlie Rich die demo
1: daarvoor
0: is. Ja, ja, niet andersom. Ja. Dus ik zou zeggen, ja. Maar we gaan dan luisteren. Charlie Rich sowieso. En dan gaan we over naar die Cloud Nine, ook van Bill Justice. Ik zou zeggen tot volgende week.
1: En voor mij tot over 2 weken.
0: Till next week, romp en stomp in.
1: Bye.
0: Bye.

0: is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
1: Islaan.
2: 24 uur in Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
3: 11 uur, door Almegens met het NOS-journaal. Er zijn aanwijzingen dat boerenactivisten achter de sabotage op het spoor zitten. Dat blijkt uit gesprekken die de NOS vandaag heeft gevoerd met boeren en boerenorganisaties in het land. Bronnen in agrarische kringen bevestigen dat de afgelopen dagen in online groepen is gesproken over vergaande acties op Prinsjesdag. Een van deze bronnen zegt dat in een lokale trekkergroep ook de sabotage van het spoor is besproken. Het ging onder meer over hoe buizen aan het spoor vastgemaakt moesten worden. De politie wil niet ingaan op de vraag wie er verantwoordelijk lijkt voor de sabotage. Op het spoor tussen Apeldoorn en Deventer is vanavond een buis gevonden. ProRail gaat ervan uit dat het om een nieuwe sabotageactie gaat. Die buis werd gevonden bij Teuge en daardoor lag het treinverkeer tussen Deventer en Apeldoorn tijdelijk stil. En ook aan het begin van de avond werd weer een metalen staaf gevonden op het spoor. Dit keer tussen Holten en Rijssen in Overijssel. Ook hier wordt uitgegaan van opzet, net als bij de tientallen andere buizen en kabels die vandaag werden gevonden op het spoor. Het regime in Teheran probeert met spionagesoftware informatie te krijgen van Iraanse dissidenten die in het Westen wonen. Die waarschuwing komt van de AIVD, de FBI en het Britse Cybersecurity Center. Iraanse activisten en journalisten wordt gevraagd een bestand te openen. Zodra ze dat doen, heeft het Iraanse regime toegang tot alle informatie op hun apparaat. Een commissie die de moord op 7 baby's in een ziekenhuis bij Liverpool heeft onderzocht, is vernietigend over de leiding van dat medisch centrum. De Britse verpleegkundige Lucy Letby werd 3 jaar geleden veroordeeld voor de moorden. Zeker 2 van de baby's hadden kunnen worden gered als eerder was ingegrepen, zeggen de onderzoekers. Sportkoepel NOC-NSF is voorzichtig optimistisch over de miljoenennota van het kabinet. Het woord sport staat niet in de troonrede, maar de koepel benadrukt dat de koning wel woorden uitsprak als gezondheid, preventie en verbinding in de samenleving. NOC-NSF en andere organisaties deden vanochtend in een brief een oproep aan het kabinet om het belang van sport te erkennen. Volgens de koepel maakte dat veel los in de samenleving. Het kabinet maakt voor volgend jaar een bedrag vrij van 26 miljoen euro voor sport en bewegen. De inhaalwedstrijd tussen Ajax en Willem II is gewonnen door de Amsterdammers. In de Johan Cruijff Arena werd het 5-1. Door de winst stijgt Ajax in de Eredivisie 1 plaatsje naar de 4e positie. Willem II heeft dit seizoen nog geen wedstrijd gewonnen en staat 17e. De wedstrijd was verplaatst vanwege de Europese verplichtingen van Ajax. Het weer, het is bewolkt en het kan wat regenen. In het zuidoosten en oosten kunnen dat stevige buien zijn. Morgen overdag vooral in de middag buien en dan wordt het maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Ster. Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
5: Wij als gezondheidsfondsen roepen op. Maak bedrijfswinst niet belangrijker dan de gezondheid van onze kinderen. Ben je het hiermee eens? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.
6: In de Boekenpraktijk, de podcast van Management Boek, praten we met auteurs over hun nieuwste boeken. Inhoudelijk, praktisch en bevlogen. Managementboek.nl. Prettig kennis maken.
7: Bij Ecoplaza geven we al onze boeren een eerlijke prijs. En niet een paar. En gaan wij 100% voor biologisch. En niet een beetje. En ook niet sinds gisteren, maar al ruim 40 jaar. Ecoplaza. Principieel voor een betere wereld. Niet een beetje, maar 100%.
8: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Green Choice. Persoonlijk advies over energie en slimme oplossingen. Daar wordt iedere ondernemer toch blij van? Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl/zakelijk.
9: Hoe meer mensen met ons meedoen, hoe beter voor de wereld. Daarom deze week korting op heel veel biologische producten. Tot wel 50%. Ecoplaza.
10: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl/zakelijk.
11: Fotograaf, feminist, fenomeen.
1: Nu te zien Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
11: Zoekt een relatie. Perfectionistisch. Mentaal kwetsbaar.
12: Cookies weten alles van uw klanten. Vindt u dat zelf normaal? Check of uw cookiebeleid voldoet aan de regels. Lees de richtlijnen op autoriteitpersoonsgegevens.nl/cookies.

0: gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen.
1: Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen, Den Haag vandaag en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 18 graden. Binnen zit Wilfried de Jong.
2: In 1989 kreeg een Oostenrijkse doelman in het Ajax-stadion een staaf naar zijn hoofd gesmeten. Een rel was geboren. En een nieuw woord, staafincident. Nu, 37 jaar later, pakken staven weer de hoofdrol. Ze zijn stiekem op de spoorrails gelegd. En daar hebben we dan weer een nieuw woord aan te danken. Sabotagestaaf. Goedenavond, welkom bij het Oog. Hoedjes, paarden, de koets door een haag van mensen en de troonrede in de Oude Schouwburg. Het was weer Koningsdag in opgepoetst Den Haag. Politiek verslaggever Wilma Borgman en ik spraken met de drie fractievoorzitters die blijven geloven in de minderheidscoalitie. Cabaretier Patrick Nederkoorn gaf oren en ogen de kost en schreef een hilarische radiocolumn over vandaag. En in een voorstelling houdt het Nationale Theater Sukarno de eerste Indonesische president tegen het licht. Was hij nou een held of toch een dictator? Nu eerst het nieuwsoverzicht van
1: dinsdag 15 september.
3: Democratie is geen platte rekensom, maar een mentaliteit die moet leven in ieder van ons.
2: De koning begon zijn troonrede met een pleidooi dus voor de democratie.
3: Gelukkig bestaat die Nederlandse traditie van gemeenschapszin nog steeds als antistof tegen polarisatie.
2: Want democratie is volgens hem meer dan de meerderheid die beslist.
3: Daarom is het zo belangrijk het democratiebegrip niet verder te versmallen tot het gelijk van de helft plus één.
2: Het moet ons juist bij elkaar houden.
3: Democratie moet mensen verenigen en niet uit elkaar spelen.
2: De troonrede zorgde er ook voor dat de oppositie elkaar vond. Want zowel Joost Eertmans van Ja 21...
4: Als je naar beide kanten handreiking doet, dan kom je nooit ergens tevreden mensen tegen, denk ik.
2: Als Jesse Klaver van Pro.
5: Als je niet durft te kiezen voor een richting voor Nederland, dan lukt het je ook niet om een meerderheid te vinden in het parlement.
2: Vonden elkaar vandaag in de kritiek op de besluiteloosheid van de coalitie.
5: Mooie woorden van de koning. Alleen die mooie troonrede kon niet verhullen dat het kabinet het niet eens is met elkaar.
2: En de som van de koning heeft bij Eertmans een andere uitkomst.
4: De koning zei, democratie is niet de helft plus één. Maar ja, zo telt het wel op in de Kamer.
2: Later die middag was het de beurt aan de minister van Financiën, Eelco Heijne, en zijn koffertje.
6: Voorzitter, vandaag bied ik u de miljoenennota 2027 aan.
2: En het maken ervan was nog een hele klus en dat werd Heijne niet altijd in dank afgenomen.
6: En een begroting die niet vooraf in beton was gegoten. Anders dan mijn karakter als ik de commentaar in de kranten goed heb gelezen de afgelopen weken.
2: De minister heeft veel vertrouwen in een goede afloop.
6: Maar we werken toch hier in een traditie waarin we samenwerken en er altijd uitkomen. Het is nog nooit voorgekomen dat een begroting echt werd weggestemd. Dus we gaan altijd tot het laatste moment, tot diep in de nacht door.
2: Ja, samenwerken dus, want om met de woorden van de koning te eindigen.
3: Een bekende definitie zegt dat democratie de noodzaak is om af en toe te buigen voor de mening van anderen.
2: ProRail is heel duidelijk over de grote storing van vandaag. Het is sabotage.
7: De beelden spreken voor zich. Die buizen zijn daar opzettelijk neergelegd.
2: Er werden op verschillende plekken buizen vastgemaakt aan het spoor. Gelukkig kon er snel ingegrepen worden.
7: Op het moment dat er een buis daar wordt neergelegd, komt er in ons treinbeveiligingssysteem gelijk een signaal dat aangeeft dat er een trein is, terwijl dat niet zou kunnen. Wat wij dan doen is dat wij het treinverkeer stilleggen, dan wel heel langzaam eroverheen laten rijden.
2: En wie er achter de sabotage zit, dat wordt nog onderzocht door de politie. Er zijn sterke vermoedens dat het zou gaan om de boerenactivisten. Premier Jette veroordeelt de actie en is duidelijk.
8: We gaan er alles aan doen om de daders op te sporen.
2: Door de treinsabotage vielen de plannen van sommige Oranjefans totaal in duigen.
9: Treinstoringen, allemaal mensen die niet kunnen komen uit onze groep.
2: Nog voordat veel politici wakker waren, stonden zij al te wachten bij Paleis Noordeinde.
10: Half zes was het ongeveer. We hebben het er allemaal voor over. Dat is het oranje hart, hè, wat we allemaal hebben.
2: Ja, want ook dat is traditie.
11: Ik doe dit al sinds 1982.
2: Ook Johan Flemmings, 's lands bekendste Oranje-fan, was er weer bij.
12: Blijft leuk. Het is morgens ook gezellig hier, liefst zo vroeg mogelijk. En dan maak je heel de sfeer ook allemaal mee.
2: Maar niet iedereen langs de kant is een wandelende Oranje-encyclopedie.
13: Weten jullie er ook veel van af?
14: Van het Koningshuis?
15: Ja. Nee.
1: Dit was Nieuws Vandaag in de media.
2: En dan gaan we de krant van morgen doornemen, uitgezocht door Ismael de Bruin.
13: U hoorde er al meer over, de grote sabotageactie die vandaag het treinverkeer ontregelde in een groot deel van Nederland. Hoe kwetsbaar is de Nederlandse spoorinfrastructuur eigenlijk, vraagt de Volkskrant zich af. Duidelijk is dat het Nederlandse spoor betrekkelijk eenvoudig te ontregelen is. Ons land heeft een van de drukst bereden spoornetten van Europa. Grote delen daarvan worden niet permanent bewaakt.
2: Dat het spoor vandaag ontregeld raakt door sabotage is heel zorgelijk, zegt een hoogleraar spoorverkeer van de TU Delft. Je moet op het spoor kunnen vertrouwen om de mobiliteit gaande te houden. Een andere hoogleraar zegt, een soortgelijke actie zou 40 jaar geleden veel meer pijn hebben gedaan. Door het dichte netwerk kunnen reizigers bij een storing vaak omreizen. En veel mensen werken nu vanuit huis.
13: Het Europees Parlement voert de druk op Sierra Leone op om Bolle Jos aan te pakken, schrijft de Telegraaf. Het is voor het eerst dat de naam van de drugshandelaar expliciet wordt genoemd. De verwachting is dat een ruime meerderheid van dat parlement morgen oproept tot versterkte rechterlijke samenwerking met landen in West-Europa.
2: De initiatiefnemer is Europarlementariër Malik Asmani van de VVD. Hij zegt dat de Europese Commissie wordt opgeroepen om bij samenwerking met Sierra Leone alles in te zetten, zodat het land de rechtsgang niet in de weg zit. Sierra Leone kreeg honderden miljoenen euro's van de EU, maar weigert Bolle Jos uit te leveren.
13: Medewerkers van AI-bedrijven zeggen dat AI in staat is om de mensheid uit te roeien. Dat lezen we in Trouw. Maar hoe dan? We moeten in ieder geval wegblijven van alle invloeden uit science fiction, zegt een hoogleraar AI. Die is zwaar overtrokken. AI-systemen denken niet zelf na en hebben geen eigen autonomie. Ze moeten eerst een opdracht krijgen voordat ze ergens mee aan de slag gaan.
2: Maar, zegt hij, dat maakt AI niet minder gevaarlijk. Een andere hoogleraar AI beaamt dat en zegt, een zogenoemde AI-agent is ontzettend goed in het vinden van een lek. Zet er 10.000 in, dan vindt er altijd wel een gat in de beveiliging van het elektriciteitsnet. Online zwerft er ook gevaarlijke informatie rond, benadrukt hij.
13: Het seizoen is al halverwege, maar nog altijd is er geen enkele orkaan geweest op de Atlantische Oceaan, meldt NRC. Sinds satellieten het weer in de gaten houden, is dat niet eerder gebeurd. In een normaal jaar bereikt het orkaanseizoen aan de oostkust van Amerika een piek in de tweede week van september, maar dit jaar is het opvallend rustig.
2: Ook zijn er dit jaar opvallend weinig tropische stormen. Het is een van de minder bekende gevolgen van het weerfenomeen El Niño. Dat wordt veroorzaakt door de opwarming van de Stille Oceaan. Door die warmte ontstaat een harde wind boven de oceaan. Het gevolg is dat de tropische stormen uit elkaar vallen voordat ze een orkaan kunnen worden.
1: Deze onderwerpen uitgebreid in de ochtendkranten.

0: was Berry met Mademoiselle. De koning deed vanmiddag in de troonrede een duidelijke oproep. Democratie moet dienstbaar zijn aan ons allemaal, en dat betekent ook buigen voor de mening van de ander. Elkaar wat gunnen lost ook meer op dan alleen maar ophef. Wat gaan de coalitiepartijen doen om de samenwerking met de oppositie vlot te trekken? Vanmiddag sprak ik samen met collega Wilman Borgman de drie fractievoorzitters van de coalitie. Namens D66 Jan Paternotte, Ruben Brekelmans van de VVD en CDA-fractievoorzitter en partijleider Henri Bont.
1: Wij zaten ons af te vragen, is dit nou de eerste keer dat jullie met z'n drieën in zo'n setting zitten? Jullie komen elkaar natuurlijk de hele dag tegen, maar zitten jullie nu voor
2: met een microfoon voor de neus?
3: Ja, dat zou dus kunnen.
4: Ja, dat denk ik ook.
3: Ja, Harry zit meestal met Dylan Jessicus en Rob Jetten in zo'n setting. Dus dat Ruben en ik er nu bij mogen zijn, dat is nieuw.
1: Nou, daar maak je iets heel moois van.
0: Ja. Ik haalde even wat citaten aan van de koning. Voelt u zich aangesproken door de koning?
3: Zeker. Volgens mij ging de troonrede voor een heel groot deel over samenwerking. En is dat een oproep aan... Nou, hij begint altijd met leden van de Staten-Generaal. Dus hij had het volgens mij over alle leden van de Staten-Generaal. Dus dat zijn ook wij, want we zitten ook in de Tweede Kamer. Wij moeten ook ons best doen voor die samenwerking.
0: Ja, en hoe geldt dat voor de andere twee?
4: Ja, ik kan daar helemaal niks tegen inbrengen. Het is een opdracht aan oppositie en coalitie. En ik denk dat het onze rol is om daar vooral dan allereerst naar onszelf te kijken. Dus als zo'n oproep gedaan wordt, dan moet je volgens mij altijd eerst naar jezelf kijken. En bedenken, hoe ga ik de komende weken weer een stapje beter doen. Ja, dus dat is mijn intentie.
0: Want hij begon ermee volgens mij. Hè? Hij viel het woord democratie en samenwerken een paar keer naar het eind ook nog weer ruim. En hij nam er ook echt de tijd voor.
4: En dat is ook volgens mij de intro van de miljoenennota. In het voorwoord van de minister van Financiën staat er ook: Nederland is gebouwd op eeuwenlang samenwerken. En op moeilijke momenten in Nederland waren we het beste als we gingen samenwerken. En volgens mij is dat wat we komende maanden en jaren weer moeten doen.
1: Ja, wij zaten ons dan toch een beetje af te vragen, hoe ziet dat buigen voor de mening van een ander er dan uit, meneer Brekelmans?
5: Ja, dat gaan we zien de komende tijd. Nee, in principe is het natuurlijk zo dat wat het kabinet nu neerlegt en ook de begroting in de miljoenennota, dat is de richting die het kabinet op wil. Maar er is ook wel degelijk rekening gehouden met wensen van oppositiepartijen. Want er zijn in augustus natuurlijk heel veel oppositiepartijen zijn gesproken. En ik hoop ook dat oppositiepartijen dat zien. Dat hun wensen ook daar rekening mee is gehouden. En dat het ook de basis biedt om verder het gesprek te voeren.
0: We hoorden Jesse Klaver van Pro toch heel duidelijk zeggen van, ja, wordt nu tijd voordat je kiest. En dat gebeurde ook...
1: Joost Eertmans van Ja 21, die ook zei, kabinet, kies nou welke kant je op wil. Coalitie, kies nou welke kant je op wil. Wij moesten bij het voorbereiden denken aan het beeld van een T-splitsing. U wandelt met z'n drieën op de weg en er komt een T-splitsing aan. U weet één ding, als u doorloopt, dan valt u in de afgrond.
5: Ik moest meer denken aan een kruispunt.
1: Aan een kruispunt.
5: Dat je ook gewoon nog rechtdoor kunt gaan.
3: En Mirjam Bikker zei dat eigenlijk heel goed. Die zei volgens mij vorige week van, ja, als je naar links kijkt en dan weer naar rechts en dan weer naar links en dan weer naar rechts, ja, dan kom je niet verder. Dan kun je niet oversteken. En dan, ja, ze zei volgens mij ook letterlijk, iedereen heeft het over links of rechts, maar ik wil vooral vooruit. Nou, dat vond ik eigenlijk een mooie oproep. Ja. En ik hoop dat ook anderen die alleen maar over links of rechts praten, daar ook naar luisteren.
0: Ja, maar goed, wij zitten nou even met het gevoel van de T-splitsing, waar we niet vanaf komen. Als je dan doorgaat, dan had je in ons gevoel op zijn minst in de afgrond of in de berm.
4: Maar doet dat niet een beetje onrecht aan het debat? Volgens mij moet je op een gegeven moment kiezen, maar dat moet je via de lijn van de inhoud doen. En onderhandelen doe je niet via camera's of microfoons. Dus dat begint pas als partijen aangeven dat ze bereid zijn aan tafel te komen. En dan vindt het gesprek plaats. En partijen de inzet die zij plegen via de camera of via de microfoon is altijd 100%. Dat snap ik ook. Moeten ze ook vooral doen.
0: Ja. Juist die twee partijen die zeiden, ja, we zijn aan tafel geweest, maar we zijn er als het ware weer van weggeduwd.
4: Ja, daar ben ik het dus niet mee eens. Kijk, het kabinet,
0: hoe ging het dan?
4: Nou, ik zat er zelf niet bij, maar wat ik ervan weet is, het kabinet heeft alle partijen gevraagd en ook gevraagd naar de wensen. Die zijn geïnventariseerd. En nee, daar heeft niet een diepgravende onderhandeling plaatsgevonden, maar er was ook de tijd nog niet voor. Het kabinet heeft nu een eerste handreiking neergelegd, waarin er wel degelijk allerlei wensen van de oppositie in zitten, van links, rechts, midden. Die kun je gewoon

0: Niet maar het is natuurlijk niet zo, meneer Bontebal, meneer Brekelmans en meneer Paternotte, dat er helemaal niks gebeurd is de afgelopen weken. Er zijn duidelijk, ook door de oppositiepartijen, is er stelling betrokken. Namelijk, Klaver zegt, prima als je met jaar 21 en de SGP verder wil, maar dan haken wij af. Eerdmans zegt, prima als je met Pro verder wil, maar dan zonder ons. Dus kies, coalitie. Dat is de oproep die zij steeds maar doen. En wat is dan uw antwoord?
1: Ja, ik vind dus dat zij ons die keuze voorleggen. De keuze moet gaan via de lijn van de inhoud. En het een stelling betrekken is in de politiek niet zo moeilijk. Maar uit een stelling komen en vervolgens onderhandelen en zoveel mogelijk binnenhalen waarvan jij denkt dat dat goed voor Nederland is. Dat is volgens mij je taak als politicus. Dus kom aan tafel, praat over de inhoud. Dan gaan we zien hoe ver we komen. En volgens mij is deze miljoenennota is gewoon een duidelijke handreiking. We moeten ook niet doen alsof hier niks in staat. En op sociale zaken, op sociale zekerheid zijn er gewoon hele grote bewegingen gemaakt. En andere delen van de polder erkennen dat ook gewoon. Dus laten we niet doen alsof het niks is.
0: Maar het is nog niet genoeg.
2: Het is natuurlijk geen televisieprogramma, een soort The Bachelor, waarbij je maar één iemand kan kiezen. Hè? Het gaat erom dat we een brede meerderheid nodig hebben. Want met Pro of met jaar 21 alleen heb je allebei geen meerderheid in de Eerste Kamer. En daar moet die begroting straks wel doorheen. Je hebt sowieso meer partijen nodig. Dus je kunt het niet zo simpel maken. En voor de zomer hadden we op een gegeven moment die oorlog in Iran die begon. Energieprijzen onder druk. Nou, dan wilden we dat gaan oplossen, daar wilden we dingen aan doen. Uiteindelijk hebben we met Pro en Ja 21 en de ChristenUnie en andere partijen afspraken kunnen maken over een hogere reiskostenvergoeding, over het isoleren van woningen. Ja, dat was een brede samenwerking. Dus
0: maar
2: als
0: er was
2: toen,
0: één klein verschil. Eén klein verschil. Over de hervorming in de sociale zekerheid zijn de oppositiepartijen zeer verdeeld. Over de tegemoetkoming in de energieprijzen, daar vond iedereen.
2: Maar ook toen
0: daar
2: waren
0: zag
2: er,
0: iedereen wel
2: toen
0: positieve
2: waren er echt,
0: kanten aan.
2: Ook toen waren er echt meningsverschillen. En kijk, volgens mij moeten mensen ook de troonrede nog een beetje laten bezinken. De koning deed volgens mij een heel duidelijke oproep. Die Hollandse traditie van samenwerking gaat niet over de helft plus één, de kleinst denkbare meerderheid. Nee, die gaat over hoe kun je de brug slaan, over je eigen schaduw heen stappen.
0: Meneer Brekelmans, over bruggen, kruispunten, uiteindelijk wilt u rechtdoor. Mm. Maar met wie dan?
3: Nou, met partijen die bereid zijn om zich constructief op te stellen en uiteindelijk de begroting en het belastingplan aan de meerderheid helpen.
0: Dat zijn jaar 21, dat zijn de SGP, de BBB, Pro, Volt. Ik vergeet er vast eentje, Marco Zouwer. En de ChristenUnie, 50+. Die willen allemaal meehelpen, maar die zeggen wel, ja, wij gaan dat niet zomaar doen. Wij hebben onze eisen. Dus aan welke eisen wilt u dan tegemoetkomen om ervoor te zorgen dat u die brug overgaat en dat kruispunt maar oversteekt?
3: Nou ja, dat gaan we de komende weken gaan we dat zien. Het is niet dat ik daar nu zo één heel simpel antwoord op heb. Maar kijk, ik heb wel echt verschillen tussen oppositiepartijen gezien. Er zijn sommigen geweest die hebben gezegd van, nou, ik wil iets doen bijvoorbeeld aan de hoge benzineprijzen, of ik wil iets doen tegen armoede en daar wil ik een x-bedrag voor. Vind ik echt een andere houding dan wanneer je zegt, alle hervormingen moeten van tafel, dan pas ga ik überhaupt in gesprek. By the way, dan mag je ook nog eens niet met andere partijen praten. Vind ik een iets minder constructieve houding. Dus ik hoop dat, ik snap heel goed, het is nu net is de miljoenennota gepresenteerd. We gaan nu de APB tegemoet. Partijen zullen natuurlijk ook aangeven, oppositiepartijen, waar ze staan. Maar ik verwacht ook op basis van de houding in de afgelopen maanden dat uiteindelijk ook veel partijen ook wel zien, we moeten gezamenlijk verantwoordelijkheid nemen ook om dit land vooruit te helpen. En dat het dan ook richting de begrotingen mogelijk moet zijn om tot meerderheden te komen.
4: Meneer Bontebal, we zijn een halfjaartje onderweg, hè, met de minderheidscoalitie.
1: Hoe vindt u zelf dat het gaat? Was dat die vraag?
4: Ik heb nog geen vraag gesteld, maar als nee. U zelf stelt, dan moet u hem ook maar gaan beantwoorden.
1: Ja, ik denk nog steeds geloof ik dat de minderheidscoalitie kan werken. En dat gaat werken als alle hoofdrolspelers willen dat het werkt. Ja. En
4: maar daar hoor ik toch uit dat het tegenvalt hoe het tot nu toe gaat.
1: Nou, ik ga daar niet omheen draaien. Het gaat nog niet vlekkeloos, nee. Ja.
4: En waar komt dat nou door?
1: Omdat het moeilijk is. Omdat wij twee keer elke keer een onderhandeling moeten doen. Dus op het moment dat je het met z'n drieën eens bent, ben je niet klaar. Dan begint ronde nummer twee. En dat maakt het dus twee keer zo ingewikkeld. Ja. Dus het is twee keer zo moeilijk als normaal. Maar wat ik steeds gezegd heb is dat ik echt geloof dat de minderheidscoalitie kan ook iets van de andere cultuur teweeg brengen. Maar cultuurverandering is heel lastig.
4: Ja, dat is
1: nog niet, maar dat is, ja, als iets moeilijk is te veranderen, is het cultuur.
4: Ja, maar
1: ook in een bedrijf, dan ben je dat duurt soms jaren.
4: Ja, maar die tijd wordt er niet gegund waarschijnlijk.
1: Nee, ik heb pas ook gezegd, het gaat over 6, 7, 8 hoofdrolspelers. He, als die met elkaar zeggen, wij willen gewoon Nederland verder helpen en we hebben geen zin in verkiezingen en we willen constructief zijn, dan kan dat. Dus laten we de opgave ook niet zo ingewikkeld maken. Als de wil er bij een aantal mensen is, dan komt het goed.
0: De vraag is wel, je kunt natuurlijk zeggen, oppositiepartijen hebben een verantwoordelijkheid, want die moeten ook mee, die moeten luisteren naar de koning en die moeten ook het hoofd buigen voor de mening van de ander. Maar de vraag is ook, wat vraagt dit van een coalitiepartij? Wat vraagt het van de grootste coalitiepartij? Meneer Paternotte, dat is uw

0: Partij D66. Wat vraagt het van de houding van een coalitiepartij om dit vlot te trekken?
1: Nou, ik denk wat we de afgelopen week hebben gezien. We hebben met z'n drieën 66 zetels. Het maakt niet zo uit hoe de verhouding in de coalitie zit. We hebben met z'n drieën de opdracht om bruggen te slaan. Ja, en je hebt volgens mij nooit eerder gezien dat er oppositiepartijen al in augustus mogen meepraten over de begroting. Dat is gewoon niet eerder gebeurd in Nederland. En dat ze vervolgens, nou, werd geloof ik een liefdesbrief genoemd. Ja. Dat ze een hele lijst konden zien met van, kijk, dit hebben jullie op tafel gelegd. En daar hebben we naar geluisterd en hebben we de begroting flink op vertimmerd. Er is ook nog nooit zoveel gebeurd.
0: En dat zij dan zeggen van, ja, dat heb je wel gedaan, maar dat is nog niet genoeg. Want wij willen gewoon echt die hervorming helemaal van tafel. En Jan Struijs met zijn gordeloos vaccinatie, die zei, ja, de leeftijdsbeperkingen, dat vind ik nog niet acceptabel.
1: Nou, ik hoorde hem daar gisteravond behoorlijk positief over op tv. En kijk, als ze nou nu al eens helemaal tevreden zouden zijn en zouden zeggen, we hebben alleen maar vlaggen, complimenten, slingers en confetti. Ja, dat zou ook saai zijn voor uw werk. Dan is er ook te weinig spanning rondom zo'n algemene beschouwing. Hè? Tuurlijk is die er. Alleen we hebben laten zien als coalitie dat we ook een flinke beweging kunnen maken. Dat we die hand kunnen uitrekken. En als nodig is rekken we nog wat verder uit. En ik hoop wel dat die een keer wordt aangepakt.
0: Meneer Brekelmans, u had het net over partijen die constructief zijn. Partijen die wat minder constructief zijn. Omdat ze wat hoge eisen stellen aan de onderhandelingen. Kan het zonder pro?
2: In principe wel, ja.
0: U heeft eerder gezegd met JA21 en de SGP in de Eerste Kamer haal je die meerderheid nog niet. Nou, dat is een beetje afhankelijk van de uitslag van de verkiezingen ook in maart volgend jaar. Maar hoe ziet u dat dan voor zich?
2: Het hangt er ook daar weer vanaf hoe partijen zich opstellen. En ik snap best als je zo de partijen afloopt dat de ene begroting lastiger ligt dan de ander. Maar er zijn verschillende meerderheden zijn er mogelijk.
0: Klaver heeft gezegd op deze manier ga ik de begroting sociale zaken niet steunen.
2: Dat kan. Ze hebben ook asielmaatregelen niet gesteund die wel een meerderheid hebben gehaald. Dus dat, weet je, er zijn verschillende meerderheden zijn er mogelijk.
3: Meneer Paternotte, mag je in deze situatie waarin iedereen nog een beetje zoekend is, misschien iets meer sturing verwachten van een premier?
1: Ja, volgens mij heeft de premier een heel duidelijke sturing gegeven aan een begroting die flink vertimmerd is met allemaal wensen van de oppositie. En dat is wat je als leider van een minderheidskabinet ook te doen staat natuurlijk.
3: Wat denkt u dat Rutte in deze fase gedaan had?
1: Nou, waarschijnlijk enorm breed lachen en Donald Trump bellen en daar een goed gesprek mee voeren. Nee, ik weet niet precies waar u op doelt, maar
3: het is wel een andere manier van politiek voeren. Die had misschien met zijn vuist op tafel geslagen en zeggen, en nu gaan we echt stappen maken.
1: Nou, misschien is dat ook wel gebeurd. Daar zijn we niet altijd bij. Maar ik denk ook dat het goed is als een premier ook heel verbindend is. En ook oog heeft voor de belangen van en de coalitiepartij en de oppositiepartij. En vooral van Nederland. Want het ging in die troonrede vandaag over grote doorbraken. En dat is de opdracht die we met elkaar hebben. De politiek heeft in Nederland al zo lang gepraat over migratie zonder echte maatregelen te nemen. Gepraat over die woningbouw, terwijl je ondertussen steeds minder betaalbare huizen had. Dat willen we omdraaien. Dat zijn we nu aan het omdraaien. We zien dat ook bijvoorbeeld de instroom van asielzoekers een stukje aan het dalen is. We zien dat volgend jaar veel meer huizen gebouwd worden. Zodra mensen dat merken, kunnen we ook dat vertrouwen in de politiek weer terugkrijgen.
0: Ik heb begrepen dat dat een van de redenen is waarom het uiteindelijk half augustus gelukt is met de begrotingsbespreking. Omdat u, meneer Bontebal, en u, meneer Brekelmans, heb ik voor u volgens mij allebei horen zeggen, dit kabinet laten vallen was geen optie. Dan zou het hele land vol hebben gestaan met mensen die zeggen, jongens, zijn jullie nu helemaal akelige woorden volgen. Ga eens aan het werk en doe eens iets. Klopt dat? Is dat inderdaad een van de overwegingen geweest van meneer Brekelmans? Ik heb het volgens mij letterlijk horen zeggen bij de start van het parlementaire jaar in het perscentrum Nieuwspoort. Dat
4: een
0: u zei.
4: Een van de lezingen die je hebt gegeven.
0: Ja, een van de lezingen die u hebt gegeven. Ja. Nee, het was geen optie.
2: Ja, dat klopt. Kijk, ik zit nu en volgens mij Henry ook ongeveer 5,5 jaar in de politiek. Dit is nu mijn zesde Prinsjesdag. En in die tijd hebben we al 3 keer verkiezingen gehad. En dan, als we nu weer verkiezingen zouden hebben, dan is de kans dat je weer met net een andere zetelverdeling, maar weer met vergelijkbare partijen aan tafel zit, die is hartstikke groot. En je loopt dan weer vertraging op en de onderliggende problemen worden niet opgelost. Dus ondanks dat het politiek speelveld heel ingewikkeld is vanwege de versnippering in beide kamers, zijn het wel 3 partijen die alle 3 hebben gezegd, we willen een aantal dingen die we al jaren met ons meeslepen, die willen we nou eindelijk eens aanpakken. En ook gezamenlijk dat doen, ook al is dat inderdaad in de minderheidscoalitie ingewikkeld.
3: Ja, dus maar, met elkaar stoppen, wilt u de kosten van alles voorkomen? Dat is het slechtste scenario.
4: Nooit ten koste van alles. Ik denk dat als je deze vraag zou stellen aan deze drie partijen... is dat ze nooit alle drie tegelijkertijd zullen zeggen... ten koste van alles nooit. Maar er was bij de onderhandeling, waar het natuurlijk wel degelijk af en toe spannend was... was er bij alle drie de zeer ferme overtuiging... dat wij het niet konden maken om dit kabinet tegen de muur aan te rijden. En dat wilden we ook niet. En daarom duurde het lang en zijn we altijd blijven praten. Maar er was wel heel duidelijk de overtuiging... het is aan ons om in ieder geval het politieke midden overeind te houden... en ervoor te zorgen dat we gewoon gaan leveren. Want we hebben er allemaal belang bij dat dat gebeurt.
0: Want meneer Paternotte zegt dat ook iets over de bestuurbaarheid van het land. Dat dit een soort van de laatste kans is voor het politieke midden... om te laten zien dat het politieke midden het wel degelijk kan.
1: Nou, dat werd ook al over het kabinet Rutte 4 gezegd. Dus kijk, ik ben nooit zo heel erg van dat soort grote statements. Ik denk gewoon, wat is de klus die we met elkaar te klaren hebben? En het is klip en klaar dat na twee kabinetten die zijn gevallen... een paar jaar waarin de politiek vooral in rondjes draaide... en je elke week weer nieuwe ophef en geruzie had... dat wij met elkaar zeiden van, nou, dat gaan we anders doen. We gaan echt die doorbraken leveren. We gaan heel erg sturen op resultaten. En natuurlijk, dat kost af en toe even tijd. En het zal echt niet altijd makkelijk zijn. We zijn 3 verschillende partijen. En we hebben er nog 14 anderen in die Tweede Kamer. Maar we gaan geen ochtend opstaan met het idee dat het niet zou kunnen. Want het kan wel. En dat hebben we ook al laten zien met de woningbouw, met migratie, met een energiepakket. En ik weet zeker dat het dit najaar ook gaat lukken.
0: Dan is toch de vraag, de komende dagen wordt natuurlijk in de Tweede Kamer de liefdesbrief van de oppositie behandeld en besproken. En wordt er gekeken of die liefdesbrief een beetje aankomt eigenlijk en of ze daar open voor staan. Maar hoe zit het met de liefde tussen jullie drieën, meneer Brekelmans?
4: Ja, meneer Brekelmans. Ja,
2: nu wordt het wel heel intiem ineens.
1: Ja. Als je die vraag aan Rummer brengt.
3: Andere twee vragen wordt ook nog.
2: Okay. Ik zit niet van niks in het midden natuurlijk. Om deze heren weer bij elkaar te brengen. Nee, volgens mij is de onderlinge samenwerking tussen deze drie is echt prima.
3: Maar het woord liefde neemt u niet in de mond, valt mij op.
2: Nee, die bewaar ik voor mijn partner en mijn kinderen.
3: Wat is er, meneer Paternotte? Ik heb toch vragen.
1: Ja, ik vind liefde ook best een hoge lat.
3: Dat vind ik een goede opmerking.
1: Ik zit hier met veel vrolijkheid met deze twee heren. In liefde. Kijk, Henry Bontebal heeft wel eens piano voor me gespeeld, maar ook dan... ben ik ook nog niet meteen in Katzwijn.
3: Dan bent u niet meer de enige voor wie die speelt, hè, inmiddels. Denk ik.
1: Nou, nee, dat is zeker waar. Ja. Wat dat betreft is hij... dat kan hij beter zelf omschrijven.
0: Laat ik toch de pret nog even een beetje bederven... door te vragen naar de komende dagen. Want dat worden belangrijke dagen, de algemene beschouwingen. Verwacht u aan het eind van de rit, meneer Bontebal... donderdagavond bij de stemmingen... dat we dan weten wat er nou precies overblijft... van alles wat de koning heeft voorgelezen vanmiddag?
4: Wat ik hoop... Misschien zit daar een verschil in tussen wat je hoopt en wat je verwacht. Kijk, wat ik hoop is dat er wel duidelijk wordt... welke partijen aan de kant willen staan van de partijen die constructief zijn. En ik hoop ook dat het lukt vanuit het kabinet en vanuit de coalitiepartij... om te laten zien dat er met ons te praten valt. En dan ga je denk ik in de Kamer niet een scheidslijn zo zien tussen mensen die wel of niet van Nederland houden... of tussen links of rechts. Maar de scheidslijn zal zijn wie wil er echt iets moois van maken. Wie wil verder met Nederland en wie zit vooral in de politiek... om met zichzelf bezig te zijn. En dat is de scheidslijn. En ik wil met alle partijen die constructief zijn, wil ik verder praten.
0: Dus meneer Brekelmans, aan het eind van donderdagavond bij de stemmingen... is dan al, meneer Bontebal hoopt het, wat denkt u?
2: Ik denk dat, omdat nu net de plannen van het kabinet zijn gepresenteerd... verwacht ik eerlijk gezegd dat de komende 2 dagen... partijen zich vooral nog zullen positioneren, zullen laten zien waar ze staan... Maar ik ben het met Henri eens dat ik hoop dat als je daar een beetje met de oogharen doorheen kijkt... dat je wel ziet welke partijen zich constructief genoeg opstellen. Mm-hmm. En dan het echte inhoudelijke gesprek over welke miljoenen zijn er dan nodig... welke maatregelen zijn er nodig. Dat zal in aanloop naar de diverse begrotingen en naar het belastingplan zijn. Maar ik denk dat je ook vooral in de bewoordingen, de toon, de houding... zult zien hoe constructief partijen zich opstellen. Voor de mensen die de politiek niet helemaal van niet tot niet volgen... donderdag is er niet een eindstemming over de begroting. De echte stemmingen die zijn pas later in
0: half
2: het jaar.
0: November in de eerste
2: Dus het is nu vooral ook voor partijen om aan te geven... hoe staan we er, hoe kijken we... ernaar, hoe positioneren we ons? En hopelijk is dan de afdronk niet... het is in Den Haag 1 grote chaos... maar er is voldoende basis om verder te werken.
0: Meneer Paternotte, u bent de leider van de grootste coalitiepartij. U krijgt als eerste het woord van de coalitiepartijen. Hoe lastig gaat u het krijgen? Schaal van 0 tot 10?
1: Nou, ik ben wel heel benieuwd. Lastig. Ik denk dat het ook voor mij een mooie kans is om te vertellen... ook waar mijn partij voor staat. Hoe wij ook kijken naar het voorstel van het kabinet. En dat zal inderdaad af en toe onderbroken worden... met een vraag hier en daar... stel ik me zomaar voor.
2: Ja.
1: Hey, mijn Sofie Hermans heeft als fractieleider van de grootste partij er wel eens bijna 4 uur non-stop gestaan.
0: Zeker.
1: Ik denk niet dat ik dat record ga verbreken.
4: Je kan vrij langdradig zijn af en toe. Dus ik denk dat je er wel richting die 4 uur gaat komen.
1: Kijk, je ziet hier hoe lief wij voor elkaar zijn. Ja. En dit gaat helemaal lukken.
3: Ja. Het is, we hebben overigens, wij kwamen natuurlijk met de beeldspraak van de T-splitsing. Je moet uiteindelijk naar links of naar rechts. Maar ik heb steeds meer het gevoel, na alleen dit gesprek, dat jullie met z'n drieën op een soort rotonde zitten. Dankjewel voor jullie komst.
4: Graag gedaan.

0: was een opvallend ingetogen Bouwe Bob en hij zong Note to Self.
1: Patrick Nederkoorn.
2: En dit is nou echt een uitgelezen dag om Patrick Nederkoorn met een column hier aan tafel te hebben.
3: Dankjewel, Wilfried. Het was aanvankelijk de bedoeling dat Prinsjesdag dit jaar zou plaatsvinden op het volledig gerenoveerde Binnenhof, maar die planning is net niet gehaald. Het wordt nu waarschijnlijk 2031, tenminste.
4: Het is alleen te hopen dat we niet weer een of andere poort ergens onder de grond vinden.
3: Ja, want er worden inderdaad de hele tijd archeologische pareltjes ontdekt, zoals de allereerste Nederlandse padelbaan uit 1500. Die is serieus gevonden. Het schijnt dat Philips de Schone en Willem van Oranje daar nog een balletje hebben geslagen. En omdat het publiek dan altijd onder een leien afdakje toekeek, wordt gezegd dat daar het gezegde het gaat van een leien dakje vandaan komt. Nou ja, dat vind ik op zichzelf al goud waard. En dat op de plek waar een bouwproject 5 jaar vertraagd is en 2 miljard euro meer kost, dat uitgerekend daar de uitdrukking het gaat van een leien dakje is ontstaan, dat doet wat mij betreft al die overschrijdingen al teniet. Waar ik alleen wel van schrok was dit.
5: Ik heb begrepen dat zowel, nou ja, eigenlijk alle bewoners, alle instanties gegroeid zijn. Dus we kunnen ook niet meer terug in het formaat van 2015. Dat past niet meer.
3: Wacht even, dus als het Binnenhof straks weer open gaat, dan is het te klein. En niet alleen omdat er op de rechterflank zo ongeveer elk kwartaal een nieuwe politieke partij wordt opgericht. Ik bedoel, als die trend zich doorzet, hebben we in 2031 waarschijnlijk 41 radicaal rechtse partijen. Maar goed, de Haagse wethouder Richard de Mos, die weet vast nog wel een zalencentrumpje waar we die onder kunnen brengen. Nee, het gaat erom dat er besloten is, zoals het Binnenhof in 2015 was, zo moet het straks weer zijn. Met andere woorden, er is niet nagedacht over de vraag of we misschien met de tijd de democratie ook moeten verbouwen. Terwijl de koning vandaag nog in de troonrede zei dat democratie onderhoud nodig heeft. En
6: democratie is geen platte rekensom.
3: Precies. En je moet je toch afvragen hoe we om moeten gaan met versplintering, met digitalisering, met partijen die profileren belangrijker vinden dan samenwerken, en met kiezers zonder vertrouwen, begrip of geduld. En ook wat dat betekent voor het gebouw waarin onze democratie huist. Maar als dat allemaal niet is overwogen, is het dan geen beter idee om dat Binnenhof gewoon vanaf morgen weer open te gooien? Als een soort Sagrada Familia die nooit afkomt, waar we juist tussen de stijgers en lekkages door politiek bedrijven. En zodat politici de hele tijd denken, zo, er moet nog een hoop gebeuren. Zullen we anders samen een oplossing bedenken? Hup, de schouders eronder. En waar ontevreden kiezers zien hoe complex de politiek eigenlijk is. Dat zie ik voor me. Het Binnenhof als een iconische plek waar je je meteen realiseert dat democratie nooit van een leien dakje gaat.

0: Je moet het maar durven, een nummer wat bekend is geworden door de Beatles. Norwegian Wood, gezongen door Heather Nova. Sukarno was de eerste president van Indonesië. Een held voor de een, misschien ook wel een schurk volgens de ander. Wie was hij nou echt? Was het nou een vrijheidsstrijder of een humanist? Of misschien toch een dictator? Het antwoord op die vraag wordt onderzocht in de nieuwe voorstelling Sukarno van het Nationale Theater. Bo Tarnskene en Esther Scheldwacht spelen de oude en de jonge Sukarno op toneel. En zijn allebei hier in de studio. Goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Bo, met jou te beginnen. Wie was Sukarno? Misschien wel een hele lastige vraag, of niet?
1: Ja, hij was heel veel. En heel veel verschillende dingen. En hij was alles tegelijk. Inderdaad, wat je net zei. Een vrijheidsstrijder, een held van het anticolonialisme. Een dictator, een humanist. Een womanizer, een feminist. Hij was van alles.
0: Ja, maar nou geef je hem allerlei stempels. En dat is bijna niet te combineren in één mens. Misschien heb je zelf wel een voorkeur in één van de 10 dingen die je net genoemd hebt.
1: Nee, het interessante is juist dat we het steeds moeilijker vinden om te accepteren dat iemand totaal verschillende dingen tegelijk kan zijn. Of dat iets of een geschiedenis tegenstrijdigheden kan bevatten. Maar die man die laat het zien dat dat wel mogelijk is.
0: Ja, en Esther, voeg jij bij het woord van Bo zeggen, ja, ik kan ook geen keuze maken. Hij is het allemaal?
2: Nou, gelukkig spelen wij allebei een versie van Sukarno. Dus Bo doet de jongen, neemt de jongen voor zijn rekening van 28 jaar. En ik de oude, die vlak voordat hij gaat vallen, voordat hij weg moet, zeg maar, uit zijn paleis uit moet. Suharto staat al op de deur te kloppen.
0: Ja, zijn opvolger, zou ik maar zeggen. Hè?
2: Ja, zijn opvolger. Ja,
0: is dat halfwege jaren 60?
2: 67. Ja. Nee, in theorie, je kan niet alles tegelijk spelen. Maar het is wel verrukkelijk dat iemand zo veelzijdig is. En wat ik vooral heel leuk vind, is dat het een heel levendig persoon is die eigenlijk veel harder ging dan dat hij kon, bij wijze van spreken. Dat vind ik leuk om te spelen. En ook altijd een soort, altijd op zoek is naar waar is het leven? Of waar is hij zegt ook, ik verveel me snel. Ik ben snel afgeleid. En dat zijn goede ingrediënten voor een acteur om te voeden.
0: Ja, maar goed, als iemand 3 lagen heeft en je moet die alle 3 spelen, is al heel wat. Maar jij noemde net een stuk of 10.
1: Ja, nee, zeker. Maar het is ook niet zozeer dat wij heel erg een oordeel laten zien. We spelen de mens in al zijn verschillende tegenstrijdige facetten. En volgens mij geven wij het publiek heel veel ruimte om zelf een eindoordeel te vormen. We doen het wel met heel veel empathie, maar we kijken niet weg voor zijn zwaktes, zijn kwade kanten. Maar ook zeker niet voor zijn heldendaden. En de enorme invloed die hij had op Indonesië en dus ook op Nederland. En het is toch wel bizar hoe weinig mensen daar nog weten, hoe invloedrijk die man was. Misschien wel de meest invloedrijke Nederlands onderdaan van de vorige eeuw. Want hij was gewoon, dat vergeet mensen, maar hij was een Nederlands onderdaan tot 1945.
0: Ja, ergens in een soort reclameachtig filmpje hier maken wordt zelfs even gezegd, hij was groter dan Fortuyn en Cruijff. Ik weet niet wie van jullie dat zei, want dat hoorde ik.
1: Nou ja, als je objectief kijkt naar wat hij heeft veroorzaakt, absoluut.
0: Ja. Zullen we even naar zijn stem luisteren? We hebben een fragmentje van hem. Dat...
3: Wij, Vrij Indonesië. Wij willen vriend zijn van alle naties. En dat verheugt mij zo heel erg. Dat nou Nederland, of tussen Nederland en Indonesië, geen conflict meer bestaat.
0: Esther, jij zit te lachen. Jij laat je deze stem wel smaken.
2: Ja, hij lijkt heel erg op mijn vader. Dus ja, dat is gewoon zo.
0: Ja,
2: ja die natuurlijk ook. Ja, mijn vader is een Indo. Dus ik herken heel erg het timbre. Of ik, dat.
0: Ja, en jouw moeder, die leeft... Ik weet niet of je vader nog leeft.
2: Nee, mijn vader is vorig jaar overleden.
0: Je moeder leeft nog, die is 90.
2: Die is 90, ja.
0: En die is Indisch?
2: Ja, allebei.
0: Ja. Dat? Ja. En bespreek je met haar wat je gaat doen in deze voorstelling? Heb je er veel aan?
2: heb ik er veel aan. Ik vertel het zeker. Ze is ook komen kijken naar een preview die we hadden op het Jalen Jalen Festival in Den Haag. En dat vond ze, daar klapte ze een beetje van dicht. Wist ze niet zo goed wat ze ermee moest. Maar ze komt wel. En dan komt ze later er ook wel weer op terug. En wat ik heel erg merk is dat zij worstelt met dat ze in haar jeugd zat ze in dat. Zij is gewoon opgegroeid in het koloniale systeem. Maar heeft dat zelf als zodanig niet. Zij heeft dat zelf niet als iets fouts ervaren. Zij heeft een mooie jeugd gehad.
0: Ja.
2: Dus dat is ingewikkeld voor haar.
0: Ja, maar het geldt natuurlijk voor veel mensen die daar gewoond hebben en uiteindelijk in Nederland zijn komen te wonen. Die hebben allemaal.
2: Ja.
0: Ja, het is misschien wat cliché, maar toch een soort weemoedig idee bij hoe het daar was.
2: Nou ja, ze was ook puber toen ze naar Nederland kwam. Maar ze begrijpt inmiddels donders goed. Dus ze kan dan ineens tegen mij zeggen, ja, maar ook logisch, hè? Want ja, eigenlijk was hun land afgepakt. En dat komt er dan zo ineens tussen de soep en de patatten, komt dat er zo doorheen.
0: Ja.
2: Dus dat vind ik wel ontroerend, dat zo is, ja.
0: Ja. Bo, jij hebt deze voorstelling geschreven. Heb jij ook je eigen persoonlijke fascinatie gebruikt met het schrijven van deze voorstelling? En wat is dat dan?
1: Ja, tuurlijk. Het is als je aan zoiets begint, je weet nog niet zo goed waarom je iets wil maken als je ermee begint. Maar door me in hem te verdiepen, zag ik hoe fascinerend en veelzijdig en belangrijk die man is geweest. En hoe ontzettend grappig ook eigenlijk. En stout. En hoe heftig die hele geschiedenis was. En hoeveel verdriet die geschiedenis ook nog steeds veroorzaakt bij mensen. Als je de naam Sukarno noemt. Ja, het is nog steeds voor de ene is het een held, voor de ander. Roept het heel veel emoties op van gedwongen afscheid van die plek.
0: En hoe is dat bij jou in de familie dan?
1: Nou, toevallig, mijn familie anders dan in de familie van Esther. Mijn opa is Sumatra geboren, Indisch. En die heeft met Sukarno samen gestudeerd. En die waren zelfs bevriend in Bandung. Waren allebei civiel ingenieur, architect. En Sukarno heeft tegen hem gezegd, hey, je hoeft niet weg, hè? Ook al ben je Nederlands staatsburger officieel. Je hoeft niet weg, je kunt ook hier blijven. Me helpen mijn land op te bouwen. Dat vond ik ook mooi aan Sukarno, dat hij niet. Hij was een groot vijander van het Nederlands kolonialisme en het imperialisme. Maar hij heeft altijd geweigerd om de Nederlander te haten. Om de mensen te haten. Daar is hij altijd tegen geweest. En daarin vind ik hem een humanist. En daarin ontroert hij mij ook. Maar ja, nogmaals, het is al benoemd, maar op het eind van zijn leven is hij toch een beetje van het padje geraakt. Werd het een soort kingeleer die door doldraaide van de macht en toch veranderde in datgene wat hij als jonge man wilde bestrijden.
0: En wat is zijn status in Nederland eigenlijk?
1: Nu?
0: Ja, nu?
1: Nou, dat hangt echt af van wie je het vraagt. Als je het vraagt aan iemand van B1, dan is het een anticoloniale held. Als je het vraagt aan iemand, een telegraaflezer, dan is het een dictator. En het is allebei
0: lekker,
1: waar.
0: Lekker absoluut.
1: Maar het is allebei waar. Hij is het allemaal. Hij is, en dat maakt het ook interessant voor theater, om dat allemaal tegelijkertijd te laten zien.
2: Ja. Maar ook veel schaamte bij mensen, omdat ze te weinig van hem weten. Dat ze denken, ja, oh ja, wie was dat ook alweer? En daar geven wij dan een fijn antwoord op.
0: Dan moet ik naar die voorstelling. Ik steek mijn vinger op. Want ja, ik heb er ook niet meer in verdiept, denk ik, na mijn lagere middelbare school of zo. En mij staat altijd dat, ja, het is heel onbelangrijk misschien, maar ik zag het in de voorstelling bij je repetitie ook in beeld, van met dat magnifieke hoedje.
1: Ja, ja.
0: Wat hem altijd heel erg markant maakte op postzegels en op foto's.
1: Ja,
0: zegt dat iets, dat hoedje, of is het gewoon een hoedje?
1: Ja, dat is ook een dubbel verhaal. Hij zet het op een gegeven moment op, want het was de pet van de gewone man. Het gewone volk. En daar wilde hij zich mee verbinden en laten zien dat hij ook zo was. Dus ging hij dat dragen. Maar de mensen om hem heen die zeiden, nee, hij is gewoon kaal aan het worden. Daarom draagt hij dat petje. Maar het was ook deel van zijn streven om, heel belangrijk, in deze tijd ook heel erg, zijn volk zelfrespect te geven. De Indonesiër gevoel van eigenwaarde en zelfvertrouwen te geven. En daar gaat de voorstelling ook over hoe belangrijk dat is voor een democratie. Dat een volk zelfrespect heeft. En hoe gevaarlijk het is als dat zelfrespect er niet is. Achter welke enge mensen je dan gaat aanlopen. En hoe eng het is als je te veel zelfrespect hebt.
2: Ja, ook dat. Ja.
0: Hij was ook een theatrale figuur, hè, om te zien. Maar was die, hoe zit dat, Esther?
2: Hoe zit dat? Nou, ik zou zeggen levendig, heel charismatisch. Hij speelde al heel... In zijn studententijd speelde hij... Hij schreef toneelstukken, hij speelde toneel. Hij hield er heel erg van.
0: Heel erg van
2: de Nederlandse literatuur.
0: Eline Veren las ik.
2: Ja, hè, speelde zelf vrouwenrollen, het liefst.
0: Dat is wel weer bijzonder.
2: Zeker. En op een gegeven moment ging hij... nam hij van zijn eigenlijk leermeester... nam hij het over. Die werd ziek en hij sprak een menigte toe. En ontdekte toen zijn enorme talent voor spreken en hoe die mensen aan zich kon binden. En ja, het was een heel charismatisch persoon. Dus zeker niet de ene. Hij had Hatta en Shahrir naast zich. Die enorm belangrijk zijn geweest. En ook heel sturend in die hele soevereiniteitsoverdracht en verklaring. Maar... Hij was het gezicht. Hij was de man.
0: Ja. Je speelde de oude en de jonge. Wisten jullie je af op toneel? Of is de een voortdurend de jonge en de ander de...
1: Ja, ik speel eigenlijk de jongen van 1929 tot 1945. Mm-hmm. Dus tot eigenlijk... tot en met de onafhankelijkheidsverklaring, de Bersiap en het begin van de koloniale oorlog.
0: Ja.
1: En dan... Maak mijn sprong in de tijd eigenlijk.
0: En dat doet Esther de
1: laatste uren van zijn presidentschap.
0: En praten oud en jong met elkaar?
2: Er zit een moment van
0: treffen
2: in. Er zit een moment van dat we even samenkomen. En sowieso, we hebben wel contact. Want Bo is wel aanwezig als mijn deel begint, zou ik maar zeggen.
0: Ja. Nou, de voorstelling Sukarno gaat in ieder geval een soort van in première toch al? Aanstaande vrijdag is dat première?
2: Try-out,
0: oké. Okay. Ja. Vanaf 22 september het hele land door, gespeeld door het Nationale Toneel. Goed dat jullie er waren, Bo Taanskeen en Esther Scheldwagen. Heel veel plezier.
2: Dank je.
0: Dan was dit met het oog op morgen. Volgens mij zit morgen hier Pieter van der Wielen en dan wens ik nog een hele mooie nacht toe.
4: Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette.

0: NPO Radio 1.
1: Podcast.
0: In de podcast Kunststof, schrijver Christophe Fekeman vervolgt het pad van de non-fictie en het geloof met zijn boek Het gebeurt elke dag.
2: Daar in die kerk gebeurde het dat ik een soort van ervaring meemaakte die je moeilijk anders kunt omschrijven dan als mystiek.
0: En acteur en theatermaker Remy Sambo onderzoekt hoe ver je mag gaan om je vrijheid te beschermen in de voorstelling Wachten op Marcia.
3: Dat mensen zich zo druk maken om wie een ander wil zijn. Dat snap ik niet.
1: Kunststof, een podcast van NTR. Nu op NPO Luister.
4: Ster.
5: Sta je in de file en spot je ruitschade?
6: Opgelost. Autotaalglas.
7: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie Bo.
8: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
7: Beren goed. Thanks, Bo.
8: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
7: En actie Olifant.
9: Een primeur. Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
8: Ontdek ook de beste dierentuindeals op socialdeal.nl.
10: De lekkerste vis bestel je op fishlovers.nl, recht uit de zee. Vandaag besteld, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Fishlovers. Verse vis, morgen in huis.
11: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
12: Rustig, adem in,
11: ja, maar misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken.
12: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
10: Ga voor gezond. Ga voor vis. Bestel de lekkerste vis op fishlovers.nl.
13: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
14: So you want your business to go global. Maar niet je vertrouwelijke data. Die hou je liever dichtbij.

0: Uniswap. Digital independence sinds 1997.
1: In een tijd waarin machthebbers verdeeldheid zaaien en de waarheid onder druk staat, is betrouwbare journalistiek essentieel. Word daarom nu lid van De Correspondent. Ga naar decorrespondent.nl en maak onafhankelijke journalistiek mogelijk.
2: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
3: Goedenavond, ik ben Hans van der Heijden. De aandelenbeurzen in New York sloten dinsdag lager, voorafgaand aan het rentebesluit van de Federal Reserve op woensdag. Beleggers verwachten een renteverhoging om de inflatie te bestrijden. De Dow Jones daalde 0,6%, de S&P 500 verloor 0,5% en de Nasdaq daalde 0,8%. Het Congressional Budget Office, onafhankelijk van de Amerikaanse regering, schat dat de oorlog tegen Iran de Verenigde Staten sinds februari tot 1 augustus circa $38 miljard heeft gekost. De munitievoorraden zijn flink aangetast, waarbij het herstel van Patriot luchtverdedigingsraketten minstens 5 jaar zal duren, zelfs bij verhoogde productie. Afgelopen week vond in Duitsland een geheim overleg op hoog niveau plaats tussen de Verenigde Staten en verschillende Midden-Oosterse landen. De Amerikaanse admiraal Brad Cooper was aanwezig, samen met militaire stafchefs uit Israël, Saoedi-Arabië, de Verenigde Arabische Emiraten, Kuwait, Qatar, Jordanië en Egypte. Of Duitsland zelf deelnam is onduidelijk. Salaris- en HR-platform YouForce berekende dat deeltijdwerkers die 24 tot 32 uur per week werken tegen het minimumloon er netto €5,16 tot €11,83 per maand op achteruit gaan door Prinsjesdagplannen. Dit komt door veranderingen in de arbeidskorting. Fulltimers van 40 uur gaan er juist €17,17 op vooruit. En dan nog het weer. Vanavond neemt de bewolking toe en in het westen kan af en toe wat lichte regen vallen. In het oosten kunnen later op de avond plaatselijk stevige regen- en onweersbuien ontstaan. De wind gaat uit het westen waaien en is zwak tot matig van kracht. Koud is het zeker niet. Aan het eind van de avond is het 16 tot 19 graden. En tot zover het nieuws.
2: Dit is Omroep Zilt non-stop.

lekkerste muziekmix voor Noordwest-Friesland.

0: De leukste muziek uit je eigen regio. Dit is Omroep Zilt Non-Stop.
1: Omroep Zilt.
0: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
2: Goedenacht, ik ben Hans van der Heijden. Op Prinsjesdag staken boerenactivisten rond het middaguur hooibalen, trekkerbanden en pallets in brand langs de A2, A28 en A7. Op het spoor werden op 35 plekken buizen en kabels neergelegd, waardoor treinen ontregeld raakten. Bij Breukelen werden 7 mensen gearresteerd voor brandstichting. ProRail verwijderde op 27 plaatsen sabotagemateriaal en blijft extra alert. De aandelenbeurzen in New York sloten dinsdag lager, voorafgaand aan het rentebesluit van de Federal Reserve op woensdag. Beleggers verwachten een renteverhoging om de inflatie te bestrijden. De Dow Jones daalde 0,6%, de S&P 500 verloor 0,5% en de Nasdaq daalde 0,8%. Het Congressional Budget Office, onafhankelijk van de Amerikaanse regering, schat dat de oorlog tegen Iran de Verenigde Staten sinds februari tot 1 augustus circa $38 miljard heeft gekost. De munitievoorraden zijn flink aangetast, waarbij het herstel van Patriot luchtverdedigingsraketten minstens 5 jaar zal duren, zelfs bij verhoogde productie. Het Pentagon erkent dat Iran in de eerste oorlogsmaanden honderden gebouwen op Amerikaanse basis verwoestte. Bases in Bahrein, Qatar en 6 andere landen raakten beschadigd. 18 militairen kwamen om het leven, honderden raakten gewond en tientallen vliegtuigen gingen verloren, waaronder mogelijk 30 MQ-9-drones. Defensie-expert Kriek verwacht blijvende herverdeling van Amerikaanse troepen en commandofuncties. En dan het weer nog. Vannacht is er een mix van wolken en opklaringen. Vooral in het oosten en zuidoosten kunnen enkele regen- en onweersbuien voorkomen en plaatselijk valt erbij veel regen in korte tijd. Er waait niet meer dan een zwakke westenwind en het koelt af naar 12 tot 15 graden. Woensdagochtend zijn er landinwaarts perioden met zon, alleen in het zuidoosten valt nog een enkele bui. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Omroep Zilt Non-Stop.

0: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
1: Goedenacht, ik ben Hans van der Heijden. Op Prinsjesdag staken boerenactivisten rond het middaguur hooibalen, trekkerbanden en pallets in brand langs de A2, A28 en A7. Op het spoor werden op 35 plekken buizen en kabels neergelegd, waardoor treinen ontregeld raakten. Bij Breukelen werden 7 mensen gearresteerd voor brandstichting. ProRail verwijderde op 27 plaatsen sabotagemateriaal en blijft extra alert. De aandelenbeurzen in New York sloten dinsdag lager, voorafgaand aan het rentebesluit van de Federal Reserve op woensdag. Beleggers verwachten een renteverhoging om de inflatie te bestrijden. De Dow Jones daalde 0,6%, de S&P 500 verloor 0,5% en de Nasdaq daalde 0,8%. Het Congressional Budget Office, onafhankelijk van de Amerikaanse regering, schat dat de oorlog tegen Iran de Verenigde Staten sinds februari tot 1 augustus circa $38 miljard heeft gekost. De munitievoorraden zijn flink aangetast, waarbij het herstel van Patriot luchtverdedigingsraketten minstens 5 jaar zal duren, zelfs bij verhoogde productie. Het Pentagon erkent dat Iran in de eerste oorlogsmaanden honderden gebouwen op Amerikaanse basis verwoestte. Bases in Bahrein, Qatar en 6 andere landen raakten beschadigd. 18 militairen kwamen om het leven, honderden raakten gewond en tientallen vliegtuigen gingen verloren, waaronder mogelijk 30 MQ-9-drones. Defensie-expert Kriek verwacht blijvende herverdeling van Amerikaanse troepen en commandofuncties. En dan het weer nog. Vannacht is er een mix van wolken en opklaringen. Vooral in het oosten en zuidoosten kunnen enkele regen- en onweersbuien voorkomen en plaatselijk valt erbij veel regen in korte tijd. Er waait niet meer dan een zwakke westenwind en het koelt af naar 12 tot 15 graden. Woensdagochtend zijn er landinwaarts perioden met zon, alleen in het zuidoosten valt nog een enkele bui. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Omroep Zilt non-stop.